Iedereen staat met zijn voeten in de modder daar. In de defensieve lijn van Rivadavia. Geen beweging.

lastig balletje daar van Thiago Silva. Opgelost. En dan de ingreep van Costa. Oeh. Fysieke kracht. Opening, Buka. Salas aan de linkerkant. Met die hulp. En ook hier ontbreekt het raffinement. De accuratesse

Bal verliest daar. Van een Stoeder. Hulk staat er alleen voor. Wordt tegen de grond gewerkt. Ja. Boeka. Niet meer dan logisch dat hij geel krijgt. Foutje van Stoeder. Lepe actie van Hulk. Boeka laat het voetje hangen. Ja, die moet oppassen, want dat is een man die vaker in die duels komt. Maar goed, ze hebben nog wel een paar lopers, middenvelders op de bank zitten. Dus het zou zomaar kunnen dat Bertie hem gaat wisselen na enige tijd. Referentiepunt. Kansel. Achter de bal. Hulk. Onbegrijpelijk. En dan de snelle uittrap weer van de doelman. Richting Fernandes. Fernandes snijdt een tegenstander af. Blijft hij in balbezit. Dat lukt hem niet tegen Hercules. Ja, die hoort sterk te zijn. Is hij ook. Nu nog slim. Martinelli. Duelkracht, dat heeft Rivadavia zeker. Ze hebben nog een spits op de achterhand. Fabrizio Prieto. Die werd in de vorige wedstrijd niet in. Dit is een goede bal. Mogelijkheid, echt een kans. En dan volledig gemist daardoor Arsene. Onbegrijpelijk. Maakt een beetje het gebaar van ik wist niet hoe vrij ik was. Maar ja, dat hoort de spits natuurlijk zelf aan te voelen, te zien. Diepte, geen buitenspel, wel buitenspel. Hoek. Opeens draait het spel een beetje een andere kant op. Buitenspel gefloten. Fora de jogo. Zeggen ze in Brazilië. Dit is een echt een goede bal. In één keer door gespeeld. In de richting van Elordi. En dat is een mission die hij zelf waarschijnlijk niet kan snappen van zichzelf. Hij de topscorer van Rivadavia. Inacio. Elordi. Ja, je kan alles niet bozer krijgen, denk ik. Fabio, niet op de proef gesteld. Net zo min eigenlijk als Boncato aan de andere kant. Salas. Snelle bal gegeven. In de hoop dat er een positiebezetting zou zijn. Hercules. Oeh, laat die bal te ver lopen. Stoeder. Achternaam die een beetje... Denk aan Joegoslavische achtergronden. Zeker als je zijn voornaam hoort. Sheikov.
Daar is Fernandes weer. Op de hak getrapt, vrije trap. Overtreding. Oh, dat is de tweede voor Canobbio. En die gaat eraf. Dit kan een sleutelmoment zijn in de wedstrijd. Canobbio, niet heel erg kwaad bewust, maar wel vol inzet. Raakt. Kijk, dit is de eerste actie waar hij geel voor kreeg. En dat was eigenlijk niet zijn fout. En nu krijgen we dit. Is te laat. Raakt de bal niet. Raakt wel Fernandes. Tweede geel is rood. En Fluminense staat met zijn tiener.

Zo draait de wind een beetje in het voordeel van de thuisploeg. Benieuwd of de trainer iets gaat bedenken, deze man. Marcao. Maar eerst die vrije trap. Gebarentaal, dat is er genoeg. En natuurlijk onbegrip, onvrede bij Canobbio. Vol energie altijd. Vrije trap. Alas. Het gaat natuurlijk om wat doe je met... Wat doe je met een man meer op het veld? Of eigenlijk, wat doe je met een man minder bij de tegenpartij? Is er dan de intelligentie om dat op een goede manier uit te spreken? En weer, heel nu, Hulk. Natuurlijk ook boos. Ook hij, geel. Ja, dan... En daar Sotelo, krijgt ook nog een keer geel. Moet nu gaan oppassen. Hij hoort de regels er ook wel te kennen. Dat hij zich niet moet bemoeien met de arbiter. Maar ja, dat vergeet je in het heetst van de strijd misschien. Maar opeens regent het gele kaart. En dat is niet in het voordeel van Fluminense.

hebben ze de opwinding nog in de hand? Dat is de grote vraag. Ja, zo kun je ook een vrijtrap nemen. Dit is een mogelijkheid. Fabio. De 45-jarige doelwachter van Fluminense. Ignacio, Puga. Rivadavia sluit het een beetje op dit ogenblik. Alles is winst. Alles wordt begroet met gejuich. Aanval door de altijd zingende supporters van de Argentijnse thuisploeg. Fernandez. Bonifacio. En daar is Fabio. Die moet nu wat vaker in actie komen.

first down. Fernandez. Ignacio Bosch. Terug naar zijn plek. Oh, yeah.

Ja, dat krijgt helemaal kip mee. Terwijl de stellingen worden veranderd aan de kant van Fluminense. Je zag de trainer bezig met de uitleg, de tactische tips aan de invallers die klaarstaan aan de kant. Acosta zat erbij, zag ik. Ganso, ja. Kan die een hele wedstrijd spelen? Dat is een beetje de vraag. Ook Ganso. Met links doorgetikt, ingreep. René. Meteen op de huid gezeten. Twee Argentijnen erbovenop. Ja, daar gaat er weer een gele kaart. Overdadige inzet. Een Arce die zijn werk wel verricht in verdedigende zin, maar in de frontlinie nog weinig potten heeft kunnen breken. Maar ja, één momentje is voldoende voor een spits. We noteren ook geel voor Alex Arce.

Hulk maakt zich klaar. De volgende kanonskogel richting doel van Nicolas Bonkato. Even het vizier scherp stellen. Nieuwe aanloop. Tip van Pasjes. En de voorzet. Verrassend. Weggehaald door Costa. Goed opgelet. Bij beide ploegen opvallend weinig jong talent op de bank ook. Bij Fluminense heb je Julio, Julio moet ik zeggen, Fidelio, 19-jarige bek. Salas, ja. Lijkt me niet al te moeilijk voor een verdediging om deze bal te onderscheppen. Acosta en Serna komen erin. Ganso en Hulk. Ja, twee ervaren krachten eruit. Wellicht moe gestreden. Dat kan een trainer natuurlijk het beste beoordelen. Die is hetzelfde training. Acosta, offensieve middenvelder. Kevin Serna. Ook aanvallend ingesteld.

0: beklaagt zich nog steeds. Heeft nogthans het een en ander meegemaakt in zijn carrière. Maar ja, elke wedstrijd wordt natuurlijk weer de tank volgeladen met emoties. Fernandes. Oei, oei, oei. Gaat deze man nog ingrijpen? Wie gaat hij inbrengen? Prieto, die spits. Eerst eventjes een adempauze. Om het strottenhoofd te bevochtigen. De huig te spoelen. En natuurlijk... Hiervoor het advies van de trainer.
1: Acelerado, el 1-1 lo aceleramos, pero lo vamos a ganar acelerado. 4-3-1-2 con Matías, centro izquierda con Guga. Juguemos, muchachos, juguemos y
0: acá. Es algo escrito, natuurlijk, om die overtalsituatie uit te spelen. Ja, aan de andere kant, Fluminense moest zich beschermen en toch ook zoeken naar een mogelijkheid om toe te slaan. Ja, het Vamos is niet van de lucht. Maar dat zien we de hele wedstrijd al. Nu nog de hersenen laten tikken als een Zwitserse horloge. Danso is weg, dus van hem kunnen we niet meer verwachten. Oh, hij probeert het, ja. Maar hij is lang niet gedaan, zo'n schot op doel. Meer een symbolische daad dan dat hij werkelijk er het oog in had dat Fabio misschien te ver voor zijn doel stond. Slechte timing daar. En Lorni. In de weg lopen, afstoppen. Veel spelers bij Rivadavia zijn daar zeer bedreven in. Eigenlijk is Matías Fernandes een van de weinigen die iets meer kan dan dat. Zeker in offensieve zin. Misschien ook José Florentín. Hier aan de bal, Florentín. Status quo. Fluminense met zijn tienen tegen de elf van Rivadavia. Meest vooruitgeschoven speler bij de Brazilianen is een Argentijn, Luciano Acosta. Net in het veld gekomen voor Hulk. Fernandes. Heeft wel een gevoelige trap, dat zien we hier. Elordi, ja, die, als je het over gevoelig hebt, dan denk je niet aan hem. Grove speler. Natuurlijk op de inzet helemaal niets aan te merken. Maar op dit niveau wil je echt wel wat meer. Tussen de andere wedstrijd zit in die achtste finale. Even kijken naar dit moment. Ja, dit was wel weer wat beter gedacht. He, Acosta. Oh eventjes kijken hoe dat zich ontwikkelt. Hier. Slechte controle, Stoeder, snelle gedachte, Acosta, bal over. Ik was aan het vertellen dat er een hele mooie andere wedstrijd is in de achtste finale. Braziliaans onder onsje, Cruzeiro tegen Flamengo. En kijk dit toch,

0: Scorpio.
1: Hey, Lordy.
0: Sommige dingen hebben weinig met voetbal te maken. Je kan nog een keer kijken naar die Acosta. Nou. Dat is ook wel heel scherp. Speelde bij FC Dallas.

Veer aan de bal. Bottari eventjes hier. Opnieuw die nummer 5. Klassieke verdedigende middenvelder. Costa. Doorbal. Costa loopt door. Krijgt hij hem goed voor. Mogelijkheid hier. Voet dwars. Hercules. Bonifacio. Fernandes. Salas. Matige timing hier van Buka. Ja, heeft misschien alweer te veel krachten gegeven om een goede inschatting te kunnen maken. Ondertussen tikken de minuten natuurlijk weg. Dan komen we in de buurt van het eindsignaal. En als het met 0-0 eindigt, dan gaan we penalties nemen. Soteldo. Hercules. En legt hem opeens zomaar achter de verdediging. Mogelijkheid. Goal! Goal! Serna, dat is de man die scoort. En zomaar uit het niets tovert Hercules een gouden paas achter de verdediging van Rivadavia. Ja, dat geeft weer een heel ander beeld. En we hadden het nog wel over penalties. Want kijk hier, dit moment. Goed gelopen van Serna. Ook goed gespeeld door Hercules. Kalm gebleven. Keeper verslagen. 1-0 voor de gasten. 1-0 voor Fluminense. Nou. Colombiaanse goal. In Argentinië. Voor een Braziliaanse club. Ja, nu zijn de bordjes enigszins verhangen. Wat wordt het wisselbeleid van Alfredo Jesus Berti? Bottari. Buka. Ja. Lordi.

Ignacio. Acosta tegen de groen gewerkt. Ja, het is toch wel erg veel van hetzelfde bij Rivadavia. Hebben moeite misschien met die opgelegde favorietenrol. Moeten het spel een beetje maken. Dat is niet helemaal hun kracht. Hun kracht ligt wel in het collectief. Maar flonkerende pareltjes op voetbalgebied hebben we toch niet voldoende gezien. Het is nog niet afgelopen. Bonifacio moet snel spelen. Deze man moet vooral inleveren. Of heeft hij een paas al à la Hercules in huis? Doet 6 stappen en speelt hem dan opzij. Florentin. Elorni. Fernandes komt te weinig aan de bal. Staat in die frontlinie. Hier is misschien een mogelijkheid. Als de bal klutst en valt op een goede plek. Oh, Sotelo struikelt. Komt overeind. Aan de rechterkant Acosta. Krijgt hij hem daar. Wordt onderweg getackeld. Protest natuurlijk. Weer aan de bal, Sotelo. Martinelli. Serna, de man van de goal. Serna.

sloterijen, uiteraard bij Fluminense. Zij van de rivier. Guga. Salas. Martinelli. Tottari. Dan komt Rivadavia weer. Veel voorzetten, maar veel uit het diepe middenveld. Zelden dat iemand de achterlijn haalt en dan een scherpe voorzet kan geven. Nu misschien het loopwerk. Costa. Goede controle. Bal naar het niemandsland. Alleen om tijd te winnen. Tijd die in het voordeel wegdruipt van Fluminense. Eén moment van helderheid. De combinatie Hercules en Serna. Fernandez. Nog geen ingrepen van de trainer van Berti. Bottari. Ja, waar speelt die de bal heen? Daar heeft hij waarschijnlijk zelf geen notie van. Atencio en Sabato. Sabato, jonge talent. Maakte zijn debuut afgelopen weekend. Had een doelpunt op de schoen tegen zijn tegenstander. Julian. Milan, Colombiaan, dus Julian in het veld. Ja, Bottari en Buca eruit. Dat zijn de mannen met de minste helderheid in hun hoofd. Daar gaat Salas weer. Komt er weer zijn voorzet uit die tweede lijn. Laat dit over aan een ander. Fernandez. Senna, Acosta, bewegelijk, blijft lopen op de hakken getrapt. Een gouden vrije trap is dat. Niet omdat hij zo veelbelovend is, maar omdat het tijdwinst betekent voor Fluminense. Hier nog een keer, de paas van Hercules. De kalmte bij Senna.

Salas. Tikt hem door. Fernandes. Mogelijkheden misschien. Laat het dan Salas. Dit is een goede voorzet. Nieuwe poging. Veel van hetzelfde, zei het al eerder. Maar hoe valt de bal? Dat is dan het cruciale punt eigenlijk voor Rivadavia.

Mooie support van Rivadavia. Nooit verwend geweest met de topvoetbal hier. In deze club in elk geval. En dus ook dankbaar voor wat ze hebben gezien in de afgelopen twee seizoenen. Zeker ook dit seizoen in die Copa Libertadores. Hadden nog nooit verloren. Staan nu op achterstand tegen Fluminense met zijn tienen. Tegen de 11 Argentijnen. Argentijnse club in elk geval. Hier de mogelijkheid. De omhaal. Geen Lordi erbij. Salas blijft kijken naar de bal. Fernandes. Wil die rechter gaan gebruiken.

Daar gaat Senna. Heeft nog kracht. Wordt niet bijgehaald. En dan gaat iemand door de hoeven. Bonifacio. Enorme inspanning van Senna. Nieuwe man in aantocht. Alex Vigo. Bij Rivadavia. Geen Prieto dus. Wel op de bank. Hier is Fernandez. Let op. Gaat hij naar de rechter. Moet nu. Ja. Salas. Stoeder. Merkwaardige poging. Nog een keer. Tweede kans. Salas. Afgeweken bal. Dit is een, ook een aardige bal. Ignacio ertussen. Daar gaat Martinelli. Zoekt natuurlijk een beetje ruimte. Zoekt lucht voor zijn team. Serna. Mooi. Knappe invalbeurt. Kan niet anders zeggen. En de wissels. Vigo komt erin. Staat op de lijst als rechtsback genoteerd. Bonifacia, ja, die liep tegen een spierblessure in die richting in elk geval. De trainer verandert eigenlijk niet zo heel veel aan het gezicht van de wedstrijd. Voor de zoverste keer. In deze zone. Aan de bal. Salas. Elordi. Geen overtreding. Zocht hem te veel. Guga. Bal ver naar voren. Acosta maakt een loopje. Bal schiet door. Arce. Controle. Elordi heeft de macht niet. En een goede blok van Guga. Die daar zichtbaar blij mee is. Wat kan koppen mee naar voren bij Rivadavia. Andersom geldt het natuurlijk ook. Hier de mogelijkheid en daar is Fabio.

gaat Fluminense het Vegenwijf redden. Met wind tegen hier in Mendoza. Een figuurlijke wind. Met zijn tienen door de rode kaart voor Canobio. Of zit er nog iets in de culebra, in de slang. Die het venijn uit de staart kan schudden. Mogelijkheid hier weer. Ja, Guga. Ziet er een beetje uit als rudimentair voetbal. Studar doet zijn best. Kan niet veel anders dan dit.

Ja, deze man, de nieuwe trainer. Maar Kauw is toch alweer dicht bij zijn tweede succes in korte tijd. Na de overwinning op Palmeiras in de competitie lijkt het erop. We zijn er nog niet. Dat Fluminense toch de kwartfinale van de Copa Libertadores gaat halen. Waar dus zal gaan spelen tegen de winnaar van de tweestrijd tussen Platense en Coquimbo. Salas, ja. Ook daar zit geen bijzondere kwaliteit in. Salas, nu. Tweede keer. Probeert het met een hard schot. Afgeweken bal. Wordt er hands gegeven. Scheidsrechter gebaard. Nee, niet. Ja. We gaan hier eens even goed kijken wat er werkelijk gebeurt. Of het een... Ja, Stoudar zit er bij. De tackle van Ignacio. Ja, neemt het risico natuurlijk. En we gaan eens kijken of de VAR gaat ingrijpen of niet. Hij leek vrij overtuigd van zijn gelijk dat er niets... van een hensbal was. Hij biedt een hoekschop aan. Maar ja, die hebben ze liever niet. Daar ruiden ze liever in voor de Dos Passos, de penalty, de 12 stappen. Andres Rojas. In dat moment. Ik kan toch moeilijk zeggen dat het een onnatuurlijke houding was van de arm. 2 meter afstand. Ja, er wordt toch wel even naar gekeken. En dan krijgt deze wedstrijd misschien nog wel een diabolische slot. In de vorm van een reddingsboei, ja, dat lijkt er wel op, voor Rivadavia. Onderweg wordt nog de weg schoongeveegd. Spanningen lopen hoogop. Arsen die mag wel wat zeggen, want die heeft die aanvoerdersband op zijn linkerarm. Maar iedereen heeft zijn zegje natuurlijk en wil dat zegje ook doen. En zo wordt een niet meer dan opportunistisch spel van Rivadavia wellicht toch nog beloond. Ignacio. De inzet van Stoudar. Oeh, dit is wel een verhelderend beeld hoor. Ja, wat moet je doen met die arm? Even eraf schroeven, kapitein Haak spelen. Ja, je kan er niet omheen. En dan bruist er opeens weer een grote hoop in de harten van de hinchada, van de fans van Rivadavia. Onderweg nog een gele gegeven voor iemand van de bank. Ja. Nachtmerriegevoel voor de verdediger. Probeert uit alle macht je armen weg te houden. Maar ja, lukt niet altijd. We gaan het horen, denk ik. Ja, penal. Gejuich op de rangen.
Maar moet er natuurlijk nog wel in, hè? En dat is onder deze omstandigheden geen ABC'tje. Ervaren keeper in het doel, Fabio. Hier gaan we het ook nog goed kunnen zien, denk ik. Het ene beeld was nog het best. Nou, de 133ste voorzet van Salas levert dan toch iets op. Het is een echte VAR-penalty. Scheidsrechters zullen die niet gauw geven. Die zijn te veel met de sport bezig. En anders zijn administratieve wonderen. En dat heeft nou eenmaal zijn plaats gekregen in het voetbal. Dat heb je maar te accepteren. Kijk, de Sabato, zo jong als hij is. Gaat nog een beetje verhalen halen. Ja, het betekent niet, mocht die penalty ingeschoten worden, dat Riva daar weer zomaar door is. Maar het is wel de ultieme redding. Alex Arce. 8 goals in de competitie gemaakt. Spits van beroep, Paraguayaan van geboorte. 31 jaar tegenover de 45-jarige doelman, de Arquero van de Fluminense. Arce. En de goal. 1-1. 9e goal in de Copa Libertadores voor Alex Arce. En hoe belangrijk, hoe zwaarwegend is deze treffer?

vol overtuiging ingeschoten. En daar is hij dan. Vlekkeloze penalty genomen. Keeper andere kant op. En de grote ontlading hier in Mendoza. Villalba is erin gekomen. Centrale verdediger. Waarom? Ja. Goeie baas van René. Serna. Serna blijft aan de bal. Weggewerkt door onze vriend Studer. Daar is hij. Nieuwe man.

vulkanische sfeer hier in het stadion. Malvinas, Argentina. Salas.

ze voelen zich een beetje winnaar. Ze hebben, mocht het uitlopen op penalty, is natuurlijk dat thuisvoordeel, wat niet gering is, dat je niet moet onderschatten. Hercules, wow, goede redding, was nodig. Tweede mogelijkheid, grote kans, zeg maar. Oh, dat had dat geweest. Nog een keer kijken. Hercules draaiend, schietend. Redding van de keeper. Balverlies daar in het midden. En Serna die het niet kan verzilveren. Ja. Drama hier in het Malvinas Argentina stadion. Voor eventjes de thuisplaats van Rivadavia. Geen goal.

ziet het, kijkers, een zwart beeld. Wij kunnen daar weinig aan doen. Er zijn technische problemen. Dus helaas

De verrassingen zijn vanavond niet van de lucht. En we maken ons op voor de penalty-serie. Ja, dan gaat er een medewerker van Fluminense eraf met rood. Er wordt aardige administratie voor de arbiters. Wordt een latertje voor ze. Maar eerst moet die penalties genomen worden. Nou, het lijkt alsof trainer Marcao een beetje voorop gaat in het gebed. En niet zeggen dat hij opgewonden standje is. Hij is wel een voorbeeld van kalmte. En dan geef ik het te doen hier. Hier zit het in beeld. Penales. Het woord behoeft geen vertaling. Hier de goal van Serna. Openingstreffer van deze wedstrijd. Diep in de tweede helft. Doelpunt van de grote hoop. En dan hier die penalty die na veel soebatten toch werd toegekend. En werd benut door de topscorer van Rivadavia. Alex Arce. Dit is Hulk, ja, die gaat geen penalty nemen. De man is gewisseld. Einde winter hier in Argentinië. Een mooie wijnstreek van Mendoza. Even kijken op welk doel de penalty wordt genomen. Dat is nu beslist in het voordeel van Rivadavia. Eerste penalty wordt genomen door Luminez. Keeper tegen een 45-jarige keeper. Zou het iets uitmaken? Bolcato hier in beeld. Nog bijna verschalkt in die extra tijd. Bal onder de arm. De ultieme capitão. Neemt zijn verantwoordelijkheid. Thiago Silva. Pandemonium. Apocalypse. In Mendoza. Een jonge jongetje. Toch nog, hè, 22 jaar voor een keeper. Is toch helemaal niets. Fluitsignaal. Silva. Ho, ho, ho. Hij scoort. Maar heeft de paal erbij nodig. De eerste zit erin. Ja. Binnenkantje paal. Fernandes. Kleine koninkje van Rio.

Davia kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. Daar is hij. En ook hij scoort. Gebrul vanaf de tribunes. Opluchting natuurlijk ook bij hem. Keurig getapt natuurlijk.

Acosta. Goede invalbeurt. Dat in elk geval. Lange aanloop. Half ingehouden. En over. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Luciano Acosta. Op geboortegrond de Argentijn die mist namens Fluminense. Ja, je bent geneigd te zeggen hoog over, maar zo hoog gaat hij niet. Maar hij is al over het doel. Oei. Gecompliceerde situatie.

Vilalba. Hard geschoten. Raak. Voorsprong voor Rivadavia. Ook hij nam er eentje in de penalty-serie van de finale Copa Argentina.

René, de man met nummer 6. Het traditionele nummer van de linksachter in het Braziliaanse voetbal. Concentratie. Kleine rituelen. Probeert zich af te sluiten van het gefluit en gejoel. De linkspoot tegen de jonge doelman. De bal is al vrijgegeven. Hij scoort. Even een compliment aan Fabio. Doe het maar, jongen. Ja, in de serie penalties was dit wel weer een bijzondere. 8e finale, Copa Libertadores. Niet van spanning gespeend. Geen schoonheidsprijs op het voetbalgebied. José Florentin, geboren in Paraguay. Ook hij, linkspoot. Florentin, Fabio. Ah, redding van Fabio.

80, 45 jaar. Kijk hem. Genieten van dat moment. We zijn nog niet klaar. Achter de bal. De man van de gouden paas op Pescherna. Hercules. 25 jaar. Gaat Bolkato nog iets kunnen doen? Hercules, druk op hem. Hij scoort. Cool. Gelijkmakende strafschop. Alsof het kan, wordt de spanning nog wat hoger.

voetbal als een rieten. De man van de talloze voorzetten. Alexis Salas. Ook met links. Salas. Hij scoort. Perfect. We gaan naar de laatste in de reguliere serie. Penalties. Daar kan geen muisje meer tussen.

Matheus Martinelli. Geen ruimte om te missen. 24 jaar, Martinelli. Wacht, schiet en scoort.

Vitesse scoort al vanaf 11 meter in deze wedstrijd. Normaal een zekerheidje. Maar het gewicht wordt steeds groter op de schouders van de eerstvolgende nemer. En hij is de eerstvolgende. Alex Arce. Hij scoort. 4-4 is de tussenstand. Beide teams één keer gemist.

en luisteren naar het publiek. Guga. Onvermoeibare rechtsachter.

Neem zijn tijd. Kuga. En ook hij scoort. Fabio wordt geroepen. Ja, om die bal de volgende te stoppen. Ongetwijfeld. Bolcato. Misschien toch iets met die jeugd te maken. Hè? Dat je daar niet iets kan afdwingen. Gek genoeg

Dencio. And the heading! Het is Fluminense dat doorgaat. Atencio mist zijn trap van 11 meter. En daarmee is het afgelopen voor Rivadavia. En het sprookje van de kleine club uit Mendoza is hiermee vernietigd, verpulverd, gesmolten en verdampt. En wat een pijn zal het zijn. Natuurlijk wordt er gediscussieerd. Maar dit lijkt het uiteindelijke verdict. Dit is de grote held. Fabio, 2022 kwam hij van Cruzeiro. Om nog eens 4 jaar lang te gaan keeper voor Fluminense. Ja, en hij wordt meteen gekroond tot de held van de wedstrijd. Het is niet anders. Fluminense, spelend met zijn tienen voor een groot deel van de tweede helft. Na het uitsturen van Canobbio haalt de kwartfinale in de Copa Libertadores. Iedereen bij Brazilië haalt opgelucht adem. En de tranen zijn dan natuurlijk aan de kant van de Rivadavia. Nou, het was een wedstrijd van veel goede wil, veel inzet. Tot over het randje af en toe. Weinig intellect, veel emotie. Met een passend einde. Natuurlijk via de penalties. En het, ja, toch de glorie aan de kant van Rivadavia. Want ze hebben hun publiek, een niet verwende publiek, wel verwend met het bereiken van in elk geval die achtste finale. Wie had dat ooit gedacht? Tijd om afscheid te nemen. Fluminense zien we terug in de kwartfinale van de Copa Libertadores. Deze trainer, Marcão, is blij. En terecht natuurlijk. En de mannen van Rivadavia mogen uitermate trots zijn op hun prestaties in dit seizoen van de Copa Libertadores. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.

Goedenavond. Dit zijn beelden uit Boekarest, Roemenië. Niet dat Steaua of Rapid ineens in de play-offs zit. Nee, dit gaat om Hapoel Beersheva uit Israël tegen Saba uit Azerbeidzjan. Om inmiddels hele bekende redenen speelt Hapoel Beersheva niet in Israël. Als het om internationale wedstrijden gaat, wijken ze uit. Nu zijn ze dus uitgeweken naar het Stadion Giulesti. Dat is eigenlijk van Rapid. En daar spelen zij hun Europese wedstrijden. Dat is dus eerder een thuiswedstrijd voor Saba uit Azerbeidzjan. Beide teams hebben nog nooit de groepsfase van de Champions League bereikt. Dat is leuk, dus we krijgen sowieso een debutant komend seizoen. Een van deze twee. Het is ook de eerste keer dat ze tegen elkaar spelen. Voor Saba is dit helemaal nieuw terrein. Voor Beersheva is de play-off-ronde bekend terrein. Dat hebben ze al eerder gehaald, maar dus nog nooit verder dan dit punt. En dan kunnen ze vanavond een hele grote stap zetten. De weg die Hapoel Beersheva heeft afgelegd, leiden ze door IJsland, langs Vikingur met Reykjavik en langs Rode Ster Belgrado. Voor die laatste, dat was knap. En ze wisten de 0 te houden. 1-0 winst en 2-0 winst, dat is knap. Dat is goed. Voor Saba begon het iets eerder. De eerste kwalificatieronde tegen de New Saints uit Wales. Daarna naar Koeps, Finland dus. En in de vorige ronde waren ze sterker dan het Deense Aarhus. Dus die zitten inmiddels al aardig en dik in het seizoen. En bij Saba zometeen een bekende naam. Uit Zuid-Holland, geboren in Rijswijk. Opgegroeid bij ADO Den Haag en Sparta. Dat zien we zo in de opstellingen. En bij Beersheva onder de lat, een bekende van de Kuip.

0: Yesheva traditiegetrouw in het rood-wit. U ziet, het stadion is niet helemaal gevuld. Dat is bewust gedaan ook. Want fans van voetbal uit Boekarest, Roemeense fans, mochten niet zomaar naar binnen. Kaarten zijn alleen verkocht aan fans van Yesheva. Marciano, dat is de bekende. Die keepte nog in de Conference League halve finales voor Feyenoord tegen Marseille in dat geweldige jaar. Dat eindigde in Tirana tegen José Mourinho. Natuurlijk tegen Mourinho, Roma. Nu dus onder de lat Yesheva. Met verder voor hen bekende namen. Zlatanovic in de spits, mogen we opletten. Perez, ook een van de bekendere namen. De elf van Ran. Kozuch. Het is een stugge ploeg. Moeilijk te kraken. Het staat goed. Het is niet altijd sprankelend. Nu verdedigen en aanvallen als een unit. Sterspeler als arbiter Davide Massa. Bij NEC staat Le Texier op het veld met een fluit. En hier Davide Massa. Zo ook zij worden klaargestoomd zometeen voor de groepsfase van de Champions League. Ook voor hen is dit een soort pre-season. De elf van Saba, Pokatilov, is de keeper. Een achterhoede met Zolvet, Raman, Pukac, Zedatka, Lebinjika, Radmonaliev, de controleurs Isaev, Severina uit Rijswijk. Speelde nog een paar seizoenen in de KKD. Mikkels is dan weer een bekende in Maastricht. Heeft een jaartje bij MVV gespeeld. En nu dus in de spits bij Saba FC.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Qatar Airways. Partner van de UEFA Champions League.
0: Bij Saba staan ze klaar om af te trappen. Bij Hapoel Beersheva nog even bij elkaar in deze tussen haakjes thuiswedstrijd van ze. Volgende week dan nog ietsjes verder reizen naar Azerbeidzjan. Nu moeten ze het voor elkaar zien te boksen. Want voor beide staat iets ontzettend groots op het spel om voor het eerst toe te treden in de Champions League. Landskampioen van Azerbeidzjan, want dat is Saba tegen de landskampioen van Israël. Voor Saba was dat voor het eerst, voor Yesheva was dat alweer de zesde keer. Maar goed, dan spelen ze ook wel een beetje vals bij Saba, want dat bestaat pas sinds 2017. Afijn, afgetrapt. De eerste van de twee luik in deze playoff-wedstrijd tussen Hapoel Beersheva en Saba.

Lucas ramt hem weg en meteen het jagen. Isaev ging lopen en Mikkels erachteraan. Daarvoor in met nummer 20. Joy Lance Mikkels. Geboren in Duitsland, international van Rwanda inmiddels. Lucas. Simic. Probeert er nog een corner uit te halen. Dat lukt niet helemaal. Wel de ingooi voor de Israëliërs. De laatste drie wedstrijden de nul gehouden. Verdedigend staat het prima in orde. Helemaal niks mis mee.

Hij heeft een soort bodyguard beveiliger naast zich. Nu moet je niks verkeerd tegen zeggen. Dan ben je gezien.

gebruik voor de foto's. En de kwaliteit van het gras controleren. Marciano. Op sommige momenten geliefd in Rotterdam. Op andere momenten was hij dan toch weer een risicootje. Een twijfelgeval. Met af en toe gekke dingen. Wel belangrijk in die hele reeks in de Conference League. Maar de finale was dan weer voor Justin Bijlo. Spelen op Amat, die linksbuiten. Hier weer Amador. Bij de aanvoerder Vitor. Het oog Portugees, toch Israëlische nationaliteit. Niet al te best veld. Maar daar moeten we het mee doen. Zoals je kunt zien, Saba probeert overal onderuit te voetballen. Dat weten ze bij Beersheva. Hoogdruk. En dat loont. Ventura heeft hem. Amat. Peretz. Voorzet. Lichtjes getoucheerd. East. Vanaf de rechterkant. Hoogdruk van Beersheva. Daardoor veel ruimte. Dat proberen ze bij Saba nu even te benutten. Dat zouden ze vaker moeten doen. We zijn pas 4 minuten bezig.

Zedatka. Severina. Kom er niet helemaal uit. En dit is gewoon doorlopen van Zlatanovic. Dat is een fijne naam voor een spits. Pierrets. Wordt geschoffeld. Massa. Laat het gaan. Zouden ze meer moeten doen op dit veld? Schoffelen. Komt er misschien nog een goede grasmat uit. Amador. Amat wilde hem hebben. Amador durfde het niet aan. Beersheva neemt het initiatief. Maar dat gaat dus ook wel eens fout. Zoals hier. Mikkels niet. Beetje passief. Dit is wel goed. Potjat. In de buitenbaan. Dan krijgt hij hem per toeval terug. Dat is een betere voorzet. Dit is een hele goede voorzet. Zo, 1-0. Eerste keer dat ze in de buurt komen van de goal. Het is meteen raak. Veljko Simic. Saba op voorsprong. Dombrauskas staat er heel koeltjes bij. Die zal natuurlijk zeggen, ja, we moeten nog even. De wedstrijd duurt 90 minuten, twee wedstrijden duren 180 minuten. Maar goed, enthousiasme, want de eerste keer dat je in de 16 komt en precies wat je hebt getraind, waar je op hoopt, waar je van droomt, dat komt dus uit. Goeie voorzet, goede loopactie van Simic. En de ploeg uit Azerbeidzjan staat met 1-0 voor. Beersheva nu doen. Leek het zo goed voor elkaar te hebben. Controle aan de bal, hoofddruk, alles klopte. Wat je oefent. Eén counter, één goal. Goeie actie, Amat. Alleen de connectie met Perez niet helemaal. Het is toch jammer. Zo'n half leeg stadion. Om druk te zetten. Isaev is de eerste die gaat. Weer Saba. En dit doet ze goed. Severina onder meer doet dat goed. Mikkels. Aansluiting is er weer over links. Putjas, de man van de assist. Pedro Amador. Amat, nu wel de connectie met Perez. Want hij door het midden kon niet. Is nog maar buitenom, via East. Schept hem erin, richting Zlatanovic onder meer. En Amat, niemand, kan hem op doel koppen. Corner nog, voor Beersheva.
onder het toezien oog van die twee brandweerlieden. Deze corner van Amador. Probeert hem erin te sneaken bij de eerste paal. Poging 2, dat lukte net aan de andere kant ook. Maar deze is voor Pokatilov. En die heeft weer een counter in gedachten. Maar dat trappen ze niet in bij Beersheva. Dit weekend speelde Saba in de competitie tegen Kapas. Met een soort B-elftal. Veel jongens werden gespaard. Fit gehouden voor deze wedstrijd. En dat bleek, want pas toen ze gingen wisselen... en Mikkels en Severina erin kwamen... kwamen de doelpunten. Dus ook van die twee. Snel, East, maar hij is wel alleen. Wachten. Zlatanovic is erbij, maar uiteindelijk kan hij geen keuze maken. Ja, dat doet hij wel, maar die keuze kon niet meer. Saba probeert alles kort op te bouwen. Wel met een keeper die de bal nu voor de tweede keer over de zijlijn trapt. Gegooid. Daarachterin nog Amat. Volgende voorzet. Allemaal zoeken naar Igor Zlatanovic. Kunnen we maar niet vinden. Dat is fijn en mooi en wel. En ook dat je hebt gescoord tegen Rode Ster. Dat is deze Zlatanovic. Maar ze weten hem hier nog niet te vinden in Roemenië. Sheva kort opbouwen. Dat ziet er toch iets soepeler uit. Dan bij Saba.
naar voren. En kijk eens, wat een ruimte. We moeten ze iets meer doen. Bij Saba. Isaev. Nichols, nu een keer van rechts. De aanname van Simic. Dat ontbrak eraan. Maar goed, buitenspel. Bovendien. Het feest ging sowieso al niet door. Nu weet je dat je in Oost-Europa bent. Er staat een ambulance pontificaal in beeld in de hoek. Daar bovenin rechts. Daar is het nog het drukste ook. En een clubje rechts daarvan met de fans uit Azerbeidzjan. Mizrani probeert alleen in één keer iemand te vinden. Dat lukte niet helemaal. Rakhmon Aliyev. Daar heb je goed ruimte gevonden. Diagonaal. Alleen die paas naar Severina. Dat is wel jammer als je dan toch van die uitbraak hebt en daarvan eigenlijk moet leven. Dan moeten die paas goed zijn. Binnendoor. Ventura. Dat kan ook binnendoor. Prima. Aanname Perez. Niet helemaal je van het. Severina. Ja, dit zit aardig in elkaar. We moeten die passes dus wel aankomen. In tweede instantie. Net zoals bij de goal. Geen overtreding. Goed van richting veranderd. Dit is ook keurig. Severina, de speler van Saba, ligt nog wel op de grond. Dat ziet Severina nu. Laten we maar even kijken wat daar aan de hand is. Verdraaiing misschien, knie, hamstring. Daar dus. Kan je lelijk blijven haken. Rakhmon Aliyev. Brouskas zag van alles. Vindt van alles. Staat wel 1-0 voor. Een typisch lopende nummer 10 goal. Moeilijk te verdedigen. Katilov kiest dan toch een keer de lange bal richting Severina. Die is goed in veel voetballende dingen, maar niet per se koppen.

gezet. Rotman helemaal mee naar voren. Perez. Dat past allemaal precies. Tot bij Zlatanovic wordt hij toch een keer gevonden. Ja, heeft hij de 4 van Saba om zich heen. Allemaal omdat Amador buitenspel stond. Beste idee was. Severina goed ineens gespeeld, zeg. En dan. Oh, binnengehouden, bijna. Bijna. Een megakans voor Saba. Goed werk van Severina. Die zoekt de ruimte helemaal aan de linkerkant. Goeie steekbal hoor. Zlatanovic. Maar weer niet een aanname dat hij er iets mee kan. East. Het blijft bij zoeken. Puchas weer mee naar voren. Dan wordt het gevaarlijk. Nikos. Blijft iets te lang aan de bal. Goed de bal door de as. Naar Ventura. Doet er ook weer lang over. Eerder spelen. Sheva voert het tempo op. Waar leidt het toe? Zoeken in tweede instantie, alleen dan vergeet hij een hoek uit te kiezen. Wordt hij eindelijk een keer gevonden in de spits. Heeft hij een metertje, laat het er 2 zijn. Maar dan recht in de handen van Pokatilov.
hebt van een kans. Het is heel creatief. Zo kennen we hem weer. Of hier Marciano. Daar nemen ze de tijd. Niet dat dat eeuwig mag. We hebben natuurlijk die nieuwe regels met de scheidsrechter die aftelt.

om te controleren, maar hij krijgt tijd en ruimte daarvoor. Dus gaan we verder bij Isaev. En Xandra Severina. Laat eens wat zien. Jongen uit Rijswijk. Gaat voor eigen succes. Had iets heel moois in gedachten. Bal in de kruising waarschijnlijk. Brandt in de handen van Marciano. Fijne bal. Pokatilov haalt er het maximale uit. Perez, controle. Überhaupt, de hele wedstrijd van Beersheva is controle. Saba staat voor.

ook aardig. Maar dan Navi en heel rustig verdedigd door Zedatka. Achterin.

voor Zlatanovic. Een paar minuten geleden. Hier nog die actie van Severina. Maar beide schieten ze in het midden van het doel. Meestal ga je daar niet mee scoren. Perez gaat een beetje zwerven. Dat ging niet helemaal goed. En dit gaat ook niet goed bij Amador. Oef. Flink door op de noppen daar. Precies, hè? Hij durft wel, Marciano. Hier wel. Even op de hakken staan van Perez. Even een shirtje pakken, maar hij komt er wel uit. Ventura. Kan het spel niet versnellen. En levert hem dan uiteindelijk in. Even wat tijd. Klassiekertje, want hij weet dat Amat doorjaagt. Laatste moment wegdraaien. Vrije trap winnen. En een beetje tijd. Severina. Dreigen naar zijn linker. Zidatka. Sauvé. Via Lebedica. Weer bij de International van Guadeloupe. Dat is een eindje van huis. In Roemenië. Volgende week in Azerbeidzjan. Deze voorzet is iets minder. Putjas, de linksback. Hoe is het met de voorzet van de rechtsback? Zit dat kaart als een aardige.
Nog een grote kans voor Saba. Nu voor Joy Lance Nichols. Begint het verhaal van de wedstrijd te worden. Iedereen schiet of kopt maar in het midden van het doel. Daar staat normaal gesproken een keeper. Goed, er is een veel te grote meterkast daar. Onder de tribunes. Het kan allemaal in Roemenië. Als je daar op een knop klikt, dan gaat in de helft van Boekarest het licht uit. Amat, weer combineren met Perez, zijn grote maat. Toura.

Genius had iets bedacht met deze paas. Het werd alleen door niemand begrepen.

doen straks 36 clubs mee aan de tezakens groepsfase, de league phase van de Champions League. Je krijgt niet echt het idee dat deze twee clubs echt van Champions League formaat zijn. Eerder een soort Europa League niveau. Ook niks mis mee. Van een groot verschil in kwaliteit met de echte toppers. Hoe anders is dat voor PSV en Feyenoord? Hoe zouden die het doen tegen deze twee ploegen? Perez. Minuten nog tot de rust. Yasheva heeft de bal. Saba heeft de voorsprong. Daar.

voorzet richting East. Tweede paal. Misschien als de derde. Ingebracht door Misrani. En ingeschoten East. Nou ja, hoe krijg je hem erin, jongen? Heeft geen idee hoe die erin valt. Maar dat maakt hem niet zoveel uit, heb ik het idee. Javon East uit Jamaica. Zet Beersheva weer op gelijke hoogte. From Kingston with love. En iedereen bij de staf high-fived elkaar, springt elkaar in de armen, knuffelt elkaar. Geen idee hoe dat doelpunt in elkaar viel. Dat is een beetje gelukje. Maar ook die tellen. Ze hebben meer de bal, ze vallen meer aan, creëren meer kansen. Dat is allemaal waar. Dit ziet er allemaal een beetje onbeholpen uit. Dit ook. Het is een soort flipperkast doelpunt. Slecht ingeschoten, Misrani. En weer totaal verkeerd ingeschoten door Amador. En dan via de hak van Sauvé. Van Saba komt hij bij East. En Pocati lof steeds de hand omhoog van... het zal toch wel ergens buitenspel zijn geweest. Maar dat is dus niet zo. 1-1. Game on.

0: vrije trap. Zo kort voor de rust. Dat zijn altijd van die fijne momentjes. Sauvet raakt iets van een bal. Die Kools, dat is een fijne voorzet als er iemand staat. Dat is natuurlijk het tweede deel van een kans opzetten. De bal geven en dan iemand die er staat. Alleen dat laatste was niet zo. Net tekort, zover grote passen. Die is er op tijd. Dat was het dan, eerste helft van Hapoel Beersheva tegen Saba. Twee goals gezien. Saba scoorde direct bij de eerste kans, de eerste keer dat ze in de 16 kwamen via Simic. En Beersheva moest er iets harder voor werken. Uiteindelijk dan toch die 1-1 van East.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Crypto.com. Partner van de UEFA Champions League.

0: spelers komen weer het veld op. Die van Abel Beersheva uit Israël en Saba uit Azerbeidzjan. De stand van 1 tegen 1. Onder meer dankzij deze man, East.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Qatar Airways. Partner van de UEFA Champions League.
0: Dan zien we ook Xander Severina. Niet gewisseld, gelukkig maar. Kunnen we meer van hem gaan genieten. Speelt dan best oké eerste helft. Ischot na dat actietje naar zijn linker. Schoot hem wel in het midden van de goal. Misschien was het een opwarmetje voor de tweede helft, wanneer die helemaal losgaat. Lange zijde, relatief goed gevuld. Met fans, met Beersheva, die van Saba zijn iets meer in de hoek gedrukt. Maar anders is dat volgende week in Azerbeidzjan. Maar eens zien met welke stand we die kant op gaan. Tot nu toe 1-1 in evenwicht. Beersheva, betere van het spel. Saba had betere kansen. Aan het einde telt alleen deze statistiek, die 1 tegen 1. Zo beginnen we aan de tweede helft. We zijn weer bij East. Die zit er lekker in na zijn goal. Misrahi probeert iemand te bereiken.

alleen maar ineens op doel schieten, maar zo getalenteerd is Miguel Vitor ook weer niet. Als je binnenkant je voet zo, half volley, tussen de palen mikt. Pokatilov wist wat er ging komen, Zitatka wist ook wat er ging komen, alleen de controle was niet helemaal daar. Nou, weer een gelukje voor de East. Dat zou zeg twee keer op rij gebeuren. En die tweede keer heeft hij niet zoveel geluk. En dan feinst hij nog een blessure ook. Je weet maar nooit, penalty misschien. Je ligt bijna op de 11 meter. Je moet altijd proberen. Dat is dus het ding in het voetbal. Er zit geen straf aan als je probeert je tegenstander een kaart of een penalty aan te naaien. Gewoon liggen rollenbollen. Hopen dat de scheidsrechter erin trapt. We zijn ondertussen bij Severina en die verovert een corner. Het moet eigenlijk zo worden dat als jij op de grond ligt terwijl er niks aan de hand is, dat het eigenlijk te lullig moet zijn, te vervelend. Kijk, daarboven in beeld komt hij gewoon teruggelopen. Hier is niks aan de hand natuurlijk. Er moet toch iets op te verzinnen zijn. Als u een idee heeft, stuur ze maar in via welk social media kanaal dan ook van Ziggo Sport. Dan gaan we verder met de corner van Alexei Isaev. Weggehaald door Vitor. Daar is hij weer. De man die zo last had. Hij kan deze bal niet controleren. Het is met heel veel risico spelen hoor. Amat. Daar is East weer. Het komt er niet langs. Hier is Salve. Severina wil hem. Maar gezien, gelezen door Amador. Overtreding op East. Joshua, nou, deel 1 geslaagd, maar dat die voorzet. Dat is deel 2.
even aan de weg, maar geen probleem. Dan moet hij hier nu wel een vrije trap voor geven. Hij wacht het voordeel af. Sterker nog, hij geeft helemaal geen voordeel. Goed, hè. Even terugpakken, Severina, omdat ze bij Beersheva in de persoon van Robman niet vooruit gaan. Hier, duurt allemaal te lang. Tikkie.

gevoel gegeven en even verkeerd ingeschat door Dashdamirov. Gepakt door Pokatilov. Rachmonaliev. Keurig. Zidetka. Severina. Oeh, die wordt even geholpen. Door Massa. Bij toeval valt hij goed voor Simic. Isaev duurt allemaal te lang. Kans weg. Tien minuten onderweg in de tweede helft. En bij Saba hebben ze genoeg gezien. Met 99 Orf Mbina gaat zijn opwachting maken. Helaas voor ons, voor Xander Severina. Na 55 minuten zit het erop. Voor hem dus Orf Mbina.

Ramsdale gaat over links bij Beersheva. East. Aanname prima. Israël terug naar East. Kort spel, Beersheva. Zlatanovic. Joshua. Het is moeilijk om er doorheen te spelen. Oefe en Bina. Daar was hij dan voor het eerst. Beetje gevoel. Zoeken naar de verhoek. Dit was iets te ver. Kwamen ze er toch weer bijna uit. En daar zijn ze weer. Van Saba.

Isaev. We zijn bij Mikkels op links. Toen naar Puchas. Er zit aan voor de Vitor tussen. Ineens. Dat wist Simic ook. Puchas, weer zo'n goede voorzet. Kobbal van Orfee en Mbina. Voor ons Nederlanders jammer dat Severina eruit is. Maar Mbina heeft in die, laat het 6 minuten zijn, al 2 goede kansen gehad nu. Goede sprong, goede kopbal. En de redding van Ovier Marciano. Geleerd in de Kuip. Van die goede voorzetten. Met links was het goed, met rechts. Is ook wel best aardig. Was op zoek naar Dasdamirov. Peretz. Maar ja, die aanname van Amat. Laat eens wat zien, jongen. Knalt alleen zijn eigen Peretz omver. Amir Ghana. Moet erbij komen bij Piacheva. Dat betekent ook dat er iemand uitgaat. Dat is wel zo eerlijk. Dat is Zahi Amat. Die zagen we ook al minder in de tweede helft. Dus logische wissel.
Sabba kunnen ze af en toe aan aanvallen denken. En weer zoeken naar die nieuwe man door Feyenoord. Misschien is driemaal scheepsrecht. Voor de ploeg uit Azerbeidzjan. East. Het gaat naar binnen, terwijl dat niet echt kon. Zit hier wat in? Zlatanovic. Zlatanovic. Schot gekraakt. Nu wel Kusjag, dus moet hij iets anders gaan proberen. Zoals deze bal klaarleggen. Ja, was dat nou de beste keuze? Want Lucas Ventura staat nog niet bekend als een groot afwerker. Goed gedaan. East weer terug.

0: raken was het idee van Perret. Maar dan moet iedereen wel meedoen met dat idee. Ja, tuurlijk. En daarna vol uithalen op de vuisten van de Pokatilov. Wordt nog aan de uitgang verwezen. East, die zou zeggen als scheidsrechter, wacht het even af. En als die binnen 10 seconden er niet uit is, ja, jammer dan voor Beersheva. Maar hij wordt een beetje geholpen. Mohamed Abu Rumi was de nieuwe man. Tweede wissel aan de kant van Beersheva. Zo reageren. Dan zijn ze niet voor hongerig en gretig. Hoeven ze ook weer niet de hele dugout in elkaar te trappen. Dat gaat ook weer een beetje ver. Maar dat deed East ook niet. Niet voor de camera's in ieder geval. Die zegt, er ligt er daar keurig heen op een pion. Pak die maar. Een rolletje. Dat ook nog richting de goal van Pokatilov. Is de actie van Abu Rumi. Wat het voetbal betreft. Hetzelfde als in de eerste helft. Wil Beersheva heeft de bal. Dus de ploeg die controleert aan de bal. Sommigen kunnen zeggen, Saba controleert zonder bal. Dat is wat ze willen. Klein maken. Beersheva een beetje uit de tent lokken en dan eruit komen met een snelle counter. Veel ruimtes. Wat dat betreft... Misschien vergelijkbaar. Ooit met de wedstrijd van Ajax tegen AC Milan. De debuut van Frank de Boer als trainer bij Ajax. Die zei dat Ajax de hele wedstrijd had gedomineerd. Met 70 of 75% balbezit. Waarna ze bij Milan zeiden, hoezo, het staat toch 1-1. We hebben een punt gehaald in Amsterdam. 20% balbezit. Prima, dat was het plan. Kwestie van perspectief. Nawar Cukwu is er ondertussen bijgekomen. Dat heeft hij ongetwijfeld meegekregen. heel fijn gedaan. Maar dan het vervolg. Het vervolg is een bal die naast gaat. Wat een lekkere actie. En Ghana had zijn invalbeurt bijna kunnen bekronen met een doelpunt. Deze. Hop, Perez. Technisch hoogstandje. En Ghana die heeft het vizier niet helemaal op scherp. Maar die assist van Perez had een beter lot verdiend. Mini-aanslag. Daarop Nichols. Van aanvoerder Vitor. Eerste kaart van de wedstrijd. Het gaat er sportief aan toe. Maar hier vond de aanvoerder het even welletjes. Gaat ze. Dat is ook geen halfwerk. Dat zijn de ergste die erom lachen. Dit soort tackles. De Benjika. Mbina. Ze hebben de handen vol aan Mbina. En zo zie je geen gele kaart. En zo zie je de twee binnen 10 seconden. Perez is de volgende. Nee, excuus. Rotman. Dus het centrale duo staat samen in de boeken. Dit is het moment waar je van droomt. Als je begint met voetballen en als je op zo'n veldje staat. Eindeloos vrije trappen te oefenen. Doet je voor jouw club, Playoff Champions League. Op deze afstand erin schiet. Alleen, net als de hele wedstrijd al. Want ook dit schot van Radmonaliev. Recht op doel. En dus recht in de handen van de keeper. Goed gedaan van Vitor, een toverstapje. Hij las dat er een boodschap aan die bal zat. Die zoekt weer naar de combinatie. Nu met Amador, dat gaat dan wel iets langzamer. De introductie van Ghana, dat is een goede geweest op die linkerflank. Handige dribbelaar. Kijk, deze vrije trap. Romanaliev had van alles in gedachten. Iets te veel binnenkant. Hij gaat alleen maar omhoog en omlaag. Maar wel altijd recht in het midden van de... Het doel, en daar versla je geen enkele keeper mee. Perez met de corner. Oeh, dat is een goede corner. En een goede kopbal. Daar is hij dan, hè, die spits. Igor Zlatanovic. Geweldige naam voor een spits. En ook een hele goede kopbal. Beersheva op voorsprong. Speelt sowieso een goede wedstrijd. Ilya Perez, man van de assist. En Zlatanovic, ja, zo'n spits die je dan grote delen van de wedstrijd niet ziet. Hij had niet echt veel geluk met zijn aannames. Maar dit doet hij goed hoor. Komt hoog, knikt goed. Verlengt hem. naar de tweede paal. En ja, daar staat dan een man bij de paal voor. Poetjas, maar die is beter in aanvallen dan verdedigen. 2-1 voor Beersheva. Dat is wel belangrijk. Tegen de Serven van Rode Ster, deze Servier. Nu scoort hij dus tegen Saba.
1: Number 66.

0: Gekeken naar de wedstrijd, komt het ze toe. Want Beersheva is beter dan Saba. Meer balbezit, meer schoten, beter in de passing. Volgens de cijfers mogen zij voor te staan. Maar gelukkig is voetbal meer dan alleen maar cijfers. Mannetje op 1000 in het stadion is, omdat stadionspeakers dat nou eenmaal altijd zeggen. Dus dan moet je dat nu ook doen, ook al is het stadion voor 5% gevuld. Mensen in het voetbal, dat zijn gewoontedieren. Machuku houdt hem binnen. Bijna bij die andere invaller, Mbina. Door van Beersheva, maar dan bij die houterige Zlatanovic. Dat is geen meevoetballer. Oeh, eventjes niet in de achteruitkijkspiegel gekeken. Van Dasdamirov. Voordeel, dat is goed. Zo niet zijn eerste wedstrijd, hè, Davide Massa. Dasdamirov. Pas net. Die geraken van Simic, dat is goed. Nikos zocht dan weer naar Simic. Dat is de gevaarlijkste klant in de rondom de 16. Dat zagen we ook in de eerste helft. Beersheva. Vijf minuten nog. En hooguit nog een paar minuutjes erbij. Simic deelt uit. Nog verder. Op zoek naar de vervanger van Severina. Mbina. Links en rechts. Geweldige stukjes theater. En Nasser vindt het allemaal prima. Die kijkt het aan. En die laat alles doorgaan. Kutjas gaat er weer bij liggen. Marciano zet de troepen neer bij deze vrije trap van Saba. Die wordt wel ingeknikt, niet al te hard, niet al te goed door Mikkels. Misschien poging 2. Hier, daar is hij weer. En Pina, hij kan zo hoog springen. Maar hij niet zo goed mikken. En dan schiet het erin. En dat gebeurt ook bij invallers. En waar ik zei... Mbina, dan heb ik het over Steve Sauvé. Mijn excuses, de centrale verdediger met de kopbal. En ook met de kramp, want die speelt wel al de hele wedstrijd. Het is niet dat hij aan het tijdrekken is, hè, als je achter staat. Daarin. Zover eraf.
1: Substitution for Sabah FC, number 3, Steve Sauvé, is replaced by number 33, Rivaldo Almeida.
0: Dus Damirov neemt wat risico. Oei, kippertje. Te laat. Eerste werk voor Almeida, het wegkoppen van die bal. En dan heeft hij hem alsnog. Keeper, wat doe je? Waar ben je ook, keeper? Loopt dat wel goed af. Stas Pokalitov was even helemaal de weg kwijt. Was als keeper echt in niemands land. Maar ze profiteren er niet van bij Beersheva. Deze bal schiet door, dat is prima gedaan. Door Abu Rumi. Dan hier. Dit mag natuurlijk niet als verdediger. Dat is Damirov. En dat is Malede. Sneller dan de keeper. En denkt hij, ja, ik red hier een bal. En dan moet ik terug. Moet ik vooruit. Ik blijf gewoon stilstaan. Ook goed. En gaat hij er dus niet in. Volgende corner. Perez. Die heeft een aardige trap. Dat weten we. Bijna Miguel Vitor, de aanvoerder. Voor de 3-1. Met een nadruk op bijna. Zegt een van de betere vandaag, hoor. Hij kijkt op zijn klokje. Hoeveel nog van die 3 minuten? Want misschien vindt hij dit wel prima. Als coach van Saba. 2-1. En volgende week nog thuis. Wie weet wat er allemaal nog mogelijk is. Saba kan je nergens op rekenen natuurlijk als je op de drempel van de Champions League staat. Alles is bonus. door, is ook mee. Dat is een overtreding. Goed gezien van Massa. Twee minuten nog. Is er nog een stuntje in de maak. Lachukwu doet erop. Ja, die is dood op. Anders of niet? Was hem dan. 3 minuten en blessuretijd voorbij. 2-1 voor Beersheva. Ze waren de betere vandaag. Het moest van ver komen, want Saba kwam op voorsprong. Via die vroege goal van Simic. En daarna knalden ze eroverheen. Het is die goal van East en daarna die van Zlatanovic. 2-1 dus.
1: Final score, Hapoel Beersheva, Sabah 2-1.
2: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Crypto.com, partner van de UEFA Champions League.

vanavond. Beter in ieder geval dan dat van Saba. En we weten één ding. Volgende week de winnaar van deze wedstrijd. Dat wordt een debutant in de Champions League. In de League Phase. Het absolute hoofdtoernooi. De eerste stap gezet door Beersheva. Zij kunnen weer veilig naar huis. De fans die erbij waren. Worden nog bedankt. En tegelijkertijd bedank ik u voor het meekijken en meegenieten van dit duel. Volgende week de return. Hopelijk bent u er dan weer bij. En voor nu, welterusten.

Ja, goedenavond, dames en heren. Goed dat u erbij bent. Van harte welkom op Ziggo Sport. Het stadion waar het voetbalseizoen straks op 5 juni 2027 ook weer gaat eindigen met de Champions League finale. Dan gaat het nu beginnen voor Atletico en voor Malaga. Atletico uitstel gekregen van de Spaanse bond voor de competitiestart vanwege alle WK-gangers. Dan hadden ze deze wedstrijd graag volgende week gespeeld, zoals ook Barcelona en Real Madrid dat dan doen. Maar dat kan niet, want volgende week staat hier The Weeknd, grote popartiest. Die had dat stadion al gehuurd, jaren geleden al afgesproken. En dus is het een beetje een moedje voor Atletico. Zitten daar alle WK-gangers, de vier wereldkampioenen naast elkaar. Grimaldo, Pubil, Baena en Llorente. En hier een van de nieuwe sterren. Geen WK-ganger overigens, maar nog niet in de basis. Morten Juhlman. Voor 40 miljoen opgehaald bij Sporting Club de Portugal. Een nieuw seizoen met nieuwe dromen. En Malaga is er ook weer bij. Na 8 jaar zijn ze weer terug. 8 zware jaren voor alle supporters van Malaga. Maar ze zijn er weer. In de spotlights van het Spaanse voetbal. Weg uit de kelder. Dat zou wel eens een heel zwaar seizoen kunnen gaan worden voor Malaga. Omdat ze promoveerden, dat stond eigenlijk nog niet eens in het lange termijnplan. Er is geen geld bij Malaga en dus zijn er ook geen nieuwe spelers. En dus is er ook niet zo heel veel kwaliteit in de selectie. Dus hun geluk misschien ook dat ze vandaag Atletico treffen. Want Atletico, als u zo meteen de opstelling ziet, is ook niet op volle oorlog sterkte. Ik kan ons melden, de speler die nu de tunnel uit komt lopen, dat is Jorge Dominguez van 16 jaar. Die moet misschien tijdens de tweede helft naar bed. Vorig jaar vierde Atletico de halve finale Champions League.

Het is zo'n mooi stadion. Niet voor niets gaat de UEFA voor de tweede keer in 5 jaar tijd hier een Champions League finale houden. Misschien wel het decor van de volgende WK-finale. Wie gaat het zeggen? Eerst Atletico Oblak. Speelt zo'n 400ste wedstrijd voor Atletico in de Liga. En voor hen toch wel wat nieuwe namen. Lenormand en Hansko kent hij wel. Maar Dominguez is 16 en Dani Martinez 22. Allebei uit de opleiding van Atletico. Carlos Martín, ook wel een nieuwe naam op het middenveld. Terug van de verhuurperiode bij Rayo Vallecano. Coca, Barrios, centrale middenvelders. Roro Mendoza, ons linker middenvelder. Winteraankoop die een half jaar de tijd heeft gehad om te wennen. En voorin, naast Ademola Lookman, Gensel.

Arnold, die is geblesseerd. En geen Julian Alvarez, die is geblesseerd. Tussen aanhalingstekens. Ook nog verwikkeld in een transferruzie met de president van Atletico. Voor weer naastloepen speelt Arnau Ortiz. Adrián Cordero Vega is de scheidsrechter. Ivan Carapoz, de videoassistent. En hij moet hard schreeuwen om boven het gebril van het Metropolitano uit te komen. Buen partido wenst hij toe aan Koke en Alfonso Herrera. Is de keeper van Malaga. Het zijn vrijwel alleen maar spelers die vorig jaar promoveerden via de play-offs vanuit de Segunda. Puga, Recio, Aynar, Rafita. Grote namen zijn het nog niet. La Rubia, Lorenzo, Isan, Joaquin, Dottor en voorin met nummer 9. De speler die we het meest in de gaten moeten houden. Chupé. De man van 24 goals vorig jaar in de Segunda. En dan een mooi moment. Campeones del Mundo. De vier wereldkampioenen worden gehuldigd met een passio, een erehaag. En iedereen in de Metropolitano, of ze nou voor Atletico of voor Malaga zijn, gaan ook staan. Wat trots zijn ze. Tiene dos estrellas, nosotros cuatro. España heeft 2 sterren, wij hebben er 4. Slaat op de 2 sterren op het shirt bij Spanje, omdat ze nu dus voor de 2e keer wereldkampioen zijn geworden. De 4 sterren van Atletico worden hier nog even in het zonnetje gezet. Van links naar rechts Pubil, Baena, Grimaldo en Llorente. Kijk eens even. Begeleid door het Spaanse volkslied.

0: Ja hoor. Een beetje gevoel voor drama hebben ze wel in Spanje. Ze weten wel hoe ze dit soort dingen in scène moeten zetten.
1: Porta el preciado trofeo David Villa.
0: En dan komen ze. Nee, kijk, de wereldbeker is over zich ook. Meegenomen door een van de kampioenen van 2010. Atletico legend David Villa. Zou het echte zijn? Wel de echte David Villa.
1: Campeón de la Eurocopa 2008. Máximo goleador histórico de España. Y jugador fundamental en la conquista del Mundial de Sudáfrica.
0: Dit wel.
1: 2010.
0: Dit is hem. De wereldbeker.
1: David.
0: En hij kan lachen. Luis de la Fuente. David Villa al zo wordt onthaald hier. Luister dan maar eens mee hoe het Metropolitano gaat brullen voor de vier kampioenen. Kijk, hij wordt nu ook op het grote scherm hier in beeld gebracht. De kampioenenmaker na het EK ook het WK gewonnen. Ze zijn er erg patriotistisch in Madrid. Niet overal zo in Spanje. Zo'n huldiging zal je niet zien bij Barcelona of bij Bilbao. Misschien roepen ze dat daarom juist extra hard hier in Madrid. Pubil, één hele minuut gespeeld op het WK tegen Oostenrijk. Dat was verrassing bij de selectie. Maar wat er ook gebeurt, voor de rest van zijn leven is hij wereldkampioen. Ik denk niet dat we dat aftraptijdstip van 9 uur gaan halen. Dat was 3 minuten geleden al. Ach, maakt het ook uit. Alejandro Grimaldo die stapte deze zomer over vanuit Bayer Leverkusen naar Atletico. Moet ze de debuut dus nog maken. Hij wordt toch alvast gehuldigd. Speelde overigens geen enkele minuut op het WK. 8 keer van kop tot staart op de bank. Maar ook hij is wereldkampioen. Opvolger van Ruggeri aan de linkerkant bij Atletico. Die is naar Aston Villa. Llorente verloor tijdens het toernooi zijn basisplek bij Spanje. Maar toch echt wel van waarde geweest. Als het zo opzond lijkt het alsof het allemaal een beetje waterdragers zijn deze vier. Maar toch allemaal echt wel belangrijk geweest. Baena, die heeft nog de meeste minuten gemaakt van deze. Basisspeler tot aan de finale. Links buiten. Eigenlijk vooral als extra middenvelder. Alejandro, oftewel Alex Baena. Kijk, ze staan. Ja hoor. Het is vandaag precies een maand geleden dat Spanje wereldkampioen werd. Dat zij konden vieren door die goal van Ferran Torres in New Jersey. Een foto voor in de eeuwigheid voor in het Atletico Madrid Museum. Nog eventjes met z'n vieren. En zet hem goed neer. Het is wel een geweldige beker hoor. En dan maar hopen dat Nederland hem ooit gaat winnen. Misschien ook om een Spaanse coach dan. Volgende WK Marokko. Portugal en Spanje. Nog niet duidelijk waar de finale wordt gespeeld. Dit is in ieder geval een finale waardig stadion.
2: Atención. Atención, por favor.
0: Ja, dan lopen er ook nog een paar buiten het stadion. Hebben dit hele spektakel dus gemist.
2: La construcción se guardará silencio en memoria de todos los socios y aficionados atléticos fallecidos durante la pasada
0: stilte
2: temporada.
0: Nog. Moment van aandacht van alle socios, alle leden van Atletico, die zijn overleden tijdens de afgelopen zomermaanden.
2: Con todo el cariño para familiares y amigos, descansen en paz.

En naast dat deze minuut stilte in acht werd genomen voor de overledene Atletico supporters. Ook gelijk een moment van aandacht voor de bijna 300 dodelijke slachtoffers van een vreselijke aardbeving in Colombia. Descansa en paz. Rust in vrede. Dan voetbal. Een geïmproviseerd Atletico. Met 8 WK-gangers, maar die zitten allemaal op de bank. Tegen Malaga, de gedoodverfde degradant van dit jaar in de Liga. Ze hebben geen stuiver. Ze hebben eigenlijk alleen hun hart. En dat hart bracht ze al ver. Wie weet wat er vandaag nog mogelijk is. Lookman zet het in gang, het seizoen van Atletico Madrid. Hansko, hier Dani Martinez. Het zijn de namen die gedurende het seizoen waarschijnlijk een beetje tussenuit gaan glippen. Dani Martinez, Roro Mendoza, Arnau Ortiz. Maar het is aan de andere kant voor deze spelers nog een mooie kans om zich te laten zien. Het is een elftal bij Atletico wat vergelijkbaar is met een elftal dat je op zou stellen in een oefenwedstrijd. Gezien de verwachte tegenstand van Malaga is dat misschien ook wel een manier waarop Simeone dit duel benadert. Hansko krijgt een beuk van de Chupe. En Martinez. Inworp is voor Atletico. Dat is Izan Merino die bal over de zijlijn schiet. Dat is ook nog wel mooi geweest om een beeld van hem te krijgen tijdens die huldiging van de wereldkampioenen. Chagrijnig dat hij was, net zoals alle andere miljoenen Argentijnen na die finale. Ging naar alle wedstrijden. Diego Pablo, Simeone. Natuurlijk ook ergens vooral om naar zijn zoon te kunnen kijken. Giuliano, die ook vandaag hier vandaag is en op de bank zit. Barrios, handige lichaamsschijnbeweging. Is daar Lookman voor het eerst. Een overtreding van Carlos Martin. Hij die vandaag zijn basisdebuut maakt voor Atletico. Vorig seizoen speelde hij bij Rayo Vallecano verderop in de stad.

in Oblak. Martinez, Barrios. Het is ook de eerste wedstrijd in het post-Antoine Griezmann tijdperk. Een van de beste spelers ooit van Atletico Madrid. Lookman hier. Griezmann in de zomer. Transfervrij vertrokken naar Orlando. Zijn tijd zit erop. Achterbal. En dit is Juan Francisco Funes. Wondertrainer van Malaga. Vorig jaar tijdens het seizoen in de herfst aangesteld. Omdat het voor geen meter liep daar. En Pardoes gepromoveerd. Goeie interceptie hier op het middenveld van Merino. En naar Malaga dus. Joaquin. Het is een hechte groep, de spelers van Malaga. We weten zelf ook wel dat ze het op basis van individuele kwaliteit niet gaan redden dit jaar in de Liga. Maar die Funes, goed geroemd overal in Spanje, omdat hij er zo'n hecht team van heeft gemaakt. Ze werkte vorig jaar al in de Segunda met een van de laagste begrotingen. En toch boven komen drijven.

Roussillon. Indië, 8 jaar, te lage niveaus in Spanje. Zelfs een seizoen moeten spelen in de Tercera, derde niveau van Spanje. Het bolwerk dat de Malaga toch ooit echt wel was. Er was opeens niets meer over. Tijd van Ruud van Nistelrooy en Isco. Anders de kwartfinale van de Champions League. En hier die 16-jarige Jorge Dominguez. Isco. Balletje tussendoor. Is te scherp, toch? Nou, nee, we mogen door. Hansko. En dan bij de tweede paal. Niemand om hem binnen te tikken. En nu wel al achter. Nee, nog steeds niet. Want die bal ging via de cornervlag. Nou, zo houden we er een lekker tempo op na de eerste paar minuten. Koke. Zoeken naar Lukman. Komt hoog. Maar nog steeds niet hoog genoeg. Indrukwekkend eerste jaar gehad bij Atletico, David Hansko. Krijgt er een nieuwe speler naast. Centrale verdediger Cuti Romero, Cristian Romero van de Tottenham Hotspurs gehaald. De kryptonite van de Diego Pablo Simeone. Lukte zo lang niet om hem te halen, terwijl hij in alles de perfecte Atletico-speler is. Maar nu dus wel. Romero is van Atletico. Deze niet aangeraakt. Weer geen corner. Is wel wijd met zijn armen, ja. Van Arnau Ortiz. En Martin claimt een corner. Maar hier is niet te zien dat die bal is aangeraakt. Recio. Het spelplan van Malaga is duidelijk. Nu laat er opbouwen even wat het is.

Martín. Jorge Domínguez.

onder druk gezet door Lokman. En dat levert Atletico dan bij Hansco dus ook de bal op. Barrios viel buiten de selectie voor Spanje voor het WK. Dominguez, Koke. Aan de linkerkant, Dani Martinez die het breed haalt. Koke kiest voor Barrios. Keer voor. Nou, daar kan Carlos Martín niet zoveel mee. Materiaalpech. Nou, voor Carlos Dottor. Kennelijk niet met de goede pinnen aan de wedstrijd begonnen. Handig gespeeld op de zijlijn. Lookman bos ingestuurd door Galilea. Malaga beklom de top in de tijd van Van Nistelrooy dus onder meer. Sheik uit Qatar kon allemaal niet op. Tot die Sheik de geldkraan dichtgooien. Dus waren er heel veel problemen. Kregen ze een transferverbod. De salarissen niet meer uitbetaald. En toen in 2018 volgde de degradatie. Het kwam onder curatele te staan. De rechter die wist die Sheik uiteindelijk te ontslaan. We zijn bij Malaga nog steeds niet helemaal van hem af. En diezelfde rechter stelde een soort accountant aan als nieuwe voorzitter van de club. Er werd geen euro meer te veel uitgegeven. Ondanks die soms voor de Malaga supporters ook wel frustrerende zuinigheid, zijn ze wel gewoon gepromoveerd. Er zijn clubs in de Segunda van Spanje die gewoon vele miljoenen kunnen betalen voor een speler. Nou, Malaga niet. Deze zomer, ondanks de promotie, hebben ze geen euro uit kunnen geven. De spelers die zijn gekomen, zijn gehuurd of transfervrij. En toch hopen ze het. Hopen ze dat ze erin kunnen blijven. Dat is een beste overtreding. Fijn lomp gedaan door Carlos Martín. En de tweede been er ook nog bij. Spel voor Joaquín Muñoz. Puga

Jongste Atletico-speler ooit, Jorge Dominguez. 16 jaar dus, in een paar maanden. Het oude record stamde uit 1927. 99 jaar geleden. Maar totaal andere tijden. Als hier op het middenveld ruimte wordt gevonden bij Dani Lorenzo. Goed gespeeld dit op Malaga. Puga. Zoeken naar Chupa. Die staat voor de goal. Ja. Nou ja, zo komt er wel een poging. Ja. La Rubia. Ze verstoppen zich niet. Want kijk eens. Knap hier de ruimte gevonden bij Dani Lorenzo. Een actie aan de binnenkant van La Rubia. Dat verschaft daar aan de rechterkant de ruimte. En dan krijgt La Rubia zelf de bal. Dan hoeft de Oblak niet in actie te komen. Applaus wel van Funes. Nou, middelbare schoolleraar is het. Ja, 5 geleden stond hij nog voor de klas. Nu coach op het hoogste niveau van Spanje. Het is een mooi verhaal, die Funes. Het valt eigenlijk wel voor de hele selectie van Malaga. Dominguez. Eigenlijk loopt de Mendoza hem een beetje in de weg.

Carrasco, Mendoza, Barrios aan de linkerkant, Ortiz. Nou, daar zou Lookman niet aan de bal kunnen komen. En Malaga, er zitten heel veel Malaga supporters op de tribune. Gewoon tussen de Atletico fans. Je hoort ze af en toe best. En hier de eerste gele kaart. De eerste voor Hansko. Maar is hij te laat? Vanwege het onderbreken van een veelbelovende aanval. Een kaart voor Hansko. Vorig jaar duurde tot de wedstrijd 27 voordat Hansko een keer geel kreeg. Kreeg hij maar 2 in het hele seizoen. Daar was hij bij in Spanje toch best van onder de indruk. Maar nu in de eerste wedstrijd al raak. Instructies van Diego Simeone. Arnau Ortiz. En dit is best serieus volgens mij.

eerste speelronde in Spanje. Dus uitgesmeerd over in totaal 7 speeldagen. Oh, een beetje uit de hand gelopen. Omdat de Liga eigenlijk afgelopen weekend al wilde beginnen. Zonder die wedstrijd in de boeken. Even opletten, Mendoza. Door de prestaties van Spanje op het WK. Tegen de teams met tenminste 1 speler in de halve finale. De mogelijkheid om de eerste speelronde uit te stellen. Dat maakte Barcelona, Real Madrid, Atletico en ook Atletico Club en Sociedad gebruik van. En zo hebben we een stukken gehakte speelronde. We beginnen Real Madrid en Barcelona aankomend weekend pas. En dat doen ze dan eigenlijk met speelronde 2. Speelronde 1 halen ze dan volgende week midweeks in. Maar dat kon Atletico niet, omdat dan dus de weekend hier op een gitaar staat te rammen. Corner gekocht voor de zekerheid. Morafita. Ons Atletico wel wat sterker wordt nu. En dan opletten voor een tegenstok met Joaquin Munoz. Ah, goed eruit gehaald door Pablo Barrios. Nu blijft er weinig over van die counter.

Barrios. Coque,

als laatste. Dat is een beetje ongelukkig. Ongelooflijk. Wat deed u op uw 16e? Waarschijnlijk niet voetballen voor 70.000 supporters. Heeft ook wel gewoon een profcontract, Jorge Dominguez. Hij is van plan om bij het eerste elftal te houden dit jaar. Er is een plekje vrijgekomen aan de rechterkant daar. Omdat Molina is verkocht aan AS Roma. Dan is het alternatief daar voor Gervaro Reed van Feyenoord. Nu zie je maar dat de 16-jarige Dominguez daar op zijn manier dan ook weer van profiteert. Van het niet doorgaan van die transfer.

Balverlies op de eigen helft. Martinez. Joaquin. Ah, goed tevreden. Nee, hier toch een overtreding van Dominguez. Alleen de bal te spelen. Nou, dat doet hij niet. Of die Joaquin nou echt raakt. Dat is wel een mooie kans zo voor Malaga.

heeft er weinig over van zo'n kans. En dus ook discussie onderling bij de Malaga-spelers. In de weg gelopen door de scheidsrechter. Ja, en dan kan Malaga overnemen. Naar de buitenkant gedreven, Toepe. En ook geen corner. Ja, dat is dan denk ik de manier van scheidsrechter Cordero Vega om het een beetje goed te maken. Tijd nodig om die bal te controleren en dan is hij hem dus kwijt. Surlot, Cuti Romero. In principe Julian Alvarez komen nog terug bij Atletico. Komend weekend alweer een thuiswedstrijd, speel 102. Dan spelen ze tegen Villarreal. De nummer 3 van vorig jaar, is toch gelijk een grote wedstrijd. Als dat hier even spannend wordt, maar wat blijft hij dan rustig? Nou nee, toch kwijt. En dus maar een overtreding. Als Rafita vol onder druk wordt gezet, op de achterlijn zijn tegenstander uitspeelt. Maar daarna gaat het toch nog mis voor Malaga. Hier Rafita. Het claim van Malaga is dat hier al een overtreding wordt gemaakt. Maar dat valt volgens mij wel mee. Dan raakt hij hem kwijt en daarna is het terecht heen. Barrios die wordt de volle bak vastgegrepen door Einar Galilea. Fijne plek voor een vrije bal. Variant zo, dat was doorzien. Mexico en dan toch nog goed verdedigd ook. Zo moet er de eerste echte kans van Atletico moet nog komen.

0: Een dokter. Bijna voor Malaga. Atletico is slordig. Moet er ook weer ingeleverd. Dus Nahit Larrubia. Ze maken nog even een indruk hoor, Malaga. Voor een promovendus. Moeten ze geen cent te makken hebben. Natuurlijk is het een lang seizoen. Niet te veel conclusies verbinden aan de eerste 27 minuten. Ze verkopen de huid duur. Mendoza. Kunnen die in de winter. Al werd gehaald bij Elche. 17 miljoen. Toch had nauwelijks nog een rol gehad in het elftal van Diego Pablo Simeone. De zon weggehaald door Chupé. Is dit geen buitenspel? Dan gaan we door. Lenormand komt niet tot koppen. Hansko ook niet echt tot schieten. Larrubia. Die kan vooral heel goed lopen. Maar behoudt hier ook nog het overzicht. Lenormand tempo van achteren raakt de bal. Maar Malaga kan toch verder. Zo worden de kluwen van spelers ingelopen. Kwijt geraakt in de trechter. En dan is het weer de beurt aan Atletico. Ah, dit, ja. Nee. Dat zijn de spelprincipes die er nog even in moeten worden geslepen. Miscommunicatie tussen Lookman en Ortiz. Maar je ziet dat met name voorin helemaal wat te halen valt voor Atletico. Hydration break. Het is warm in Madrid. Gaat er voor 25 nog altijd wel. En dit is een toevoeging toen ik zeg van het WK. We kunnen even meeluisteren.
1: La situación de dentro la tenemos que corregir. Entonces, Aina, si el que amenaza la ruptura viene a pie, lo persigue. ¿Vale? Vale. Si no, no lo vamos a perseguir. Y ahora, esta parte es importante. Joaquín, hay un momento, Dani, que ya no puede cerrar más de lejos. Entonces, escúchame. Tú defiendes en el pasillo central, defiendes la espalda de los dos que van. Pero cuando la pelota entra en el pasillo lateral, te viene dentro a la espalda de Isa. Y defiende ya la diagonal de la que el pasillo quiere izquierdo de Joaquín.
2: Que... haciendo eso, lo que pasa es que a veces como salto muy cerca de Coque, a veces
1: no, no llegues, escúchame, no llegues tan próximo, si Obla no se atreve a jugar,
2: vale,
1: con
2: vale,
1: los
2: vale.
1: Cojones. Si está, con un poquito que está vale, cerrando todo, Obla ya no tiene los cojones de meter vale, la pelota. Vale. No llegues tan próximo.
2: Vale, vale,
1: escúchame, vamos. Cuando la pelota viaje le salta, y a una distancia, olvida la Coque y te viene.
0: Ondanks dat het best ingewikkeld is om dit nou woord voor woord te volgen. Best interessant om die dynamiek zo een beetje mee te krijgen. Mag alleen helaas niet bij de grotere clubs in Spanje. Die hebben die rechten niet verkocht. Maar Malaga kan elke euro goed gebruiken. En dus zijn dit soort speeches gewoon openbaar. Daar zit Surlot. Met mevrouw Surlot. Licht geblesseerd geraakt in de voorbereiding. Natuurlijk ook een WK-ganger geweest, Alexander Surlot. Ze doen rustig aan met hem. Het stond ook wat later pas aan. De wereldtournee van Atletico. In Zweden, wedstrijd tegen Manchester United. En in Manju, Zuid-Korea, voor een wedstrijd tegen Manchester City. Goed voor de Emeralds. Ik weet niet of nou per se fysiologisch nou het meest interessante speelstand was. Zullen er ook wel wat aan verdiend hebben bij Atletico. De voorbereiding werd afgesloten in Marseille. Wedstrijd tegen Olympique. Op zijn Atleticos. Na 4 minuten werd Paixão ondermidden gezaagd door Giuliano Simeone. De wedstrijd ontaarde in een soort free fight. Een beetje vergelijkbaar met wat het ooit een paar jaar geleden was. Toen Atletico de laatste oefenwedstrijd speelde tegen Feyenoord. Goeie aanname van La Rubia, die paas was hard. Atletico haalt de as ook goed dicht. Hier wil Malaga nog best aan de bal komen. Heel veel verder dan deze zone komen ze toch ook niet. Misschien nu een keertje. Nee, geblokt goed door Jorge Dominguez. In de as is het zo druk, maar daar valt hij. Hans Kool, nog een poging in. Ja, toch echt wel een kans over Malaga. Voor Joaquin Munoz. Applaus van Funes. En zal die pogingen worden geblokt hier door Dominguez. Nog een keer Dominguez. Dan Hansko. Maar dan komt er een eind aan dat blokken. Dan kun je dit toch ook wel uitleggen als overtreding trouwens daarvoor van de Joaquin. Schitterend dat hij het überhaupt probeert al. Dat is al fraai. Een beetje Griezmann-esk. Dat balletje van Arnau Ortiz. Veel indruk gemaakt in het elftal van Fernando Torres. Het hoogste jeugdelftal bij Atletico. Nou, ook een plekje na selectie verdient dit jaar. Als hij dit soort dingen laat zien dit seizoen, dan kun je dat toch ook wel begrijpen. Helaas eigenlijk net doorzien. De sfeerverpester Carlos Puga. Aan de andere kant, die doet ook maar gewoon zijn werk. Die bek van Malaga.

Carrasco. En Mendoza gaat het proberen van een meter of 20. De vuisten dan van Herrera. Ondanks een gebrek aan doelpunten is het wel een hele leuke wedstrijd om te volgen. Het schot van ver dus van Rodrigo Mendoza. Danny Martinez, weer een miscommunicatie in de linkerkant. Ortiz hem in zijn voeten wilde hebben. Marios kan opendraaien, want er ligt ruimte.

Dominguez, Lookman vrij. Lookman eigenlijk nog onzichtbaar. Daar is hij, Ademola Lookman. Oh, oh, ja, dan gaat hij op de bal staan. Dit is nog handig gespeeld. Dominguez. En nou, ook geel voor de jongeling. Geel voor Jorge Dominguez. En dat is dan al de tweede verdediger met geel op zak. Naar Hansko. Ook geel voor die 16-jarige. En dan vrees ik een beetje voor Jorge Dominguez in de tweede helft. Simeone heeft wel een handje van om verdedigers eraf te halen die al geel hebben. Sowieso zitten nog behoorlijk wat kanonnen op de bank. José María Jiménez, Pubil, Grimaldo, Cardozo, Lee Kang-in, Alex Baena, Llorente, Yulmaz en Giuliano. Allemaal wisselspelers vandaag. Allemaal basisspelers van morgen. In Lee is overgekomen van Paris Saint-Germain. Ook weer voor 40 miljoen. Beetje de opvolger van Griezmann. Heeft in ieder geval zijn rugnummer overgenomen. Een beetje hetzelfde soort spelers. Al is Griezmann met niemand te vergelijken. Dit is flink gebuffeld. Maar dadelijk mag hij gewoon door. Choupé. Als een soort rugbier gaat hij dat duel aan. Zoekt de grens op. En er zijn ook stadsrechters die dit affluiten. Maar deze legt het uit als schouderduw. Hij is weer ouderwets boos. Onvermoeibaar. Hij debuteerde ooit tegen Malaga. Was in La Rosaleda. Tenminste stadion aan de Costa del Sol. Komende januari is dat alweer 15 jaar geleden. Zit Simeone 15 jaar op de troon bij Atletico. Dat zijn die overigens verloor. Toen ook met Van Nistelrooy en Joris Matthijs in het elftal bij Malaga. Ho, ho, ho, ho, ho. Dat is een bal terug die je eigenlijk niet kunt geven. Het gaat niet goed. Lookman, een beetje toevallig. Als ze snel zijn, dan kunnen ze er wat uithalen bij Atletico. Ortiz. Ja. Nou, het snel zijn, dat lukt niet helemaal. Ze hebben nog wel wat opstartproblemen hoor bij Atletico.

Dominguez. Ja, dat is goed. En aan de rechterkant is er ruimte. Wat heet Mendoza. Nog eens voorgeven Lukman onder de bal door. Dat was nou echt typisch een bal geweest voor Alexander Sörloth. En Van der Sar Alvarez. Eigenlijk een perfecte voorzet van Carlos Martín. Lukman is niet een echte kopper. Deze bal is goed hoor. En dan zie je in gedachten Sörloth er al tegenaan lopen met zijn voorhoofd. Corner blijft wel staan. Dolke. Je een beetje geluk bij hebben. Dan valt hij gewoon in de handen van Herrera.

comfortabel zijn met de bal aan zijn voet. Hij krijgt hem zo vaak teruggespeeld. Nu maar gewoon een keer over de zijlijn heen. Barrios. Komt bij Dani Martinez. Oké, bal is scherp. Niets te scherp. Serrera zijn eigen linksbek overhoop loopt. Pijn bij Rafita. Een balletje van Koke is gevaarlijk. Herrera, hij kent het gevaar. Nu moet iedereen wijken. Op zijn eigen ploeggenoot.

misschien wel de grootste kans van Atletico. En dat terwijl het eigenlijk helemaal niet zo'n grote kans is. Deze van Rodrigo Mendoza.

0: minuut 45 al.
1: Er zal meteen wel het een en ander gaan bijkomen. Recio. Nou, inderdaad, knap de ruimte gevonden, maar ook een dichtgelopen. De loeifitte David Hansko. Geen WK voor hem. Slowakije plaatsen zich niet. Goed te doen is het Europese kampioenschap. Dus het WK wordt uitgebreid naar 256 landen in 2030. Oh, Slowakije het er ook wel een keer mee kunnen doen. Joaquin 1-0 hier gepakt door Dominguez met geel op zakken. En dat weten ze maar al te goed, die spelers van Malaga. Kijk ze allemaal op die scheidsrechter afvliegen. Hij speelt met vuur. Hij speelt echt met vuur. Want het is het vasthouden van de tegen.

Een kunstenaar met handschoenen. Jan Oblak, die eerste redding. Sowieso, maar die tweede is razend knap. Het is geloof ik al ergens buitenspel. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt het kunstwerk van Oblak niet minder mooi. Eerst Choupé. Ook al een venijnige bal. En dan gaat hij daarna via La Rubia er bijna in de korte hoek. Maar pats, daar heeft hij hem nog. Een bal achter zich. Dat is zo moeilijk om tegen te houden. Wat een keeper. Jan Oblak. Moet toch qua niveau eigenlijk ook wel op een WK thuis. Maar voor hem geldt hetzelfde als voor Hansko. Hansko met Slowakije, Oblak met Slovenië. Ja, dan is het lastig om je te kwalificeren.

minuut nog. Deze hoogst vermakelijke eerste helft. Dominguez door naar Carlos Martín. Die wordt even vastgehouden. Het is niks volgens de scheidsrechter.

Hoeven richting het doel. Hoekman, bal gespeeld. Nou, bij Atletico willen die fans altijd en overal een vrije bal voor hebben. Ze schreeuwen ook nu hard. Het zegt niet per se iets. Mansko, als we rechts even de herhaling zien. En dan zien dat het op best gefloten had mogen worden door Cordero Vega. Loepman werd wel degelijk geraakt. En nu toch een overtreding. En ook geel. Puga. Carlos Puga. Oh, wat al, toch 3 gele kaarten in deze eerste helft. Hij gaat daar op de voet staan van Arnau Ortiz.

Hauke. Dit momentje overleefd. Dan gaan we denk ik naar binnen even luisteren of alles oké is. En dan is het rust. Heeft Malaga de eerste 45 minuten in de Liga na 8 jaar afwezigheid overleefd. Is het nog 0-0? Momenten is bij Malaga ook wel. Omdat de beste spelers bij Atletico nog op de bank zitten. En daarvan zullen er straks in de tweede helft ongetwijfeld de 5 van gaan inkomen. Dus zullen ze zichzelf schrap gaan zetten bij Malaga. Maar is het voorlopig nog 0-0. Graag tot zo. Supersterren aan de kant van Atletico in ieder geval. Die lijken er nu wel aan te komen. Llorente zagen we al met een hele fanatieke warming-up. Kijk, daar heb je hem. Marcos Llorente. Denk ik dat hij gaat komen voor Jorge.

Good guess. Speler die al geel pakte en in de buurt was van zijn tweede. Een van de wereldkampioenen.

0: Cambio en el Club Atlético de Madrid. Se retira del terreno de juego con el dorsal número 27, Jorge Domínguez, y entra con el dorsal número 14, Marcos Llorente.
1: Daar is die. Twee keer in de basis begonnen bij Spanje. Groepsfase tegen Cap Verde en Uruguay. Daarna verloor hij de concurrentiestrijd van Pedro Porro in Tottenham. En kan hij nog één keer 6 minuutjes van de bank. Maar dat was het dan ook. En nu 45 hele minuten voor Marcos Llorente. En inderdaad is Jorge Domínguez er vanaf. De jongste Atletico-speler ooit.

Dit is goed gevoetbald zo door La Rubia. Krijgt een zetje mee van Barrios. Verliest daardoor zijn balans in. Het is toch wel weer gevaarlijk hoor. Het gaat goed voor Atletico. Het scheelt er niet veel. Vaardig gedaan door David La Rubia. En dan daar de uithaal van Chupe. Moeten de puzzelstukjes nog even in elkaar vallen voor Malaga. Hanchko. Martinez, Hanchko.

Llorente, Lookman gevonden. Dan is het eerste driehoekje alweer gemaakt. Koke, fraai met zijn buitenkant. Toch onderschept. Lookman in één keer. In de klim vast zelfs. Voor Alfonso Herrera. Fijne paas dit toch ook van Koke. Overtreding. Martin.

Llorente en Barrios. Blik naar voren. Lookman. Die sticht een beetje een ondersteuning van de spits vandaag. Is nu eigenlijk zelf gewoon de spits. Koken. Op actie van de Martin. Komt die bal ook wel aan, maar dat is het. Toch alweer een vrije ruimte gevonden hoor bij Malaga. En dan gaat hij weer lopen. David Larrubia. Er zijn er 4 mee in totaal. Dan is die bal misschien net even hard. Maar toch komt hij aan bij Joaquin Munoz. Joaquin, nee, door de benen bij Llorente. Maar de rugdekking is daar van Pablo Barrios. Lunoma en weg. Een beetje onvrede dat zich meester maakt van de tribunes hier. Tijd en wijlen heeft Atletico het eigenlijk best lastig tegen die promovendus. Elke voetballiefhebber in Spanje die een poeltje heeft ingevuld voorafgaand aan dit seizoen. En Malaga op plek 20 gezet. En als het niet plek 20 is, dan plek 19 of plek 18. Iedereen is het er wel over eens dat de Malaga er na 1 jaar gewoon weer uitgaat. Misschien, heel misschien, bestaan wonderen toch. Wordt Malaga een telstar van de Liga. Eerst maar eens zien. De wedstrijd is pas 50 minuten oud. Hierna zijn we er nog 37 wedstrijden. Zo'n goede bal van Koken. Begonnen vandaag aan zijn 18e seizoen in de Liga. Een van de laatste van een generatie. Hij was eigenlijk ook een van de eerste van diezelfde generatie. Oblak is er nog. José María Jiménez zit nog op de bank. Verder is dit seizoen toch ook wel weer de start van weer een nieuwe groep spelers voor Simeone. Griezmann is weg. Molina is ook vertrokken. Nu spelers als Cuti Romero, Hjulmand, Kang In Lee, Grimaldo. Ja, dat doet hij niet. Het is ook een beetje onervarenheid van Carlos Martín. Daar wordt Simeone helemaal gek van. Dit soort gedrag moet je er eigenlijk niet mee aankomen bij de trainer van Atletico Madrid. Nog een duimpje, maar lijkt me een beetje een Judaskus. Schiet niet op Martín met die inworp. En dan gaat die inworp dus volgens de nieuwe regels naar Malaga.

And Scott. And there's spill. Nou, hoe langer de wedstrijd duurt, hoe langer het 0-0 blijft, hoe groter het vertrouwen wordt voor Malaga. Gesteund door een ontzettend legioen aan supporters. We zijn er hier vandaag al maar bij de 2000. Terwijl er in Spanje helemaal niet echt een uitsupporterscultuur is. Malaga meer dan 20.000 seizoenskaarten verkocht. Toen ze promoveerden, toen wachten er na de uitwedstrijd tegen Almeria. Ook 20.000-30.000 supporters. Door die ellende van de laatste jaren bij Malaga is de harmonie in de stad, de harmonie tussen de supporters, eigenlijk alleen maar groter geworden. Het gemeenschapsgevoel rond die armlastige, ooit zo grote voetbalclub is gegroeid. Supporters verenigden zich in de haat tegen de Qatarese eigenaar. Als dit gele kaart waard is voor Chupe, slaat Hansko in zijn gezicht. Hier is niks aan de hand.

Hansko ook verbaasd dat er geen kaart is getrokken. Llorente, nee. Probeert hij dat te herstellen, Llorente?

En de volgende WK-finalisten. Giuliano. En Poubiel zag ik staan. Als dat hier kans wordt, Lukman niet. Opletten, dan gaat hij er zo ook niet in. Totale chaos. Als ze Lukman meer met die ballen moeten doen. De bal van Herrera komt keihard terug. Het is geen buitenspel. Koken. Nou, Lukman kan er niks mee. Dan heeft hij een beetje liggen. Ver over. Daar heb ik nog een hand erbij trouwens van Lukman. Als die bal van Martin erin was gegaan, was het denk ik sowieso niet doorgegaan. Barrios naar ruimte bij Mendoza in de redding van Herrera. De kansen worden wat groter nu voor Atletico. Nog steeds hebben ze veel moeite met Malaga. Maar er staan weer nog eens wat extra kanonnen daar langs de lijn. Volgende mogelijkheid. Barrios. En die ziet de ruimte bij Roro Mendoza. Er zit te weinig buskruid in deze poging. Te weinig overtuiging. Giuliano. Was graag wereldkampioen geweest. Moest dat laten. Onder meer aan de ploeggenoot Alejandro Baena. Mendoza naar de kant. En met Giuliano erbij. Net als dus Baena. En het debuut voor Atletico Madrid. Van Kang In Lee. Nummer 7. Is een zware last. Overgenomen. Van een grootheid. Misschien van de grootste Atletico Madrid speler ooit. Antoine Griezmann. Oh, hier gaat het mis bij Hansko. Toch alweer hersteld. En Giuliano. Dat is een oorlogspad in de WK-finale. Nou, wel meer Argentijnen. Lukman. De versterking dus voorin. Het kan in Lee. Barrios ertussen. Trekken bij Malaga. Ze gaan wachten met doeltrappen, vrije ballen, inworpen. Net zolang tot het echt niet meer mag van de scheidsrechter. Dat is een puntje waarover over de streep te trekken. Kang In Lee. Kang In Lee, zo. Dat was een entree geweest. Kwam er bij Paris Saint-Germain nooit echt aan. Tot een beetje een 14e, 15e man in de selectie daar. Zo gek dat hij heeft gekozen voor Atletico Madrid. Verleden ook in Spanje, bij Valencia en bij Mallorca.

Klaasko. Mag door van de scheidsrechter. Lookman. Half uur nog voor Atletico.

is kansloos. Die diepe bal richting Choupe. Kang In Lee. Dramatisch WK met Zuid-Korea. In de groepsfase moesten ze er alweer uit. Terwijl ze een prachtige groep hadden. Tsjechië. Daar verloren ze van. Het is van Zuid-Afrika. Mexico, een andere tegenstander. Het was allemaal best te doen geweest voor de Koreanen. Maar ik weet het niet. Baena. Het is wat te hard, denk ik, of niet? Ja. Martinez kan daar niet bij. Als ze hier toch langzaam best een beetje ongeduldig beginnen te worden. Nu weer met die inworp. Net zo lang wachten tot het niet meer mag. Nou ja, eigenlijk vlak daarvoor dan.

Maeda. Handig balletje tot bij Barrios. Dat is dan te doorzichtig. Ze hebben hem alweer terug. Barrios als regisseur van het middenveld. Maar ja, dat moet zo'n bal beter zijn. Nu gaat de Tsjoepen er weer vandoor. En verdient Malaga een corner. Omdat de Tsjoepen een steekballetje op de knie krijgt van Lundelman. En zij hebben hoop. Al die Malaga supporters die er gewoon vrolijk tussen zitten. Je ziet het ook, hè. Het is veel rood-wit op dit tribune. Maar af en toe heb je ook wel blauwe plukjes. Dit is het moment van Malaga. Voorzet is helemaal niet gek. Een echte kans wordt het niet voor Heiner Galilea. En hij gaat ook wisselen. Juan Francisco Funes. Tank is leeg bij een paar van zijn spelers. Nou, dat komt dan zo wel. Barrios. Bij Llorente. Giuliano. Baena. Giuliano. Maar dan een Kang In Lee. Die heeft een heel goed schot. Het wordt een corner voor Atletico. De Koreaan raakt nog een Malaga speler onderweg. Jarenlang was hij een van de grootste talenten van de wereld, Kang In Lee. Een jeugdtoernooi ging niet altijd met het trofee naar huis voor de beste speler van het toernooi. Natuurlijk opvolger van Son zou het moeten worden in Zuid-Korea. Het is het nog niet helemaal geworden. Hansko, ja, eerst koppen dan liggen. Dan gaat de scheidsrechter niet in mee. En hier is Kang In Lee. 25 pas. Kan nog altijd de belofte gaan inlossen. We hopen ze een beetje op bij Atletico. Aan de rechterkant nu Joaquin Munoz voor Malaga. Er staat wat ruimte. Puga. Net, ik kom bijna met iedereen terug nu. Is het eigenlijk niet te doen voor die Malaga-spelers om er doorheen te komen. Nou, we proberen het wel. De steekpaas is voor Jan Oblak. Proberen. Ze blijven op de deur bonken. Goed gedaan door de Tsjoepen. En Kang In Lee. Nee, verdedigend. De wissels dan. Juan Cruz komt erin. Nou, het jeugdspeler van Malaga. Ja, het is een soort van aankoop. Hij wordt gehuurd nu. Ja,
Betis. Rafa Rodriguez. Die was wel wel bij vorig jaar. Het jaar van de promotie. Dotor. Van de middenvelder eraf. En ook Joaquin Munoz gewisseld. Sterk. Komt bij Giuliano. En de Noeman. Zo komt Atletico wel aan het voetballen toe. Kang In Lee. Dat is te moeilijk zo in één keer.

Fraai, Barrios. Atletico moet de andere kant op.

Lukman. Gorke. En inmiddels begint de klok toch ook wel een rol te spelen in deze wedstrijd. Is het nog 21 minuten plus wat extra tijd. Maar heeft Atletico nog altijd niet gescoord. En wat Simeone nog meer zorgen zal baren, is dat Atletico ook maar heel weinig kansen creëert. In dit elftal zonder spits. We hebben alle aanvallende opties die Simeone heeft en die er ongeveer wel in staan. Kangin Lee. Kan Rilly naar binnen komen, uithalen en 1-0. Schitterende goal van Kang In Lee. De nieuwe Griezmann laat zich zien aan het Metropolitano. Weer terug in Spanje. En hoe? Steengoede goal van Kang In Lee. En die zal de assist op zijn naam krijgen, Hansko. Binnenkomen en als Koreaanse Arjen Robben maakt hij het dan af. Watervlug, niet te pakken. Komt zo voorbij drie Malaga-spelers en dan heeft hij de ruimte. En dan heeft hij het schot. Echt een mooie goal hoor. En opluchting. Maar toch vooral bij Diego Pablo Simeone.

Ja. Sinds de komst van Kang In-Lee, shirtverkoop in Korea van Atletico Madrid geëxplodeerd. Niet voor niets dat ze daar een oefenwedstrijd gingen spelen in Korea tegen Manchester City. Jorge Salinas bij Malaga.

Marios

Lorenzo, die wordt neergelegd door Kok. Deelt hij een beuk uit aan de nieuwe publiekslieveling. Dan krijgt hij met Koken te maken.

Nog een mannetje, die Lorenzo. Nu de beuk erin bij Baena. Dit mag Kang In Lee weer voor zijn linker. Lokman op de rand van buitenspel. En goede redding hoor van Herrera. Ademola Lokman. Dacht denk ik dat hij hem al gemaakt had. Buitenspel is het niet. Neemt hem heel goed mee Lokman. Daarmee verschaft hij zichzelf een mogelijkheid om te schieten. Nou, met die aanname met zijn rechter. Voorgeven had gekund, maar dit valt wel te begrijpen dat hij het zelf probeert. Snoeihard. En het blijft 1-0. Nou, heeft de Lenormand weer aan de stok met een van die Malaga-spelers. Na de wedstrijd zal Cordero Vega een interview gaan geven. Noviteit in Spaanse voetbal. Elke scheidsrechter is na afloop beschikbaar voor de pers. Als het hier bijna 2-0 wordt. En een nieuwe corner. Baena. En aan het doorkoppen. En uiteindelijk was dit helemaal geen corner geweest. Via de rug van Recio komt hij nog op het bovenbeen van de bal van Lenormand. Toch Atletico opnieuw de hoek in. Baena. En Hansko. In de tweede instantie nog steeds niet. Kans voor Atletico om het hier te beslissen. Malaga heeft niets meer te vertellen voorin. Nou, krijgen we wel een inval. Zullen er even mee moeten wachten, want Atletico gaat nog een keer wisselen. Nee, het is eerst de drinkpauze. Rijkelijk laat. Nog een hydration break. Misschien dat de scheidsrechter het vergeten was. Maar eens kijken naar die kopbal van Hansko. Was eigenlijk helemaal geen corner dit, maar ja. Hij gaat er wel bijna een tot twee keer toe. Ook daarna nog via Dani Martinez. En nu mogen we meeluisteren met Diego Pablo Simeone. Excuseer, hij praat Spaans met zo'n accent dat het zonder ondertiteling lastig te volgen is. Misschien voert hij wat anders het woord. Oh, camera wordt even weggestuurd door Koken. We hebben geen zin in pottenkijkers en ook de geluidsman met een schitterende microfoon moet weg. Nou, kunnen we dus toch niet volgen. Dat is jammer. Nou, niet helemaal conform de afspraken die er zijn gemaakt in Spanje. Dan zien we het zo. Zo makkelijk uit, maar het is moeilijk en het is ook weer eens heel moeilijk om te verdedigen. Pegel van de Kang In Lee ver over de 100 km per uur zien we hier. Nieuwe debutant. ...40 miljoen betaald aan Sporting Lissabon. Voor Morten Joelmans. Op termijn moet hij hier opvolger gaan worden voor de man voor wie hij nu in het veld komt. Voor Koke. Een echte leider. Het was de aanvoerder bij Sporting. Draagt de band ook met enige regelmaat bij Denemarken. Nee, toegezongen. Als hij stopt, binnen nu in een paar jaar. Nou,
Ik weet niet of ze dat doen bij Atletico, maar zou een mooi standbeeld verdienen voor de deur van het Metropolitano. Eerste actie van Joemand is zijn balverlies. Maar daar heeft hij hem. Nog eigenlijk meer in de lijn der verwachting dat hij naar de Premier League zou gaan, Joemand. Maar dan was er toch net te veel twijfel in de top. Niks mis met Atletico. Oh, Llorente verliest hem. Hey, het is pas 1-0 hè. Als Malaga maakt, is het weer gelijk. En die krijgen daar misschien hier wel de kans voor. Nou, via de rechterkant dan. Malaga is dit het moment. De kap is daar. Joemand met een blok. En de aanval soort van gezien. Maar nu weer een nieuw leven ingeblazen. En dus maar een poging. Maar die scheert ver voorlangs. Er blijft gevaar.

Hij heeft een hele eigen filosofie. Die Juan Francisco Funes. Hij maakt heel veel populaire kunst in zijn speeches. Ja, je hoort het goed. Heel veel beroemde filmscènes komen voorbij bij zijn wedstrijdbesprekingen. Tot hilariteit van alle spelers haalde hij vorig jaar zelfs een keer Kung Fu Panda aan. Niet een fragment zien uit die film. De motivatie van zijn spelers. Ja, ik zeg het maar twee keer. Gelooft u het misschien? Leverde een interessante weddenschap op met zijn selectie. Want als Malaga zou promoveren, dan zou Funes een Kung Fu Panda tatoeage laten zetten. En ja, Malaga speelt nu op het hoogste niveau. En dus zouden we allemaal, als Funes zijn mootjes op zou stropen, zijn Kung Fu Panda tattoo kunnen zien. Want hij heeft hem echt laten zetten deze zomer. Nou, beelden van ergens op internet. The Good, The Bad and The Ugly. Cowboy film. Schijnt hij ook nog wel eens te gebruiken. Lenormand. En Kang In Lee. Zondag moet Atletico dus alweer in dit stadion. Dan tegen Villarreal. Aftrap om 5:00. Moet men vastgehouden. Goed gezien door de scheidsrechter.

0: Zo hard.
1: Als dit een voorbode is, deze invalbeurt, dan gaat Atletico er nog wel wat lol aan beleven. Misschien komt er nog wel meer versterking. In ieder geval komt Surlot terug natuurlijk. En wat gaat er gebeuren met Julian Alvarez? Hij wil weg. Steekt Wilmer ook niet onder stoel of banken. Hij wil naar Barcelona. Maar Atletico wil hem gewoon niet verkopen. Het is een hoog opgelopen conflict tussen de president en eigenlijk Simeone en de rest van de selectie. En Julian Alvarez. Het team van Alvarez heeft hem gedreigd met rechtszaken. Maar ja, hij heeft gewoon nog een contract. Het claim van Alvarez is dat hem beloofd was dat hij deze zomer een transfer zou mogen maken. Maar daar wist Giel, meneer Giel, de voorzitter van Atletico, opeens niets meer van. Ook Real Madrid heeft trouwens een bot op gedaan. Zoals in een persbericht door Real officieel naar buiten gebracht. Ik werd weggelachen door Atletico. Alvarez tactiek lijkt een beetje te zijn. Gewoon maar te weigeren om te spelen. Om Atletico onder druk te zetten. Wat hebben ze aan een ongemotiveerde spits? Het publiek wil ook al niks meer van hem hebben. Barrios lijkt uit te draaien op een vechtscheiding tussen Alvarez en Atletico. Eerst maar even Baena. En Lookman, die bal van Baena is te hard. Krijgt nog wel een flinke beuk. En dus krijgt Atletico een vrije bal.

bijna met een soort bodycheck uitgedeeld. Door Izan Merino. Van deze goal. Alex Baena. De wereldkampioen. En dat laat hij hier nog maar even zien. Oh, wat een mooie goal zeg. Wat een mooie goal. Je zal zo een bal kunnen raken. Het is een uitstervend ambacht. De directe vrije bal. Ziet het nog maar zelden dat eruit wordt gescoord. Maar Baena, die doet het. En de wedstrijd in de tas. Punten binnen voor Atletico. Die gaan dan toch normaal gesproken niet meer in de problemen komen nu. Te veel die actie daar.

Baena. Wordt hij aangetikt. En nu krijgt hij niks mee. Dat is wel liggen, Baena. Marubia aan de rechterkant. Baena. Nog altijd niet overeind gekomen. Malaga gaat die bal ook niet buiten spelen. Ja, dat is gewoon de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter. Waarom zouden ze? Ja, dan strompelt hij het beeld weer in, Baena. En dan is dit wel een vrije bal. En dan kun je de reactie wel uittekenen van de Atletico supporters. Ook wel van de spelers trouwens. Ondertussen genomen in Hansko. Om te voorkomen dat Malaga nog een aansluitingstreffer kan maken. Kangin Lee. Het wordt stevig zo in de slotfase. Terechte kaart. Is voor Ramon. Een van de invallers bij Malaga. Even dat been laten hangen. En dan wipt Kang-in Lee eroverheen.

Tja. Nog maar eens kijken. Het feit ook dat die bal de lat nog raakt, maakt hem nog zoveel mooier. Alsof het een computerspelletje is. Zo raakt er bijna aan hem.

Barrios speelt een goede wedstrijd. Aardige bal ook wel zo. En dan wordt het misschien ook nog wel 3-0. Nee, want Lookman komt er niet bij. Dan zit van de Giuliano.

Barrios ontwikkelt zich echt. Kijk hoe hij rustig aan de bal blijft. 6 minuten extra tijd trouwens. En die beginnen met een voorzet van Lookman die eruit wordt gehaald.

Balverlies op het middenveld. Nou, dan zijn ze er weer uit. Lookman bijna naar het midden. Die bal is te hard. En zo, als Atletico iets minder slordig was geweest, hadden ze nog verder uit kunnen lopen. Maar is het voor nu even bij twee doelpunten.

De Normand, stevig ook. Pas wel in het wedstrijdbeeld. Raakt de bal, maar vanwege het feit dat hij ook Eneko Jauregui een deuk verkoopt. Invalspit bij Malaga, wordt het toch maar gefloten. Hier nog een schot van ver. Ha. Het is niet zo makkelijke redding hoor, dit voor Oblak. Het ziet er makkelijk uit, maar die vervelende stuit in dat schot van La Rubia. Nog ervoor dat hij nog best lastig is. Zit ook wel wat snelheid achter. Nou goed, Oblak. Die heeft hem.

fuga La Rubia. Waar is de ruimte? Waar is het gaatje? Nou, via de rechterkant, Malaga. Gaan ze hem nog maken? Ja, wat nu? Dan is er altijd David Hanschko. En zo de rust bij Baena. En Giuliano, nou, dan gaat Atletico weer. Fluwele trap van Baena tot bij Lookman. Als de vlag omlaag blijft, moet het hier toch wel 3-0 gaan worden. Lookman, nee. Die heeft het niet vandaag. Die maakt weinig indruk. Kennelijk geen buitenspel. Die kon er wel een paar procent tekort hoor, Lookman.

Zo, de tweede bal die voor Malaga is. Maar dan wil het niet lukken vandaag. Maar Kang In Lee doet het zeker wel. Zoveel beheersing. En de felicitaties van José María Jiménez, die vandaag op de bank blijft.

Llorente. En heel rustig gaat Atletico dan de eerste drie punten van het seizoen bijschrijven. Hadden ze deze wedstrijd liever een week later gespeeld. Maar dat kon niet. Omdat hier dan de Canadese popster The Weeknd staat op te treden. Vandaag moesten ze aantreden met een veredeld B-elftal. Maar nadat ze in de tweede helft de grote sterren er alsnog in kwamen. Met het klusje geklaard tegen de promovendus Malaga. En heeft Atletico nu opeens het voordeel dat ze al drie punten meer hebben dan Real en Barcelona. Ja, bedankt. Die hebben nog niet gespeeld. Maar dat ze volgende week ook niet midweeks in actie hoeven komen. Zondag Villarreal. En daarna toe werken naar de wedstrijd in de Sanchez-Pizjuan in Sevilla. Dit was Atletico Malaga. 70 minuten kon Malaga mee met het niveau van Atletico. Kwamen ze er zelfs af en toe nog uit. Maar na een prachtige goal van Kang In-Lee was het verzet daar wel gebroken. En kers op de taart, die prachtige vrije bal. Nog veel mooier dan die goal van Kang In-Lee. Van Alex Baena. Het seizoen is weer begonnen, gelukkig maar. En de eerste punten zijn binnen voor Atletico. Bedankt voor het kijken. We gaan ze in de gaten houden, allebei de teams. Malaga maandag tegen Deport thuis. Deportivo La Coruña. Gelijk een degradatiekraker. En daarna moeten ze weer naar de hoofdstad. Even verderop in Bernabeu tegen Real. Het is geen lekkere start voor Malaga. Maar ach, je kan ze maar gehaald hebben. Kijk even in de app. Of anders op de website voor de volledige programmering. We gaan alles uitzenden uit de Liga dit seizoen. Maar er willen nog wel eens afwijkende aftraptijden zijn. Dit was het. Houden er mee op. Buenas noches.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische

0: land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoud nu op de A73 onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone. Er

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de wegen. Een paar korte files. Wat opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt.
3: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren. Veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

0: de weg.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zomer van alweer de woensdag met vanavond Wouter de Winter, Ben van den Burg, Remo Mens, eerste natuurlijk, Lot Beukers en Jordi Versteegde. Ja, en ik zei het al net even voor de uitzending, voor de mensen die voor de reclame keken. Ik ben een beetje gespannen over jouw komst, Lot.
2: Ja, vind je het spannend?
1: Nou, dat vind ik het moeilijkste onderwerp op de Nederlandse televisie, ja. Gewicht.
3: Hoezo?
1: Voor mij persoonlijk dan.
2: Oh. Voor jou persoonlijk?
1: Ja.
2: Omdat je het lastig vindt. Dus,
1: ja.
2: Maar ik denk dat we gewoon niet gaan oordelen, maar gewoon feiten gaan vertellen. Dus dat is alleen maar heel erg fijn, toch? Kennis vergaren.
1: Ja. Even de feiten. Wouter, jij bent veel afgevallen, begreep ik.
4: Ja, dat was vorig jaar. Ja. Nu was het zomer en was het vakantie. En dan was het een cocktailtje bij het zwembad natuurlijk wel welkom. Maar ik ben richting de verkiezingen van vorig jaar heb ik een paar maanden niet gedronken. Want dan wilde ik fit zijn. Ik heb veel gesport. Een beetje op mijn eten gelet. En ja, dan
3: dat vliegt het eraf.
4: Echt, ja, dat vliegt het eraf gewoon. Ja, ik moest weer nieuwe kleren kopen. En dat was best wel grappig.
1: Maar dronk jij zoveel dan?
4: Nee, maar het wordt een beetje gewoonte. Hè? Zeker, dat ken je natuurlijk in Den Haag. En dan kan je nog wel ergens een bijtje drinken.
1: Dan lopen ze allemaal klapweekend van de drank.
4: Klapweekend, ja. Van de alcohol.
5: Nou ja, dan hoor je nog eens wat als je even een biertje gaat drinken.
4: Het was altijd heel functioneel, uiteraard. Ja. Maar ja, een beetje discipline eigenlijk. Gewoon voor jezelf invoeren. Dat een paar maanden. En dan kan je zomaar weer een jaar door. Ja.
1: Welke politicus drinkt het meest?
4: Ja, dat weet ik wel, maar dat ga ik niet zeggen. Want alles wat er achter de nieuwsportdeuren gebeurt, is geheim, hè?
1: Ja, dus de nieuwsportcode, ja. Nou, ik ga het wel nog 5 keer vragen, deze uitzending.
4: Maar veel minder dan vroeger, hoor. Want vroeger was het echt, zaten ze volgens mij ook in de ministerraad en in Genever. En die tijd is echt voorbij.
1: Nee, dan ging het misschien wel beter. Dan kwamen ze tot elkaar.
4: Ja, maar ook wel met vergaderingen die tot diep in de nacht duurden. En ik vind het niet echt dat niet meer
1: zo. Maar welke ministers waren dat vroeger dan?
4: Dat waren echt, volgens mij hebben we het dan echt nog over de tijd van Den Uyl en daarvoor. Dus echt, toen was ik 1 jaar.
1: Ja.
4: Dus ik heb dat niet zelf meer meegemaakt.
1: Ben wel. Ja.
3: Nee, niet die, die tijd niet. Nee, ik ben van 68. Ik ben van 68.
1: Ja.
3: Dus die tijd
4: heb ik meegemaakt.
3: Jawel, maar niet zo bewust met jou of
1: onder. Maar jij bent wel veel bezig met je eten, toch?
3: Nou, kijk, toen ik schaatste, was ik natuurlijk 1 strak lichaam, 78 kilo. Alleen maar 1 bonk spier. Maar op een gegeven moment, dat doen sporten, zijn ze klaar. Dan blijven ze even, je eet heel veel. En dan blijf je eten. En toen was het een keer ook vakantie. Ik kom terug, ik kijk op die weegschaal eroverheen en ik woog 85 kilo en ik schrok mezelf helemaal weg. Ik denk, dat gaat niet gebeuren. En toen, vanaf die tijd, tel ik calorieën. Dus dan denk ik van dit, 86,8 kilocalorieën. Ik mag er 2000 per dag. Dus ik mag er nu nog 19.
2: Ja, maar ik wil daar wel heel veel inbreken.
3: Oh jee,
2: luister. Kijk, het is, want uiteindelijk is dit waar het om gaat. Natuurlijk de energiebalans. Hè? Zorg dat je minder calorieën binnenkrijgt dan je lichaam nodig heeft. Maar je wil ook bezig zijn met je lichaam voeden. Dus echt weten wat je binnenkrijgt.
3: Nee, maar het is nogal logisch dat je goede kilocalorieën eet.
2: Dus jij weet hoeveel eiwitten, koolhydraten, vetten jij ongeveer nodig hebt.
3: En ja, maar als je gewoon je groente eet en je noten en je fruit. Dan, en een beetje eiwit, een beetje vis, dan zit het wel goed. Maar tellen is echt een onwijs prettige manier.
1: Ja.
3: Daar is nu. En als ik dan bijvoorbeeld een taartje eet, denk ik, een taartje, dan mag ik gewoon, moet ik een maaltijd overslaan, want ik heb een taartje op. Ik hou heel even taart, dus dan sla ik wel eens een maaltijd over.
1: Maar dat moet je dus allemaal doen om zo eruit te zien als jij. Dat vind ik nogal veel moeite.
3: Nee, dat is geen moeite. Oh ja, en dat wordt ook heel belangrijk, mensen. Lot, nu gaan we.
1: Ja? Ja.
3: Als je namelijk heel veel, als ik heel veel ga sporten, dan krijg ik honger. En dan blijf ik maar eten. Dus rustig aan met sporten, want dan krijg je honger.
1: We komen hier zo nog wel even op terug. Ja, haal dat ding maar weg. Wouter, even naar jou. Gaat het kabinet vallen?
4: Je kan het nooit uitsluiten, zeg ik. Maar ik zie het niet snel gebeuren op dit moment. Je merkt dat er veel onzekerheid is. Want het is natuurlijk nieuw, hè? Een minderheidskabinet dat missionair moet proberen om een begroting te maken. Dus eigenlijk alle plannen, de financiële plannen voor volgend jaar moet voorzien van een meerderheid. Dat is aftasten. Maar je merkt, als je met mensen spreekt die echt die onderhandelingen voeren, of dat nou mensen zijn in de coalitie of in de oppositie, dat er weinig mensen echt uit zijn op de val van een kabinet. Want op op een moment dat je daar heel enthousiast aan meewerkt, een hele oppositie zou dat eigenlijk dan verenigd moeten afdwingen, dan is wel de vraag of dat dan niet ook wat negatief afstraalt op die oppositiepartijen. Omdat het kabinet zit er een half jaar. Er zijn partijen zoals PVV die er echt van af willen en die zeggen morgen verkiezingen, want dan kunnen wij weer stijgen. Forum voor Democratie wil dat natuurlijk ook. Maar er zijn ook wel wat partijen die ook weer op krachten willen komen. Die ook zelf aan het nadenken zijn, wat willen wij nou eigenlijk met onze politieke toekomst? Hè? Pro is net nieuw. Is het dan, geef het dan pas om, als je net opgericht bent, om te zeggen, weg met het kabinet, laat ons maar. En dan misschien wel weer verkiezingen verliezen.
5: Maar wat jij ziet, Wouter, dat zie ik ook wel. En ik zie ook wel een aantal partijen in de meewerkstand zitten. Ik heb niet het idee dat Pro daarbij zit. Dus met andere woorden, ja, 21, SGP, wat andere partijen, ja, die stellen volgens mij redelijke eisen. Pro stelt eisen waardoor ze misschien buiten de boot gaan vallen.
4: Ja, je ziet dat die partij is dus echt toch zoekende. Want die wil aan de ene kant toch ook uitstralen dat zij een alternatief kunnen zijn. Dat zij bestuursverantwoordelijkheid kunnen dragen. Hè, zoals vroeger de PvdA het heeft gedaan. Jesse Klaver, de leider van, ik wil bijna zeggen GroenLinks PvdA, maar van Pro. Die wil natuurlijk al 4 keer mee regeren. Dat mislukt keer op keer. Je krijgt niet nog een kans om het voor elkaar te krijgen.
1: Hou dit vast, daar komen we zo op terug. Ja. Nee, of je sorry te zeggen, maar we hadden natuurlijk een groot nieuwtje deze week. Hè. Hier in deze uitzending heb je dat meegekregen. We hadden echt heel groot nieuws van Chris Woerts. We hebben namelijk
5: het heeft zelfs staande ovatie geleid.
1: Staande ovatie geleid, ook heel veel woede online. Maar goed, dat terzijde. Maar het grote nieuws was, wij hebben de rechten voor Ajax morgenavond. De grote belangrijke wedstrijd.
5: Op
1: Kijk gaan we die uitzenden. En dan moet je dan een paar eurotjes betalen, dan kan je die wedstrijd kijken. Ja. En daar was de vraag, wie gaat dat presenteren? Wie gaat dat presenteren? Nou, die presentator komt nu in beeld. Daar is hij! Ja. Johnny de Mol! Ja! Wij dachten, we gaan een soort Rijnmond doen. Hè, waarbij ze altijd heel bevooroordeeld die wedstrijden van Feyenoord verslaan. We gaan een Ajax-iet sturen naar een wedstrijd van Ajax.
6: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk, dat zei ik van de week ook wel daar aan tafel, als het over Ajax gaat. Ik ben Zwitserland. Nou kan ik dat morgen niet zeggen, want we spelen daar een Zwitserse ploeg.
1: Nee. Maar wat ga je doen? Met wie ga je voorbeschouwen?
6: We gaan voorbeschouwen met Richard Witsche. Die ooit nog samen heeft gespeeld met de trainer van Sion. Die kent natuurlijk Ajax goed. Daar heeft hij de afgelopen jaren veel gewerkt. En een goede analist. Dus met z'n tweeën gaan wij verslag doen voor de wedstrijd, in de rust en na de wedstrijd.
1: Ja, dat is wel leuk, toch?
5: Dat is hartstikke leuk.
6: Dat is hard. Ja. Ja, dat is te gek. Ja.
5: Dat is toch super tof. Ja, en ik praat tegenwoordig over alle onderwerpen mee. Dus zoek je nog een sidekick of niet?
7: Met overvoetbal.
6: Raymond, als je mij had willen spreken, had je me ook gewoon kunnen bellen.
5: Ja, dat is waar. Dat is waar.
1: Vanaf hoe laat, Johnny? Dat is heel belangrijk.
6: Vanaf 8 uur gaan de lijnen open. Je kan nu al het linkje kopen, inderdaad, voor 4,99. Vanaf 8:05 zijn we live. De wedstrijd is om 8:15. En samen met Richard gaan we daar zo goed mogelijk verslag van doen.
5: Ja, en wat Chris ook terecht zei, er zijn ook heel veel Nederlanders nog op vakantie. Je kunt het wereldwijd doen, hè? Dus je hebt geen gedoe met de rechten.
6: Ja. Ja, klopt. Dat is echt een voordeel daaraan. Voor mij de eerste keer. Dus ik heb natuurlijk wel meteen even Noah gebeld voor wat tips. Maar dat leek allemaal nog een beetje gevoelig te leggen. Dus daar praat ik jullie later wel over bij.
1: Oh ja, ja, die werkt voor de concurrent. Maar heeft ze wel gezegd dat je niet je Ajax-shirt aan moet doen?
6: Dat heeft ze wel gezegd, ja, inderdaad. En dat is toch altijd wel lekker om zo'n kort lijntje te hebben.
1: Maar je gaat toch niet in een Ajax-shirt dat doen, toch?
6: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, ik denk, check het toch maar even. Even de voorspelling. Nee. Wat wordt het?
6: Dit is de wedstrijd waar het om gaat. Thuis moet je dat klusje wel kunnen klaren. Maar met een goede stand sta je met 1 been in de Conference League. Dus 3-1 gok ik en hoop ik ook op. Dit is de wedstrijd waar het om gaat.
1: Alright, Johnny, dankjewel. Morgenavond dus vanaf 8:00 op Kijk te zien, die wedstrijd van Ajax.
7: En dan moeten de mensen kennelijk niet naar jou kijken.
1: Nee, dit is heel gek.
7: Dat is natuurlijk heel raar.
1: Maar je kan ons dan ook weer terugkijken.
7: Ja. Oh, je kan terug.
5: Je kan die wedstrijd gewoon kijken. En als die 90 minuten duurt, dan kun je even iets daarna nog naar ons kijken.
1: Maar inderdaad, ik ben mezelf aan het kannibaliseren hier. Maar dat staat op een papiertje. Ja, nee, doe gewoon wat er staat. Ja, zo werkt dat. Ik wilde toch even, als we Jordi hebben zitten. Als ik jou nu zie, zie ik een toekan.
8: Een toekan?
1: Een toekan.
8: De vogel. Ja, de rare vogel. Ja, ik krijg daar wisselende reacties op. Ik heb onlangs in de Telegraaf van onze krant, Wouter, heb ik een diepte-interview gegeven over onze Van der Valk-verslaving, die ik heb met mijn man. En inderdaad, wij gaan alle Van der Valks van Nederland, van de wereld af. Dat zijn er 100. Dus dat houdt ons voorlopig even lekker bezig.
1: Maar er zijn toch wel meer hotels? Waarom moet je dan? Wat is er zo bijzonder aan Van der Valk?
8: Ja, dat is een soort van traditie die ik vanuit vroeger uit heb meegekregen. We gingen toen ik op zwemles ging, bijvoorbeeld al als ik moest afzwemmen naar Van der Valk, weet je wel, zo'n kerstje. Ja, dat is toch
3: heerlijk. Is het nog steeds zo bij Van der Valk als je zegt dat je jarig bent, dat ze dan met een taart komen? Ja, met, ja, is dat nog steeds?
8: Daarom zeggen wij nooit dat we jarig zijn.
3: Oh, wat goed, zeg, dat deden wij iedere avond. Ja. Iedere avond was iemand van de schaatsploeg jarig. En de andere kwamen ze met die taart.
8: Ja, het is een soort van gevoel van thuiskomen voor ons zo af en toe. Als je wat harder werkt en dat je dan af en toe ook er even naartoe kan.
1: Leuk,
8: en,
1: ja.
8: Het groeit er nu uit.
1: Maar hoeveel van die 100 heb je er gehad dan?
8: Zitten nu op 57. Ja, en we zijn 11 jaar samen.
1: Maar heb je dan nu niet, want dat had ik laatst, als je bij Van der Valk gaat slapen, dat er dan ook allemaal asielzoekers lopen.
8: In sommige hotels heb je dat. Sommige hotels worden ook gesloten. Omdat ze
1: waarom moet je lachen, Wouter?
7: Ja, dat gebeurt dus. Dan loop je daar en ineens zijn er asielzoekers in je hotel.
1: Die op de gang allemaal spullen en zo. Ja, dat was toen ik daar was, ja.
7: Welk hotel was dat dan?
1: Hier op de Witte Bergen.
7: Oh, de Witte Bergen?
1: Ja.
7: Oh. Ja, zit ze hier ook?
1: Ja.
8: Hele hotels sluiten ook, omdat het voor hun veel rendabeler is om het hotel af te huren aan asielzoekers. Er worden echt miljoenen mee verdiend.
1: Ja.
8: En aan ons dus.
1: Ja, want dat is een miljardenbusiness geworden, toch? Dat de opvang van.
7: Ja, die mensen moeten ergens slapen. Dus,
1: Ja, en dan boeken we maar hotelkamers.
7: Of cruiseschepen.
1: Ook, ja?
7: Ja, in Rotterdam was dat een tijdje. Ja.
5: Rotterdam, IJmuiden ook.
7: Het
1: was vandaag wel weer asielnieuws, hè? Want we hebben natuurlijk laatst die bestorming gehad van die Marokkaanse exclave die Spaanse exclave in Marokko, Ceuta. En er was toen de Spanje gezegd, nee, die mensen komen echt niet naar het vasteland. Maar nu worden er toch 500 minderjarige meisjes die ook over die grens zijn gekomen. Die worden nu toch naar het Spaanse vasteland gebracht, Raymond.
5: Ja, nou ja, dat blijft natuurlijk een enorme heikel punt. En volgens mij begint en eindigt het gewoon bij een goede Europese grensbeveiliging. Ik heb vorige keer die vergelijking getrokken met Frontex, dat niet al te veel geld krijgt. Al krijgt Frontex steeds meer geld als de dienst die over de Europese buitengrenzen gaat. En daar begint het mee. En pas als die Europese buitengrenzen een beetje op orde zijn, kun je ook verwachten dat landen solidair met elkaar zijn en elkaar helpen, hè, als Spanje een keer in de knel zit.
1: Ja, maar wat is dan nou het signaal van Spanje?
7: Nou, in Den Haag hoor ik ook vooral dat er veel wordt nagedacht. En theorieën zijn over hoe het nou komt dat er zoveel mensen die kant op kwamen. Hè? Want dat was vrij onorthodox, met z'n duizenden tegelijk de grens oversteken. Een soort bestorming.
1: Ja.
7: En er zijn zelfs mensen, en niet de eerste de beste, die ook wel het gevoel hebben dat dat misschien is gecoördineerd door een mogendheid die Spanje een lesje wilde leren. Ja, je weet natuurlijk dat de Verenigde Staten niet al de grootste fans zijn van Spanje, omdat ze niet gebruik mochten maken van de basis bij de aanvallen op Iran.
1: En ze lappen niet voor de NAVO.
7: En dat er ook wel wordt nagedacht van, goh, wat bijzonder eigenlijk dat nu ineens Spanje zo keihard wordt getroffen en eigenlijk het hele Europese continent. Dat leidt natuurlijk intern ook tot een heleboel onrust.
1: Maar hoor je echt geluiden richting Amerika? Want we hebben Russen wel gehoord, Iran en zo. Maar
7: Russen zou natuurlijk ook kunnen, want Russen weten ook wel dat de zwakke plek is van Europa, migratie. Die sturen ook af en toe vanuit Wit-Rusland richting de Balten.
3: Maar denk je dat de Amerikanen de Instagram-feed van de, van de Marokkanen beïnvloeden?
7: Ik kon me er zomaar wat bij voorstellen. Want ik zat ook de afgelopen weken te kijken naar van die series bij Showtime en bij HBO van de Lioness. En de acties van de CIA om te zorgen dat er ergens in het buitenland iets gebeurt wat dat Amerikaanse agenda kan dienen. Dus ik zeg niet dat het zo gegaan is.
1: Nee, maar
7: ik
1: zeg wel dat
7: er over gefilosofeerd wordt in Den Haag.
5: Het was bijzonder pijnlijk dat het premier Sanchez was die Europa opriep om solidariteit. Terwijl op ieder ander denkbaar dossier is hij niet solidair met de rest van Europa.
7: Ja.
5: Van Oekraïne tot en met de NAVO-norm.
7: En heel raar, want er was dus ook heel veel boosheid richting Sanchez. En toen hadden ze een Europese top.
1: Ja.
7: En toen zei iedereen, we moeten solidair zijn met Spanje. Dat is natuurlijk een beetje raar.
5: Wat me overigens wel irriteert, ik weet niet hoe jij dat ziet, dat iedereen daar zijn eigen gelijk uithaalt. Hè. Dus jij noemde het net een bestorming. Nou, we kunnen vaststellen dat het een bestorming was. Radicaal rechts ziet dat ook zo en buit dat uit. Tegelijkertijd hoor ik allerlei pro-Europese lieden zeggen, maar Spanje heeft toch heel adequaat opgetreden. Maar beide kunnen tegelijkertijd waar zijn.
7: Ja.
5: Het kan en een bestorming zijn en Spanje kan adequaat hebben opgetreden. Kan allebei.
1: Ja, maar nu heb ik heel de tijd overal gehoord, ze komen niet deze kant op. Het kan niet, het is onmogelijk, want ze zitten daar aan de andere kant van die Middellandse Zee. He, ze kunnen niet zomaar naar het vasteland, dan kan je doorreizen, want er zijn één Schengenzone en nou gaan er toch 500 naar het Spaanse vasteland.
7: Nou, ik hoorde toen al dat er waarschijnlijk wel minderjarige mensen zouden worden overgebracht. Dus het gros gaat terug, maar mensen die minderjarig zijn, daar zullen ongetwijfeld ook andere regels voor gelden. Ja.
3: Maar vind je dat nu terecht, dat ze die 500 meisjes minderjarig naar Spanje brengen? Of zeg je van,
7: het terecht,
3: gewoon, dat had je niet moeten doen?
7: Ik vind het lastig om te beoordelen, want ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Maar het zijn mensen, ik weet niet hoe jong die kind... Stel, het is een kind van 6 of zo. Ja, jij veel, wat ga je daarmee doen? Weg terug dat je... Dat,
1: nee, die moet je opvangen, die moet je verzorgen.
3: Maar, Thomas, jij denkt natuurlijk ook nu dat alle minderjarige meisjes nu worden gestuurd.
1: Of nou ja, nee, maar dat, het signaal natuurlijk naar migranten die onderweg zijn naar Europa... denken, ik moet dus daarheen. Want uiteindelijk, als je jong bent en vrouw, dan mag je dus...
5: Nou, of ik moet mijn kinderen naar voren schuiven. Ja, juist, want dan worden de ouders later ook gehaald.
1: Ja. Ja. Weet je wie hier ook een mening over zou hebben?
5: Nou,
1: Johan Derksen.
5: Ja,
1: iedereen.
5: Ja. Nou,
1: We zitten de hype een beetje op te bouwen. Hè. Vanaf maandag zit hij weer daar op die stoel. Ja, maar er is één man die vandaag al een privé-sessie had met Johan Derksen.
8: Ja, ik mocht hem bellen vanochtend al om 10 uur. Enthousiast zoals hij was. Klaar wakker, want hij had gisteren een hele spannende dag gehad. Want John de Mol die zegt tegen Johan van je moet het eigenlijk even wat rustiger aan gaan doen. Want hij maakt radioprogramma's, podcasts, VI natuurlijk. Dus John zegt, doe nou wat rustiger aan. Maar ja, dan belt John de Bever. En dan kun je natuurlijk niet weigeren. Dan ga je in de film van de Bevers, net als jij, Raybon. En gisteren heeft hij dus een opnamedag gehad. We zien hier al de schokkende beelden van Johan met een glas champagne in zijn hand. Want hij speelt dus de manager van de Bevers.
1: Je kan ook nee zeggen, hè?
8: Bedoel... Ja, je kan nee zeggen. Ik zeg, begin jou niet te veel in jezelf te geloven. Nee, zegt hij, maar ik heb echt alles over voor die mannen. Dus ook dit. En hij zegt, ik heb het wel onderschat. Want zo'n hele dag filmen voor één scène, dat ben ik natuurlijk hier niet gewend. Ik bedoel, je gaat hier zitten en je gaat daarna weer naar huis. Dat geldt niet voor een filmopname natuurlijk. Dus hij zegt, het was wel pittig. Ja. Ik heb hem ook nog even naar jou gevraagd. Want ik zeg, de hele Talpa-stal zo'n beetje wordt gevraagd. Half bekend Nederland mag naar Malta voor die filmopnames.
1: Ja.
8: Zit er nog een rol voor jou in?
1: Nou...
8: Johan zegt een figurantenrolletje misschien.
1: Een figurant.
3: Heerlijk is dat. Dat is fijn.
1: Dat staat me wel. Een beetje zoals Johan zelf ooit lijk is geweest. Weet je dat nog?
8: Ja, toen had hij heel veel tekst inderdaad.
1: Dat was echt goed. Even kijken. Dat was hartstikke mooi hoe hij dat deed toen. Dat is goed. Dus, ja, kijk.
9: Ik moet u waarschuwen. Het is geen prettig gezicht. Bent u er klaar voor?
8: Ik vind het dus echt heel eng. Als ik het zie, ik vind het echt heel eng. Ja. Het is net echt.
1: Ja, maar die dag komt ooit wel.
8: Ja.
1: Nee, ja.
8: Maar zit je nou weer aan die stoel
3: voor ons allen? Voor ons allen.
1: Nee, maar...
8: Ja.
1: Toch.
3: Ja.
1: Maar ik vraag me wel eens, zijn we als bedrijf daar klaar voor? Ik vraag me dat wel eens af.
3: Ja. Nou ja. Nee, ik denk dat jij maandag aan de beurt bent bij jou.
1: Ooit, zei ik. Ooit.
7: Ik las al dat je aan de stoelpoten van Wilfried Gené aan het zagen was... maar je bent ook aan de andere kant van het
1: tafel bezig. Nee. Ik was heel omzichtig in het interview met het AD. Hè, heel subtiel niet aan de stoelpoten van Wilfried Gené zagen, toch?
8: Ja, dat zei je. Maar ja, je weet hoe dat overkomt. Je wil het wel heel graag, toch? Je zou het toch uiteindelijk wel willen op die stoel?
1: Ja, maar dit is ook leuk. Af en toe in de zomer, weet je, prima.
8: Maar als we je nu zouden vragen, John belt van... joh, ga het maar gewoon doen, want gaat hij goed met Wilfred... dan zou je toch met alle plezier...
1: Hey Lot, die bekers met die frisdrank, hè? Waar
8: ik wil er niet gewichtig over doen. Maar
1: deze zomer was heel veel gedoe over
3: hij vindt het zo ongemakkelijk dat hij over gewicht wil gaan praten.
8: Ja, het is zo ongemakkelijk.
1: Goed, voor dat geld doe ik alles. Hey, maar...
8: Ik ga naar huis.
1: Nee, maar deze zomer was... laten we dat even bespreken, want dat is wel echt een ding. Foodwatch zei, als je kinderen naar een pretpark gaan, mogen ze geen frisdrank tappen.
2: Nee, het ging over bij de Efteling hebben ze een nieuw ding. Dat heet Den Dorstlesser. En dan kon je dus een cup kopen voor 17,5 euro. En een halve liter. En die mag je dan onbeperkt vullen elke 3 kwartier. Met frisdrank. En ja, je hebt ook de optie tot water of suikervrij. Maar de kans is natuurlijk vrij groot dat daar gewoon normale cola of Fanta in gaat. Ja, dat is natuurlijk... Ik vind het echt een heel treurige beweging, eerlijk gezegd. Want geef zo'n kind zo'n beker. Doe er een halve liter cola in. Dat is ongeveer 210 calorieën.
3: Maar niet cola zero?
2: Nee, zeker. Maar ik weet niet of er wordt gekozen voor cola zero.
1: Maar die kon je wel kiezen.
2: Ja, die kan je wel kiezen, ja. Maar ik denk wel dat op het moment dat je in zo'n pretpark loopt... en er is natuurlijk ook een heel ding over zoetstoffen... want dat zou allemaal gevaarlijk zijn, terwijl dat gewoon niet zo is... dat dan de ouders toch sneller zeggen, nou, kies jij maar lekker... en de kans groot is dat er dan voor normale cola...
5: Maar jij zegt treurig, het is toch pas treurig als je dat iedere dag zou doen... maar met een dagje uit in zo'n pretpark... mogen die kinderen toch lekker frisdrank drinken. Ja. En als ze daarna een ijsje willen, mag het ook. Suikerspin willen mag het ook.
2: Ja, tuurlijk.
5: En daarna een hamburger mag het ook.
2: Helemaal kotsmissen in het park uit. Ja.
8: Maar je hebt toch ook attractieparken waar je onbeperkt friet kan eten?
3: Onbeperkt
1: friet. Ja, de Waarbeek is ook wel top. Onbeperkt friet is, dat is toch top?
8: In Duitsland.
2: Ja, dat is leven. Nee,
5: ik heb wel eens mijn neefjes een dagje op stap. En die mogen alles eten en drinken wat ze willen. En dan zet ik ze misselijk weer bij mijn zusje.
1: Ja, maar dat is toch... maar dat is toch ook het hele idee? Die kinderen, laat ze één dagje in het jaar even losgaan. Wat is daar nou het probleem mee?
2: Ja, dit gaat niet per se om één dag. Ik denk dat het meer gaat om waarom zou je je hele dag moeten volstouwen met suikers en ellende. Je kan toch, het gaat toch om dat je lekker in het pretpark loopt. Dat je lekker geniet van de attracties. En dat je een colaatje neemt of een patatje, dat is prima. Maar dit stimuleren om gewoon de hele dag...
3: Als je toch altijd heel gezond eet, is het toch ook heel erg goed om één junkdag te hebben? Om even je lichaam... Gadver, wat is dat nou?
2: Dat is echt totale onzin.
3: Oh, dat heb ik wel zo. Oh.
2: Nee.
7: Dat heb ik ook gehoord.
1: De sasdag, de scheid aan Sonja-dag, was dat toch?
2: Ja, dat was vroeger zo.
3: Dat klopt niet.
1: Ik heb die
2: dat is onzin. Eigenlijk wil je gewoon gaan voor zeg maar, je lichaam 80% voeden... en 20% minder voedzaam. En dat kan je dus elke dag toepassen. Dus zorg dat je dag lekker 80% voedzaam is... en kies dan een ding, je 20% waar je lekker van wil genieten.
1: Maar wat voor dingen eet ik dan bij die voedzame dingen?
2: Vooral heel veel groenten, fruit, peulvruchten. Ja, de dingen die men vaak saai vindt, maar die wel heel belangrijk zijn. Ja.
5: Maar jij zegt, ik vind het ongemakkelijk om over te praten. Maar kun je er iets over vertellen? Want jij zegt, ik heb Ozempic gedaan. Heb je van de week al verteld, dat beviel niet.
1: Nee.
5: Maar hoe ziet jouw dieet er dan uit? Eet je de verkeerde dingen of eet je de goede dingen? En,
1: Nou, ik zal je eerlijk bekennen, en jij gaat schrikken nu... maar ik eet het grootste deel van de dag niet.
5: Oké. Okay.
1: En zodra ik dan ga eten, ga ik heel veel eten. Dat is mijn grote probleem. Ja. En televisie is ook slecht. Want jullie weten het. Jij komt ook wel eens in televisiestudio's bij andere talkshows. Er is altijd vreten.
5: Dat is waar.
1: Toch? Ik begin eigenlijk pas met eten als ik hier binnenkom.
2: Ja, maar dat plankje staat er altijd, maar dat raakt niemand nooit aan. Dus dat
1: nee, dit niet. Maar daar staat allemaal van die Haribo en Rokkeloek. Ik kan er niet vanaf blijven.
5: Maar jij ontbijt dan dus niet, echt?
1: Nee.
5: En lunch ook niet.
1: Sla ik vaak over.
5: Ja, kom je hier en dan ga je pas eten. Dat is natuurlijk niet goed.
3: Nee. Het is toch heel makkelijk, Thomas, om gewoon te ontbijten?
1: Ik heb helemaal geen trek 's ochtends.
2: Ja, maar dat kan je echt wel jezelf aanleren. Dat is je circadiaans ritme. Als je je circadiaans ritme gaat leren kennen... en je gaat gewoon op vaste momenten eten... dan gaat je lichaam daaraan wennen. En dan ga je ook op een gegeven moment het signaal krijgen... oh, ik heb trek. Oh, ik heb honger. En als je daarna gaat leven, dan gaat dat dus stukken minder fout.
4: Maar je kan er toch ook gewoon aanleg voor hebben?
5: Dat kan ook.
4: Om zware botten.
2: Nou, dat is echt een...
3: Jij ook niet. Probeer een beetje te helpen.
2: Zware botten bestaan.
1: Oh.
2: Nee.
5: Zware botten.
2: Nee, aanleg... Nee, kijk, dus is een hele kleine doelgroep. Dan praat je over een paar procent van de bevolking... die echt daadwerkelijk aanleg. Dat er iets mis is lichamelijk... waardoor ze aankomen of moeilijker afvallen. Ja. Maar dat is voor de meeste mensen, zeg ik altijd... die zijn geen speciaal snuffelen.
5: Nee. Maar ieder lichaam is wel anders. Dus de een zal er meer aanleg voor hebben... dan de ander. Maar als jij dat zegt, ik eet één keer per dag, dat is niet handig.
1: Nee, dat is niet goed. Maar kijk, het ding is natuurlijk dat jij zegt ook van diëten en dat heel dat rigide met zo'n app en zo, daar geloof je ook niet in, hè?
2: Nou, voeding trekken geloof ik wel degelijk in. Oh. Het is wel heel, wat jij net ook zei, het is heel belangrijk dat je gaat leren waaruit voeding bestaat. Wat heeft mijn lichaam nodig? Hè? Hoe voed ik mijn lichaam in plaats van dat ik het maar loop te vullen? Ja. Maar het is niet de bedoeling dat je de rest van je leven met een app rondloopt. Maar diëten, dus maar jij bedoelt dat een soort van dieet is.
1: Ja.
2: Dat is niet zo. Ik bedoel, je gaat op zoek naar een voedingspatroon wat bij je past. En daardoor zal je wel moeten leren van wat past bij mij... en hoe werkt het daadwerkelijk.
1: Ja. En iedere keer als ik weer begin met diëten... dan kom ik op social media langs Miljuska.
5: Ja.
1: En dan
5: laat
1: ik het daarna weer helemaal los. Dan laat ik het, want die zegt dat het niet hoeft.
10: Ik wil even laten zien hoe ook alweer een normaal lichaam eruit ziet. Dat vergeten we vaak als we alle Instagrammers kijken. Ja, oké. Dat is misschien iets te veel bloot. Ik zie steeds vaker dat we allemaal kijken naar mensen die helemaal plat geozempikt zijn. En daarop dan die te zetten en twee billen. Helemaal niks mis mee, hè. Maar het is niet zo dat dat van nature komt met trainen of diëten of wat dan ook. En laat je hoofd er niet door gek maken dat je denkt... oh, waarom hangt dit bij mij? En waarom heb ik uitslag? En waarom heb ik hier een rolletje? Het is oké. En laat dus niet je hele vakantie door verpesten.
1: En zo is het toch?
2: Ja, het is een hele goede boodschap. Ik sta ook wel echt achter body positivity. Alleen, ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat we esthetiek loskoppelen van gezondheid. En ieder lichaam mag er zijn, ieder putje, helemaal waar. En het klopt ook, je ziet dat die hele skinny mindset op social media... komt weer terug, hè, zo dun mogelijk. En dat is gewoon niet de realiteit. En daar hebben ook heel veel jonge dames, veel mensen last van. Maar body positivity is heel belangrijk... Maar laten we ook echt wel kijken naar gezondheid. Want uiteindelijk wil je gewoon een zo gezond mogelijk lichaam. Dat is het allerbelangrijkste.
1: En je lekker voelen.
2: Ja.
1: Dat is belangrijk.
4: Is er iets wat jij, waar jij in zondigt? Wat jij niet kan laten staan?
2: Nou, ik heb geen verboden producten meer. Dat zorgt er ook heel erg voor dat ik een fijne relatie heb met voeding. Ja. Ik eet eigenlijk alles wat ik lekker vind. En dat implementeer ik op verschillende momenten. Over het algemeen eet ik heel erg voedzaam. Maar ik eet elke dag wel een stukje chocola. Elke week wel een kippentat.
7: Patat met mayonaise, ja, en witte wijn.
2: Oorlog.
11: Frikandel.
1: Wat is jouw guilty pleasure dan, qua eten?
7: Qua eten? Ik vind een bagel met cream cheese heel lekker.
1: Oh!
7: Heb ik ooit in Amerika leren eten. Ja, en dat is als het lekker een beetje warm is, die bagel. En dan een beetje pesto, tomaat.
1: Hey, even naar de politiek weer. Want hoe zou Dylan Jezilkus zich nu voelen? Zou ze spijt hebben dat ze in dit kabinet is gestapt, of niet?
7: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat er niet zoveel alternatieven waren.
1: Nee, ze moest wel.
7: Je had lekker in de oppositie plaats kunnen nemen. Maar dan was het waarschijnlijk toch ook wel eindig geweest met haar partijleiderschap. En ze heeft die verkiezingen uiteindelijk toch redelijk gedaan. Het leek helemaal in de soep te lopen. Inmiddels toch 22 zetels gehaald. De pro buiten de regering gehouden. Wat het voor de achterban op zich ook niet verkeerd deed. De hypotheekrenteaftrek overeind gehouden. We zullen zien wat er nog meer overeind blijft als we straks klaar zijn met onderhandelen. Maar volgens mij is zij nog niet van plan om op te stappen.
1: Maar daar zit toch wel de crux, want in die campagne en in die formatie heeft ze gezegd niet met Jesse Klaver, niet met Jesse Klaver. En nu zit ze deze week en volgende week en misschien wel de komende weken met Jesse Klaver.
7: Nou, daar zit ze mee te praten. Ik denk dat het wat naïef zou zijn om te denken dat je nooit met pro iets te maken kan hebben. Maar de belofte was om niet met ze in de regering te gaan zitten. En die belofte is wel nagekomen uiteindelijk.
5: Het is wel de enige reden dat de VVD inderdaad nog op die 24 zetels is uitgekomen.
7: 22,
5: sorry. Ja. Dat kwam door die belofte.
1: Zie, dat is echt een campagne, hè? Dat is echt een campagneman van de VVD. Denk er gewoon 2 zetels bij.
5: Hè? Ja, dat gaat heel snel. Ja. Nee, want we hadden Dylan hier vorige week nog. En toen zijn we juist heel kritisch geweest. Omdat zij vertelt dit zelf namelijk ook altijd. En dan zeg ik, ja, maar je ging wel van 24 naar 22. Dat vertelt ze er niet bij.
7: Ja.
5: Maar het had erger gekund. Maar dat komt door die belofte om inderdaad pro buiten boord te houden. Dat viel bij de VVD heel goed. Ik moet overigens wel zeggen, als VVD'er zeg ik dat ook, ik vind het jammer dat ze nog steeds partijleider is. Want ze is, we hadden een hele goede minister van Defensie. Er speelt ook nogal wat op Defensie. Van Oekraïne tot en met de nieuwe NAVO-gelden die uitbesteed moeten worden. Daar zat een topper, die moest weg. Die moest fractievoorzitter worden, Ruben Brekelmans. Dat is hij gaan doen. Zij wilde die post, nou dan zeg ik tot je dienst, maar leg dan ook het partijleiderschap neer. Nu is ze en minister op een hele belangrijke post. En zit ze ook nog eens met allerlei partijen te onderhandelen over de begroting.
7: Maar dat had jij niet tegen haar gezegd toen ze hier vorige week zat?
5: Nee, we hadden al heel veel andere dingen. Stond op mijn lijst zien, maar ik wou er niet aan toegekomen. Ja. Ja. Okay, okay. Ja, wilde ik zo
1: prettig. Dit wist ik dan wel, ja. Dan ga je nu een beetje tegen Wouter de Winter tekeer.
5: Nou, we zijn op alle andere punten heel kritisch geweest. Nee, ik ben benieuwd hoe Wouter dat ziet.
1: Leeft dit in die partij?
7: Dat is een beetje aan wie je vraagt. Er zijn mensen die denken, laat Vincent Karmans proberen, laat Ruben Brekelmans het proberen. VVD is niet echt de partij waar de leiders elke week of elke maand of elk jaar worden afgewisseld. Hè. Ja. Daar zit wat langere traditie achter.
5: Maar veel onderzoeken laten wel zien.
7: Veel onderzoeken, inderdaad. Tegelijkertijd spreek je ook mensen, toch ook weer niet de eerste de beste, die zeggen, zij durft risico's te nemen die Karmans, Brekelmans en Heine niet ziet nemen in de publiciteit. Zij durft af en toe echt all out te gaan. Dat heeft ze hier geprobeerd. Dat heeft ze bij hoe heet dat? Goedenavond Nederland. Heeft ze dat ook gedaan toen ze tegenover Stefan de Vries, die activist waar werkt hij? BNR of zo?
5: BNR, ja.
7: Tekeer ging tegen haar. En dat vindt zij dan leuk, want zij denkt, daar kan ik tenminste.
1: Ze houdt van debat.
7: Leuk, ja. En dat is anders dan de gemiddelde politicus die dan zou zeggen, die confrontatie probeer ik even te vermijden. Daar ga ik
5: maar
7: niet zitten.
5: Die redenatie klopt wel. En ze mag het dan ook wel blijven. Maar had dan ook juist met dat talent wat je hebt in de Kamer gebleven en had geen minister geworden.
7: Ja, dat is een keuze die zij. Zij was er wel klaar mee in de Kamer.
5: Maar goed, dan is de consequentie misschien dat je ook dan het partijleiderschap zou moeten.
7: Dat past wel in de traditie van de VVD. Ja. Hè? Daar zat de partijleider altijd in de Kamer, tenzij de premier was. Met die traditie heeft zij gebroken, dat klopt.
1: Ja. In Trouw staat nou dat zij achter de schermen ook nog wel gesprekken voert met alle rechtse partijen. Dus ze is dan vicepremier. Dan zit ze samen met Jette en Van der Brink en de minister van Financiën zit ze te praten met die partijen. Officieel. Maar ze gaat zelf ook nog via achterkamertjes om met rechtse partijen zitten.
7: Ik denk dat er wel meer politici zijn die in achterkamertjes met mogelijke steunpilaren praten, hoor. Ik denk dat Henry Bontebal horen we en zien we weinig van, maar die zit ook niet de hele dag stil natuurlijk.
1: Ja, waarom horen we ze weinig van?
7: Paat van Ont ook niet. Hij vindt eigenlijk dat het kabinet maar moet oplossen. Ik weet niet of hij dat zich kan veroorloven, want ik denk dat het wel alle hens aan dek is in principe om meerderheden te regelen. Maar het CDA denkt van, zolang de VVD in de wind staat en D66 dat allemaal moet gaan oplossen met hun premier, hoeven wij misschien niet zo ontzettend veel te doen in de publiciteit.
1: Slim. Even over publiciteit gesproken. Ik denk dat Mart Hoogkamer vandaag even een dagje rust neemt, hè, uit publiciteit.
8: Ja, sterker nog, ik denk dat hij ervan baalt op dit moment. Dat hij op dit moment Mart Hoogkamer heet, omdat zijn vader zo ook heet. En zijn vader, het is verschrikkelijk eigenlijk. Die heeft hem een verschrikkelijke jeugd bezorgd. Dat komt door zijn alcoholproblemen van die vader. Hij heeft zelf die vader ook weer een hele erge jeugd gehad. Dus kortom, dat gaat van generatie naar generatie. En wat er onlangs is gebeurd, is dat deze vader van Mart voor het huis van iemand is gaan staan in Leiden met een pistool.
1: Ja, het was met Pinksteren. We hebben daar ook een video van. Dan zie je wat er gebeurt.
11: Ja. Ik loop ook op. Jij hebt een probleem. Ja, kom dan.
1: Ja, het is nooit helemaal opgehelderd of het een echt wapen was. Zeg maar.
8: Nee, en hij zegt dus vandaag was de zitting waarbij hij terecht stond. En zegt hij dat pistool vond voor dat huis. Dat het geen echt pistool zou zijn. En moet je nagaan, dit zou dan gaan volgens die vader om een wasmachine die hij wel of niet zou hebben gekregen. Geloof jij het? Ik geloof er namelijk helemaal niets van. Het zou namelijk gewoon echt gaan over drugs. Dat blijkt ook uit appverkeer wat ingezien is door de rechter. Wat ik al helemaal heel raar vind, bizar in dit land, is dat deze man wegkomt met 60 uur taakstraf als eis. Taakstraf? Voor dit?
1: Ja. Wat had jij verwacht dan?
3: Ja, wat had jij verwacht?
8: Nou ja, ik verwacht hier toch wel minimaal dat je hier voor de gevangenis in moet. En hij heeft wel een gevangenisstraf gekregen, maar eigenlijk gewoon voorwaardelijk. Ja, 4 dagen. Maar die had hij al gezeten.
1: Ja,
8: dan kom je weg met het schoffelen van een kerkhof voor dit. Ja, ik vind het echt krankzinnig.
1: Ja, het is wel heel rot voor Mart dit. Wij gaan goed met hem, is een goede vriend van ons. En dat is wel heel sneu dit voor
5: hem. Ja, wij vinden het allebei een hele sympathieke gozer. We hebben hem ook graag hier in het programma. En liever wil je dan ook die beelden niet laten zien. Maar ja, het is wel nieuws. Maar ik kan me heel goed voorstellen, het zal je vader maar zijn. Ja. Dat die jongen daar enorm van baalt. En wij zien nu alleen die video, maar die jongen kan natuurlijk nog wel meer vertellen. Als je hem hier aan tafel zou hebben zitten en hij vertelt over dingen die hij heeft meegemaakt. Het is natuurlijk ontzettend pijnlijk.
1: Want hij heeft nu ook even geen contact, hè, geloof ik.
8: Nee, hij zegt, ik ben niet boos op mijn vader, dat wil ik niet zijn. Ik schetste net een beetje die geschiedenis. Hij weet waar het vandaan komt. Maar hij heeft er bijvoorbeeld ook heel veel moeite mee, Mart, dat zijn vader het kleinkind nooit heeft gezien. Of eigenlijk zelden daar ook niet naar vraagt. En dat is natuurlijk echt verschrikkelijk als dat je overkomt. Maar ik vind het wel mooi dat Mart, je zegt het terecht, is een hele lieve jongen, dat hij zelfs dan zijn vader niet zwart wil maken.
1: Echt heel
5: nou, en wat ik sterk vind, er zijn natuurlijk tal van artiesten die alleen de media zoeken als ze wat te verkopen hebben, maar hij staat er ook de pers over te woord. Ik heb hem bij Boulevard gezien, bij Shownieuws, en daar heeft hij gezegd hoe vervelend hij dit vindt. Ja. Dat hij er ook eigenlijk helemaal liever niet over wil praten, maar hij begrijpt wel dat die journalisten daar vragen over hebben. Dan denk ik, ja, dan ben je wel een artiest die zijn mannetje staat en die niet alleen maar met de pers praat als hij een nieuw album uit heeft.
8: Ja. Hij is op dit moment lekker in Spanje. Hij heeft daar natuurlijk ooit die doorbraak beleefd met Unchained Melody, dat filmpje wat hij maakte op het strand. En hij is nu terug naar die plek en dat post hij ook op Instagram. Dus het lijkt ook dat hij zijn hoofd wil leegmaken.
1: Ja. Nou, we wensen die van Mart veel sterkte hiermee. Ben, even naar jou. Heb je ooit wel eens gehad dat er een dame naar je toe kwam en die dan een beetje zo bij jou begon te flirten? En dat
3: heel vaak. Ja. Vertel.
1: Maar ook dat het dan later een spion bleek te zijn?
3: Nee, maar dat is wat, hè. Ja, ik vind een fang-fang. Dat vond ik een mooi.
1: Maar even, heb jij veel vrouwelijke aandacht?
3: Nee. Totaal niet.
5: Als het bij jou zou gebeuren, zouden wel alle alarmbellen afgaan.
3: Ja, dan denk je,
5: dit kan niet
3: dat ze mij...
1: Maar krijg jij wel eens DM's van kijkers?
3: Nee. Ja, ik kijk nergens naar. Dus
1: Ik kan Lot ook beter doen, volgens mij.
2: Ik was dat 2 weken geleden. Ja. Daar kwam opeens een mannelijke host aan volgers. Heel gezellig.
1: Ja.
2: En nu weet ik opeens hoe het is om dickpics te krijgen in je DM.
3: Oh, die heb je ook gekregen.
1: Maar die kreeg je pas toen je hier zat?
2: Nou, daarna. Ja, meerdere.
3: Ja.
2: Ja, het was druk in mijn DM.
1: Oké. Okay. Zullen we even oproep doen aan onze kijkers? Dat niet te doen. Niet. Stop daarmee.
5: Dat zijn onze kijkers.
1: Stuur ze gewoon naar Raymond. Nee.
5: Mijn inbox zit al vol.
1: Ja,
3: kan niks meer.
1: Krijg jij die ook vaak?
3: Ja, jij krijgt ze toch?
5: Regelmatig, ja. Laatste tijd valt mee, moet ik zeggen. Maar afgelopen jaren wel regelmatig. Maar ik vind het ook helemaal niet leuk om te krijgen. Dus.
1: Nee, niemand volgens mij.
2: Nee, niemand toch? Nee. Te wachten.
8: Nee, liever niet.
1: Krijg je ze wel?
8: Nee, ik wil mijn telefoon wel even open nu. Nee. Open nu maar.
3: Nou, dat is ook interessant. Mag ik in jouw telefoon kijken?
8: Je mag altijd in mijn telefoon kijken.
3: Ja, zie je dat? Maar dat is mooi, hè? Ja. Bij heel veel mensen zeggen nee. Maar bij mij mag je ook in mijn telefoon kijken.
1: Maar als ik jou nu vraag, lees je laatst ontvangen berichtje voor?
3: Ja, dat is allemaal... Oké, alles wat ik...
1: Doe maar.
3: Laatste ontvangen...
5: Wouter, meekijken.
3: Fijne vakantie met een brilletje.
1: Een aubergine? Nee.
3: Nee, dus heb ik totaal
5: hij gaat weer hiken tussen de beren in Amerika.
3: Ik ga weer hiken tussen de beren.
5: Heel jaloer.
1: Toch, Wout, ik heb het iedereen gevraagd. Krijg jij ze wel eens? Ik krijg ze ook heel
7: soms. Ik heb zo gehoopt dat je mij zou overslaan.
1: Ja, zo
7: maar ik krijg ook van vrouwen dingen, dus dat is ook, ja.
1: Oh, maar die letten dan niet helemaal op.
7: Ja, oh ja, iedereen vraagt zich af waarom het gebeurt. Ja.
1: Ja. En vind je dat leuk?
7: aandacht is leuk, maar het moet wel een beetje normaal zijn natuurlijk.
3: Ja. En toen ik vroeger schaats kreeg, was slipjes. Dus ik heb het vroeger wel gekregen. Ja. Nou, nu niet meer natuurlijk.
1: Ja, dan struikel je ook over het ijs als het allemaal slipjes.
3: Ja, precies. Ja.
1: Even terug, want we begonnen hierover, want er is dus in Amerika een rel tussen over een Chinese honeypot.
3: Een honeypot?
1: Ja, wat is dat?
3: Iemand die dus avances met je maakt, maar uiteindelijk hele andere bedoelingen. Dus met je hebt dan echte liefde. En er was een vrouw, ze heet Fang Fang. Vind ik ook een topnaam, vind je niet? Als tof naam. Fang Fang.
1: Die, en dan een balletje gooien.
3: Fang Fang, met een F. Ja. En dus die ging studeren, ze was wat ouder op een universiteit. Wat, met een balletje?
4: Hij had weer een flauwe
1: vlag. Ja, dat je haar roept en dan een balletje gooit. Ja. Fang Fang. Fang. Goed, ja. Sorry.
3: Dus hij ging studeren en in Amerika, ze was al wat ouder. En ze ging gelijk allemaal politieke groepjes. En ze had een groot talent en allemaal jonge talenten ging ze mee aanpakken.
4: Ja, er zijn geen alarmbellen afgegaan.
3: Geen alarmbellen.
4: En dat hoeft natuurlijk ook niet, want als gewoon een dame uit China komt, die is dan studenten. Ze was wel al op leeftijd, maar die gaat dan zich vooral bij allerlei studentenverenigingen voegen en later bij andere verenigingen en gaat in Californië, want daar ging het om, een beetje tegen de rich and famous aanhangen. Dan hoeven niet per se alle alarmbellen af te gaan. Maar als je had geweten dat zij ook op het Chinese regeringstoestel had gewerkt, dan hadden er misschien wel alarmbellen af moeten gaan.
3: Als stewardess, haar ouders zaten ook bij de inlichtingendienst in China. En dan vind ik ook maar uiteindelijk met twee burgemeesters, zeggen anonieme bronnen, ook seks gehad. Dus ze infiltreerde helemaal in de Amerikaanse politiek. Uiteindelijk zei ze daar, is de FBI erachter gekomen. Want er was ook een senator of een gouverneur.
4: Ja, een congreslid. Congreslid, maar die was ook een belangrijk kandidaat om gouverneur te worden. Die moest zijn campagne overigens al staken, omdat hij met stagiaires naar bed was geweest. Dat is niet gebruikelijk.
3: Een goede vriendin werd het uiteindelijk, zij van hem.
4: Ja.
3: En toen heeft ze stagiaires daar geplaatst. In Washington zijn ze uiteindelijk achtergekomen.
4: Maar de kritiek is tweeledig, dat dus niet eerder is ontdekt. Want je had met een beetje graven dat kunnen ontdekken. Ja. Maar ja, goed, wie gaat dat doen? De grootste kritiek zit hem erin dat op een gegeven moment inderdaad deze meneer, maar ook andere politici gewaarschuwd zijn. En dat zij uiteindelijk heeft kunnen vertrekken. Ja. En de kritiek is dan, waarom heb je hun wel gewaarschuwd en is zij niet meteen gearresteerd?
1: Maar het is gewoon een spion.
3: Ja, spion. Precies. Maar Thomas, dat vind ik ook mooi voor China. Lange termijn. Dat je gewoon van, weet je, lange termijn iemand inzet, alleen maar beïnvloeden, relaties aangaan. Want dat zie je natuurlijk ook in, dus in Nederland, weet je, de Chinese studenten die kwantum willen studeren of fotonica of semi of chips.
1: Bij ASML willen werken.
3: Bij ASML willen werken. Er zijn hele strenge controles tegenwoordig. Van ja, er mogen geen spionnen, ze mogen geen geheime documenten meenemen naar China.
1: Ja, Nederland heeft ooit een ambassadeur gehad in China.
7: Ja, die is nog op televisie de laatste tijd.
1: Maar die was ambassadeur. Hoe zat dat verhaal?
7: Nou, wat ik me van herinner is dat hij met een Chinese dame iets kreeg en later bleek dat hij een spion was. Ja.
1: Nee, ze was geen spion.
3: Geen spion.
7: Ja, wel.
3: Wel?
7: Wel.
4: Nee, maar ze zijn in ieder geval nog steeds getrouwd.
1: Ze zijn nog steeds samen, ja.
3: Maar is dat ook een spion? Nee, toch?
1: Nee, dat is geen spion. Nee, want ze zijn nog steeds samen. En hij zit als diplomatiedeskundige wel eens bij talkshows.
4: En hij heeft dat zelf ook gemeld toen, van wij hebben een relatie.
1: Die zien hem, Rob Keller, ja.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
7: Zij ziet er niet als Chinees.
3: Ze ziet er niet als
1: Chinees. Dat is vrouw.
4: Dat is heel belangrijk. Dat is niet zijn vrouw.
1: Nee,
4: zijn
1: is een andere vrouw. Nee,
4: dat is zijn ex-vrouw.
3: Nee, zijn
4: maîtresse. Nee, zijn vrouw is een andere vrouw.
1: Ja.
3: Wie is het nou?
1: Maar toen gingen alle alarmbellen af. Want hij moest toen stoppen als ambassadeur. Maar ik begreep dat zij geen spion. Ik hoorde het in mijn oortje. Zij bleek geen spion te zijn.
7: Gelukkig.
1: Maar hij moest wel stoppen als ambassadeur.
7: Gelukkig. Verkeerd onthouden.
1: Ja.
7: Sorry.
1: Dat kan.
3: Oh jee.
1: Ah, die arme vrouw die zit nu thuis. Ik een spion.
4: Nou. Die vrouw die denkt, gelukkig hebben ze mijn foto niet laten zien.
1: Ja. Die hebben we nog wel even, daar komt ie.
3: Nee. Ja, maar het is ook wel interessant. We zeggen, ze is geen spion. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet.
1: Nee.
3: Nee, wat?
1: Nee, dat het echt zo lange termijn is dat ze het volhouden.
3: Ja, ja, weet je wel, jij zou ook een spion kunnen zijn, dus je weet het niet.
7: Maar jouw oortje heeft ons gered.
3: Ja, ja. Oortje weet alles. Al weten de oortje.
1: Maar dit bewijst wel weer eens dat we misschien wat naïef zijn. Even dit geval dus niet.
4: Dit is één geval, maar zij is natuurlijk bij lange na niet de enige die door China op deze opdracht is gestuurd. En trouwens, andere landen doen dit ook. Dit
7: gebeurt continu. En zal het alleen China zijn? Of gebeurt het? Je hebt die serie The Americans, waarin het ging over mensen uit de Sovjet-Unie Tijd van Reagan. Een hele goede serie. Nog op Disney, volgens mij. Oh, dat mag je natuurlijk ook weer niet zeggen. Nou ja,
1: jawel, je mag alles zeggen.
7: Voor je het weet krijg je weer een
1: ik zit te kijken of er een spion in het publiek zit.
7: Maar Rusland deed het natuurlijk. Of de Sovjet-Unie deed het ook. En ja. Misschien doet Nederland het ook wel.
3: Tuurlijk
7: doet
3: het.
1: Er wordt daar gewezen. Er zit daar een Russische spion, begrijp ik.
7: Ja.
1: Goed, maar je moet gewoon in de politiek...
3: Vrijwel alle landen doen dat.
1: In politiek geen affaires aangaan. Daarover gesproken. Vandaag jarig Bill Clinton.
3: Bill Clinton, ja. Ja. 80. Ja, 80. Ja. Hij heeft zowel een vader gehad als een...
8: Als een moeder.
3: Als een moeder, ja, heel leuk. Hij heeft zowel een vader gehad als een... Als een ja, dat zijn jullie humor, hè? Hij heeft inderdaad... Bill Clinton heeft inderdaad een vader en een moeder gehad. Maar wat ik wilde zeggen is, hij heeft een vader gehad en een grootvader... die allebei vroeg aan hartfalen zijn overleden. En hij heeft altijd gedacht, dat gebeurt mij ook nog een keer. Hij is vroeger... We hebben een presentator die in de lach schiet, maar ik praat gewoon niet. Hij is vroeger ook verslaafd geweest, hè? Dat weet jij nog wel, Wouter. Bill Clinton ging altijd hardlopen en daarna door naar de McDonald's. Hamburgers eten, milkshake.
7: Ja.
3: En ja, omdat jij dat ook altijd zo goed volgt. En
7: ook seksverslaafd was hij toch ook?
3: Hij is aan heel veel dingen verslaafd. Ja. En op een gegeven moment is hij vegan geworden, Bill Clinton. En heeft hij een hartoperatie gehad om ervoor te zorgen... dat hij nog een paar jaartjes mee kon. Dat is gelukt. Hij is natuurlijk wel een van de meest invloedrijke presidenten... die de Verenigde Staten hebben gehad de afgelopen jaren. Alleen, ja, jij zei net overspel. Het is wel zo dat natuurlijk... hoeveel bijzondere dingen hij ook gedaan heeft. Hij heeft de Amerikaanse economie gemoderniseerd. Hij heeft het begrotingstekort in overschot... voor de laatste keer dat dat gebeurd is, omgebogen. Ja. Maar hij zal vooral altijd herinnerd worden ook aan die affaire...
12: met
3: Monica Lewinsky.
12: I did not have a sexual relation with that woman.
13: I did not have sexual relations with Miss Lewinsky... and I'm staying on my former statement about that.
14: If she
13: my statement is that I did not have sexual relations... as defined by that.
14: If she says that you kissed her breast, would she be lying?
13: I'm going to revert to my former statement.
14: Okay. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area, you touched her genitalia, would she be lying? That calls for a yes, no, or reverting to your former statement.
13: I will revert to my statement on that.
14: If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would she be lying? Yes, no, or won't answer.
13: I will revert to my former statement.
3: Ja, dit blijft natuurlijk heel pijnlijk. Op een gegeven moment hadden de Republikeinen die hem onderzochten voor iets heel anders. Maar doordat hij een affaire zou hebben gehad en daarover zou hebben gelogen... en toen wilden ze hem verhoren, is in het Witte Huis gebeurd. En die beelden zijn later allemaal integraal uitgezonden. Ja, dat hoort ook bij zijn legacy, zoals dat dan heet.
1: En de
3: ja.
1: Democraten proberen nu weer een beetje zo'n situatie met Trump te creëren, toch? Hè? Met die...
3: Ja, want dit ging allemaal over een jonge dame, Monica. En nu hoor je bij Trump heel veel de naam Natalie. Ook een jonge dame, al is die wel wat ouder. Een van de belangrijkste medewerkers van Trump, de menselijke... Printer, we hebben het over haar gehad. Ja, de Democraten proberen nu daar een soort rel van te maken, terwijl daar geen bewijs voor is. Ik lees ook in allerlei media dat Melania al heel lang niet gezien is. Dan denk ik, ja, dat is niet zo verrassend, want Melania heeft gezegd: ik heb helemaal geen zin in het politieke avontuur van mijn man. Ik ga niet eens in het Witte Huis wonen. Maar het is wel zo, daar hebben ook de media uitvoerig over bericht, ja, dat die twee, niet Trump en Melania, maar Trump en Natalie, een bijzondere relatie hebben. Zij laten ook briefjes voor hem achter van: jij betekent alles voor mij. Dus de geruchtenmachine draait op volle toeren. En ja, we hebben net Bill Clinton gezien. Uitsluiten kun je het niet. Maar er is nu niet het bewijs voor zoals dat toen er wel was met Monica nog.
1: Ja, maar die Melania zou haar dan ook gezien hebben... in de privévertrekken van het Witte Huis. Ja, als dan een hoogblonde dame van 35 daar rondloopt.
3: Ja, maar gegarandeerd dat deze dame in de privévertrekken van het Witte Huis zich bevindt. Want zij is grote delen van de dag bij Trump. Om Twitterberichten voor hem te schrijven.
15: Maar zou Melania nog jaloers zijn?
3: Wel, nee.
15: Volgens
3: mij al lang achter zich gelaten.
15: Ja, ik denk, nou, ja. Veel plezier ermee. Ja.
1: Ik las ook eens in de media. Zegt,
3: van, succes, vanavond is hij voor jou.
15: Ja. Alsjeblieft, die reden.
1: Maar hij zou ook alle seksuele interesse, die fase is die voorbij. Is ook een beetje het verhaal, toch? Daar is hij helemaal niet meer mee bezig, deze man.
3: Ja, dat wordt ook gezegd inderdaad. Terwijl hij daar vroeger heel veel mee bezig was. We kennen allemaal die grab 'em by the pussy video nog. Hè, dat Trump daarover opschepte. Maar ja, voor Trump en voor Bill Clinton geldt dat ze genieten van vrouwelijk schoon. En dat ze daar heel vaak ook te ver in gaan. Toen Bill Clinton voor het eerst ooit aan de verkiezingen meedeed in de jaren 90. Toen waren er al geruchten over affaires en vrouwen die hem ook van verkrachting beschuldigden. Dus bij Trump hetzelfde. Wat ik wel altijd vind, als je nu terugkijkt naar die beelden over Monica Lewinsky. Dat was toen jarenlang, hè. Een heel groot schandaal. Ja. Als je dat nu afzet tegen wat er nu allemaal gebeurt in de Amerikaanse...
1: Dat zou nu een week zijn.
3: Dat zou een week zijn.
1: Ja. Gaan we naar het Songfestival, Jordi? Even wat anders.
8: Ja, ik denk het wel. Alleen ik zou het krankzinnig vinden als de AVRO-TROS met de regels die dan nu zogenaamd gewijzigd zijn, hè, bij het Songfestival door de EBU, dat we dan nu in één keer wel gaan. Want het is een slappe hap wat er gebeurd is. Hè. Een land in oorlog mag dan niet meer het Songfestival organiseren als ze gewonnen hebben. Nou ja, ik vind dat je dan überhaupt maak een keuze. Maar er wordt geen keuze gemaakt.
1: Maar dat is toch een keuze? Als Israël zou winnen, mogen ze het niet hosten.
8: Ja, maar ja, dat zou toch ook gebeuren sowieso. Als een land in oorlog is, ga je dat sowieso toch niet laten organiseren. Moet dat aangepast worden in een reglement? Mm. Is dat een regel waardoor nu Taco Zimmerman, de baas bij de AVRO-TROS, zegt van nou, we gaan nu alsnog? Ik zou dat slappe hap vinden. Ja, ik zou het echt bij Omroep Max vinden passen. Jan Slachter die zegt nu in één keer van niet. Die zegt, nou, bedoel, die liedjes die wij leuk vinden, die passen niet meer bij het Songfestival zoals het
5: nou,
8: nu is.
5: Dat is overigens een reden waarom Omroep Max het moet organiseren.
8: Nou ja, kijk, Jan Slachter heeft een
5: paar krijgen we normale liedjes.
8: Ja, nou, ik zou het leuk vinden. Kijk, Jan Slachter heeft een paar jaar geleden gezegd, organiseer weer een nationaal Songfestival. Dus organiseer weer eens een keer zo'n leuke live show dat we als Nederlanders kunnen kiezen als een soort van Voice of Holland. Ik zou dat fantastisch vinden en heel goed bij Omroep Max.
5: Maar wat Jordi zegt, ik ga dat wel met interesse volgen, want ze hebben AVRO-TROS dan hoog van de toren geblazen. Hè? Ja. Israël mag er niet bij. Mm-hmm. Nou, Israël mag er dus wel bij. Ze mogen het alleen niet organiseren als ze winnen, wat inderdaad niet zo heel gek is. En ik ben nou heel benieuwd of ze bij die AVRO-TROS ballen hebben en voet bij stuk houden, of dat ze toch gaan zeggen, we willen het weer
1: maar
5: organiseren.
1: Maar dit komt nou weer goed. Dit is een soort.
3: En hoezo? De AVRO-TROS heeft een fout gemaakt, weet je, want als er meer landen mee waren gegaan, was het oké. Okay. Achteraf gezien was het niet zo handig, hadden ze eigenlijk wel moeten gaan. Dus dit jaar gaan ze gewoon wel.
5: Ik denk dat ze een draai gaan maken. Klaar.
3: Tuurlijk, joh. Dat maakt ook helemaal niet uit. Gewoon achteraf heb je een verkeerde beslissing genomen.
1: Maar dan krijg je
3: wat zeg jij, Wouter?
7: Ik vind dat publieke omroepen geen politieke partijen moeten spelen.
1: Nee. Ah. Dus?
7: Weet je, als je de behoefte hebt om allerlei politiek te bedrijven, laat dat festival naar een andere omroep die dat gewoon wel kan uitzetten.
5: Helemaal eens.
3: Oké. Okay.
1: Ja. Er was in Politiek Den Haag ook nog even wat partijen. Die wilden zelfs een motie over indienen dat dan de Kamer hier iets van moest gaan vinden.
7: Ja, maar ja, er zijn ook partijen die moties voor gratis kraanwater in cafés indienen.
1: Vind ik best een goed idee.
7: Een beetje lekker klinkt, dan kom je met de motie.
1: Ja, maar die sponsor is wel opgestapt ook, hè, van het Songfestival. Dat is een Israëlisch bedrijf, dat Moroccan Oil. Die zeggen nu ja. Dus in Israël zijn ze ook niet blij.
8: Maar er komt wel weer een nieuwe sponsor aan. Ik bedoel, daar gaat het niet aan liggen dat het Songfestival wel of niet doorgaat. En, en we gaan ook gewoon, hè, jongens. Want over 2 weken of zo, hoor ik nu in de wandelgangen, gaat de AVRO-TROS alsnog bekendmaken dat we weer gaan. Ja. En ik gun dat alles.
1: Als je daar niet even mee kunnen beginnen, dan hadden we het hele gesprek niet over doen.
8: Nou, ik vond het eigenlijk wel.
3: We gaan.
8: Ik gun dat iedereen die van het Songfestival houdt. Ik heb het dit jaar wel.
5: Maar het is wel heel hypocriet.
8: Het is hartstikke
5: heel hypocriet.
8: Ja.
1: En wie sturen we dan?
8: Davina Michel, die gaat.
1: Ja. Lot, wie sturen we?
2: Ja, Davina Michel, zeker.
3: Ja, die is zo goed.
8: Of de bevers, kan ook nog altijd.
1: De bevers. Wouter, muziek, heb jij een Nederlandse artiest?
7: Ik sluit aan bij de vorige spreker.
1: Oh, ja. Luister jij überhaupt muziek?
7: Zeker.
1: Wat staat er op jouw...
7: Ik vind nu Martin Garrix met Madonna. Die doe ik aan als ik aan het douchen ben.
1: Oh ja?
7: Ken je die?
1: Nee.
7: Bizar.
1: Ga ik even luisteren zo. We zijn zo terug na de reclame. Graag tot zo bij de tweede deel.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Oranje zomer van vanavond. En we moeten even naar Jordi, Raymond. Want die heeft ruzie met een bekende Nederlander. Want hij is heel boos op een bekende Nederlander. Oh, ja, Jan Smit.
8: Het lijkt wel Sonos dit. Het lijkt wel Stoutmeel.
1: Is die waar dan?
8: Het juiste decor eigenlijk. Nee, Jan Smit, daar moeten we het even over hebben. Omdat hij heeft een interview gegeven. Wel bij een Belgisch dagblad, namelijk HLN. Maar aan Nederlandse journalisten, zoals Sonos. Heel leuk programma.
1: Ja.
8: Op de late avond, RTL Boulevard. We waren allemaal niet welkom op zijn jubileumfeestje.
3: Nou.
8: In Volendam. Ja, en normaal gesproken denk ik laatst.
1: Zit je helemaal in zak en as, hè?
8: Dan weet je, dan slaap ik dus 3 tot 4 nachten niet. Dus dat vind ik echt heel heftig. Nee, maar ik vind het echt. Ik bedoel, Jan heeft in het begin van zijn carrière veel te danken gehad aan de media. En iemand die dat als geen ander begreep, was zijn manager die helaas overleden is, Buijs.
1: Ja.
8: Die wist precies hoe hij met die media om moest gaan. Jan, die is echt nu in een heel ander vaarwater terechtgekomen. Die heeft zoiets van, ik heb mijn carrière op orde. Ik heb mijn kaartjes verkocht voor dat concert in Volendam 3 keer. Dus waarom zal ik die pers nog toelaten? Ja, ik vind dat dan belachelijk. Want dan denk
5: maar is
8: ik...
5: het alleen maar dat hij er geen zin in heeft? Of is hij ook boos op jullie?
8: Nou ja, ik denk dat hij bang is voor vragen natuurlijk over zijn scheiding. Maar ja, je bent er in goede tijden. Jij had net Mart Hoogkamer, toch, voor de break? Ja, ja. Dat jij zegt van, je bent er in goede tijden en slechte tijden. En juist als je een jubileum te vieren hebt, dan kun je met de pers echt wel praten van, kan het dan vandaag gewoon even alleen over de muziek gaan? De volgende keer kom ik wel terug op wat anders. Maar ik ben tegen afspraken maken, vind ik echt niet journalistiek. Laat dat voorop staan. Maar op zo'n dag kan dat. En dat dan een collega van mij, Tom Godery, dan uiteindelijk voor, als verslaggever van Showloos voor het hek bij de ingang van de concerten van Jan Smit moet staan, vind ik belachelijk. En dan zegt hij vandaag in dat interview bij die Belgische krant van ja, inderdaad, als ik de AFAS Dome in Antwerpen moet uitverkopen, dan zoek ik de pers op. Ja, en dan weet ik dat er ook over me geschreven wordt op het moment dat ik in scheiding lig. Maar dan denk ik, kom op Jan, kop op.
1: Kom op.
8: Geef 1 interview, ga hier dus zitten.
1: Een Haags trucje ook, toch? Gewoon via de achterdeur verdwijnen als al de journalisten buiten staan. Dat werkt.
7: Maar ik heb Jan niet zo lang geleden nog ontmoet. Een ontzettend aardige gozer wel.
8: Ja. Is het ook? Er is niets mis met hem.
3: Het staat toch hier buiten? Dat is toch logisch dat je aardig bent?
7: Nou, dat geef ik je de kosten van mensen.
3: Nee, heel veel mensen zijn niet aardig. Maar het is
1: oh ja? Die vind je niet aardig?
7: Nou, dat gaan
1: we. Bekende Nederlanders. Namen.
3: Nou, ik zit echt te denken wie ik echt... Wouter weet gelijk heel veel.
1: Goed, ja? Jouw ergernis is Jan Smit. Jouw ergernis is Schiphol.
7: Ja. Ja, en het is een beetje first world problems. Maar ik denk best wel veel Nederlanders... niet iedereen die kan vliegen en die wil vliegen... of die kan zich permitteren om te vliegen. Maar heel veel Nederlanders wel. Die komen terug van vakantie en die weten dat Schiphol is een dure plek. Ja. En je betaalt voor je ticket en die havengelden wel maar verwerkt. Je hebt te maken met prijzen voor kopjes koffie. Nou ja. Maar goed, weet je, ik kan zeggen... het is nou eenmaal een vliegveld, het is nou eenmaal anders. Maar daar mogen we wel, vind ik, service voor verwachten. En je staat tegenwoordig bij de bagageband zo lang te wachten... of bij de paspoortcontrole of bij de beveiliging... dat je eigenlijk ziet dat elke zomer is gewoon een puinhoop daar. Ja. Maar we blijven betalen en er wordt geen service voor verleend. Dan staat er nog een koffiekarretje, staat dan bij de bagageband... dan krijg je goedkoop koffie vanwege het lange wachten... en dan is het de dame of de heer die dan die koffie moet maken... is ook verdwenen.
1: En het is echt veel duurder, hè, Schiphol, dan Düsseldorf of Brussel.
7: Zeker, en ik ben gelukkig in de omstandigheid dat ik veel heb mogen vliegen... ook voor mijn werk, ik ben in alle continenten geweest... Ja. En je krijgt in Nairobi en Kaapstad krijg je koffie eerder dan op Schiphol. En dat is wel een beetje raar, want het is hier een stuk...
1: Maar een collega uit de redactie ging zijn gezin ophalen. Die waren rond 1 uur geland en om 3:15 kwamen de koffers op band. Kwart voor vier, Raymond.
7: En de staat en de gemeente Amsterdam en Rotterdam, die krijgen dus geld. Hè, die krijgen de winst die er behaald wordt op dat Schiphol. Maar dan moet daar echt de
3: best. En dan moet jij verleiden. Dus wij hebben meer winst als overheid. Want, ja, want dat zijn de aandeelhouders. Ja.

0: De Kids is uit mijn tijd, de Smurfen, maar dit is voor mijn tijd.
1: Waar ben jij mee opgegroeid, Jordi?
2: Nou ja, ik zit te denken, als je de Fabeltjeskrant ziet en je er een beetje in verdiept, kun je het vergelijken met het Sinterklaasjournaal. Het is namelijk zowel voor kinderen als volwassenen. Dus het was een kinderprogramma natuurlijk, maar er werden maatschappelijke thema's, je zou het niet verwachten, in dit programma besproken. En die zitten ook een beetje in die verhaallijnen van dat kinderprogramma. Het Sinterklaasjournaal, ja.
3: Iedereen kent het liedje.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, jouw jeugd ook, hè?
3: Het is echt mijn jeugd. Ja, ja, dat zat ik zo, inderdaad, voor een zwart-wit televisietje. Ja. Uren te kijken.
0: Maar nu kun je je jeugd weer herbeleven.
3: Ja, want ja. Het komt allemaal...
0: Het komt allemaal gerestaureerd, YouTube, met gerestaureerde beelden op YouTube. Ja. Dan kun je weer kijken.
1: Maar ga je dan als volwassen man nog al die afleveringen
0: kijken?
3: Ik ben ook benieuwd of de jeugd dit mooi vindt. Want ik heb dus de jeugd, ik weet, vergeet die naam allemaal. Nee, je hebt... Wie heeft kinderen?
1: Ik heb kinderen, ja.
3: Nee, niet Pokémon.
1: Dus
3: het is iets heel populairs bij kinderen nu.
1: Waar heb je het over?
3: Er is een hele populaire...
1: Paw Patrol, dat zijn
3: Patrol.
1: Die honden.
3: Ja, die
1: woef, woef.
3: Maar
1: ja.
3: Ik heb daar zitten kijken, Thomas. Weet je hoe snel dat gaat? Wow.
1: Ja, dus iedere seconde is er een nieuw shot.
3: Dat is niet normaal. Dus de vaderskant is natuurlijk heel traag. Dus ik ben heel benieuwd of de kinderen van deze tijd... met de Paw Patrol, dat ze gewend zijn, of ze daar tegen...
1: Ja, maar dat is wel een enorm verschil in de kindertelevisie van nu en van vroeger.
2: Ja, niet normaal. Nou, sommige dingen waren vroeger beter, maar ik zou zeggen... hier moet je niks meer aan doen. Hier moet je ook geen moderne versie van willen maken. Ik denk dat er echt nog een hoop volwassen mensen... die ook hier in het publiek zitten, denken van... ik ga dat toch even terugkijken. Het brengt je terug naar vroeger. Ja. Een gevoel van nostalgie. Ja.
1: En nieuwe afleveringen, zou je dat aanraden? Want er wordt over nagedacht,
2: Nee. En ze zijn heel lang bezig geweest met dit allemaal. Want ze moesten dit allemaal goed op de maat leggen, die audio en zo. Ik denk niet dat ze er nog een poging aan wagen... om nieuwe afleveringen te maken.
3: Wat vind jij ervan?
4: Ja, helemaal eens.
3: Ja.
1: Onze meneer de Elf van vanavond. Nee, hè? Maar hij is niet van de Fabeltjeskrant, hij is van de echte krant.
3: Echt.
1: Zat er morgen in?
5: Ik denk iets over de formatie. Ik bedoel de begroting.
6: Ja. Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een 3-tal opvallende files op dit moment. Op de beginnende A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontrole is daar een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen-Aken beter gezegd, bij de Duitse grens 20 minuten oponthoud.
6: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
1: Zijn ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Colin van Uithuizen en ik zit naast Sander Jansen op een wel heel bijzondere plek.
2: Zeker. In, wat is het? De persconferentieruimte, soort van NEC, want het is eigenlijk het spelershome. Hier zit ook gewoon een bar met waar normaal gesproken de spelers gewoon eten. Maar nu even niet. Nu is het voor de Champions League ingericht als persconferentiezaal.
1: Ja, want het is eigenlijk de afgelopen 24 uur jouw tweede thuis geweest eigenlijk. Jij hebt die veel mogen vertoeven.
2: Ja, ik denk wel dat ik me straks opnieuw moet voorstellen aan mijn vriendin inderdaad. Maar nou, dat is weer voor later zorg.
1: Nou, neem eens even mee, want wij hebben elkaar ook de hele avond niet gezien. Dat vind ik ook zo wat. Hè?
2: Jij zat helemaal aan de andere kant, dus ja.
1: Ja, ik zat iets meer naar rechts. Dat was ook wel leuk. Beetje tussen de fans. Jij zat op de pestribune, omgebouwde pestribune. Maar dit is hier een hele hoop omgebouwd, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Als je een beetje rondkijkt en je komt hier vaak, dan ja, is het een beetje soort zoek de verschillen, zeg maar. Dan zie je wel waar het is aangepast. Nou, sowieso voor de schrijvende pers is er een hele nieuwe zaal zelfs ingericht. Fotografen zitten nog wel in de originele persruimte. Maar er zijn heel veel dingen die eigenlijk niet aan de eisen voldeden hier. En die nu zijn aangepast. En dat was ook wel een beetje nodig. Maar je merkt ook wel dat het stadion een beetje uit zijn voegen barst. Want meer ruimte is er ook niet. Dus het is een beetje behelpen.
1: Ja, bij deze even een groot compliment voor de mensen die het allemaal voor elkaar hebben gekregen. Want ja, het moest wel ook wel een beetje stress zijn geweest. Ja, in een week omgeturnd worden tot een Champions League-waardig stadion.
2: Ja, is het eigenlijk nog steeds niet echt. Maar het voldoet wel aan de eisen die de UEFA stelt. Dus dat scheelt wel. Maar inderdaad, ze hadden maar een week na die wedstrijd tegen Olympiakos natuurlijk. Wisten ze ook van, we hebben nu 8 dagen waren het dan. Want die return was op dinsdag. Ja, er moest wel een hele hoop gebeuren. En ze waren gisteren, toen die persconferentie bezig was, wilden ze eigenlijk met die hoogwerker ook de lucht in om de laatste Champions League uitingen nog aan te brengen. Maar ja, toen hadden ze ook zoiets van, de persconferentie, dan komt er zo'n hoogwerker met allemaal geluid op de achtergrond en zo. Dus dat hebben ze toch maar eventjes uitgesteld. Maar ja, er moest nog een hele hoop gebeuren, maar het is allemaal op tijd gelukt.
1: Ja, ze weten in ieder geval bij NEC hoe het er aan toe gaat als hier een Champions League wedstrijd wordt gespeeld. Tenminste, het is natuurlijk nog geen echte Champions League wedstrijd, een voorronde. Was het een Champions League waardige sfeer, vond je dat?
2: Jawel. Ja, ik vond het wel een bijzondere sfeer. Ja. Je merkte wel dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Maar dat hebben we al vaker gehad hier. Het afgelopen seizoen, denk ik. Misschien daarvoor ook wel een paar keer dat je een wedstrijd hebt waarbij iedereen net even wat eerder is. Waarbij iedereen al op tijd op zijn stoeltje zit. Waarbij er een bijzondere sfeer hangt. Ja, dat was nu nog wel meer. En het was met z'n allen, denk ik, voor supporters in ieder geval, het toeleven naar het moment dat die hymne wordt afgespeeld. En dat was natuurlijk het ding toen NEC won van Olympiakos. Ja, toen wisten ze van die hymne gaat naar de Goffert komen. En dat gaat natuurlijk heel bijzonder worden. Je had het af en toe al bij de warming-up, dat ze het al lieten horen.
1: Af en toe?
2: Nou, best wel vaak, best wel vaak eigenlijk. Hè. Dus de echte magie was er misschien een klein beetje vanaf. Maar het was alsnog wel heel bijzonder dat die werd afgespeeld.
1: Ja, ik hoorde ook dat het te maken had met commercials. Tenminste, dat was het excuus. Dat er daar af en toe wat commercials werden ingezet, daardoor de hymne af werd gespeeld.
2: Maar het schijnt dat de UEFA voor de Champions League een soort eigen sponsoren heeft. Ik heb het niet helemaal goed kunnen zien, maar...
1: Nou ja, dat gebeurt. Maar goed, mensen konden lekker wennen aan die hymne. En die kwam op een gegeven moment ook met het gewapper natuurlijk van de Champions League vlag. En kon het spektakel beginnen. Iedereen zat er helemaal klaar voor. Het was ook geweldig om mee te maken hoe iedereen hier in het stadion vol hoop en bravoure en verwachting naar deze wedstrijd toeleefde. Maar wat vond jij van de openingsfase? Laat ik het aan jou vragen.
2: Ik vond de openingsfase nog wel oké. Het was een beetje in balans. Maar misschien is dat ook wel naar Bruin Linssen, die spraken we net na afloop. Die zei ook, heel vaak bij Europese wedstrijden, dan heb je het gevoel van, we zitten er eigenlijk wel lekker in, voetballen lekker mee. Gaat best prima. En dan ineens is er een uitbraak. En dan staan ze voor de keeper en dan is het 0-1. En dat was eigenlijk een beetje wat er gebeurde. Want bij de openingsfase deed NEC het eigenlijk best wel prima. Niet zo heel erg veel kansen, maar op zich zaten ze wel oké in. Ja, een van de eerste beste kansen. Die Le Breton levert die bal in. Tobias Storm gaat ook niet echt een lekkere bal. Ja, dan zie je wel dat zij heel erg veel kwaliteit hebben. En ook veel meer kwaliteit dan Olympiakos. Dat viel ook wel heel snel op. Ook bij de aanvallen daarna. Ja, daar zie je wel dat dit een hele goede ploeg is. Die niet voor niets ook in de Champions League natuurlijk vorig seizoen al flink heeft gestunt.
1: Ja, ik zat ook even te kijken naar jouw cijfers net. Pereira kreeg het laagste cijfer, geloof ik, een 4,5. En die onder andere omdat hij natuurlijk een penalty veroorzaakt. En waarin vond jij hem sowieso niet...
2: die penalty die dus niet doorging.
1: Ja, heel goed. Want inderdaad, Storm veroorzaakte later ook nog een penalty. Ja. Die ging wel door. En daar volgde de 2-0 uit. Maar Pereira, die kon jou niet bekoren vanavond.
2: Nee, ik vond dat hij het heel moeilijk had. Aan de bal is hij sowieso al niet de allersterkste. Maar verdedigend, waar hij normaal gesproken dus wel waar zijn kracht ligt. Ja, vond ik hem ook niet heel erg sterk. Hij had het heel erg moeilijk met Hauke. Een van de betere spelers van Boede. Patrick Berg natuurlijk ook, maar ja, Hauke aan die linkerkant is wel echt heel erg sterk. En daar had hij gewoon heel erg veel moeite mee. En ja, het hielp ook niet mee dat hij heel vaak in hele grote ruimtes terecht kwam door de manier waarop Boede counterde. Ja, dan zie je wel dat echt zijn tekortkoming is. En dat hij misschien ook niet helemaal gemaakt is voor dit voetbal. Maar ja, Dick Schreuder kon ook niet zo heel veel andere kant op. Of hij moest een van die nieuwelingen voor de leeuwen gooien. Ja, of om dat te gaan doen in de play-offs van de Champions League lijkt me ook niet even verstandig.
1: Voorin marcheren af en toe wel. Hè? Tadic met een paar mooie acties natuurlijk. En ze creëren ook wat. In totaal 5 kansen, zei Schreuder na afloop. Maar ja, het is toch wel die hele laatste linie. Hè? Dat blijkt toch gewoon wel echt de Achilleshiel te zijn. En het is toch eigenlijk gewoon jammer dat het daar nog niet op orde is bij NEC.
2: Ja, zeker. Ja, je kon niet zo heel erg veel andere kanten op dan dit. Hè. En dan kun je zeggen van ja, Storm deed het natuurlijk goed de afgelopen weken. Dat is ook zo. Maar dat maakt hem nog niet de perfecte verdediger om daar in het midden te staan en op dit niveau zich staande te houden. Dat op zich, Olympiakos deed dat nog wel oké. Willem II deed het ook wel prima. Maar dit is wel een ander niveau. En dan zie je ook bij die penalty die hij veroorzaakt, hè, dan dekt hij door. Ja, en die spits die draait dan heel erg makkelijk van hem weg. En dan heeft hij een overtreding nodig om er nog bij te komen. Zeg maar. Dus hij hield vast. En ja, daar kon je vrij weinig van zeggen over die penalty.
1: Ik vond het eigenlijk best wel een beetje een domme overtreding.
2: Het was ook heel dom.
1: Ik zat echt te kijken, waarom laat nou los? Waarschijnlijk
2: dacht hij dat ook, van waarom hou ik nou vast hier? Maar ja, dat is wel een beetje het niveau waar je nu op speelt. En dan zie je wel dat Boede daar wel meteen ook gebruik van maakt van dat soort momenten. Ik denk dat zij ook wel door hadden dat NEC defensief niet al te sterk was.
1: Ja, en ook wel extra pijnlijk tenminste. Dat merk je ook op de persconferentie. Dat Dick Schreuder ook zoiets had van ja, ik heb ze nog zo gewaarschuwd hiervoor. En dan gebeurt het dan toch. En wat werd nog gevraagd, heeft dan met jeugdigheid te maken. Maar dan zie je hem zo denken. Denkt hij, ja, jeugdigheid. Nee, we hebben gewoon afspraken gemaakt.
2: Ja, ja, ja.
1: En die worden niet nagekomen.
2: Ja, eigenlijk de belangrijkste afspraak was niet door het middenspelen. Niet door de as. Want zij zet op een bepaalde manier druk. En als ze hem dan veroveren, dan zijn ze er ook heel snel uit. Die bal moest eigenlijk met een crosspaas vrij snel naar de zijkant. Ja, dat deden ze eigenlijk te weinig. Bijvoorbeeld die bal van Le Breton. Die komt dan daar aan de bal. Die probeert hem te spelen, raakt hem kwijt. Ja, dan zie je wel als zij binnen 2-3 passes in één keer voor de keeper staan en kunnen scoren. Ja, dan zijn ze echt dodelijk. Ja, dat kun je als trainer heel vaak aangeven. Maar als het dan op het veld niet gebeurt, ja, dan sta je wel te kijken. Ik had bij Schreuder ook wel zoiets van ja. Hij zei op het begin van als we niet 3 tegendoelpunten hadden weggegeven, hadden we hier gewonnen. Een beetje zoiets. Ik denk ja, dat is wel heel erg makkelijk natuurlijk als trainer om dat te zeggen. Ja. Misschien ook iets meer, nou, niet per se zelfkritisch, maar. Beetje naar jezelf kijken, mag soms ook wel.
1: Nou, want jij hebt hem een 5 gegeven. Ja, daar was ik ook wel benieuwd naar inderdaad. Wat had hij beter kunnen doen volgens jou?
2: Ik vond dat hij te laat wisselde in de tweede helft. Want je merkte eigenlijk na die 0-3 dat er meteen al iets uit die ploeg sloop. Hè. Zo, er was een beetje geloof weg. Dat was echt een mokerslag.
1: Ja, niet alleen uit de ploeg, gewoon het hele stadion.
2: Ja, het hele stadion viel ook een beetje stil. En dan heb je iets nodig om iets weer teweeg te brengen. En dat merkte je uiteindelijk ook met die wissels dat er wel weer wat gebeurde. Dat er een beetje geloof kwam. Garcia's kwam erin bijvoorbeeld. Die legt altijd wel energie erin voorin.
1: Dat is 68 minuten geloof ik.
2: Ja, zoiets. Ja. Dus halverwege de tweede helft. Terwijl je kreeg hem volgens mij een minuut 47, 48 tegen. Ja, als je dan ziet naar een minuut 55 of zo. Dat het niet loopt en dat een beetje geloof eruit is. Vind ik dat je best wel eerder kan wisselen. En volgens mij was dat gevoel was ook wel een beetje in het stadion. Dus wat dat betreft had hij eerder moeten ingrijpen. Want ja, voorin Linssen heb ik ook niet zo heel veel gezien. Speelde ook een beetje ongelukkig. Dan kun je best Sierhuis erin gooien.
1: Ja, zeker. Nou, deed hij ook uiteindelijk. Nog wat meer aanvallende stootkracht, zoals we dat kennen. Want hij denkt niet van, ik heb nog een return. Hij denkt gewoon, ik wil het nu in eigen huis.
2: Hij heeft zo'n ontzettende hekel aan verliezen. Hij zat hier natuurlijk ook. Hij zei van, ik ben ook absoluut niet blij nu. Want er was wel applaus vanaf de tribunes, omdat ze dan nog die 1-3 maakten, denk ik. Dat ze nog ervoor gestreden hebben. Maar Schreuder die zat hier met de bokkenpruik op en hij had zoiets van, ja, het maakt mij helemaal niet uit. Maar we hebben nu wel met 1-3 verloren en daar gaat het om. En daar heeft hij ook wel gelijk in natuurlijk.
1: Want jij hebt Linzen nog gesproken. Staat morgen waarschijnlijk allemaal op pro. Kun je nog eens kort vertellen hoe hij de wedstrijd beleefd heeft?
2: Nou, wat ik zei, dat je het gevoel hebt dat je in een wedstrijd zit. Hij heeft natuurlijk ook best wel wat Europese ervaring. Niet op Champions League niveau, maar wel Conference League en Europa League. Dat je het gevoel hebt dat je lekker in de wedstrijd zit. Dat je lekker meedoet. Maar dat een tegenstander zoveel kwaliteiten heeft. Dat zij binnen een paar passes gewoon... Hij zei het ook nog. Een tegenstander komt hier niet om te voetballen. De meesten die denken gewoon van... We zien het wel en ze pakken de kansen die ze moeten pakken. En dat deed Boede ook. Want nou, ik denk buiten de goals hebben ze denk ik een kans of 2-3 gehad die ook nog wel echt groot waren.
1: Expected goals, als je de penalty niet meetelt, dat kwam toch ongeveer op hetzelfde uit, geloof ik.
2: Volgens mij ook. Volgens mij had NEC zelfs meer inderdaad qua expected goals. Maar wil dan natuurlijk ook niet altijd alles zeggen. Maar het zegt ook wel iets over de kansen die NEC heeft laten liggen natuurlijk. Ja. Bal op de paal ook nog.
1: Ja, dat kwam maar zeggen. Want uiteindelijk maakt Bischoff... De 3-1, dat kan zomaar eens een belangrijke... Volgens mij, ik zat naast collega Aleta, die had opgezocht hoe vaak Boede een 2-0... Of met meer dan twee doelpunten thuis verloren had. Dat was niet zo heel vaak.
2: Nee.
1: Maar goed, het kan wel een belangrijk doelpunt zijn. Dat vroeg jij geloof ik ook nog op de persconferentie.
2: Ja, het kan. Ja, tuurlijk. Het is beter met 1-3 daarheen gaan dan 0-3. 0-3 was wel echt kansloos geweest. Dan had je toch een beetje het gevoel van, nou wordt het hem niet meer. Maar Linzen zei ook wel, ja, stel dat wij daar op 1-0 voorsprong komen. Zullen zij misschien ook denken van, het zal toch niet, hè? En ja, dat moet je wel hebben in zo'n return natuurlijk. Ik acht de kans vrij klein dat gaat gebeuren. Maar ja, zolang de kans er is.
1: Je hebt spelers die wel wat hebben meegemaakt natuurlijk. Ik vond trouwens ook hoe Tadic hem verlengde. Ik weet niet of dat al bewust is geweest, maar dat was wel echt...
2: Dat weet ik ook niet inderdaad. Nee.
1: Geweldig. Ik moet zeggen, ja, als mensen dan vragen, heb je een leuke avond? Ik heb wel een hele leuke avond gehad. Ik heb me geen minuut verveeld eigenlijk.
2: Nee, ik had ook in de eerste helft, op een gegeven moment keek ik op de klok. Dat was minuut 42, ja,
1: die,
2: denk ik.
1: De eerste helft, die vloog voor mij.
2: Ja, toen dacht ik ook van zo, dat gaat wel heel erg snel. Dat was ook gewoon een hele leuke wedstrijd. Op een gegeven moment merkte je wel na die 0-3 dat het een beetje wegvloeide, waar we het net ook over hadden. Toen viel het ook wel kansen een beetje tegen. Maar ja, die slotfase was toch ook wel heel erg leuk om naar te kijken.
1: Ja, zeker. En NEC is inderdaad ook tegen Boede, natuurlijk 3-1, maar ook in fases gewoon heel goed gespeeld. Nejas Mic, heb jij het hoogste cijfer gegeven, geloof ik?
2: Ja, dat vond ik eigenlijk een van de weinigen die zich op dit niveau staande hield.
1: Kun je dat trouwens uitleggen? Want ik dacht, tenminste hoe ik die man aan het ballen zag, dan dacht ik van ja, wat een strijder is, die geeft nooit op. En Schreuder die zegt net op de persconferentie, ja, hij heeft wel altijd wel een beetje last ergens van de afloop van de wedstrijd. Dat klopt dan weer heel anders.
2: Ja, maar dat is ook wel een beetje het cynisme van Schreuder, denk ik. Niet dat hij er gek van wordt, maar ik denk dat hij dat al vaker heeft gezien, dat Nejas Mic een beetje trekkenbenend tegen Olympiakos was dat ook in die verlenging. Toen hadden we ook zoiets van misschien dat hij na een minuut of 70 wel eraf haalt. Uiteindelijk speelde hij de hele wedstrijd uit. Dat is een beetje bij hem. Misschien dat hij dan...
1: Ja, hij is blijkbaar geen acteur.
2: Nee, hij stelt zich niet aan, denk ik. Nee. Misschien dat hij dan een ander gevoel heeft net na de wedstrijd of zo. Dat zou best kunnen.
1: Ja. Dure les voor NEC, of tenminste dure les. Het had natuurlijk geweldig geweest. En het kan nog. Als ze hier een goed resultaat hadden neergezet.
2: Ik denk dat dit wel het voorbeeld is van NEC dat gewoon nog niet klaar is voor dit niveau. En dat is ook helemaal niet geen schande. Dat is ook helemaal niet raar. Ik zou zeggen lekker de Europa League in, maar dat is nu nog een beetje vroeg. Maar NEC heeft gewoon Europees nog heel veel stappen te zetten. Ook met deze ploeg. Er zitten heel veel jonge spelers in. Voor wie dit allemaal de eerste keer is tegen zo'n tegenstander. En dan zie je als je op je best bent en je bent op je top. Dan kun je van een ploeg als Olympiakos winnen. Maar Boede Glimt is nog wel echt een stapje verder.
1: En wat ik ook leuk vond aan de persconferentie is dat Schreuder ook nogmaals de rek aangeeft die de spelers hebben. Spelers die weinig gespeeld hebben van de derde of de tweede divisie komen. En ja, dan dit neerzetten. En geeft het gevoel dat er nog veel meer rek in zit bij andere spelers. Ja, en de spelers die zijn aangesloten recent.
2: Ja, zeker. Maar daarom is het ook. Je kan ook niet van die spelers verwachten dat ze iedere week op dit niveau op een top zijn. Dat kan ook helemaal niet. Je moet gewoon die spelers ook tijd geven om stappen te zetten. En ja, daar is dit seizoen natuurlijk ideaal voor. Met dat dubbele programma. Nou, welk niveau het ook wordt. In Europa in ieder geval gewoon 8 wedstrijden. Ja, die gaan het allemaal voor het eerst meemaken. En dan kun je heel snel stappen zetten. Hè, wat Van Vio ook afgelopen seizoen heeft gedaan. Vanuit IJsselmeervogels, Dordrecht en dan bij NEC gewoon een heel seizoen spelen. Er zijn nog wel meer van dat soort jonge spelers die dat ook gaan doen. Bischoff bijvoorbeeld, Le Breton kan ook nog heel op stappen zetten. Het kan alleen maar meer opleveren voor NEC.
1: Ja, zeker. De hoofdredacteur die zit ook hier naast. Die moet ik zo meteen naar huis brengen.
2: Oh.
1: Ja, wij gaan zo meteen nog lekker naar huis. En natuurlijk dit eventjes lekker online zetten. Jij gaat niet naar Noorwegen, vind je jammer?
2: Ik ga wel naar Noorwegen.
1: Ga je wel naar Noorwegen? Ja, oh, je gaat wel naar Noorwegen. Oh, nou, dat wordt geweldig. Dat
2: ja, het wonder van Noorwegen moeten we meemaken.
1: Je gaat het gewoon... Ja, oké, okay. Nou, dat is geweldig. Wat verwacht je er een beetje van? Wat 400 man, geloof ik?
2: Ja, ja de uitverkocht uitvak. Er is maar plek voor 400 man. Hè. Het is een vrij klein uitvak daar. Ja, ik denk wel dat het een heel bijzondere trip gaat worden voor die supporters. Ik denk dat ze met weinig verwachtingen daarheen gaan. Maar ja, wat Linz ook zei, ja, stel dat je 0-1 maakt... Ja. Nou, waarom zou je er dan niet ook voor gaan? En ja, dan zou het nog best wel eens kunnen. Maar ja, Boede heeft wel zoveel kwaliteit dat ik eigenlijk wel denk dat ze hem gewoon thuis houden. Maar ja, dan hebben die supporters wel weer een heel mooi tripje gehad. Eerst Athene in de zon, waar het volgens mij hartstikke heet was. Daar was ik dan niet bij. Volgens mij was het 38 graden. Ja, nu in één keer naar de Noorse kou. Hè. Ja, 10 graden volgens mij, guur windje. Dus
1: ja, dat is heel graden, anders. Dat kunnen we over, dat overleef je wel, toch?
2: Jawel, jawel.
1: Ja, jij prima. Hebt niet eens een winterjas trouwens. Ik heb jou wel eens met min 10 gezien. Dan heb je dezelfde jas aan als het 10 graden is.
2: Ja, ik kan er wel tegen, hoor. Ja. Nee, ja, het is beter dan dat je in januari, februari die kant op moet. Want dan kan je de sneeuw nergens naartoe, volgens mij.
1: Nee.
2: Nou, ik beloofd, dit hebben.
1: Belooft een geweldige reis te worden, Sander. Maar goed, we gaan eerst even dit afsluiten. En morgen komt er nog een pro. Wat, ja, dus heb je Linzen nog Schreuder.
2: Schreuder nog even. Ja, Bischoff hebben we nog gesproken. Dus er komt nog genoeg.
1: Genoeg te smullen op VI Pro. Dan ga ik jou vriendelijk bedanken. En de mensen thuis ook bedankt voor het kijken. En bedankt natuurlijk ook voor het luisteren als je het luistert op de podcastkanalen. En dan zijn we er morgen weer lekker vroeg met een nieuwe ZSM. Tot dan. Ja, was het allemaal... Oh ja, Julian Peschef ook. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dan zal ik dit erin laten.
2: Ja, dat is wel leuk.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van 185.000 euro betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan de zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Op dit moment staan er enkel wat files aan de Duitse grens door controles daar. Op de A76 van Geleen naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. De vertraging is hier 10 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je bij de grens 15 minuten vast.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat op woensdag 19 augustus. De dag dat NEC voor het eerst in de geschiedenis Champions League voetbal speelt. Want ja, als de hymne klinkt en de borden zien er als Champions League uit, dan mogen we Champions League noemen. Hoewel het officieel niet het hoofdtoernooi is. Maar daar gaan we niet over zeuren vandaag. Met Danny Koevermans, Tijmen van Rissing en Hedwiges Maduro. Ja, ze weten wel dat ze in de Champions League spelen. Want het wordt uiteindelijk 3-1 voor Boeren. Leuk slotoffensief van NEC. Ja. Maar daarvoor...
1: Jij... Ze eindigen natuurlijk nog wel een beetje met hoop, NEC. Ja. Maar ik vond zeker de eerste helft Bodø Glimt echt volwassen spelen. Eigenlijk was dit een soort van leswedstrijd. Hoe je NEC moet bestrijden, ook in de Eredivisie. Dus een laag blok verdedigen op de counter. Geen opbouw, lange bal spelen van de keeper. Tweede bal winnen. Even heel, heel samengevat. En daar had NEC moeite mee. En ondanks dat heeft NEC best wel kansjes gehad. Hè? Vooral schotkansen.
0: Ja.
1: En zeker na de goal kon het misschien zelfs nog 3-2 worden. Door met de kopbal van Kerst. Dus er is nog hoop.
0: Ja.
1: En dat is al iets positiefs.
0: Ja, vind je dat ze zich goed hebben gepresenteerd, Danny?
2: Goh, ja, ik vind ondanks de nederlaag... Bodø, dat is gewoon eigenlijk gewoon de laatste jaar een goede Champions League deelnemer. Dus het is gewoon een zonde. Maar ze zitten nog in de race. Dus ik vind wel dat ze zich goed gepresenteerd hebben uiteindelijk wel. Ze hebben hun eigen spel proberen te spelen. Maar ze zijn door ook de slimmigheid van Bodø, hoe je het ook
0: zegt. Ja, maakt niet veel uit.
2: Maakt niet veel uit. Inderdaad, die heel veel ervoor zorgen dat NEC niet druk op de bal kon zetten. Ja, en het goed afgestraft. Maar nogmaals, ik vind wel dat ze zich gewoon goed gepresenteerd hebben, absoluut.
0: Ja, we gaan zo dieper in op die wedstrijd, maar ik vond het commentaar van Wietse van de Groot mooi bij de opkomst. Ja, als NEC helemaal je clubje is, omdat je daar vandaan komt.
3: Nee, het was in alles wel
0: je clubje in de Champions League.
3: Ja, en zo zullen zich velen ontheemd hebben gevoeld met de Champions League hymne. Van waar zijn we, hè? NEC op dit niveau. En dat hebben ze ook wel even geweten. Ik vond het ook een beetje tam in het stadion.
1: Ja,
3: Boeren,
1: vond ik ook.
3: Die speelde NEC ook een beetje loom, volgens mij. En jij zei net, ze hebben wel hun eigen spel gespeeld. En volgens mij kan NEC ook niet wat anders.
0: Nee.
3: Dus ze hadden ook geen plan B.
1: Nee. Ja, dat meer met het publiek een beetje. Dat het stil leek in het stadion.
0: Behalve de laatste kwartier.
1: Dat dacht ik van, nu hebben ze te pakken. Maar in het begin van de wedstrijd, eerste helft, was het vrij stil, vond ik. Dus.
2: Ja, omdat ze ook zagen van, dit is even een ander niveautje.
1: Ja.
2: Kwamen er niet aan. Ze hadden wel wat schotkansen. Ze hadden één grote kans dan met Le Breton die hem helemaal miste. Maar voor de rest was het veel schotkansen.
1: Ja.
2: En zag het publiek ook dat het er niet echt in zat.
0: Nee.
2: Uiteindelijk. Dat voelden zij ook wel.
0: Ja, Boer is ook wel een goede ploeg, hè?
1: Ja, echt. Maar ook ze kregen eigenlijk al een waarschuwing, hè, na die eerste goal van Bodø Glimt. Was er al een hele goede counter. En dan zie je hoe vaardig ze zijn door de as heen. Tik, tik, tik, tik. En op een gegeven moment was het een kopkans.
0: Ja, die van de nummer 9, Helmersen.
1: Ja, die goed gepakt werd door Kretas. Maar als je ziet af en toe hoe vast ze aan de bal zijn. Ze raken niet in paniek. Ja, het is gewoon een ingespeeld team.
3: Maar wat is dan de sleutel om NEC zo te ontmantelen?
1: Ik vind de trainer waarschijnlijk moet wel een hele goede trainer zijn.
0: Tjato Knutsen.
1: Bodø Glimt
0: tussen de ijsberen in Noord-Noorwegen, al dus Freek Jansen.
1: Ja, ze passen eigenlijk nooit aan. Maar ze hebben zich nu wel een beetje aangepast. En daardoor denk ik dat het echt een goede coach is. Want NEC wil hoog druk zetten, 1-op-1 komen. Keeper speelt lang. Keeper speelt lang.
3: Dat is het.
1: Dus NEC komt niet in hun kracht. NEC wordt vaak geprezen om de energie, om de directheid van het spel. Zij verdedigen laag. Dus NEC heeft heel veel de bal. Die moesten heel zorgvuldig zijn. Maar bij elk balverlies, zoals die goal ook, kom je op de counter. En dan denk ik direct aan vorig jaar aan Utrecht, die zo speelde.
2: Ja, alle kon toen, hè, met de snelheid.
1: Groningen. En daar heeft NEC eigenlijk best wel moeite mee. Dat ploegen zich op een gegeven moment gaan aanpassen aan hun. Dat is een compliment voor NEC natuurlijk. Maar ze moeten op een gegeven moment daar wel van oppassen. Want ze laten wel ruimtes achter hun verdediging. En zo scoorde Bodø Glimt ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat echt een compliment voor NEC eigenlijk ook wel. Maar ik denk dat de trainer ook wel echt een hele goede coach is. Daarom zei ik ook, eigenlijk moeten Eredivisie ploegen hier naar kijken. Want dit is misschien wel het tegengif tegen NEC, tegen de speelwijze.
0: Ja, en als je naar Bodø kijkt hoe die al jaren in de... naar Europa en Champions League acteren, moet het wel een goede trainer zijn.
3: Ja, absoluut. Ja, en die wordt ook een soort van heilig verklaard. Ik was daar destijds met Twente ook en toen sprak ik wat journalisten. En die Knutsen heeft daar ook een salaris wat ongekend is voor Noorse begrippen. Iets van 1,5 miljoen. En hij deelt ook nog mee in transferinkomsten. Dus hij krijgt 15% of 20% van spelers die dan verkocht worden. Maar er worden nauwelijks spelers verkocht. Nee. Deze zomer hebben ze wel die spits aan Celtic, die Heu, verkocht voor 15 miljoen, geloof ik. Ja, en hij deelt daar dus in mee. En ja, dat is redelijk ongebruikelijk. Maar ze hebben een soort heilig geloof in die man. En hij presteert al 1 jaar of 8, geloof ik.
0: Ja, ongekend. Zoiets. Ja, en het is ook, je begint die spelers allemaal al te kennen. Hauge, Berg.
1: Ongelooflijk. Spelen de jaren, hè? Jaren. Ja.
2: En die spits is dan weg, die Heuk, die was bij Celtic. Die zagen we al scoren, of die zagen we spelen op het andere veld. Dan Helmersen, die neemt het dan eigenlijk gewoon...
3: Ja, die was
2: ruisloos over.
0: Aardig spitsie.
2: Aardig spitsie, moet ik zeggen.
0: Buren krijgt 2 penalties, waarvan er 1 dan nog wel weer teruggedraaid. Eigenlijk waren ze beide heel goedkoop.
2: Zeker. Maar
3: die ene was er gewoon niet.
0: Precies.
2: Ja. Ik blijf anti-VAR, maar daar is hij wel voor. Je zag dat hij hem net met zijn arm meenam. En dan wordt de penalty teruggedraaid. Als het een vrije trap wordt. Als die buiten de 16 is, dan zal de VAR er volgens mij van afblijven. Maar als het nu een penalty wordt, komt hij op de lijn. Ja, goed, dat zagen we allemaal, dat hij hem net met zijn arm meenam.
1: Ja, maar daar is de VAR wel voor, toch? Daar ben je wel voor.
2: Ja, dit soort ik ben echt anti-VAR, maar als hij dan toch is dit hiervoor.
0: Ben je nou echt anti-VAR?
2: Ja, dat ben ik.
0: Jij wil hem echt gewoon afschaffen?
2: Ik hou van bijvoorbeeld keukenkampioen divisie goal is goal. Ik hou er echt van.
0: Ja, maar zo altijd ga je nooit de Eredivisie halen als je anti-VAR bent.
2: Ga ik toch niet halen.
0: Ja.
3: Dus dat maakt ik ben helemaal kampen, Danny.
0: Ja?
3: Ja. Jullie zijn op zoek naar een absolute waarheid. En tijdens het WK heb ik me weer helemaal lopen ergeren. Ja. Maar deze discussie gaat een andere kant op. Maar ik kan er wel een uur over uitweiden. Afgelopen WK ook. Wat je dan weer ziet. De absolute waarheid vind je niet.
0: Ja, maar ik vind het toch ook wel heel fijn als er overduidelijke fouten worden gedaan.
1: Deze was echt overduidelijk.
3: Inderdaad, hulde VAR dat hij er was vanavond voor NEC, zeker. Maar afgezet tegen alle momenten dat Danny en ik dan in de gordijnen hangen.
2: Of stenen door de tv willen gooien.
3: Ja, heb
0: je jullie vergeten, echt, denk ik. Want het is een mening, dat snap ik. De momenten dat het van heel veel nut is. En er overduidelijke fouten worden teruggedraaid.
3: Ja, er worden heel veel overduidelijke fouten teruggedraaid. Maar de frustratie is ook groter als de VAR dan weer met 2 maten gaat meten. En dat hebben we toch het afgelopen WK wel gezien.
1: Ik denk dat als je nu weer geen VAR doet en het is een overduidelijke fout.
0: Ja, je gaat hem zo verschrikkelijk mis.
1: Ga je echt denken van...
2: Ja, ik niet.
1: Nee?
3: Ik weet dat wij bij de 2% horen.
2: Ja, misschien 1%, ik niet. Ja. Maar overduidelijk, ook die handsbal. Ik snap dat de scheids het niet ziet. Overduidelijk, was het zo overduidelijk? Je moest het beeld echt stilzetten, tik, tik. Nou, oké, dat was inderdaad hands. Dan keuren we hem inderdaad af, prima. Omdat de VAR er is, dan ga ik daarin mee en dan oké. Maar ik blijf...
0: Maar jij had het dus prima gevonden als... Als het een penalty was geweest.
2: Ik zeg toch, ik ben anti-VAR. Dus als hij er niet is, dan kan ik daar absoluut in komen. Omdat dan aan de andere kant ook wel eens beslist.
0: Ik vind het ook wel leuk, de VAR. Er zit extra spanning van... gaat hij hem wel terugdraaien of gaat hij hem niet terugdraaien? Maar goed, ik ben... Dat is dan
2: die tweede was dan ook weer goedkoop. Maar ja, shirtje trekken. De scheids ziet het, staat er bovenop. Je ziet er wat het shirt... Uit de broek gaan ze wat. Ja, en dan...
0: Denk je dat die scheids op zijn falie krijgt als hij die penalty niet geeft van zijn beoordelaar? Zeg maar.
2: Ik denk zelfs dat als hij hem niet geeft, dat misschien de VAR weer gaat zeggen. Ja, hij trekt aan zijn shirt, maar kijken.
0: Ja, nou dat had ik dan ook wel overdreven gevonden.
2: Maar dat vinden we dan weer overdreven. Maar ja, dan zeg je, dat is dan ook een fout. Want dat hebben we in de Eredivisie ook gezien met al die momenten.
1: Maar dit was wel gewoon shirt trekken.
2: Ja, weet ik.
0: Toch? Vind jij terecht aan deze penalty?
1: Die tweede.
0: Maar ik heb er zo moeite mee dat die speler overduidelijk stopt, zeg maar. Je voelt een shirtje en dan stopt hij.
2: Ik wil ook dat hij doorgaat. Als spits scoren, wil je scoren. Maar ja, hij weet ook. Ja, ik voel het. Ik stop gewoon.
0: Ja.
3: Hij maakt er een penalty van.
2: Ja.
3: En dan kun je met de VAR, dan weet je dat je hem krijgt.
0: Ja.
3: Want dan gaat iedereen met de ultraslomo kijken. En dan kom je weer... Nu had hij het dan zelf door, maar... Anders word je vanzelf in die mindfuck meegenomen.
0: Ja, ja. Nou goed, je benoemde het al 0-1, geweldige counter. Nadat ze al een keer op de een kopbal hadden met een geweldige counter. Dan denk je in de rust van, wat gaat NEC doen? En binnen no time
1: staan
0: ze niet te dekken.
1: Ja.
0: En een grote kans daarvoor
1: nog. Daarvoor ook nog, grote kans inderdaad. Dus nee, maar NEC blijft gewoon hetzelfde doen. Hè. Zelfs op het einde, waar ze een goal moeten forceren, gaan ze nog afvallender spelen, want... En uiteindelijk werd het bijna 3-2 door die bal op de paal. Maar als Bodo het goed uitspeelt, kon het ook gewoon nog 1-4 worden.
2: Die speelde dus echt niet meer om de 0-4 te maken. Die speelde pas weer voor een goal toen het 1-3 werd.
1: Ja,
2: weet je.
1: Ja,
2: ik zei er nog van, ik heb niet het idee dat Bodo nog wil gaan scoren.
1: Ja.
2: En toen viel die 3-1 nog even.
3: Ja. Vorige week was iedereen helemaal weer lyrisch over NEC. Maar moet NEC ervoor waken dat ze dit vaker gaan tegenkomen? Want tegenstanders gaan zich natuurlijk instellen in de Eredivisie.
1: Ja, daar waken, inderdaad. Ja, maar dat hoort erbij, zeg maar.
3: Maar kan Schreuder dat? Kan Schreuder en
1: dat is interessant
3: doet hij zijn
1: te gaan
3: eigen
1: zien.
3: Gedachtegoed geweld aan?
1: Dat is interessant om te gaan zien. Want dat is zeg maar het compliment dat je team het zo goed doet dat ploegen zich gaan aanpassen. En in Nederland passen we onszelf niet zo snel aan. Helemaal niet als je tegen een coach zegt, hey, tegen NEC moeten we de lange bal spelen of we gaan niet opbouwen. Ja. Dat vinden heel veel trainers vervelend.
3: Maar om Veerman doet niet meer mee tegen NEC?
1: Nee, of we moeten echt laag gaan verdedigen tegen NEC en counteren. Ja, dat klinkt in Nederland heel vies. Maar dat is wel eigenlijk het medicijn een beetje. En als ploegen dat gaan doen, dan ben ik wel best wel benieuwd van oké.
0: Okay. Denk eens even hardop na. Wat zou dan weer een tegenzet van Schreuder kunnen zijn?
1: Nou kijk, de tegenzet is eigenlijk al misschien dat hij dit had verwacht. Dat hij Tadić heeft gehaald. Want die is weer een speler die heel goed is tussen de linies. Heel goed kan scoren en assisten kan geven natuurlijk. Dat is dus
3: weer,
1: een ander type. Dus misschien verwacht hij het wel. Alvast dat ploegen laag gaan verdedigen. En dan heb je weer andere types nodig. Zoals een Tadić. En je moet misschien wat langer aan de bal kunnen zijn. Want ploegen gaan je de bal geven, dus je moet nog geduldiger zijn. Directe spel wordt misschien, het wordt wat saaier. Uh-huh. Want het directe spel kan niet meer.
0: Nee.
1: Dus dat zijn allemaal dingen wat interessant gaat zijn. Alleen ik denk nogmaals in de Eredivisie dat er heel weinig ploegen zijn die zeg maar zoals Bode gaan spelen.
0: Maar eigenlijk is dat toch heel slecht, dat ploegen dat niet doen?
2: Misschien gaan ze het nu wel doen. Ja. Ja, een paar keer al gehad, toch?
1: Utrecht heeft zo gespeeld. Groningen, Telstra, daar is allemaal moeite mee. Ja. Ploegen die hoge druk wilden zetten en onder de druk uit wilden spelen. Ja, daar ging NEC overheen.
0: Ja. Er zijn er waarschijnlijk ook heel veel ploegen die denken, we gaan ons toch niet aanpassen aan NEC.
3: Nou, ik sprak vorig jaar Dick Schreuder naar FC Twente NEC. En toen had hij een paar dagen later de wedstrijd tegen Telstra. En daar was hij eigenlijk meer bevreesd voor. Omdat inderdaad die opvatting. En hij had ze al het gevoel dat het enorm lastig zou worden. Dus het zit ook wel in zijn systeem dat hij denkt van, oh ja, als ze zich aanpassen, hebben wij het moeilijk.
0: Ja, over Tadić gesproken, die in de kleine ruimte natuurlijk goed kan zijn en moet zijn. Hij heeft het nog, hè, zijn lichaam erin en de kap en de schijnbeweging.
2: Maar ik, in mijn mooie korte fase als amateurtrainer, gebruik ik hem ook als voorbeeld. Want je ziet heel veel spelers die wel eens spelers bij shirts vastpakken. Maar dat heeft hij niet. Hij doet zijn armen soort eromheen. Hij gebruikt zijn lichaam. Dus hij is zo sterk dat hij weg kan draaien. Dat hij die verdediger als draaischijf gebruikt. Ja. Nou, hij is rustig aan de bal. Hij heeft zoveel overzicht. Nu kreeg hij vandaag weer een assistje erbij. Dat was wat mazzel. Alhoewel hij zelf zal zeggen, hoorde ik, dat hij hem wel zag zien staan met Bischoff. Dat is wel zeggen.
1: Mooi.
2: Maar ik blijf het een geweldenaar vinden. In het begin was hij niet echt in de wedstrijd betrokken. Maar langzaam kwam hij erin. Ja, ik blijf er toch wel een genot om naar te kijken, hoor. Zo sterk en zo'n goede speler.
0: Ik had wel het gevoel, als deze wedstrijd 110, 120 minuten duurt, dat het 3-3 was geworden.
3: Ze lijken wel weer echt fit, NEC.
0: Ja.
3: Terwijl Boede toch echt al enige tijd onderweg is in de competitie. Die zouden toch iets meer inhoud moeten hebben.
0: Ja, Dick Schreuder zei vorig jaar bij ons, die performance trainers, die heb ik gezegd, laat mij maar even. Ja. En als jullie vinden dat het verkeerd gaat, dan luister ik eerst niet naar je. En dan gaan we na 6 weken kijken of hoeveel blessures we hebben. Hij lijkt toch wel iets bijzonders te doen daar. Jij hebt het bij PEC Zwolle natuurlijk ook meegemaakt.
3: Nee, zeker. Maar hij heeft er toch ook eentje op Nejasmiets. Ja, het is toch ongekend. Als hij kramp voelt, dan gaat hij daar nog dwars doorheen. En zeker in de eindfase, wat hij dan nog onschadelijk maakt als een soort van laatste man nog. Ja, maar ik zit me ook een beetje in te beelden in Storm, hoe die zich moet voelen. Ja, die heeft echt een ontgroening de laatste weken. Dat is echt. Ja, en hij heeft natuurlijk nog niet de verdediging op orde.
0: Nee.
3: Dus misschien moeten we ook nog afwachten hoe sterk die defensie echt daadwerkelijk gaat zijn. Maar ja.
1: En zijn speelstijl geeft natuurlijk ook veel energie. Ja. Hè? Dus je hebt ook het gevoel als speler van als we telkens hetzelfde blijven doen. Ze weten wat ze moeten doen natuurlijk. Maar het geeft ook energie. Dat ze alleen maar het gevoel hebben van kom, we gaan er overheen. We gaan aanvallen. En ja. Dat heeft ook met fitheid, maar vooral frisheid te maken. Ja.
2: Ik heb er als kijker
1: ook
2: dat gevoel.
1: Want je hebt gewoon plezier.
2: Als kijker heb ik ook dat gevoel als je dan zit te kijken. Dan gaan ze weer.
0: Ze blijven gaan.
2: Dat.
0: Ja.
2: Alhoewel, soms vandaag was het dan ook niet dat Beulen die bal achterin een beetje vasthield. Dan dachten we van nou doe ik het een keertje niet, want die bal gaat toch lang. Maar als ze dan die bal hebben, dan ben je ook gewoon een soort excited van daar gaan ze weer.
0: Ja.
2: Dan gaan ze weer aan die poort rabbelen om een goal te maken.
1: En ze halen natuurlijk allemaal spelers die dat al kunnen.
2: Ja.
1: Ook van vorig jaar al, net als Vonville bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Waar die vandaan komt, maar hij kan wel lopen. En dan blijft ook gaan. Dat is super knap om te zien.
0: Ja,
1: en nu weer met Storm.
0: Ze konden ook wel goed counteren,
1: geweldig.
0: Komt NEC natuurlijk niet super vaak tegen zo'n counter.
1: Nee. Daarom. Dus in de Eredivisie dan ga je kijken van wie kan er goed counteren. Er zijn ook niet zoveel ploegen die zo balvast en door de as en heel snel eruit kunnen komen.
0: Ja.
1: Dus waarschijnlijk denkt Schreuder ook van, ja, weet je, dit is Bodo Glimt. Ja. We kunnen gewoon hetzelfde doen, want in de Eredivisie komen we zo'n ploeg niet tegen.
0: Nee.
1: Dus dat is ook gewoon de kwaliteit van Bodo Glimt, hè.
0: Ja.
1: Nogmaals.
0: De cliché-opmerking is natuurlijk, ja, dit kan eigenlijk niet in de Champions League. Kan je als cynisch persoon denken. Je kan ook een beetje romantisch kijken van, nou, ze hebben toch wel veel meer schoten op doel, veel meer balbezit. Ja. Hoe sta jij erin, Tijmen?
3: Nou ja, ik vind dat je gewoon de handtekening van je elftal moet achterlaten. En het had vandaag ook 1-5 kunnen worden.
0: Ja, makkelijk.
3: Dat had heel makkelijk gekund. Ja, en dan is dat dan maar eenmaal zo. Ik hoorde ook iemand op de bank roepen, ja, het is alleen maar beter zo, want nu haal je punten in Europa.
0: Dat zei ik.
3: Ja, ik hou er wel van dat Schreuder gewoon onaangepast is. Die is zo eigenzinnig. Die laat zich echt niets voorschrijven. Dus er kan 100 man roepen dat hij het anders moet doen en dat hij het realistischer moet gaan doen. Maar dat gaat hij nu eenmaal niet doen. Dus dat vind ik ook wel weer mooi. Dat is denk ik ook zijn kracht.
0: Ja, nee, dat moeten we ook koesteren. Want het is not om NEC te kijken, zowel in de competitie als in Europa.
3: En met die 3-1, ja, natuurlijk daar, hè, boven
1: Leven
3: de pols.
1: Eén doelpuntje daar.
0: Ja, maar waarom kan het niet?
3: Nee,
0: het is niet dat het daar heel erg spookt of zo.
3: Nee.
0: Ik ben er geweest. Er zitten gewoon allemaal gezinnen op de tribune. Ze hebben van die
1: Als je snel scoort, of snel scoort, gewoon in de eerste helft scoort en je komt op voorsprong. Nou.
3: Exact.
2: Nee, maar zelfs als je 0-0 had en je maakte binnen 70ste minuut 0-1.
3: Het wordt volgende week 16 graden.
0: En het eeuwenoude excuus van het is koud en het sneeuwt inderdaad, kunnen ze ook niet gebruiken. Nou, ideaal. Ja, alleen het kunstgrasveld schijnt heel slecht te zijn. Maar goed, ja, Nederlandse spelers zijn ook wel gewend om op kunstgras te spelen.
1: Ja.
0: Wat dat betreft. Ik wil me ook wel graag verplaatsen in, of ik zou erbij willen zijn als die toekomstige tegenstanders, een NEC of naar Champions League of Europa League gaat zijn, dat die wedstrijden gaan analyseren en dat die een play drukken. Nou, eens even kijken wat voor ploeg dit is. Wat gebeurt hier?
2: Zal Knuts ook gedaan hebben?
0: Ja, de Knuts heeft het ook gedaan.
3: Ja. Maar Knuts heeft zich dan nog goed voorbereid.
0: Nou, die heeft zich heel goed voorbereid. Dat kan niet anders.
3: We moeten naar NEC en dat ze dan verrast worden.
1: Nee, daarom iemand zei dat ook, hè, die van Olympiakos had het dat weer niet gedaan.
0: Nee, waarschijnlijk niet, nee.
1: Niet goed in ieder geval, niet goed genoeg.
0: Nee.
1: Maar deze trainer wel. Die was ook tegen Willem II, was hij in het stadion. En dit lijkt me een trainer die gewoon 10 wedstrijden heeft bekeken. Maar ook ploegen waarvan hij dacht van, hé, dit kunnen we overnemen of hetzelfde doen. Daar hebben ze het moeilijk mee. Zoals bijvoorbeeld een Telstar of zo. Of een AZ misschien in de bekerfinale. Ja. Dat hij die wedstrijden heeft gekeken van, hé, dit moeten wij misschien ook doen.
0: Ja.
1: En dan komt hij tot een conclusie en een speelplan. En dat heeft hij uitgevoerd vandaag. Dus dat vind ik ook knap om te zien.
0: Maar ze gaan natuurlijk in groepsfase Engels of Spaans ploegen tegenkomen. Die denken, ja, we gaan het toch niet NEC 10 keer analyseren.
3: Gebeurt dat?
1: Maar dat hangt van de coach af. Echt een obsessie is bijna voor een spelletje. En ik denk dat Knoetsen wel zo'n trainer is. En je hebt een beetje geluk nodig dan als NEC zijn. Mm-hmm. Dat mensen denken van, of trainers denken van, pakken we wel. En we gaan doen wat we altijd doen.
2: Dat zouden ze dan bij de eerste 3 wedstrijden moeten hebben in die poolfase.
3: Ja.
2: Dan.
1: Maar uiteindelijk, hoe langer hoe beter het gaat. NEC wordt niet meer onderschat. Ze maken een naam. En dat is zeg maar dus de verdienste van NEC natuurlijk.
0: Ja.
1: Alleen je moet je wel kunnen wapenen, want ploegen gaan zich aanpassen aan jou.
0: Ja. Oaisa en Eunal zijn er natuurlijk niet. Oaisa is geblesseerd, Eunal is weg. Maar ik moet zeggen, ze hebben het wel redelijk opgevangen met Bischoff aan de ene kant en Moore. En,
2: dan moet ik zeggen dat Taoui.
0: Ja. Die natuurlijk eigenlijk dus is dat.
2: Die viel ook echt gewoon goed in.
0: Zo.
2: Echt goed in. Het Kers maakte nog bijna echt helemaal een droomentree. Die viel ook best goed in die paar minuutjes die hij had. Maar
1: wie kwam die erin ook weer?
2: Ja, heb ik het even.
0: Ja, Sherry. Ja, dat vind ik. Dat moet Schreuder gewoon altijd doen. Sherry eruit, Kerst erin.
1: Vind ik wel.
2: Goeie. Nee, maar ze hebben het inderdaad goed opgevangen. Kijk, ik ben geen scoutingsapparaat, maar er komen natuurlijk die nieuwe namen komen bij NEC. Omdat Eunal dan wegging. En waar ze nu mee op de proppen zijn gekomen, dat hetzelfde spel kan gespeeld worden.
0: Ja.
2: Met hetzelfde intensiteit, hetzelfde tempo. Nou, voor wat ik nu ook zie, hebben ze ook allebei rechts Bischoff en mooi linksboot die ook kunnen scoren. Ja, dus daar hebben ze volgens mij gewoon een hele goede mee gehaald. En nogmaals, Taoui viel ook echt goed in. Dus volgens mij hebben ze dat ook goed gezien. Ondanks dat ze dat bij Vitesse misschien niet zo leuk vinden of NEC, omdat hij van Vitesse komt.
0: Ja.
2: Maar voor die jongen is dat natuurlijk gewoon een droomtransfer.
0: Ja, Montero ziet Schreuder erin zitten. Die had nog even één fout paasje bijna tot een goal leiden.
3: Ja, en die schoot hem nog over alsof hij...
0: Ja,
3: Een soort rugby.
0: Je moet nog even niveau opkrikken.
3: Nou, hij was natuurlijk in Griekenland wel heel goed. Dag zelf pas dat hij moest spelen. Omdat dat Sano toen als een dief in de nacht vertrok. Maar Montero is gewoon een interessante, denk voor de breedte, heel goed voor Dick Schreuder. Want die heeft nog met hem gewerkt en die kent hem. En bij Zwolle was hij transfervrij. Dus ik denk dat dat een hele goeie is. En die gaat denk ik niet heel veel in de basis spelen. Maar prima voor de bij.
0: Prima voor de bij, zeker. We gaan er gewoon voor zitten volgende week, toch?
1: Ja, nee, zeker. Ja.
0: Want met de NEC weet je het nooit.
1: Nee, daarom. Dus ik kijk er echt naar uit. En weet je, als het 3-0 was gebleven, dan was het echt moeilijk geweest. Maar nu heb je toch het gevoel van, nou, het kan misschien nog.
0: Ja. Waar we misschien niet voor gaan zitten is Dynamo Tirana tegen Pavos. Maar waar we misschien wel voor gaan zitten is als Dynamo Tirana de groepsfase van de Conference League behaalt. Want er was werkelijk een geweldig filmpje vandaag. Jullie hebben het allemaal gezien. Gaat kijken, als je het nog niet hebt gezien. Even Dynamo Tirana googlen.
3: President.
0: De president. Nou, dat was zo'n goed filmpje.
3: Ja, die kwam met een soort, wat was het? Een soort vuilniszak.
0: Ja, want dit was vorige week. Toen hebben ze de play-off van de Conference League gehaald. Ze hebben namelijk gewonnen van FK Auda uit Letland. En die kwam met een vuilniszak met geld. En strooide het.
1: Ik zag de verzorger heel snel een bak geld pakken.
3: Ja, dat was echt
1: een juichen, ja.
3: Als een gier erop af. Ja, die heeft denk ik ook het minste salaris daar. Die denkt, zo vaak doet hij dat niet.
0: Nee. Maar in de tijden van dat alles klinisch is en alles keurig volgens de regels. En,
1: hij heeft waarschijnlijk gezegd, als we doorgaan, krijgen jullie flinke premie. Ja. Gewoon cash.
0: Ja, ik heb het toch zo verschrikkelijk, verschrikkelijk omgelag.
3: Er is maar één voorzitter in Nederland die dat kan, toch? Dat is Boekhoorn.
0: Nou ja.
3: Dat is de enige die het zou kunnen doen. Maar
2: wat zou je meegemaakt? Niet dat het geld in de.
3: Maar heb jij dat ook meegemaakt?
2: Op de grond werd gegooid. Geen naam meer, maar we hebben het wel een keer gehad aan het eind van het seizoen.
3: Waar speelde
2: je? Toen gingen we daarna met z'n allen op stap. En als de mensen toch geweten hadden dat wij met z'n allen een goed envelopje in ons zak hadden.
3: Dan gratis drinken?
2: Voor de meesten. Maar als misschien wat vervelende mensen dat hadden geweten, dan hadden het wel verkeerd af kunnen
0: leggen. Jij bent een scherpe journalist.
1: Ik heb het ook meegemaakt.
3: Maar waar ging je op de stap toen?
1: Ja, toen.
2: Kan ik ergens in het westen.
0: Tijmen, je hebt 7 minuten. En het Wiegers komt zo ook nog met een anekdote, hoor ik al. En als Tijmen niet achterkomt, gaat helemaal niemand erachter komen. Dus we gaan ons best doen. We gaan zo ook voorbeschouwen op Twente en Ajax. En tal van andere zaken uit het Nederlands voetbal. Dus
3: AZ.
0: Zo. AZ, denk ik. Ja. Welkom terug bij deel 2 van Voetbalpraat. Ja, in het Westen. We weten het wel, hè, Tijmen?
3: Nou, het heeft 6 minuten geduurd. De tegel is gelicht. ik denk dat het toch Sparta is geweest.
0: Ja?
3: Ja.
0: Kan je dat bevestigen?
2: Kan ik wel bevestigen. Maar voor de rest ga ik er niet op in.
0: Wat een journalist beter gewoon.
3: Maar ik verslikte me in het water toen vervolgens aan de linkerzijde er ook de verhalen ook kwamen. Maar.
1: Ja, ik heb het eens een keer in Griekenland meegemaakt. Dus,
3: Ja.
0: Ja, wat dan?
1: Dat we ook premies kregen. Of cash na een wedstrijd. Dat is gewoon heel normaal daar.
0: Ja. In een enveloppie?
1: In een enveloppie. Dan moesten we op een kantoor komen. Dan hadden we gewonnen. En,
0: ik moest wel 1-1 op kantoor komen?
1: Ja. Well done, zei hij.
0: Gingen jullie dan met elkaar checken of je allemaal hetzelfde
1: hebt? Ja, jawel.
3: Om welke bedragen gaat dat dan?
1: Dat weet ik geen eens meer. Maar wel goede bedragen.
2: Ik hoorde net dat de briefje van 500
1: in. Waar zat een briefje? Ja,
2: of waren dat dan
1: briefjes in? Nee, er zaten wel briefjes in. Ja. Er was ook een 17-jarige jongen. Die was voor het eerst bij. Die kreeg dat bedrag ook.
0: Dat was geen 500 euro.
1: Nee, geen 500 euro, nee. Maar die vergat even 500 euro. Die gooide zijn envelop weg.
0: Nee.
1: Er staat nog 500 euro in.
0: Nee.
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik zeg, kijk jij even nog wat er in je envelop zit? Er zit nog geld in, hè? Dat gebeurde toen. Ja.
3: En allemaal hetzelfde, hè?
0: Vreselijk, hè?
1: Die eigenaar.
0: Ja. Niet alles gaat om geld in het voetbal. Frenkie de Jong verdient hartstikke goed, maar wordt gewoon uitgefloten vandaag door zijn eigen supporters bij de spelerspresentatie.
1: Dat is ongelooflijk, hè? Ik snap dat dan niet.
3: Pijnlijk.
0: Ja, waarom ook, zou je denken?
2: Ja, maar het is tegenwoordig ook een beetje mode dat supporters zich negatief uit willen laten als er iets omtrent een speler gebeurt aan het ploeg. Nu is dat dan met Frenkie de Jong daar, omdat hij dan geplaceerd is teruggekomen. Maar je ziet het nu ook eigenlijk bij Geertruida nu ook, die dan op het punt staat om naar PSV te gaan. En dan valt half Rotterdam valt daar overheen.
1: In Spanje is het heel erg ook. Ze gebruiken daar ook de media en de club zelf ook om een speler weg te krijgen. Dus worden vaak onzinverhalen verteld. En de mensen geloven dat. Ja. Dat is waarschijnlijk ook over zijn blessure, dat hij het al wist. En hij gaat toch spelen. Ja. Is hij weer geblesseerd bij Barcelona. En hij is een groot verdiener. Dus Frenkie heeft al zo vaak moeten zeggen, ik verdien niet zoveel wat er in de kranten wordt gezegd. Ja. Of, dit is er gebeurd. Hij heeft laatst zelfs een statement gegeven zelf.
2: En richting de journalist ook, hè? Namelijk.
1: Ja, ja, dus dat gebeurt daar. Alleen als supporter zijn. Het is wel een jongen die altijd alles voor de club heeft gegeven. En dat wordt alles dan vergeten. En dat is dan zonde voor hem. En ja, wat je zegt over Geertruiden ook. Dat kan eigenlijk ook niet, hè. Ik begrijp de supporters wel. Ik begrijp de supporters wel. In de... Ja, ik begrijp het. Nou, ik begrijp ze wel.
2: Ik ook niet. Het is allemaal zo kort. Ze weten niet. Er gebeurt zoveel meer achter de schermen. Die zien alleen maar Geertruiden. Is een Feyenoord het Feyenoord shirt? Misschien wilde Feyenoord hem wel halen, maar konden ze hem niet betalen. Dus er zitten zoveel haken
0: misschien
2: en ogen
0: heeft aan. Je weet niet eens, misschien heeft Geertruiden zelf wel Feyenoord gebeld. En zegt, nee, jongens, PSV wil mij, hoe staan jullie erin?
1: Hoe ze gedragen, daar ben ik het mee eens. Maar ik begrijp best wel dat ze dan teleurgesteld kunnen zijn. Want zij zien Geertruiden als een Feyenoord-jongen. Dat is het enige wat ik zeg.
2: Maar dat kan. Dat kan. Je teleurgesteld bent. Ja. Voor de rest moet die jongen, dat is zijn carrièrepad.
1: Precies.
2: Ik gun het hem van harte. Hij blijft toch altijd Feyenoorden. Weet je, Karsdorp kwam ook naar PSV. Ik zeg niet dat werd misschien ook niet in dank afgenomen, maar dat is toch ook gewoon een Feyenoord. En Geertruida is dat ook. Maar zijn carrièrepad gaat nu waarschijnlijk richting Eindhoven.
0: Ja.
2: Gun de jongen dat gewoon.
0: Nou ja, je gaat mij niet vertellen dat als zowel Feyenoord als PSV willen hebben, allebei evenveel kunnen betalen. Ja.
2: Nee, maar toch gaat hij naar Feyenoord.
0: Ja, dan gaat hij naar Feyenoord natuurlijk.
1: Ik denk ook echt dat hij, zeg maar, ja, natuurlijk, wat jij zegt, als de keuze tussen Feyenoord en PSV was hij naar Feyenoord gegaan.
0: Ja.
1: Alleen die keuze is er niet. En dan gaat hij inderdaad kijken van, wat is het beste in mijn carrière? En dat is waarschijnlijk nu PSV om dat te doen. En ik vind dat ook dan gewoon kan en mag. Alleen, ik snap die supporters wel dat zij dachten van, nee, hij gaat alleen maar bij Feyenoord spelen. Dat is meestal hoe supporters denken, dat is een jongen van Feyenoord. Alleen, ja, zo werkt het niet eigenlijk in de voetbalwereld meer.
0: Is dit nog te keren?
3: Nou, ik denk het niet.
0: Dat zo'n jongens...
3: Het is een vrij ongezond klimaat.
0: Ja.
3: Ook met de regeer, die dan van Instagram is gestapt.
2: Ongelooflijk.
3: Ja, onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, en ja, het is heel, heel makkelijk om te doen. Hè. Het zijn ook de meest primitieve mensen, voetbalsupporters, die in de emotie zitten. Maar Geertruida, een jongen die... Wiens carrière toch een beetje op een dood spoor zit. En misschien was PSV wel de enige echte gegadigde.
2: Ja, en kan ook nog.
3: Ja, exact. Ja. Dus dan gun je juist. Dan is het toch juist alleen maar leuk dat een oud speler van jouw club weer terugkomt in de eredivisie. En misschien eindigt hij zijn carrière wel bij Feyenoord. Maar ja,
0: die kans is groot. Nou ja, sterker nog, hij heeft ooit ergens in. Ik weet niet, ik kwam voorbij. Heeft hij het ergens gezegd? Ik ga sowieso terugkeren bij Feyenoord.
3: Maar zul je nu toch ook niet denken van. Nu wat er gebeurt, weet je. Ik zou dat wel mee laten wegen. Maar ik vind het zo ongezond, inderdaad. Maar ook wat jij zegt bij Frenkie ook. Want dat vind ik wel interessant. Want wat doet de club er ook aan, hè? Door journalisten te bewegen. Want gisteren ook dat filmpje zag ik van Rodri uit het restaurant. Daar staan in één keer heel veel camera's.
1: Nee,
3: maar dat
1: is gewoon een heel groot spel.
3: Het is een heel, heel groot spel en dat is wel eng. Want je maakt... Kijk, en Frenkie de Jong kan best wel een keer een tegenwind krijgen. Als je zo'n grote speler bent, dan moet je daar wel mee om kunnen gaan. Maar dit lijkt wel een soort hetze ineens.
2: Alleen, was ook al een paar jaar geleden. Ja. Probeerden ze hem ook weg te krijgen.
3: Ja. Moesten ze van de salaris af.
2: Altijd gebleven. Inderdaad, altijd zijn droomclub. Altijd door Barcelona willen spelen. Altijd uitgesproken.
1: Nooit slecht gedaan.
0: Zeg, nee.
1: Alleen, je hebt altijd wel dus gekke supporters... helaas, die zich niet kunnen beheersen. Dat is gewoon zo kwalijk. En daar kunnen wij moeten dat sowieso benoemen. Dat het gewoon niet goed is en niet normaal is. Maar ik vind inderdaad ook een club of een groepering, zeg maar nu een supportersgroep, die wel altijd tegen ons maken van hey, we zijn teleurgesteld. Geef dan ook de boodschap af van we zijn teleurgesteld, we zijn boos. Maar we vinden het ook niet goed dat het doorslaat.
0: Zou je nu als Feyenoord niet gewoon...
3: Ja, precies, niet als Feyenoord niet gaan.
1: Ja, bijvoorbeeld wel. Als Feyenoord zijn er, dus de clubs kunnen ook daar wat aan doen. Zodat in ieder geval de omgeving, dat mensen in ieder geval een signaal krijgen van... Hey, ik ben nu te ver gegaan, weet je, of dit kan niet.
0: Ja.
1: En dit moet stoppen.
0: Eigenlijk zou dat toch hartstikke goed zijn als Feyenoord gewoon een bericht plaatst over een concurrent.
1: Want we weten allemaal, Geertruiden is gewoon een Feyenoord.
0: Tuurlijk.
1: Hij houdt van Feyenoord, dat is het hele punt niet. Ja, dus, en dat wordt gewoon zomaar vergeten en... dat mag eigenlijk niet.
0: Ja.
3: Nee, maar je haalt de angel eruit. En als je ook gewoon zegt, en het hele verhaal van Geertruida... en wat ik begreep is dat PSV de enige echte kandidaat was...
0: Ja.
3: Ja, dan kan niemand hier toch eigenlijk op tegen zijn. Als je ook maar...
0: Nee.
3: ook maar enige emotie hoef je daar maar voor uit te schakelen. Dit is gewoon een hele logische transfer, een hele mooie transfer. Je ziet gewoon weer een jongen van jouw club in de Eredivisie.
2: En een Nederland die terug naar Nederland komt. Nou, en dan komt hij dadelijk. Ik kom PSV Feyenoord eraan. Dan geven die gozer gewoon een oorverdovend applaus. Fijn dat je terug bent. En in die wedstrijd.
3: Maar dan mag je best fluiten.
2: Maar ik bedoel, als hij terugkomt. En dan tijdens de wedstrijd is het wegwezen. Ja. En na de wedstrijd dan vind ik dat hij alsnog kan zwaaien.
0: Nou, en dan even een applausje.
3: Dit is niet een transfer à la Vigo van...
2: Dat er daar een varkenskop
3: nee,
2: op zijn.
3: Maar
0: bij Berghuis is het ook echt niet goed te praten wat er toen allemaal is gebeurd. Maar daar snap ik ook dat Feyenoord een beetje boos worden.
3: Ja. Die rivaliteit is ook nog wel anders tussen Feyenoord en Ajax.
0: Dit is wel echt een beetje anders. Ze kunnen hem wel gebruiken trouwens, PSV.
2: Zeker weten. Ja. Lijkt me duidelijk. In het bosbal willen we toch een... Wil PSV toch een... sorry.
0: Maakt niet uit.
1: Nee, dat mag je gewoon zeggen.
2: In plaats van hakkers...
0: Er moet een
2: voetballer staan. En dat kan hij. En dat heeft hij bij Feyenoord laten zien. En daar zoekt PSV naar. Nou, en dan is er nog een Nederlander ook. Dus ik denk dat voor alle partijen... en voor hemzelf en PSV en ook... Razendbal Leipzig was het, geloof ik.
0: Zeker, Razendbalsport Leipzig.
2: Ja, is dat gewoon waarschijnlijk gewoon een hele goede deal. Dus wat mij betreft kan hij liever vandaag dan morgen terug naar Nederland komen.
3: Ja. Op welke plek gaat hij spelen?
2: En dan gewoon centraal achterin.
3: Ja, maar dan...
0: En als Des weggaat?
3: De plek van Flamingo, denk ik dan.
2: Ja, dat kan ook nog. Nou, hij is nog multi-inzetbaar ook. Want hij kan ook nog op het middenveld spelen.
0: Oh, jij dacht misschien...
1: Een beetje in de schouderrol, bedoel je?
2: Hij kan sowieso ook in de schouderrol, denk ik. Maar hij kan ook in die Destrol. Want dat heeft hij toen bij Feyenoord onder slot... heeft hij dat ook heel hartstikke goed gedaan. Ja. Dus dat is nog multi
3: zelfs bij Oranje nog, hè?
1: Misschien wel 3-4-3, hè? Kan ook nog.
2: Bij Bos niet aankomen, dat hij dan zegt.
0: Ik heb best wel veel interviews van Bos in de voorbereiding gezien. En hij speelde ook tegen... Ik heb het een beetje idee dat hij 3-4-3 wil gaan spelen, eigenlijk.
1: Best wel met Perisic en Kostic.
0: Ja.
1: Dus links en rechts. Ja. Zou me geen eens verbazen.
2: Wou je het net over Schreuder hebben met Tadić. Dat hij hem aantrekt om te kijken dat er iets anders komt. Dat is misschien nu in dit geval van Bos dan ook.
0: Ja, en ook als je over systemen begint, zegt hij systemen dat... Die normaal altijd van 4-3 was.
1: Ja.
0: Dus, goed. Bij Twente is het gewoon 4-3. Daar is, dat is in ieder geval duidelijk.
3: Dat is in ieder geval duidelijk.
0: Ja.
3: Systeem nummer 1.
0: Ja, de rest is er nog wel eens wat onduidelijk. Er is veel gedoe. Wordt het een beetje rustiger?
3: Nou ja, het wordt rustiger als de resultaten goed zijn. En afgelopen weekend werd er gewonnen van Zwolle. Het was redelijk tot goed.
0: Ja.
3: Al was Zwolle echt heel erg slecht. Dus dat speelde ook mee. Maar Twente heeft weer wat rust.
0: Ja.
3: Maar ze zijn ook wel onnodig in paniek.
0: De supporters of de mensen binnen Twente?
3: Nou, ook niet zozeer binnen Twente. Maar ik vond wel dat John van der Brom vrij vroeg wisselde. Hè. Jij was er zelf ook bij in
0: Budapest.
3: Ferencváros toen. Toen ging het mis en een week later is er toen wel, is er wel fors ingegrepen. Lienzon bijvoorbeeld naar de bank, vorig jaar toch je topscorer. Nijstad had een off day, werd geslachtofferd. Ja, zo waren er meer smaken die gewisseld werden. Een aantal kon je wel begrijpen, maar nu is hij wel een beetje aan het zoeken van... wat is nou echt mijn vaste elf aan het worden? En dan heb je nog de spitse discussie. Maar die vind ik wel een beetje flauw worden, hoor. Ja, ik snap dat die Weghorst...
0: Ja, we gaan nu niet elke keer als journalisten vragen... is Vennegoor nu weer je tweede spits? Ja. Of is... daar moeten we misschien ook een keer mee op.
3: Nee, maar hij heeft afgelopen weekend wel een beetje aangegeven... dat hij drie goede spitsen... Hij heeft zichzelf eigenlijk een beetje vergaloppeerd... door te stellen, Lammers is nummer 3.
0: Ja.
3: En natuurlijk is dat een beetje gek. En afgelopen weekend viel hij als nummer 2 in.
0: Ja. En daar zal hij ongetwijfeld spijt van hebben van die uitspraak.
3: Ja, dat, als je hem dat vraagt wel, ja.
0: Ja, en dan kan eigenlijk gewoon kunnen zeggen, we hebben een hiërarchie. Je ziet duidelijk dat Weghorst nu de nummer 1 spits is. Maar we gaan het zien de komende tijd.
3: Weghorst rendeert gewoon nog niet. Speelt gewoon niet goed. En dan blijft die discussie aanzwengelen.
0: Ja. Danny, als jij naar Twente kijkt als oud-spits... wat moet de rest beter doen om Weghorst te laten functioneren?
2: Weghorst is een spits die bediend moet worden. Dus de voorzetten zullen in zijn richting moeten komen... dat hij de loopactie maakt. En ik vind ook nog steeds dat hij... ook op steekballen, dat hij daar goed in is. Dat als een middenvelder echt vrij komt... dat hij de loopactie in de diepte maakt... om dan die bal direct op goal te schieten. En daar, zo moet hij bediend worden. En daar zijn de buitenspelers belangrijk voor. Het is nu Torvalds, heb ik gehoord, die is een rechtspoot.
3: Ja.
2: En die gaat misschien dan op rechts. Nou, je hebt Ujazet er nog. Rot zou nog op die kant kunnen. Dus die hebben veel indraaiende voorzetten. Nou, daar moet op getraind worden. Van de week had hij hem bijna. Hij schampte hem.
0: Ja.
2: Langs, dat was bijna zijn eerste goal. Dan is hij denk ik wel even doorheen. Maar ik denk wel dat het zo is dat vooral hij met voorzetten of met steekballen bediend moet worden richting en in de buurt van de 16. En dan geloof ik nog steeds in dat hij ze echt gaat maken.
1: Ja. Dat zag je al tegen Heerenveen, ook op het einde. Kreeg hij ook een hele grote kans.
2: Die bedoelde ik. Die werd ingedraaid vanaf rechts met links en dan schampt hij hem.
1: Ik denk dat hij voor hem ook belangrijk is vanuit het middenveld, dat er diepgang om hem heen komt. Als afleiding. Want als dat niet gebeurt, dan is het vrij statisch. Dat kan je wel voorgeven, maar dan staat hij in zijn eentje
3: makkelijk
1: daar.
3: Makkelijk
1: te verdedigen. Ja. Dus hij heeft ook wel echt een afleider nodig die om hem heen gaat bewegen.
0: Nee, in die zin zou Linsson juist heel goed zijn bij Weghorst, of niet?
3: Ja, dat verbaasde mij dus ook dat krediet zo weinig was, zo broos was. En Linsson speelde ook niet goed. Maar ja, dus afgelopen weekend stond de Rots daar ook. Ja, is dan ook nog niet de twee-eenheid met Weghorst.
2: Maar
3: dus
2: die scoort dan wel uit een voorzet. Ja, bij een kopballetje met tweede paal.
3: Je ziet Weghorst ook wel, het knaagt ook wel aan hem.
0: Tuurlijk.
3: Maar weet je, die man is er was ook heel veel reuring rondom die transfer natuurlijk. En ook lang niet elke Twente supporter was blij met zijn komst. En hij wilde meteen staan, heeft een weekje vakantie gehad. En die is in de zesde versnelling doorgegaan.
0: Ja.
3: En dan zie je nu wel dat het hapert. En dan zie je ook wel dat het... Ja, afgelopen weekend zag je ook een paar momenten dat je dacht, waar is je vertrouwen? Dat had ik al een beetje.
0: Maar ik moet zeggen, er werd natuurlijk vaak gezegd over, het is altijd wat met Weghorst. Ik vind wel dat hij gedraagt zich wel...
3: Hij gedraagt zich...
0: voorbeeldig.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Hey, wat dat betreft... ben je bijna je zorg aan het maken van...
0: We missen een beetje de oude Wout eigenlijk.
3: Wees jezelf.
0: Dus misschien moet die gewoon weer terugkomen. Dan gaat hij ze er weer bij de vleet inschieten.
1: Ja.
0: Of is het gewoon...
1: Maar niet vergeten dat we wedstrijd 2 zijn. Hè?
0: Daar heb jij nog wel.
2: Dat we natuurlijk ook heel veel... We hebben ook Conference League en Europa League wedstrijden.
1: Ja, daarom.
2: Dat bij
1: daarom.
2: Hem is het anders. Ja. Sommigen zijn pas 2 wedstrijden onderweg. Maar
3: hij heeft wel 1 gemaakt.
0: Nee, dat klopt. Of is het gewoon qua niveau wat minder geworden dan vroeger? Of is dat echt
1: bij Weghorst?
3: Jij zegt die steekballen. Ik schrok afgelopen weekend 1 of 2 keer van zo'n snelheid op de eerste meter.
2: Als je echt op de helft van de tegenstander bent, wat Twente echt kan zijn, heeft hij daar echt wel oog voor.
3: Ja, dat
2: op het juiste moment vertrekken. Maar dan hoeft hij niet meer helemaal door te sprinten. Nee. Maar dat die bal dan ligt op 16 meter en dan binnen jassen.
3: Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij meer gaat maken dan Lammers.
0: Als ze allebei zouden spelen.
3: Ja.
0: Omdat het gewoon meer een killer
3: is. Hij is gewoon geiler op het maken van goals dan Sam Lammers.
0: Ja.
3: Maar goed, het hele plaatje.
0: Sam Lammers wordt elke wedstrijd beter natuurlijk. Dat hij
3: speelt. Die wordt met de week groter.
0: Zo gaat dat in het leven.
3: Ja. En dus enig cynisme is de Twente supporter ook niet vreemd.
0: Nee.
3: Bij Ferris trouwens ook niet.
0: Nee, dat klopt. Bij Ferris Vaars had ik zelf het gevoel niet dat Twente favoriet was.
2: Zeker niet.
0: Nee, want het is gewoon best een goede ploeg. Hoe is het bij Karabach? Ja, dat is ook een beetje hetzelfde, denk ik, toch?
3: Het is een rare ploeg, hè? Die doet toch altijd wel mee, hè? Vorig jaar nog
1: Champions League
3: tegen Ajax. Redelijk afgerond elftal, maar ook dit jaar weer staan ze toch weer bovenaan.
0: Dus het is een beetje hetzelfde. Het zou geen schande zijn als Twente dit hier uitgeschakeld
2: wordt. We hebben een ontzettend anticlimax, want dan is het natuurlijk geen Europees voetbal.
0: Nee, dat zou vreselijk zijn. Ja.
2: Vreselijk. Dat je
1: het kan zomaar weer een hele drukke donderdag worden, komend seizoen.
0: Nou ja, laten we godsnaam hopen dat Twente het haalt. Maar dan heb je Twente Ajax. Als AZ, die het ook halen.
3: AZ.
0: En NEC.
1: Ja,
0: wel leuk. Ja. Dan hebben we druk hier op donderdag. Want Ajax moet dit toch gewoon halen tegen Sion?
1: Ja.
0: Ja, dat zou wel een schande zijn.
1: Vind ik wel, als je kijkt naar grootte van de club natuurlijk.
0: Sorry, is een domme vraag.
1: Dus die moeten gewoon winnen of doorgaan.
0: Ja.
1: Maar ja, ook bij Ajax gebeurt er natuurlijk veel. Hè.
0: Ben je geschrokken zondag?
1: Ja, van de tweede helft eigenlijk wel. Omdat je 2-0 voor staat. Ik denk dan altijd aan een filmpje van Van Gaal. Dat hij zei op een training van... Er staat 2-0 voor, laat de tegenstander maar het werk doen. En als dat duidelijk is, dan maak je de derde. En Ajax ging maar door. Het veld werd weer groter. Eigenlijk lekker een beetje op vorig seizoen. En toen dacht ik ook direct van... Ze missen gewoon iemand op het middenveld. Die zegt van... Hé jongens, we staan 2-0 voor.
0: Ja.
1: Even bij elkaar weer komen. Want we zijn zo open. Heerenveen doet wat anders. En ze komen er nu dooruit. Wij krijgen er geen grip meer op. Een soort van game management. En dan ook weer eigenlijk denk je dan aan Henderson. Die dat wel heeft. Vorig jaar stond eigenlijk ook 2-0 voor tegen Excelsior uit. Werd ook 2-2. Ging Guy in een keer druk zetten. Terwijl dacht ik op een gegeven moment van... Er is niemand die zegt tegen hem, Guy, we staan 2-0 vol, blijf dan gewoon in je positie staan. Laat Excelsior maar bijvoorbeeld eventjes komen en dan kunnen we de derde maken. En anderhalf jaar wachten eigenlijk we, hè, of tenminste Ajax, op een 6.
3: Gelukkig. Ja, mag het zeggen. Ja, ja.
1: Op een 6. En ja. Ik blijf dat toch gek vinden.
3: Is dat ook de prioriteit wat jou betreft? Voor de buitenspelers?
1: Om verder te bouwen. Je begint toch altijd ook bij een fundering als je een huis gaat bouwen. Dat is zo belangrijk, de 6-positie. En uiteindelijk krijgt Ajax toch weer aanvallers. En dat snap ik wel, want het is ook wel nodig. Maar die 6 is voor mij de belangrijkste positie in het hele elftal eigenlijk.
2: Ik heb net naast Rodri gegrepen.
4: Maar daar moet je dus dan eigenlijk een ervaren jongen
1: eigenlijk
4: hebben.
1: Die
4: Engels spreekt, ook belangrijk. Die dus goed kan aansturen
1: vind
4: in het veld.
1: Vind ik wel.
4: Ja, het is een beetje flauw hoor, maar als ik dan de interview zie en de persconferentie, dan poeh.
1: Nee, maar ook
4: Feyenoord
1: heeft hetzelfde probleem, hè, trouwens. Feyenoord eindigde middenveld met Segiel, Stijn en Valente.
3: Die halen van Houten eruit.
2: Gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren.
1: Nee, weet ik. Maar het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat zij op dat moment ook even iemand miste van... Hey, jongens, we staan voor.
4: Ja.
1: En gaan door. En Go Ahead werd beter.
4: Ja. Maar kan je als Nederlands, Engels... Dat zijn wel een beetje de talen die bij Ajax de spelers spreken. Met zo'n volledig Spaanse staf. Kunnen zij echt goed duidelijk maken, denk je, wat ze willen? En ook tijdens wedstrijden?
1: Ik denk het wel. Kijk, ze hebben zoveel stafleden ook. Sommige stafleden doen ook de besprekingen. Dus het is niet alleen maar Michel die je hoort. Bij de persconferenties wel. Dat zien
4: in het
1: wij
4: Engels
1: natuurlijk.
4: Dat is wel echt heel moeizaam.
1: Maar je hebt een stuk of 4-5 mensen die dat wel heel goed kunnen. Dus... Ja. Alleen, je luistert natuurlijk naar een hoofdtrainer. Die moet de boodschap echt over kunnen brengen. Dat is de baas. Dus ja, dat moet wel goed zijn natuurlijk.
4: Ja.
1: Dus ja.
4: Straks nog even over Go Ahead Time, want die moeten we ook nog wel even bespreken. Maar heel even spitspositie bij Ajax. Snap je dat Tolu zo weinig minuten maakt?
2: Nou, ik dacht, je gaat vragen wie zou je doen? Ik zou nu met Tolu beginnen. Aro Kodare.
4: Ja.
2: Ja, nee, dat snap ik niet echt. Dan komt als hij erin komt, komt er verdomme een verschijning het veld in. Van heb ik jou daar.
4: Ja, het was heel grappig. Hij stond naast Proper zondag. In één shot.
2: Proper was goed, twee keer.
4: Ja, dat was geweldig.
2: Nee, maar wat hij tot nu toe heeft laten zien... Het is misschien niet des typisch Ajax, maar hij is sterk. Hij kan een bal vasthouden. Nou, die goal van Mokyo was een uitstekend voorbeeld. Hè, dat je hem in kan spelen met voorzetten. En... Bij die voorzet waar Marcos Leonardo die bal... Liep hij minder weg, uit gretigheid. Maar Marcos Leonardo zit er nog niet echt lekker in. En volgens mij willen ze Dolberg die graag verkopen. Dat heeft Cruijff volgens mij ook gezegd. Dus ik denk, laat ik zeggen, als ik de trainer nu van Ajax was... dan zou ik toch eens met Aro Kodare gaan beginnen.
4: Ja, ik sluit niet uit dat morgen gaat gebeuren misschien.
3: Ja, want ik denk niet dat je moet Dolberg in de etalage zetten, maar...
2: Dat is meer wat ik vanuit het verleden heb gehoord.
3: Omdat ze inderdaad ruimte moeten vinden. Dat is wel bekend, hoor, dat ze ruimte moeten... Want daarom is ook de Itakura nu weer terug naar Gladbach. Ja. Sutalo van de loonlijst. Dus we hebben wat ruimte. Maar Dolberg, ja, ik heb niet de indruk dat hij nou heel veel meer waard wordt de laatste week.
4: Nee.
1: Ik denk niet dat die zoveel gaat veranderen, morgen.
4: Nee.
1: Dat is de geluiden horen.
2: Ja. Nou ja, dat gaan we zien, maar ik zou graag die...
4: Een beetje NEC, het is in ieder geval spektakel.
1: Helemaal in de Eredivisie, juist. Tegen Telstra bijvoorbeeld. Ik heb Telstra gezien, die hebben moeite met voorzetten.
2: Ja.
1: Nou, breng die bal dan aan...
2: En hij heeft op zich best wel redelijk wat gewisseld ook de laatste tijd, Michel. Dus alleen hij heeft nog niet veel moeite gekregen. Dus wat mij betreft zet hij hem erin.
4: Joris Kramer heeft verlengd bij Go Ahead. Nu hoor ik jou in de onverprezen Oosttribune eigenlijk wekelijks zeggen... dat is de beste speler van Go Ahead. Of in ieder geval, zou de beste transfer zijn als die blijft.
3: Ja, ik vind het echt achter de IJssel de beste transfer van deze zomer. Als je die kunt behouden. Ik vind Joris Kramer echt een uitstekende centrale verdediger. Ik snap ook niet dat de subtopclubs in Nederland hem niet halen. Nu heeft Groningen het geprobeerd. Nou, die kwamen er niet uit. Want Go Ahead heeft nu de status dat ze niet hoeven te verkopen aan Groningen.
4: Ja.
3: Een paar jaar geleden moest dat wel. En Kramer heeft nu verlengd. Ja, ik vind het echt ook aan de bal in zijn coaching. En met name dat koppen, geweldig.
4: Ja, zijn interviews gaan ook goed.
3: Ja, hij is nu aanvoerder en hij stort het. En hij had er echt best wel in het begin wel moeite mee.
4: Ik vind het echt wel cool dat hij heel knap gaat er gewoon staan en geeft die interviews.
3: Dat is juist ook heel goed voor jongens die dan storten. Ja. Dat is echt een goed voorbeeld. Dus in alles is hij eigenlijk... Ben ik fan? Ja.
4: Je bent fan. Ja. Je bent fan. En denk ik ook, tenminste neem ik aan, van Oosting bij Go Ahead. Want dat lijkt een combinatie die past als een jas, of niet?
3: Nou ja, hij is blij dat hij weg is uit België. En daar was hij ongelukkig. En Oosting merk je heel snel wanneer hij ergens ongelukkig is. En dat was hij in België. En je merkt ook heel snel wanneer hij gelukkig is. En dat is hij zeker in Deventer. Dat past hem echt als een warme jas, inderdaad. Ja. En hij heeft het voorlopig goed staan. En hij zou maar zo eens ook na speelronde 3 nog in de top 3 kunnen staan.
4: Ja, en dan krijgt hij bezoek van Kenneth Perez, want dan wordt hij trainer van de maand. Nou, dan is de maand helemaal goed.
1: Daarna moet hij oppassen, toch?
3: Daarna moet hij oppassen. Hendrik Kruse was het vorig jaar.
4: Ja, Maarten Martens is het geweest. Dan treedt het verval in werking. Dus voor Oosting eigenlijk beter als hij het net niet wordt.
3: Nou, exact.
4: Dank dat je er was, Tijmen. Dank het Wiegers, dank Danny. Morgen zijn we natuurlijk weer met Voetbal Praten. En dan bespreken we die duels van Twente en Ajax in de voorronde van de Conference League. Doeg!

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. Twee anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost, maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van 40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel, maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo is het oponthoud 30 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Bij Cooker werken we elke dag aan slimme, duurzame oplossingen voor in de keuken. Oplossingen die wereldwijd het verschil maken. In miljoenen huishoudens. En dat doen we gewoon hier, in de omgeving van Rotterdam. We zoeken mensen met ideeën, met lef, met ambitie. Bij ons krijg je de ruimte om te groeien, jezelf te zijn en echt impact te maken. Met volop aandacht voor innovatie en ontwikkeling. Klaar om jouw talent in te zetten bij een snel groeiend internationaal bedrijf? Ga naar werkenbijcooker.nl. Jij maakt Cooker.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De zaak X is terug.
3: Goedemorgen, welkom allemaal bij de rechtbank.
2: Elke week nemen we je mee de rechtszaal in.
4: Ik had het echt niet moeten doen. En op dat moment was ik was gewoon niet mezelf.
2: En spreken we de verslaggever die de zaak op de voet volgt.
5: De deur gaat open, de deur naar de cellengang. Samen met pakketpolitie komt ze de zaal in. En ik kijk en ik denk, och jeetje.
2: Luister nu naar seizoen 7 van De Zaak X. Elke maandag weer een nieuwe aflevering.
6: De AD Voetbal Podcast.
7: NEC droomde lang van Real Madrid en andere grote clubs in de Champions League, maar Bodeglimt gaf een duur lesje Europees voetbal.
6: Etienne Verhoef.
7: Oh, dit is de AD Voetbal Podcast van 20 augustus met Sjoerd Mossou. Genoten van NEC Boede?
8: Het was wel vermakelijk. En ook wel, ja, dat is bijna altijd bij NEC. Hè. Je weet dat je wat krijgt. Maar uiteindelijk overheerst wel een beetje de teleurstelling. En niet per se bij mij persoonlijk, maar wel over het feit dat een Nederlandse ploeg het waarschijnlijk weer niet gaat halen.
7: Nee.
8: Die Champions League voorronde overleven, want het gebeurt bijna nooit. Ik geloof dat PSV in de laatste 10 jaar de enige is die het een keer gehaald heeft. En dat is gewoon teleurstellend. En dan valt het uiteindelijk toch wel een beetje tegen. Kijk, op het laatst is er opwinding en kopt Sierhuis die bal nog op de paal, waardoor je een soort van het gevoel hebt dat NEC nog volop meedoet.
7: Ja.
8: Maar thuis met 3-1 verliezen is natuurlijk wel pijnlijk.
7: Ja. Wat was het grote verschil? Ik zei net, gaf een lesje, Boede, maar
8: ja, Boede is gewoon in alle opzichten verder. Dat is een geoliede machine. Dat is een geroutineerde ploeg. Ze weten precies wat ze doen. Ze zijn tactisch volledig uitgekookt. Weten tegen iedere denkbare tegenstander wat de tegenzet zou moeten zijn. Nou, meestal doen ze dat vanuit heel, heel compact spel. Hè. Maar ze hadden zich ook uitstekend ingesteld op NEC. Dwongen, of lokte eigenlijk, NEC voortdurend door het midden. Nou, dan was het hartstikke druk. Daar was eigenlijk niet doorheen te komen. Verloren ook zelden de bal vroeg op het veld. Hè. Dus, ja. Dus wat NEC graag wil, je heel, heel snel de bal ontfutselen. Door heel veel druk te zetten, diep op de helft van de tegenstander. Dat lukte heel weinig. Althans, hij ging boeren. Ik wil even dat mooi op zijn Noors uitspreken. Die gingen daar gewoon heel goed mee om. En daar zie je ook aan, die hebben al zoveel wedstrijden op dit niveau gespeeld. En NEC heel weinig. Ja, dat maakte denk ik het verschil.
7: Wat me ook opviel was hoe kort die spitsen wegdraaien. Dat zie je bijna niet meer in de Eredivisie. Maar ze kregen een bal aangespeeld en ze wisten gelijk links of rechts wegdraaien. En dan ben ik ook gelijk weg. Kwam die strafschop ook uit natuurlijk. Maar dat soort momenten.
8: Ja, nee, maar het is pure kwaliteit. En we hebben al heel vaak over Boede gepraat de laatste jaar. Ik heb het gevoel dat ze ieder seizoen tegen een Nederlandse club spelen. Ik ben
7: klopt
8: een beetje
7: ook
8: moe, onderhand een beetje moe van het verhaal.
7: Ik ben moede.
8: Ik ben een beetje moede. Maar dus we weten onderhand hoe ze spelen en ook hoe goed ze zijn. Dus daar kun je niet meer verrast over zijn. Natuurlijk al lang niet meer. Maar dit is een heel ander niveau dan de Eredivisie. Dit is een ploeg die al jaren tegen de Champions League aanschurkt. En NEC is een ploeg die dat 1 keer tot nu toe heeft gehaald. En dat is, dat is in werkelijkheid nog wel een groot verschil. Al hebben ze natuurlijk, en zo is het ook, hebben ze natuurlijk nog wel een kans.
7: Ja,
8: hè, dat is de
7: 3-1 ook, ja, geworden.
8: De 3-1.
7: Dus ja.
8: En dat is ook wel leuk voor NEC, voor de club, voor die supporters die er allemaal naartoe gaan. Het is, je moet er niet aan denken dat je daar een kansloze missie gaat beleven. Je wil wel in ieder geval nog in de waan leven dat je een goede kans hebt.
7: Ja.
8: En met de manier waarop NEC voetbalt is er wel altijd iets mogelijk. Hè? Kun je altijd iets geks forceren in bijvoorbeeld een openingsfase. Maar deze wedstrijd geeft weinig reden tot groot optimisme.
7: Maar Europees gezien geeft het misschien ook wel een les voor Schreuder. Misschien ook helemaal niet, hè? Want wat ze op televisie ook al constateerden, NEC is heel snel in de lange bal geven. En dan moet je die tweede bal ook wel hebben. Als je niet uitgespeeld krijgt daar, dan is het ook gelijk tik-tik, is de tegenstander er doorheen en staat iedereen eigenlijk in een voorwaartse beweging en dan gaan zij, kunnen ze heel snel omschakelen. Soms hoop je dat NEC het iets Europese hier en daar aanpakt, toch?
8: Dat is blijkbaar geen optie.
7: Nee.
8: Ja, kijk, Schreuder doet het altijd zo. Heeft hij ook veel succes mee gehad. Heeft hij ook voor heel veel vermaak gezorgd. Heeft die club enorm opgetild. Als je de sfeer in de Goffert zag vanavond. Nou, daar wil ik Nijmegen niet mee beledigen. Maar de Goffert stond een jaar of 6, 7, 8 geleden niet bepaald bekend om zijn uitzinnige entourage.
7: Nee.
8: Nou, dat is volledig veranderd. De hele stad zat erachter. Mensen zijn dol enthousiast. En dat komt uiteraard door de successen, maar ook door de manier waarop. En ook door het voetbal. Ja, en dat is gewoon hartstikke veel waard. Dus wat mij betreft blijft Schreuder dat in de lengte der jaren doen. Alleen ja, je ziet ook de kwetsbaarheid tegen een ploeg die kwalitatief gewoon beter is.
7: Ja.
8: En dat heb je in de Eredivisie natuurlijk ook een aantal keren gezien. Hè, dat ze zichzelf over de kop liepen tegen een ploeg die dan daar heel goed mee omging en daar wel een keer snel doorheen speelde. Ja, dan is het gewoon heel kwetsbaar. Het is een soort alles of niks, hè?
7: Dat is het inderdaad. Ouderwets alles of niets. We gaan er vol voor. En als het dan misgaat, accepteren we ook dat het misgaat als we maar vol hebben gespeeld eigenlijk.
8: Ja, kiet of dubbel. Ja. Noemden we het vroeger met een partijtje. Kiet of dubbel. Dus, ja. Ja, dat, en zo voelt het ook een beetje. En ook in die slotfase, hè, dat ze dan jagen op die tweede goal. Er is nog een wedstrijd te spelen, maar dan gaan ze, ja, voluit voor die tweede goal. Ja, dan ligt het ook zo ongelooflijk open. Dan is het vaak in twee paas. Want dat vond ik nog wel grappig. Die Knoetsen die wisselde nog, hè, in de 92e minuut. Ik ben over het algemeen geen voorstander van. Althans, vaak krijg je de tol van van de extra tijd. Want ze rekenen meer extra tijd dan dat je in die wissel tijd gerekt hebt. Maar het was ook een wissel. Dit was een wissel om juist heel snel aan de overkant te komen. Want daar bracht die hele snelle jongen in, die op het laatst nog een hele grote kans kreeg, en die liet hij van zijn voet afspringen.
7: Ja.
8: Dus dat was wel een strategisch aanvallende wissel. Want hij zag ook op een gegeven moment, ja, we hoeven hem alleen maar vooruit te spelen, we staan alleen voor de keeper.
7: Ja.
8: Maar goed, gelukkig gebeurde dat niet en bleef het bij 3-1.
7: En dat was ook het mooie. Het werd 1-3 in die wedstrijd natuurlijk. Hè, want NEC scoorde dan die 1-3. Dat was echt 3-4 minuten voor tijd. En het was alsof dit het moment was dat het hele stadion nog eens erachter ging staan. En dat ze dachten, als we nu nog die goal maken, wordt het ook nog 3-3. Dat was een beetje het gevoel wat je ineens kreeg in die wedstrijd.
8: Ja, dat klopt. En dat heeft ook weer met de speelstijl te maken.
7: Ja, ja.
8: Omdat je weet, ze blijven gas geven. Ze blijven die ballen in die 16 gooien. En daardoor heb je ook altijd het gevoel dat er nog een kans komt. Hè?
7: Ja.
8: Je hebt ook ploegen die worden lam gelegd. En NEC, dat is het goede nieuws. En misschien moet je daar dan even de hoop uit putten richting de return. NEC is bijna niet lam te leggen. Er is altijd wel nog energie over. En ook met deze speelwijze nog power over om iets te forceren.
7: Ja. Jeroen Werner schrijft nog: bizar hoe Nederlandse clubs fysiek niet meekomen met de Europese top/subtop. Fysiek kun je trainen, talent niet. PSV, Ajax, Feyenoord, AZ en NEC zijn niet fit genoeg om mee te doen. Onbegrijpelijk die leiding die ons voetbal heeft. Hoe zien jullie dat bij de voetbalpodcast?
8: Ja, ik vind het een goed punt, maar ik vind NEC daar nou niet echt het voorbeeld van. Die spelen met een geweldige energie over het algemeen.
7: Mm-hmm.
8: Dat hebben ze volgens mij ook al vaak laten zien. En daar lag het volgens mij ook in dit geval niet aan. Je kunt hooguit zeggen dat Boerde ook fysiek meer kwaliteit had. Het is gewoon een hele volwassen, fysiek goede ploeg. Kijk, er zijn een paar dingen, denk ik. In de Eredivisie loop je er vaak tegen aan dat je met relatief jonge spelers speelt. Die fysiek nog niet zo zijn ontwikkeld zoals je dat bijvoorbeeld in de Premier League ziet. Hè? Want ze worden al weggehaald voordat ze in hun fysieke, noem het maar, prime zijn. Dus dat is denk ik aan de hand. Maar ik ben het, en dat is al heel lang zo, dat is al 30 jaar het verhaal. Maar ik ben het er ook wel mee eens dat we heel goed moeten nadenken over de fitheid en het vermogen van onze elftallen. Feyenoord en Ajax zijn daar natuurlijk wel pijnlijke voorbeelden van.
7: Ja, maar ik hoor ook weer van mensen die data-analyses maken dat in de Eredivisie, dat de competitie is waar zo'n beetje de meeste omschakelmomenten plaatsvinden ten opzichte van andere competities.
8: Ja, dat is ook zo. Dat bewijzen de data. Maar kijk, het is ook duelkracht.
7: Ja, dat klopt.
8: Het is niet alleen om omschakelen. Omschakelen wijst op in zekere mate van conditie.
7: Ja.
8: Je hebt ook fysieke duelkracht. Je hebt loopvermogen in allerlei vormen. Je hebt jongens die hele grote afstanden kunnen overbruggen. En jongens die heel snel, zelfs aan de eerste meters, dat moet je allemaal weer onderscheid in maken. Maar wat je volgens mij wel ziet, en dan heb ik het vooral, kom ik even terug bij Ajax en Feyenoord. Die hebben gewoon bijna niet, al jaren niet, het vermogen om gewoon 90 minuten te gaan. Die storten zo vaak in het laatste half uur. Feyenoord hebben we dat natuurlijk ook nu in het begin van de competitie weer gezien. En daar kun je onderhand wel aan afvragen van ja, doe je wel genoeg? En dat is het spanningsveld nu vaak tussen zeg maar de performance trainers en trainers die gewoon volle bak en hard en lang willen trainen. Daar heb je zeg maar, vroeger had je daar Gert-Jan van Beek die daar heel extreem in was. Maar die zou ook Erik ten Hag kunnen tot die school, enigszins tot die school kunnen rekenen. He, gewoon heel veel en hard trainen.
7: Ja.
8: En ja, ik denk dat we daar in Nederland ook nog wel een stap verder in kunnen gaan. En dat je ook in het buitenland ziet dat het geen windeieren legt. Want als je altijd maar naar die performance staff luistert, allemaal bang zijn dat er blessures ontstaan. Een beetje zoals Raymond Verheijen dat altijd debatteerde vroeger. Nou, dan is maar zeer de vraag of je daar uiteindelijk fysiek een slag mee wint. Dus die lat mag volgens mij hoger.
7: Die schudde het er wat minder op, toch? Volgens mij. Die is juist van, ja, ze is het rood, prima. We gaan nog even door met trainen. Ja,
8: nee, daarom. Ja. Daar begon ik ook mee. Ja. De NEC lijkt mij daar niet het goede voorbeeld van. Maar Ajax en Feyenoord wel.
7: Ja. En de vraag is natuurlijk een beetje hoe dat op te lossen. Hè? Want bij Feyenoord zijn ze natuurlijk als de dood dat er allemaal blessures plaatsvinden. En bij Ajax hebben ze allemaal jongens binnengehaald met een blessureverleden. Dus die willen ze ook niet te veel fysiek arbeid geven natuurlijk.
8: Nee, maar bij Feyenoord is het kip en het ei. Hè?
7: Ja.
8: Komen die blessures omdat spelers ondertraind zijn? Mm-hmm. Dat zou ook een theorie kunnen zijn.
7: Ja.
8: Of ontstaan er meer blessures naarmate je harder gaat trainen? Vaak begint dat met een fundament van belasting. Goed, daar hebben mensen voor gestudeerd. Dat is de ironie hiervan. Zelfs de mensen die ervoor gestudeerd hebben, zijn het niet eens. Want ook hierin heb je allerlei verschillende filosofieën en ook allerlei verschillende discussies.
7: En misschien is Boede ook wel, daar gaat dan in dit geval, misschien is de referentie in dat bericht niet helemaal een eerlijk referentiekader, omdat dat natuurlijk wel een ploeg is die zich inmiddels in de Champions League bewezen heeft en grote ploegen heeft verslagen. En dat is misschien
8: 100%.
7: Wat anders dan de nummer 2 van Noorwegen, die dat veel minder snel zal doen.
8: Zeker. Nee, maar dus ik vind deze wedstrijd daar ook niet zo representatief voor.
7: Nee.
8: Als je het over een hele, als je het zeg maar vanuit een breder perspectief, dan kijk maar naar onze prestaties in Europa van de laatste jaren. Kijk, zet al die wedstrijden maar eens op een rij. Dan moet je niet over de uitzonderingen gaan praten, maar over de rode draad, dan is dit ook een onderdeel van het probleem.
7: Ja.
8: Zeker.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Voordat we zo meteen gaan praten over transfers, stel dat een speler nu op het punt staat een transfer te maken, waar kan hij in de Eredivisie het best terecht qua salaris?
8: Nou, bij Ajax, hè.
7: Daar wordt de meeste betaald.
8: Ja, over het algemeen wel.
7: Ja.
8: Kijk, dat verschilt natuurlijk per speler en leeftijd enzovoort, maar gemiddeld wel, ja.
7: Want jullie hebben dat berekend, hè, jij en Fabian. Wat feiten en cijfers over de salaris in de Eredivisie. En nog steeds, want ik hoor vaak ook Mikkels zeggen, ja, maar bij PSV wordt hartstikke goed betaald ook. Terwijl dat volgens mij qua niveau redelijk op het niveau van Feyenoord ongeveer ligt, toch? Of niet?
8: Ja, er zijn verschillende elementen die daar een rol spelen.
7: Ja.
8: Kijk, je hebt natuurlijk een gemiddelde. Je hebt het aantal contractspelers. En het is natuurlijk heel verschillend hoe die salarissen worden opgebouwd. He, geef je alleen Julian Brandt een megasalaris? Geldt dat eigenlijk voor je hele selectie? Heeft je hele selectie een duurdere huishouding dan de concurrentie? Kijk, dat was natuurlijk in de Ten Hag Overmars jaren was dat overduidelijk het geval. Ze gingen toen investeren in duurdere spelers. En dat had na een tijdje ook tot gevolg dat zeg maar de hele laag daaronder, tot en met jong Ajax aan toe, dat daar ook gigantisch verdiend werd. En uiteindelijk zoveel dat financieel, toen het even ging tegenzitten en dat er geen Champions League meer werd gehaald, dat eigenlijk totaal onhoudbaar werd. En dat er dus bezuinigingsronde op bezuinigingsronde op bezuinigingsronde moest komen bij Ajax. Maar nog steeds betalen ze in Amsterdam in de regel het meest. Het verschil met PSV is niet zo extreem groot, ligt ook aan de speler. Cezinho Dest verdient uitstekend bij PSV, om iemand te noemen.
7: Ja.
8: Maar kijk, wat er meer om gaat, is dat stuk wat wij gemaakt hebben, dat ging meer over de algemene tendens in het Nederlands voetbal. Salarissen stijgen nog steeds ieder jaar. In de laatste 5 jaar zijn de gemiddelde salarissen met 30% gestegen. Het gemiddelde salaris in de Eredivisie, dat is heel simpel te bepalen, is ook niet ingewikkeld, is €420.000 dit jaar.
7: Oké.
8: Okay. Dat is natuurlijk ook vertekend, hè? Want dat is een gemiddelde. Het woord zegt het al. Dat wordt ook enorm omhoog getrokken door de topclubs. Bij Ajax verdient de speler soms meer dan alle spelers van Telstar bij elkaar. Dus die verhoudingen die liggen heel ver uit elkaar. Dit is echt puur een gemiddelde. En wat je een andere opmerking erbij is, je hebt het salaris. Maar je hebt tegenwoordig ook allerlei prestatiebonussen. Nou, die zijn al heel lang. Maar wat je steeds meer ziet is dat tekengeld en loyaliteitsbonussen ook een grote rol spelen in het belonen en het opkrikken van de waarderingen voor spelers.
7: Die loyaliteitsbonus vind ik interessant. Kunnen we daar eens over hebben? Hoe zit dat dan precies? Moet je dan lang ergens zitten?
8: Nou, dat zou je denken. Hè? Wij krijgen een keer een bonus als we 10 jaar in dienst zijn bij het AD. Ik hoop dat die directie luistert. Nee, hoor. Dat Bart Verkade luistert. Nee, maar dat zou je denken bij het woord loyaliteitsbonus. Ja. Nou, jij bent zo loyaal geweest. Jou gaan we eens even een bonus geven.
7: Zet zo'n klokje erin, na een jaar of 5. Hè? Leuk zo'n gouden klokje.
8: Ja, in voetbal werkt dat anders. Want een loyaliteitsbonus is eigenlijk gewoon een truc om ieder jaar een salaris te verhogen.
7: Oh.
8: Ja, dus, en dat wordt dan niet als een salarisverhoging benoemd. Want dan zou dat betekenen dat ook de salarishuishouding meteen weer stijgt. Nee, dat wordt gezien als een aparte bonus. Maar het is gewoon een jaarlijkse salarisverhoging. En dan, als jij dan gebleven bent, dan 1 jaar, dan krijg je dus meteen het jaar daarna weer een hoger salaris. Ook dat werkt natuurlijk bij Telstar totaal anders en op een heel andere schaal dan bij Ajax of PSV. Maar dat is vaak een manier om een speler toch te kunnen betalen. Ondanks dat hij eigenlijk duurder is dan je salarisplafond dat zou toestaan intern. Ja. Neem even het geval Brand. En dat is maar even een voorbeeld. Dat gebeurt veel vaker. En dat is ergens misschien, ik zou kunnen zeggen, logisch. Die krijgt een salaris van x miljoen. Dat is tegen het salarisplafond van Ajax aan. Maar dat is nog altijd vele malen minder dan dat hij bij Dortmund verdiende. Dus wat doe je dan? Dan geef je hem tekengeld. Hij was transfervrij. Ook dat is niet nieuw. Dat gebeurde vroeger natuurlijk ook al. Maar met dat tekengeld kun je de inkomsten voor zo'n speler natuurlijk flink opkrikken. Overigens moet je dat tekengeld binnen 18 maanden uitkeren.
7: Okay.
8: Dus dat kun je niet over jaren uitsmeren. Dat moet je gewoon na 18 maanden na het tekenen, moet je, zoals tekengeld, het woord zegt het al suggereert, moet je dat binnen 18 maanden regelen. Veel voetballers zetten dat in een pensioenfonds, hè, zodat ze daar later na hun carrière nog wat aan overhouden. En vervolgens treedt dan vaak die loyaliteitsbonus in werking. En dat komt eigenlijk ook nog bovenop dat salaris. Dus zo kun je opgeteld, bij wijze van spreken, een salaris verdubbelen. Zonder dat direct formeel gezien je salarisplafond overschrijdt.
7: Ja, en dus ook je salarispost wordt daarmee ook niet groter. Dus de financieel directeur kan dan zeggen, nou weet je wat, dit zit in een bonuspotje, dat is wat anders dan de salarispotje. Moet ik het zo zien?
8: Ja, maar dat is natuurlijk maar net hoe je dat zelf in de jaarcijfers uitlegt. Sommige clubs die rekenen wel de totale som, dus die rekenen daar alles in mee. Sommige clubs openbaren hun jaarcijfers natuurlijk helemaal niet. Ajax moet dat omdat ze beursgenoteerd zijn. Heel veel clubs doen dat niet. En dan kun je natuurlijk met cijfers gaan spelen. En dan kun je ook zeggen van nee hoor, dat valt wel mee met onze salarissen. Kijk maar, die zijn maar een €50.000 hoger dan van club X. Ik noem maar iets. Maar in werkelijkheid zitten er allerlei constructies bij, waardoor dat totale pakket vele malen hoger ligt.
7: Ja.
8: Dat zijn inderdaad een soort van simpele boekhoudkundige trucs. Maar laten we niet in de boekhouderij vervallen.
7: Maar het was wel mooi. Het was een mooi vervolg omdat Johan van de Week in deze podcast ook zei dat Ajax nog geen nieuwe spelers zou binnenhalen. Tenzij er eerst op die salarishuishouding wat bezuinigd wordt. Nou, je ziet Itakura met verlies weer terugverkocht eigenlijk. Sutelo mogelijk verhuurd. Maar dat zou ook wel een aardig duit nog kosten. Als er maar ruimte wordt gemaakt om nieuwe spelers binnen te kunnen halen. Dus wat Johan schetste klopt inderdaad. Cruijff moet eerst ruimte maken.
8: Nee, maar Sutelo is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Maar en bij Feyenoord, die Kroatische jongen die nooit speelt. Ja, precies. Die zijn er dan een aantal jaar en die gaan ieder jaar meer verdienen. Dus die worden eigenlijk ieder jaar een groter probleem. Als je dan vervolgens weer een nieuwe speler haalt die nog niet die loyaliteitsbonus krijgt, dan ga je er in het jaar zelf weer even op vooruit.
7: Over loyaliteitsbonussen gesproken. In Rotterdam zijn ze er minder blij mee. Geertruida op weg naar PSV. Gisteren zeiden mensen al, waarom zat het niet in de podcast? Het was nog niet zover. Het is wel dichtbij. Een witte rook wordt elk moment verwacht, maar het is nog niet definitief. Is dat een goede pleisterplaats voor internationals die zich graag wat meer willen presenteren? Eerst even tussenstop maken in Eindhoven?
8: Dat is vaak gedaan, hè?
7: Ja.
8: Is vaak een succes gebleken, ook vaak niet. Malatia is niet gelukt, Karsdorp is niet gelukt. Ik kan me nog Annie van der Meijden herinneren die terugkeerde in Eindhoven. Was ook geen daverend succes.
7: Nee.
8: Dus per geval verschilt dat natuurlijk. Maar wat PSV natuurlijk voor heeft vaak, of de laatste jaren althans, op veel andere clubs, op concurrentie, is dat ze Champions League spelen. En dat maakt in het geval Geertruida natuurlijk een belangrijk verschil. Kijk, ik vind het nog steeds een opvallende keuze dat als je Premier League speelt en je hebt zijn leeftijd, dat je de stap terug naar de Eredivisie maakt. Bij de Champions League compenseert daarin natuurlijk een soort sportief gat. Is ook een heel belangrijk podium. En regelmatig is het bij PSV succesvol gebleken. Weten ze ook dit soort spelers te verleiden om die stap te maken. Ook met het vooruitzicht van ja, daarna kun je altijd nog terug. Hè? Je carrière is niet voorbij, het is niet afbouwen. Het is een soort tussentijdse springplank. Zo wordt dat een beetje gebracht. En Geertruida ziet dat blijkbaar ook zo. En ja, dat vinden ze in Rotterdam heel vervelend, geloof ik. Hè? Mensen zijn, als je althans op social media kijkt, wat je niet altijd serieus moet nemen altijd, maar zijn mensen ook woedend.
7: Ja.
8: Echt woedend. En ja, ik verbaas me daar in zekere zin over. Ik kan me altijd wel redelijk verplaatsen. Of tot op zekere hoogte althans in supporter sentimenten. Ik snap heus wel dat als Berghuis van Feyenoord naar Ajax gaat, dat een heel gevoelige transfer is. Dat is zo oud als de weg naar Rome. En dat doe je niks aan. Dat is, vind ik, ergens ook wel begrijpelijk. Maar ja, een speler die van Feyenoord met een tussenstap naar PSV gaat, dan ontstaat er ook wel een beetje inflatie op haat. Want ja, dan kan je aan de gang blijven. Ook bij andere clubs, hè, en allerlei andere varianten. Ja, dan zou een voetballer wel erg veel wegen in zijn carrièrepad moeten afsluiten op voorhand, als het allemaal niet kan. Kijk, een voetballer heeft 15 jaar of zo om een goede carrière op te bouwen. En moet daarin soms strategische, professionele keuzes maken. Zo simpel is het.
7: En
8: ik snap ook wel dat als supporter dat je er anders naar kijkt. Kijk, voetbal is steeds populairder geworden. En dat komt ook de laatste jaren, hè, de stadions zitten stampvol, bijna overal tegenwoordig. En dat komt ook omdat mensen voelen heel veel verbondenheid bij die clubs. Hè. Die voelen verbintenis. En dat zijn, voetbalclubs zijn wat dat betreft ook een van de weinige plekken waar je dat nog echt hebt in deze maatschappij. Het is een soort real life verbondenheid. En het staat bijna haaks op alles daaromheen. En op wat op social media gebeurt. Dus mensen voelen lijkt wel een steeds sterkere band met die clubs. En die verbondenheid gaat ook steeds verder. Heeft heel veel mooie kanten. Van de week bij Mats Seuntjes in dat stadion is dat natuurlijk hartverwarmend. Dus dat levert ook heel veel op. Volle stadions en zo, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar de keerzijde is soms dat mensen daar een beetje in doorslaan. Hè? Dus, en ook een beetje het zicht op de werkelijkheid verliezen. En diezelfde soort binding gaan eisen van voetballers die in de kern gewoon voetballers zijn.
7: Ja.
8: En ja, dat snap ik nooit zo goed. Kijk, natuurlijk is het vervelend als een van de legendarische clubheld, als Bram van Polen op een mooie dag opeens naar Go Ahead was gegaan. Ja, nee, dat gaat niet. Maar ja, verder zijn voetballers gewoon voetballers. Ik zou zeggen, ga niet te veel in die voetballers hangen. Hou van die club, hè. Je gaat naar die, althans, zoals ik het beleef, mensen moeten het zelf weten. Maar ik ga toch niet naar het stadion voor bepaalde. Ik vind het leuk als een goede speler speelt.
7: Maar je gaat voor je club.
8: Ik heb verbintenis met de mensen om me heen op de tribune. En die jongens op het veld is allemaal leuk. En ik hoop dat ze hun best doen en zo. Maar ik heb daar geen diepere band mee of zo.
7: Nee.
8: Maar blijkbaar willen veel mensen dat nog steeds. Ook anno 2006 het vinden nog steeds wel. Ja, dan word je heel vaak teleurgesteld.
7: Ja, Geertruida, het is nog niet rond, maar het wordt, zoals Rick Elfrink nog zojuist appte, het wordt elk moment wel verwacht dat het rond gaat komen. Dan wordt hij gehuurd in principe en heeft PSV een optie tot koop na dit seizoen. En als Geertruida dat wil en PSV wil dat, kunnen ze daar dan verder over gaan onderhandelen naarmate dit seizoen voordat natuurlijk. Maar eerst, is dit wel de gewenste versterking achterin voor PSV?
8: Ja, dat lijkt me wel.
7: Ja,
8: kwalitatief natuurlijk een enorme aanwinst. En nog één dingetje hierover. Kijk, wat natuurlijk een grote rol speelt. Bij Feyenoord is helemaal geen plek voor Geertruida. Die posities zijn allemaal bezet. Nog los van dat qua salaris zal dat de grenzen van het de grenzen oprekken. Dus als Feyenoord bij wijze van spreken een kant-en-klaar aanbod had liggen, en bij Feyenoord had hij ook Champions League kunnen spelen, had hij dat misschien ook wel gedaan.
7: Mm-hmm.
8: Alleen zover is nooit gekomen. Dus in hoeverre kan je dat dan zo'n speler kwalijk nemen, vraag ik me dan af.
7: En als dan toch spelers niks kwalijk kunnen nemen, Reinders definitief naar Saudi-Arabië, hebben we het al twee weken geleden besproken. Ja, dat kunnen we ook niet kwalijk nemen, toch? Als je zo'n check elke maand krijgt.
8: Nou, ja, je kunt alles, iedereen kwalijk nemen. Maar hij moet het in de kern helemaal zelf weten.
7: Ja.
8: En hij moet zelf de afweging maken of die enorme smak geld... of dat meer waard is dan iets minder... maar nog steeds heel veel geld te verdienen... In een serieuze competitie, noem ik het toch maar even. En hij moet ook zelf afwegen of hij die enorme smak geld op vindt wegen... tegen zeg maar, de morele kant van een land dat het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Maar uiteindelijk is dat ook gewoon aan de individuele voetballer. En ja, ik had ook liever gehad dat hij naar Corinthians was gegaan.
7: Nou ja, dat is een mooi. Maar dan moet je eerst in huilen uitbarsten. En dan moet je zeggen dat ik het heel zwaar vind. Doe je een heel gewogen interview. En dan blijkt toch dat de voorzitter terugkeert voor op zijn schreden en zegt: weet je wat, Memphis, je blijft.
8: Ja, nee, maar jij doet er nu licht ironisch over.
7: Dus dat is niet mijn stel, maar vooruit, oké. Okay.
8: Nee, maar leg nu even de keuze toch, hè?
7: Ja.
8: Reinders moet het helemaal zelf weten. Dat hebben we al 100 keer gezegd. Ja. En ik feliciteer hem van harte met dit fantastische salaris. En alle generaties Reindertjes na hem hoeven zich nooit meer zorgen te maken. Top. Gefeliciteerd. Maar toch even als liefhebbers enzovoort. Vergelijk nou de transfer van Memphis, het einde van de carrière van Memphis Depay, nou eens met deze keuze. Dan Memphis is niet populair in Nederland bij heel veel mensen, dat weet ik. En hij heeft het in Nederland zelf al de laatste 2 jaar niet goed gedaan. Zeker niet op eindtoernooien. Ik weet het allemaal wel. Maar die keuze voor Corinthians van hem... Kijk, hij had ook in de Zomer kunnen spelen. In Qatar allang. Allang en breed. Had hij vele malen meer kunnen verdienen. Memphis heeft de gewaagde stap gezet... naar een, zal maar zeggen, voor Europese spelers atypische competitie. Maar wel naar een pure, pure, pure voetbalclub. En met... een werkelijk weergaloze entourage. Met fantastische clubs waar hij tegenspeelt. In een land waar ze helemaal wild zijn van voetbal. En waar ze een ongelooflijke voetbalcultuur hebben. Nou, dan vind ik zo'n stap. Vind ik dan als liefhebber 100 keer mooier dan wat Reinders nu doet.
7: Ja, maar Reinders speelt met heel veel grote namen in een competitie ondertussen. En dat doet Memphis een stuk minder.
8: Ja.
7: Ik weet niet of je alle Braziliaanse toppers kan opnoemen, zeg maar, die er allemaal spelen nog. Maar...
8: Nee, en toch, ga maar eens naar die wereldkampioenschap voor clubs kijken. Toch hebben die Europese clubs het echt nooit makkelijk tegen, tegen de Braziliaanse en de Argentijnse topclubs dan. Hè?
7: Ja.
8: Nee, maar goed, kijk, Memphis moest een stap terug, hè, in niveau. Dat was ook een gegeven. In Europa was die min of meer klaar. Dus dan heb je 2 opties. Of eigenlijk, normaal heb je maar 1 optie. Dan ga je in de zandbak voetballen.
7: Ja.
8: Nou, dat was hem zijn eer te na. En dat vind ik een schitterende keuze. Hij is daar enorm geliefd bij de Corinthians. Dat is een volksclub, jongen. Dat is een, hoe noem je dat? Dat is de Braziliaanse Boca Juniors, hè?
7: Mm-hmm.
8: Dat is gigantisch groot, hè? Qua aanhang, qua cultuur. En hij heeft zich daar ongelooflijk populair gemaakt. Door een soort van affiniteit te laten zien met die club. Ook in het weer verlengen van een contract. Ook in het weer per se willen blijven. Ja, ik vind dat wel mooi. Ik vind het wel tof. Als we dan toch over loyaliteit hebben en voetballers... Dan is dit dan een soort van klein hoogtepuntje, vind ik. Ja. Ik vind dat echt een geweldige transfer. En je kunt zeggen, het heeft zijn carrière niet... hij is er niet beter van geworden, nee. Maar dat wisten we eigenlijk al wel toen hij 29, 30 werd... dat het niet meer beter zou worden. Maar hij speelt wel bij een schitterende club.
7: Maar misschien moeten we ook nog wel eens een keer... gewoon echt serieus naar het voetbal kijken in Saoedi-Arabië of in Qatar. Hoe dat nou qua niveau is, toch? Los van het WK voor clubteams. Want we kunnen erop afgeven op al die miljoen. Maar die jongens gaan ook niet voor niets naartoe natuurlijk. En die gaan er niet alleen maar liggen luieren en stil liggen.
8: Nee, maar ik geef ook niet af op die miljoenen. Nee. Want ik bedoel, dat is gewoon de voetbaleconomie zoals die in elkaar zit. Kijk, in Saoedi-Arabië...
7: De competitie snap ik, hoor. Dat Saoedi-Arabië in andere competities minder leeft... en dat er niet zo'n enorme cultuur achter zit... zoals je dat hebt in andere landen.
8: In Brazilië of Argentinië of in Europa. Nee, verre van. Nee, maar ik snap het businessmodel wel. En ik snap ook de verleiding wel. En wat je in Saoedi-Arabië nu ziet... is dat ze eerst die grote sterren haalden. Hè? Dus Benzema en de Ronaldo's en zo. En nu schakelen ze terug naar een categorie spelers met potentie... die zeg maar midden eind 20 zijn. En dat is ook weer een beleid. Dus ze hebben natuurlijk wel proberen daar wel een soort strategie op los te laten. Ik ben nog steeds wel van het eerst zien dan geloven. Want in China hebben we dit ook gehad, dit hele verhaal.
7: Ja, Amerika ook.
8: Amerika ook. En het kost gewoon heel veel tijd om een dus serieus te nemen, voetbalcultuur op te bouwen. Ook om het niveau van een competitie rigoureus op te krikken. Dus ik ben daar nog steeds niet diep van onder de indruk. Ondanks dat daar inderdaad veel grote namen lopen. Maar dat lijkt me ook nogal wieders als je zo'n pot met geld hebt.
7: Ja. Het kabinet moet binnenkort een miljoenennota presenteren. Derde dinsdag van september altijd. Als ze nou wat tekort komen, kun je misschien eens bellen met Alkmaar. Met AZ, dat nu Troy Parrott voor een kleine 20 miljoen aan het verkopen is naar Real Betis. Want die slagen er volgens mij in om een bankrekening te vullen met miljoenen dat als de staat geld nodig heeft, dat ze het daar vandaan kunnen lenen ongeveer.
8: Ja, dat is het zoveelste bewijs van uitstekend beleid in Alkmaar. En ja. Dat wordt een beetje saai, want dat roepen we natuurlijk al jaren. Ja. En dat leggen we al jaren uit. Maar daar verdienen ze natuurlijk alle credits voor. En Parrott is daar, ondanks dat het natuurlijk geen zelfopgeleide speler is, het is wel een zelfgescouten speler. Die ook beter is gemaakt bij AZ. Steeds beter is geworden bij AZ.
7: Ja.
8: En die daar nu de verdiende transfer aan overhoudt. Want dit is ook. Kijk, je kunt er heel teleurgesteld over zijn dat Parrott de Eredivisie verlaat. Dat is jammer. Ja. Dat is een goede speler. Maar dit is eigenlijk wel een beetje hoe het moet gaan, toch?
7: Ja. Een paar jaar hier spelen, eerst Excelsior, dan AZ. Ja. En dan weer door.
8: Precies. En dan is hij ook onhoudbaar. Dan moet je zo'n jongen ook zo'n mooie transfer natuurlijk gunnen. En AZ gaat weer door op dezelfde voet. En hebben nu misschien nog wel een betere afstand staan dan vorig jaar.
7: En dan gaan we de Conference League voorrondes krijgen. Die play-off wedstrijden ook. Ajax tegen Sion. Twente tegen Karabach. Wat mogen we nou of wat moeten we nou verwachten van die Nederlandse ploegen? Gewoon halen? Is dat het minste wat we mogen verwachten?
8: Ja, toch?
7: Ja.
8: Dat lijkt me wel.
7: Ja.
8: Je kunt er in het licht van de afgelopen twee jaar. Zou ik er ook weer niet al te veel geld op zetten. Want we hebben het heel, heel vaak lastig gehad in deze categorie. Kijk, Karabach heeft natuurlijk vorig jaar wel Champions League gespeeld. Ja. En is natuurlijk op zich een lastige tegenstander. Dus dat zal een soort 50-50 worden. Nou goed, Ajax moet van Sion natuurlijk gewoon winnen.
7: Ja.
8: Dat lijkt me helder.
7: Heb jij trouwens de documentaire al gezien van Guardiola, of niet?
8: Nou, ik heb daar veel fragmenten van gezien. En ik wilde daar dit weekend aan beginnen, maar dan is het Lowlands. Dus daar kom ik ook weer niet aan toe. Dus ik stel het nog even uit. Maar ik ben wel nu al gefascineerd geraakt door die documentaire. Want daar zitten wel echt fragmenten in die je zelden ziet in een voetbaldocumentaire. Kijk, heel veel van die films, die zijn super gelikt gemaakt. Hè? Dat,
7: ja.
8: Dat is een soort ideaal beeld van de werkelijkheid wat je te zien krijgt. Dat was ook zo in die vorige Manchester City documentaire. En die zijn daardoor eigenlijk niet om aan te zien. Dat is te romantisch, dat is te gepolijst. Hier is dat echt anders. Je ziet hier echt de maniak, de totale bezetene Pep Guardiola in heel veel verschillende settings.
7: Ja.
8: Je krijgt het is een bijna psychologisch portret. Want je wordt bijna zijn ziel ingetrokken. Echt fascinerend wat je allemaal voorbij ziet komen aan gesprekken, kleedkamerscènes, emoties, diepe emoties.
7: Tranen?
8: Dat wisten we natuurlijk al, ook in zijn filosofie. Maar ook in zijn hartstocht voor het spel is dit natuurlijk een unieke man. Echt een unieke man. Deze man is echt geobsedeerd door voetbal en door de esthetiek van voetbal ook in zekere zin. En gaat daar zo ver in dat je je bijna afvraagt als je het ziet, is dit nog wel gezond? Is dit nog wel normaal eigenlijk? Ja. Hij vertelt ook over zijn scheidingen met zijn vrouw, ook in de kleedkamer.
7: Ja.
8: Wat natuurlijk ook een heel tragisch bewijs is voor zijn, ja, zal ik maar zeggen, zijn levensstijl, die scheiding. Want dat voetbal heeft hem in zekere zin denk ik ook zijn huwelijk gekost. Althans, zo legt hij dat zelf ook impliciet uit.
7: Dat is een verhaal toch ook, dat hij een romantisch etentje ging doen met mevrouw Guardiola en dat ze binnen 10 minuten aan het praten waren over met peper en zoutstelletjes hoe het spel in elkaar zou moeten zitten. Ik weet niet of jij dat met je vriendin doet, maar als ik dat doe, dan word ik het huis uitgezet ongeveer.
8: Ja, ja, ik voel ook totaal die behoefte niet trouwens.
7: Nee.
8: Maar dat terzijde. Maar hij blijkbaar wel. En daar moet je ook respect voor hebben, want mensen met hart voor de zaak en passie voor wat ze doen, dat kun je alleen maar bewonderen. Daar ben ik groot fan van, maar dit is wel next level echt, hè?
7: Ja.
8: En er zit een hele pijnlijke scène ook in met Walker, ja. Kyle Walker, in de kleedkamer. En die, ja, dat is pijnlijk vooral voor Walker, vind ik. Want die gaat op het kleuterrepertoire van je geeft ook altijd mij de schuld. Of je moet ook altijd mij hebben.
7: Ja.
8: Waarop Guardiola zegt, ja, misschien komt dat omdat jij de aanvoerder bent, vriend. Misschien draag je iets meer verantwoordelijkheid dan de rest. Maar Guardiola raakt daar eigenlijk zwaar teleurgesteld over die houding. Over dat kleuterachtige gedrag van die Walker. Dat is ook een prachtige prachtige scène. Maar wat me het meest bevalt, is dat het zo ongepolijst en echt is. Dit is een ongefilterde karakterschets. Dat kan niet anders, want anders dan heb je dit soort beelden niet. Dan laat je die beelden wel weg.
7: Ja.
8: Het is BNB vol liefde, maar dan keer 10.
7: Nou, ik ga ook zeker, staat wel bij de watchlist, dus zeker naar kijken. Maar niet vanavond, want dan gaan we naar het Europees voetbal kijken. Overigens moet je, als je Ajax wil zien, moet je geloof ik naar Kijk gaan. Dan moet je 4,95 betalen, kan je die wedstrijd kijken. Dat is ook een Chris Boerts grapje dit. Geen Ziggo, maar gewoon weer pay-per-view in Nederland gaan introduceren.
8: Ja, heel bijzonder. Ja. En het is, ik kan zeggen, het is niet veel, maar het is raar dat je dat als voetballiefhebber of Ajax-supporter moet neerleggen, ja.
7: Ja, het gaat om de uitwedstrijd, hè? Want die wordt daarvoor, daar zitten de rechten dan weer, die worden dan weer verhandeld op die manier. En dat is een beetje de strijd waar het dan om gaat. Ja.
8: Ja.
7: Overigens was dit ook een heugelijke dag, helemaal vergeten te noemen aan het begin. Maar we zijn het helemaal vergeten.
8: Wat zijn we vergeten?
7: Kazuyoshi Miura moet nog even feliciteren.
8: Oh ja, die heeft er een doelpunt gemaakt, of niet?
7: Nou, niet één, twee doelpunten gemaakt.
8: Oh ja.
7: Voor zijn club, 59 is hij. De oudste profvoetballer ooit die records blijft breken. Nu heeft hij weer twee doelpunten gemaakt. Wat ook weer uniek schijnt te zijn. Voor zijn club Fukushima United. Dus het is toch heugelijk. 59. Je kan nog lang door in het voetbal.
8: Het is een ongelooflijk verhaal. Niets dan liefde en lof voor deze schitterende figuur. Ook omdat hij uit pure liefde voor het spel door blijft gaan. En ook de discipline heeft om zo ongelooflijk fit te blijven. Dat is echt, ja, is fantastisch.
7: Dat is natuurlijk knap, ja. Over die leeftijd. Hey, ja. Wij gaan nog één ding doen. Dat weet je, in deze podcast, zoals altijd, gaan we afsluiten met de vraag van vandaag.
8: Maar mag ik nog één ding voordat we daar naartoe gaan?
7: Tuurlijk, ja.
8: Nou, we hadden tijdens het WK hadden we een beetje een quasi-rubriekje. En dan gaf ik af en toe een boekentip of een documentaire tip, weet je nog?
7: Ja, ja. En dat is goed dat je het zegt. Want ik had eigenlijk namelijk het idee om in de maand september, dan wel oktober, de maand van het voetbalboek te maken. En dat we elke dag een voetbalboek erin gooien.
8: Leuk.
7: Is dat een idee? En dat we ook een lijst maken met alle watchers, wat we nou het mooiste voetbalboek vinden, dat we ook een soort van top 10 hebben ooit.
8: Ja, het mooiste voetbalboek. Maar je mag ook een soort outsider toch af en toe erin gooien.
7: Zeker, boek, dat mag ook. Ja, nee, tuurlijk.
8: Dat misschien niemand kent of iedereen vergeten is of zo.
7: Graag zelfs. Maar dat
8: vind ik een leuk idee. Leef het voetbalboek.
7: Is dat oktober een goede moment om dat te doen? Denk je wel. Hè? Dan komen de donkere dagen een beetje eraan, dat we even iedereen inspireren voor mooie voetbalboeken om die te gaan lezen.
8: Ja, nee, ik ben voor.
7: Maar je wilde nu nog een tip geven voor een boek of een documentaire?
8: Nou, omdat, kijk, mijn WK liep natuurlijk een beetje gek. En daardoor werd die rubriek ook minder.
7: Ja, al die series werden natuurlijk
8: stranden.
7: Ja, ja.
8: Ja, nee, maar. En daardoor had ik had toen heel braaf nog een lijstje gemaakt met tips en zo.
7: Mm-hmm.
8: En daar stonden er nog een paar op. Maar eentje wilde ik echt nog specifiek benoemen. En dat is The Last Guest of the Holloway Motel. Dat is een documentaire.
7: Ja.
8: En je zou zeggen, gaat het over voetbal? Ja, dat gaat over voetbal. Dat gaat over Tony Powell, dat verhaal. En dat is een waanzinnig verhaal. Dat was een speler van Norwich City in de jaren 70.
7: Ja.
8: Een hele goede speler ook. Was gewoon een club-icoon in de jaren 70 bij Norwich City.
7: Ja.
8: En die man die verdween eigenlijk van de een op de andere dag uit Engeland. En in deze film wordt gereconstrueerd hoe de rest van zijn leven is verlopen. En dat is echt een uniek verhaal. Hij viel op mannen. Hij was een van de eerste gay, of in ieder geval openlijk gay voetballers in Engeland. Dat was ook een van de redenen dat hij emigreerde. En ik wil er eigenlijk niet te veel over vertellen, omdat mensen moeten kijken. Maar ik realiseer me ook wel dat deze film is niet overal toegankelijk en niet voor iedereen te kijken. Maar als je de kans hebt om hem te zien, dan moet je dat echt doen. Want dit is echt waanzinnig. Echt waanzinnig.
7: Mooi. Nou, mooie tip. Dan gaan we nu naar de vraag van vandaag, ja?
8: Ja.
9: De vraag van vandaag.
7: Dit was de vraag van Leon gisteren in onze podcast.
10: NEC speelde in de geschiedenis nog niet zo heel vaak Europees voetbal. Maar ze hebben één keer vaker tegen een Noorse club gespeeld. De vraag is, welke Noorse club was dat? En waar waren de uitslagen?
7: Ja.
8: De uitslagen ook
7: nog? Ja, de uitslagen ook bij.
8: Hoe lang is dit geleden? Ongeveer?
7: Nou,
8: welke tijdperk hebben we
7: over? We hebben het over een. Wij waren toen 5.
8: Jaren 80.
7: Ja.
8: Ja, dan was het denk ik. Ja, de jaren 90 en de jaren 0 was altijd Rozenborg. Dan speelden we iedere week we dan tegen Rozenborg.
7: Ja, dat was, ja, precies.
8: En nu spelen we iedere week tegen Boede.
7: Ja.
8: Op de een of andere manier. En daarvoor was het denk ik Bram.
7: Ja, heel goed. Nee, heel goed. En weet je dan over de uitslagen?
8: Nee, ja, geen flauw idee. Het was, ik kan me deze hele wedstrijd ook... Ik heb geen enkele herinnering aan deze wedstrijd.
7: Het was 1-1 thuis en het was 0-1 uit. Dat was de uitslag. Die won NEC uit. En thuis speelden ze 1-1 gelijk.
8: Als er kennis zijn van het Noorse voetbal onder onze
7: zeker, die zijn
8: luisteraars...
7: Er. Ja, zeker.
8: Dan moeten jullie mij toch eens verklaren hoe dat nou kan... dat je ieder decennium een Noorse club hebt die alles wint... die altijd tegen een Nederlandse club speelt. Althans, gevoelsmatig, zal feitelijk wel meevallen. En dat die elkaar dan... die verdwijnen dan ook weer van het toneel. Hè? Dus Rozenborg gooi je er ook al heel lang
7: niks van. Nee, ik denk niks meer van. Nee, klopt. Ja.
8: Het zal wel met geld te maken hebben, maar goed.
7: Nou, leg het maar uit als je het Noorse voetbal kent. Stuur maar door en dan gaan we het morgen nog meenemen in deze podcast. Teun Nijkamp, je hebt de eervolle vermelding. Dat is helemaal goed, dus bij deze. Ik zie Sjoerd al staren naar de boekenwand die aan zijn rechterzijde zit.
8: Ja.
7: Is aan het kijken welk boek hij daaruit gaat pakken... en welke vragen we daar dan uit kunnen halen.
8: Dat klopt.
7: Stoel gaat naar achter. Hij buigt zich wat naar voren. Kijk nog eens beneden in die boekenkast wat daar dan nog stond... Ja. Stoft wat af. Misschien moet dat boek met handschoenen worden opgepakt of niet. Dat is een beetje de vraag nu.
8: Ja, ik ga toch eens even... het is een... even kijken hoor. Ik maak het even spannend nog. Ja, je bent ook geneigd om gelijk nu op jouw advies... nu allerlei boekentips te gaan geven.
7: Ja, hou nog wat over.
8: Ik heb hier een
7: voetbalshirtboek.
8: Een voetbalshirtboek, maar dat is een Argentijns boek. Dus dat is een beetje obscuur.
7: Ja.
8: Dat is misschien te obscuur voor deze sympathieke, toegankelijke voetbalpodcast. Dus ik ga naar... Even kijken. Ik heb hier staan... 100 jaar Heerenveen. Heb ik
7: 100
8: hier staan.
7: Jaar Heerenveen, ja.
8: Dat is ook wel eens leuk, toch?
7: Zeker.
8: Het boek 100 jaar Heerenveen.
7: Maar dit komt wel echt ongeveer onderuit de boekenkast vandaag.
8: Ja, maar kijk, het is wel een schitterende stoeptegel.
7: Zeker, ja.
8: He, dat is van Kik uitgevers. Dat is een enorm boek. Het ziet er ook prachtig uit. En uiteraard hebben we die in de kast staan. Ik sla de bladzijde open. En ik zie hier juichende Heerenveen-spelers in de Kuip. In het doel staat Hans Vonk. Ik herken hem gelijk.
7: Ja?
8: Ik zie Michel Breuer. En Gerald Cibon. En Michael Dingsdag. Ze dragen een rode badjas van uiteraard de bekerwinst. Ter ere van de bekerwinst. En de vraag is natuurlijk... welke wedstrijd hebben we het over?
7: Ja.
8: Welke bekerfinale won Heerenveen met deze Friese helden in de geledingen?
7: Mooi, nou als je weet...
8: Wat was de uitslag, wat was de tegenstander en wat was het jaar?
7: Kom maar op met die antwoorden zoals Sjoerd ze net vroeg. Je mag ze doorgeven via X Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Via ons Instagram-kanaal kan je ze doorgeven, @AD Voetbalpodcast. Dan kan je reageren op de stories dan wel door een DM'tje te sturen. Of via Spotify. Als je luistert via Spotify, via opmerkingen... kan je ook je antwoord achterlaten. Ding je mee naar de eervolle vermelding. En ik laat Sjoerd zo meteen achter met zijn boek... want die gaat nu nog even door 100 jaar geschiedenis van Heerenveen bladeren, of niet? Ik zie
8: ja,
7: ook
8: nee, maar dat is dus het geweldige aan dit soort boeken... dat je inderdaad, meteen wordt opgeslokt... door al die schitterende foto's en verhalen, ja.
7: En zo werd het vanzelf donderdag 20 augustus, toch?
8: Mooi.
7: Mooi.
8: Ja.
7: Ik wens je veel plezier met het boek. Ik wens je een mooie dag. En tot de volgende.
8: Yes, spreek je.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan de zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen nog file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Dat komt door een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De weg is inmiddels weer vrij, toch heb je nog ongeveer 20 minuten vertraging.
2: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanmiddag houden we het niet droog. Er trekken buien over het land en sommige gaan gepaard met onweer. Tussen de buien door zal de zon zich laten zien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag wisselvallig met pittige buien. In de middag trekken er opnieuw buien over het land. Op momenten dat het droog is, zal de zon erbij komen. Het wordt 19 à 20 graden bij een noordwestenwind. Zaterdag veel van hetzelfde als de voorgaande dagen. Wisselvalligheid en buien. Later op de dag trekken de buien weg en krijgt de zon wat ruimte. Het is koel met zo'n 20 graden op de thermometer. Vanaf zondag wordt het rustiger. In het noorden kan nog een buitje vallen, maar verder blijft het overwegend droog met wat zon en een graad of 20 à 21. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein

0: dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone FM.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan het winnen van jou.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt. Anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld.

0: beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan de zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ja, goeiedag.
1: Hallo, met Wanda. Wat heb je aan?
0: Nou, wat denk je? De zender natuurlijk. Tietom.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag wisselvallig met pittige buien. In de middag trekken er opnieuw buien over het land. Op momenten dat het droog is, zal de zon erbij komen. Het wordt 19 à 20 graden bij een noordwestenwind. Zaterdag veel van hetzelfde als de voorgaande dagen. Wisselvalligheid en buien. Later op de dag trekken de buien weg en krijgt de zon wat ruimte. Het is koel met zo'n 20 graden op de thermometer. Vanaf zondag wordt het rustiger. In het noorden kan nog een buitje vallen, maar verder blijft het overwegend droog met wat zon en een graad of 20 à 21. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het is op dit moment vooral druk in Noord- en Zuid-Holland en ook staan er wat lange files in Gelderland. Zo rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vanwege veiligheidsmaatregelen is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht. Dit zorgt voor ruim 20 minuten vertraging. De A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort een kwartier vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file bij knooppunt Ridderkerk. Hier is de parallelrijbaan dicht vanwege een ongeluk. De vertraging is ongeveer 40 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ging het mis bij knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn dicht door een kapotte auto. Dit resulteert in 3 kwartier extra reistijd. En verder nog een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud ongeveer 20 minuten.
0: Het station met de meeste en beste hits. Goede Zone FM.

toch nog altijd 7 doelpunten. En is daarmee een van de belangrijkste qua doelpunten maken in de competitie. Maar goed, hij is er niet bij. Deze jongens zullen het moeten doen tegen Anderlecht. Geen Saliba in de selectie, dat kan ik u nu al zeggen. Dat is ook wat vreemd. Ook geen Huerta, die is zelfs niet mee afgevlogen. Maar Kazachstan, de twee WK-gangers van Anderlecht. We gaan kijken naar de opstelling in een 4-4-2 bij Kairat. Ze durven ook al eens met z'n 5 achterin spelen. Kan Mrinski nog zakken. Maar zo starten ze met Mata, Averko, Shirobakov en Tapolov. Het middenveld centraal met Gustavo Mendoza, Oksanen. De flanken met Mrinski en Jukola. En dan twee spitsen, Goual en Edmilson. Hou die met het nummer 28. Goual zeker in de gaten. Speelde nog maar 8 wedstrijden voor Kairat. Overgekomen deze zomer al goed voor 5 doelpunten en 4 assists. Er niet bij, de belangrijkste bij Kairat. Jorginho is gewoon de topschutter. Die is geblesseerd. De coach Rafael Orazbaktin. En dan dit Anderlecht. Om een prima uitgangssituatie bij elkaar te voetballen richting volgende week in het eigen Astridpark. Tapalov. Die heeft al eens gevoetbald in het Astridpark vorig jaar met Kazachstan. En de scheidsrechter komt uit Engeland, Chris Kavanagh. Even de tos met Kozemans en Anar Bekov. Chris Kavanagh, vorig jaar toch even in een stormpje gestaan. Na een FA Cup wedstrijd tussen Aston Villa en Newcastle. Waar hij toch een opzichtige fout maakte voor een penalty. Maar goed. De opstelling dan bij Anderlecht. Kozemans in doel achterin. Biancone, Petroi, Mamar. De vaste drie, zeg maar. Vandaag wordt er op de linkerflank voor Augustinsson gekozen. Niet voor Ndiaye. De enige wissel eigenlijk ten opzichte van de wedstrijd van vorige donderdag. Voorts Jansana, Kana. En dan op de flanken, of ietsje meer op de flanken, Ambros en Ngakana. Voorin met z'n tweeën. Svetkovic als diepste. Sikan om er wat rond te lopen. Dat is wat mij betreft toch de beste optie voorlopig bij Anderlecht. Met die twee spitsen spelen in een soort hybride 4-4-2, zeg maar. Gustavo maakt zich klaar bij Anderlecht. Hebben ze nog wat te bespreken? En dan mogen ze er wat mij betreft aan beginnen. Mrinski, die was er vorig jaar al bij. Het veld, daar is ook al over geschreven en gesproken, ligt er niet de best bij.

Ook verdedigt Kairat beter. Meteen wat diepgang van Jukola. Luis Africo. Van Lucas Africo, excuus. Meteen met een verre bal naar voren. Inwerp met Mamar. Gansana terug tot bij Petro. Petro, bal weer terug. Een van de onderhoudsmensen van de grasmat. Bij Kairat Riet aan de coach werd. Ja, het veld is min of meer bespeelbaar. Zei hij gisteren. Dus zal het op deze manier moeten volstaan. Eerste hoekschop uit de wedstrijd met Lucas Ambros. Vitor Bruno dan meestal op de bank. Taravel neemt dan de honneurs waar bij de standaard situaties. Ambros met zijn traptechniek. Hij geeft aan welke variant gespeeld wordt. Komt die eerste zone. Maar naar Beekhoff zit ernaast en dan gaat hij binnen. Anderlecht meteen op voorsprong. Nog geen 2 minuten aan het voetballen. Maar dan is er gefloten voor een fout op Temirlan. Anar Beekhoff. Wat is er gebeurd met Biancone? Toch ook nog wat supporters meegereisd. Met een overstap in Istanbul. Kijk, alsof er iemand gewoon in zijn wang heeft gebeten. Dan krijg je een box in mijn gezicht. Nog eens kijken. Anar Beekhoff zit er eigenlijk toch gewoon naast. Bokst eerst op de bal. Dan knalt hij tegen Biancone. Eigenlijk is dit toch gewoon een doelpunt. Dit moet toch gewoon een doelpunt zijn. Maar het is ook gewoon een doelpunt. Het is 0-1 voor Anderlecht. Gewoon een own goal. En dus Anderlecht dan nog geen 2 minuten op voorsprong. Ideale start, dat zeker. Kijken of Anderlecht nu kan doorstomen. Kana. Er goed tussen tot bij Biancone. Die ondanks bloed toch niet naar de kant moest. Kozemans. Geen buitenspel van Edmilson. Biancone. Jansana tot bij Petro. En zo slacht Anderlecht er nu toch keer op keer in om vroeg te scoren. Deden ze ook bij Hammerby met geweldige vrije trap van Sikan. Deden ze ook in Thessaloniki na 16 seconden. En nu weer vooraleer 2 minuten gespeeld is. Meteen een doelpunt. Ook al zag Anar Beekhoff er bijzonder slecht uit bij die tussenkomst. Maar ja, doelpunt is een doelpunt.

Nog eens kijken. Of is het uiteindelijk Petro die de bal als laatste raakt? Wie dan ook? Nee. Het is wel degelijk Jaco Oksanen met de own goal. En Anar Beekhoff is er fameus naast zitten. En hij nog steeds.

met bloed aan de wang. Giancone. Ja, hij heeft niet gescoord. Ook al krijgt hij voorlopige doelpunt op zijn naam. Ook bij de UEFA voorlopig Giancone. Kairat probeert de bal wat langer in de ploeg te houden. Mrinski. Tapolov. Onder druk gezet door Ngakana. Tikje tot bij Mata. En zo weer terug tot bij Shirobokov. Afriko. Mata. Als ik de combinatie met Tukola moet noodgedwongen weer achteruit. Shirobokov. Tapolov onder druk gezet door Ngakana. Kairat heeft het lastig in deze openingsfase. Dat ziet ook Rafael Razbakhtin. Niet meteen de allergrootste carrière gehad als voetballer. Ze wat ieder jaar van club gewisseld. Nu toch al 3 jaar aan de slag hier bij Kairat als coach. Afriko tot bij Mata. Goed werk van Giancone. In balbezit speelt Anderlecht eigenlijk met 3 achterin. Dan is Mamar altijd naar voren. Goeie bal richting Sikan. Het een beetje uitwijken. Legt dan terug, niet helemaal op maat voor Svetkovic. En zoals we Svetkovic kennen, blijft hij gewoon doorjagen op die bal. Hier. Svetkovic duwt die bal wat te ver voor zich uit. En dan via Tapolov hard tegen de buikspieren van Mihailo Svetkovic. Shirobokov. Lange bal zoeken. Op zoek naar Goual. Voorlopig niet gevonden. Tapolov krijgt nu ook in de flipperkast de bal in het gezicht. Die strook in het midden van het veld. Die ligt er bijzonder snel bij. Kozemans. Ah, knap gedaan. Die aanname van Ambros. Dan meteen inspelen tot bij Svetkovic. Ngakana centraal. Tapolov wacht Svetkovic op. Bal weer terugleggen. Kana. Marco Kana. Weer naar buiten. Ngakana. Ja, en dan pogingje van Augustinsson. Levert de hoekschop op. De vorige vloog vrolijk binnen. Ja, toen ging hij flink in de fout. Vorig jaar de held in de laatste voorronde van de Champions League. Voorlopig de pineut tegen Anderlecht. Lucas Ambros. Naar de loopacties. Ondertussen weer snedig aange... Of... Goed aangesneden, zo kan ik het best uitleggen. Goual, meteen de verre bal richting de collega's. Maar Oiva Jokala komen er niet bij.
Het is recht toe, recht aan voetbal. Snel naar voren in de hoop daar iets mee te doen. Maar Oiva Jokola eigenlijk te ver om echt druk te kunnen zetten. We gaan wel gewoon ingooien, want de bal over de zijlijn geweest. Hier, Marco Wal. Lijnrechter staat er dichtbij. Dan zal het wel aan het rechte eind hebben. Mamar. Zoekt de combinatie met Jansana. Tien minuten ver in deze wedstrijd. Anderlecht heeft de wedstrijd nu al onder controle. Vroeg doelpunt na twee minuten. Daarna wel geen kansen meer. Kairat bij lange na niet gevaarlijk geweest. Shirobokov en dan Tapolov weer tot bij Shirobokov. Even tikken tot bij Afriko. Gustavo, dat kon ook beter. En Kana zit ertussen. Bal opzij. Ambros op zijn dode gemak.

Graham Coney. Dat doet hij wel eens vaker. Echt mee indribbelen, wat opschuiven. Deze keer de pas niet op maat richting Gakana. Tapolov. Shrobokov. Foutje op deze Gustavo Mendoza van Sikan. Eens kijken. Kent scheidsrechters die hier gewoon laten doorspelen. Kevin Aan nog thans een scheidsrechter uit de Premier League. Ik was ervoor om dit af te fluiten. Shrobokov. Goeie bal. Net over het hoofd van Augustinsson. En dan Inmilsson. Twijfelt niet. Eerste gevaar van Kajrat. De kansen die er zijn meteen grijpen is het devies bij de Kazakken.

het werk van Sikan. Gakana gaat even doorjagen. Shcherbakov zet zijn lichaam goed. Die de plaats van Martinovic helemaal lijkt over te nemen. De bijna 39-jarige centrale verdediger vandaag niet in de selectie. Vorig jaar toch nog gewoon standaard in de ploeg. Terwijl we nog eens kijken naar die actie van Edmilson. Jan Sana. De duw van Shcherbakov.

Junk on it. Zutkovic. Toch even natrappen van Oksana. Zutkovic, Gakana. 1-1 met Tapolov. Daar is hij voorbij. Goed inspelen. En die bal meegenomen worden. Nee, Zutkovic geraakt niet voorbij. Afrika. Ook nog even contact geweest met de voet. Maar gewoon een hoekschop. Hier. En dan maaltrap even contact met de voet van Afrika. Geen fout. Lucas Ambros, derde hoekschop voor Anderlecht. Twee keer goed aangesneden. Doet het deze keer kort met Ngakana. Die probeert weg te draaien. Bal over de achterlijn. Gewoon een doeltrap. Snel genomen door Anar Bekov. Maar te ver voor Goual, die zich een beetje ergert. De Spanjaard. Speelde vorig seizoen bij Rio Ave in Portugal. Maar voorlopig dus een topaanwinst voor Kajrat. Het is zijn 9e wedstrijd en hij zit dus al aan 5 goals en 4 assists. Dat is een binnenkomer.

Het publiek probeert zijn rol te spelen. Toen Real Madrid hier vorig seizoen op bezoek kwam, zat het hier afgeladen vol. Iedereen wilde de sterren van Real zien. Real won trouwens. Ruim. Een assist trouwens van Thibaut Courtois in die wedstrijd. In één keer een punt gepakt. Thuis tegen Pafos. Het enige punt in de Champions League. Toch gewoon laatste geëindigd. Eigenlijk het strafste wat ze hebben gedaan vorig seizoen. Dat is toch gewoon Celtic uitschakelen. En een zeer matig Celtic daar niet van. Als je dan ziet dat Celtic gisteren swingend eigenlijk al een optie neemt op de Champions League. Dat je ook wel zeggen, knap gedaan. Aan Kairat Almaty. Gustavo. Jokala. Jokala nog steeds. Gustavo, bal naar buiten. Mata. Voorlopig raken ze er niet doorheen. Gustavo, weer zo'n lange bal. Deze keer niet aangenomen. Het enige gevaarlijke moment was ook een lange bal net over de defensie. Daar straks over Augustinsson, nu over Ngakana. Maar Tapolov kon er niet van profiteren.

Goal. Afriko. Tapolov. Ja, even met de arm. Dat mag nog altijd niet in het voetbal. Ja. Beetje bij beetje komt Kainraad meer en meer in de wedstrijd. Mamar. Ambros. Dit werd veranderd. Echt iedereen kan opschuiven. Kozemans nam daar flink de tijd. Svetkovic. Sikan loert door de buitenspel. Svetkovic achterna gezet door Goal. Kana. Twee speelpas. Svetkovic krijgt zoveel tijd om te draaien. Raakt wel niet tussen drie spelers in. En maakt dan de aanvallende fout. Geel zelfs voor Svetkovic. Wat heeft Chris Kavanagh gezien dat wij niet hebben gezien? Hier, Svetkovic. Tja. Rare beslissing. Of oordeelt Kavanagh dan dat het een zwabbe was van Svetkovic, maar dat was het niet. Sirobokov. Sikan. Kana. Maar ja, prima, het gat eigenlijk getrokken door Ambros. Rassana wel niet bereikt, maar het idee was zeker goed. En zo zit het eerste kwart van de wedstrijd erop. Qua kansen stelt deze wedstrijd een tikkeltje teleur. Want na dat doelpunt heeft Anderlecht een paar keer gedreigd met Svetkovic. Maar echte kansen zijn er niet meer geweest. Petro. Eén lange bal kwam aan. Waarbij onder wedstrijd tegen Waasland Bever een schitterende kruis was. Maar volgens toch zijn die lange ballen van Petro vaak te ver of te kort. Ook een werkpuntje voor de Franse verdediger. Jansana even doorjagen bij Goal. Tapolov onder druk van Kana, toch maar de lange bal. Afvallende bal deze keer voor Kairat met het Nilsson. Gustavo. Ja, ook dit is gewoon plomp verloren. Ambros zit er makkelijk tussen. Niemand van Kairat die daarop reageerde. Lucas Ambros gaat trappen, heeft een goede trap en scoort! Oh la la la la. Deze misschien nog wel knapper dan vorige week. Toen was de actie ervoor ook wel geniaal. Maar dit is een verbe uithaal. De beelden uit
Kazachstan. Zijn niet altijd even top. Maar Anderlecht lijkt wel met 0-2. Onze excuses daarvoor kunnen we helaas weinig aan doen. Maar Lucas Ambros. Onwaarschijnlijk een slechte inspeelpas dit. Niemand die reageert bij Kairat. En dan heeft Ambros zoveel tijd, zoveel ruimte. Schitterende uithaal. Amar Bekov zweeft er wel naartoe, maar kan er nooit bij. En zo dus de 0-2 voor Anderlecht. Onze excuses. Er is blijkbaar een probleem met de beelden die vertrekken vanuit Kazachstan. Hopelijk blijft de verbinding van zo'n 7000 kilometer voor de rest van de wedstrijd toch gewoon beter verlopen. Maar goed. Het probleem ligt dus bij de Kazachse collega's. Daar kunnen we helaas niet zoveel aan doen. Het is toch een eind. Je kunt eigenlijk beter een wedstrijd in New York gaan voetballen. Dat is dichterbij dan een wedstrijd hier in Almaty. Jan Sana. En Gakana. Goed gedaan door Jan Sana. Sikan. Goed hakje. Sikan. Hij dacht aan trappen tegen Shrobokov aan. Mabar. Anderlecht mag eigenlijk niet in de problemen komen tegen een tegenstander van dit niveau. Nu al een flinke optie richting de competitiefase van de Europa League. Het zou alles bij elkaar een verschil zijn van zo'n 10 miljoen euro op een heel seizoen gezien. Het verschil tussen Conference League en Europa League. Maar eerst oplet voor Jokala. Die gaat ook trappen. Goeie redding van Kozemans. Ja, het vel van de weer nog niet verkopen. Vooraleer die geschoten is. Daar herinnerde deze Olivier van Jokala mij even aan. Uit het niks. Goeie knal. Weinig druk op de bal. Kozemans met een goede tussenkomst. Heeft deze kwalificatiecampagne toch al een paar goede reddingen moeten verrichten ook. Colin Kozemans. We gaan richting het half uur. Kavanaugh wil dat iedereen van elkaar opblijft. Jan Sala zal er ongetwijfeld het zijn van denken. Hier komt hij. In de draaiende bal. Jan Sala ertussen. Nieuwe poging voor Kairat. Nou, weer in die eerste zone. Ja. Nankone zegt, die bal is voor ons. Maar Kairat speelt vrolijk verder. De bal goed binnengehaald door Roxane. Nu de voorzet van Guam. Even druk van Kairat. Jokala van de bal gezet door Kana. Inwerpen voor Anderlecht.

Alweer een matige inspel pas. Deze keer van Goal. Jokola zoekt de combinatie met Mata. Mamare. Even weg is weg. Anderlecht ondergaat het spel nu heel even. Anderlecht 0-2. Nog eens de beste poging. Jokola, goed schot. Kozemans kan hem eruit zweven. Niet helemaal in de hoek. Dat is het verschil bij Ambros. Ging hij bijna in het zijnet. Deze nog te centraal. Verschil in kwaliteit tussen Kairat en Anderlecht. Ja, Kairat heeft zich maar twee keer kunnen plaatsen via de voorrondes voor een hoofdtoernooi. 2022 voor de poolfase van de Conference League en dan dus vorig jaar in de Champions League. Hij kan zich dus voor het eerst plaatsen voor de Europa League. Speelden ze nog nooit. Ze hebben alleen nog maar Champions League of Conference League gespeeld. En voorlopig ziet die Europa League er toch niet goed uit voor Kairat. De duw van Jokola in de rug van Jansana. In principe een goede thuisreputatie. Amper twee keer verloren sinds club hier, of niet hier, maar in Astana kwam winnen. In de Supercup tegen Tobol Kostanaj na strafschoppen. En vorige week dus Levski Skofia. Daar gaat Anderlecht zich dus nu, zo ziet het er toch naar uit, gewoon rustig aan toevoegen aan het korte rijtje. Heeft hij een oplossing? Uras Bakti. Augustinsson, no nonsense. Veel meer echte verdediger dan een DI. Nou, een DI heeft dan aanvallend meer kwaliteit dan Augustinsson. Anarbekov tot bij Sirobokov. Goal opgejaagd door Kana. Tapolov. Jokala. Uiteindelijk toch bij het Milsom. Ruimte op de flank bij Mata. Bal is lang onderweg. Augustinsson verkijkt zich er toch op. Het wegdraaien, kappen. En uiteindelijk blijft de bal liggen. En Nilsson kan dat trappen. Reddy Kozemans. Daar zijn plots de kans voor Kairat. Het zal vooral belangrijk zijn voor Anderlecht om ook gewoon zelf te blijven voetballen. Mrinski tegen Petro aan. Afvallende bal voor Ed Nilsson. En dan Kozemans alweer goed plat. Ambros. Edmilson in zijn eentje jagen. Dat is wel het signaal voor de rest om ook aan te sluiten. Mrinski met een inspanning. En dan Petro rustig tot bij Jansana. Kana. De meest slechte strook van het veld. Toch over de grond combineren.
Canna neemt die vrije trap snel. En Gakana. Toen bij Marco Canna. Zutkovic. Is heel even uitwijken voor een Gakana. Ruimte op de andere flank bij Mamar. Biancone. Door het centrum, Ambros. Sikan, moeilijke aanname. Blijft het toch moeilijk vinden om in het spel een absolute meerwaarde te zijn, Sikan. Sana is ook nog niet gestorven van zijn eerste foutje. Syrobokov. De aanname van Matta was die topgeraakt toch voorbij Mamar. Minuten voor de rust. 0-2. Wel twee kansen weggegeven door Anderlecht. Voorts eigenlijk niet in de problemen gekomen. Gakana. Augustinsson toch een keer mee. Opgevangen door Tapolov. Gakana. Gakana geraakt uiteindelijk niet voorbij Gustavo. Tapolov. Opgejaagd door Mamar. Syrobokov, verre bal maar. Makkelijk opgepikt door Jansana. Lijkt weinig een idee te zitten in het spel van Kairat als ze aan de bal zijn. Het is die bal zo snel mogelijk naar voren krijgen. En daar wacht dan over het algemeen toch gewoon de defensie van Anderlecht. Moeilijke bal voor Canna. Wel de fout op Sikan. Syrobokov. Ook hij geel. Even aangetikt. En dan voor de zekerheid nog eens. Ai, ja. Stond al een beetje op de zijkant van zijn voet. En dan komt Syrobokov er nog eens op. Die enkel die kreeg het daar wel te verduren. Zij zingen de Kazakse versie van Mia. En Syrobokov kwam laat in. Het is ook omdat die voet van Sikan niet echt plat op de grond stond, dat de impact natuurlijk nog groter is. Hopelijk valt het mee voor Danilo Sikan. Het zal ongetwijfeld een meezinger zijn in Kazachstan. Wij zijn vooral zeer geïnteresseerd in hoe het gesteld is met Sikan. Sikan staat weer. Voor verzorgers naar de kant.
Nog eens een doelpunt van Lucas Ambros. Een parel naar binnen komen. Eigenlijk geen druk op de bal. En dan perfect in het zijnet. Zo de 0-2 van Anderlecht. En zo zit hij aan twee Europese doelpunten. Een speler met veel flair. Een echte Anderlecht-speler qua profiel. We voetballen weer. Sikan huppelt ook nog tussen de lijnen. Dus alles bij elkaar zal het wel meevallen. Het is toch even schrikken bij Paarswit. Goeie bal van Augustinsson. Geen buitenspel van Svetkovic. Svetkovic, ja. Raakte de bal niet lekker. Maar dan toch buitenspel van Mihailo Svetkovic. Buiten beeld gebeurt is maar rood, zoals u ziet in beeld, voor Shirobukov voor die fout op Sikan. Nou, kwam ook te laat op die enkel, dus is de VAR tussen beiden gekomen en werd het rood in plaats van geel voor Shirobukov. En zo Anderlecht nog een volledige tweede helft en nog de resterende minuten voor de rust met een man meer. Goal. Diepe bal richting Marinski. Marinski met de voorzet. Petro half, maar net voldoende. We spelen nu opnieuw met z'n vieren achterin. Marinski een rijtje gezakt. Gaat nu gewoon de rechtsback spelen. Tapolov. Hij centraal naast Afriko. Maar Marinski zal meters moeten maken. En nu weer helemaal terug. Gustavo opgejaagd door Kanna.

Pitro. Kana laat zich te makkelijk doen in het duel met Jokala. Ik zit zeker niet tegen voor Anderlecht. Die ongo van Oksanen, nu die rode kaart. Oké, het was zeker een stevige fout van Tjerubokov. Die rood verdient. Eigenlijk mag de kwalificatie Anderlecht niet ontglippen. Dan zou het de terugwedstrijd wel eens overbodig kunnen maken. Daar was Vetkovic. Mirinski huppelt weer. Goed werk van Sikan. Weer een fout. Voordeel gelaten. Sikan geraakt er niet doorheen. Oh, wat een gepruts achterin bij Kairat. Het geloof is helemaal weg. Dat zie je ook aan de uitstraling bij de spelers. Bij Afriko, bij Anar Bekov. Hier Oksanen en Jan Sana. Ja. En dan dit. Sikan gaat wel even jagen. Maar Afriko moet gewoon die bal beter kunnen afleggen. Ambros. Kozemans. Mamar. Toch ook niet de allerbeste hoekschop uit de geschiedenis van Anderlecht. Gewoon een bal helemaal terug tot bij Kozemans. Sikan. Buitenspel van Svetkovic. Maar Markkamp gaat er naartoe. Svetkovic kiest positie. Ah, wordt gezocht. Maar Oksanen zit ertussen. Hoekschop voor Anderlecht opnieuw. 2 minuten gaan we bijtellen. Dat is niet overdreven. Na die VAR-pauze. De blessurebehandeling ook nog eens. Hier inspelen tot bij Mamar. En dan nog net. Oksanen. De benen op tijd terug. Terug dicht. Ambros. Indraaiende bal. En dan is Arsikan. 0-3 voor de rust. Het is al gespeeld. Hij scoort opnieuw. Was zeker niet enorm aanwezig aan de bal. Maar hij scoort nu eenmaal supervlot. En daarom start hij altijd. Svetkovic heeft zich bezeerd. Anderlecht, hoe dan ook. 0-3 voor. Met z'n drieën mochten ze vrij inlopen. Het is uiteindelijk Danilo Sikan. Kijk hier. Met z'n drieën staan ze daar. Svetkovic wordt geraakt door Sikan. Heeft zich bezeerd. Oh, stevige botsing. Zowel van de defensie van Kairat. Ik denk dat het de Luis Matta was die daar eerst Svetkovic aanliep. En dan nog even contact met Sikan. Hopelijk kan Svetkovic verder. Zo 0-3 bij de rust. Ja. Nee, dit Kairat is geen topploeg. Dat zagen we vorig jaar ook al in de Champions League. En dat is ook dit jaar in de voorronde van de Europa League. Dezelfde conclusie. Anderlecht leidt verdient met 0-3. Hoeft zelf niet fenomenaal te zijn om de opdracht nu al te verbrengen.

0: Met Kellogg's maak je kans om elke dag Pokémon-prijzen te winnen. Haal nu je Kellogg's in huis.
1: Het staat zeker op Vinted. Je moet maar eens kijken.
2: Ook kleine spullen kunnen heel veel plaats innemen. Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer zonder kosten op Vinted. Gebruik het niet, verkoop het dan.
3: Snelste internet. Wat een verschil.
4: Mijn lievelingsdier is de pissebed.
3: Stel nu je fiberpack samen en krijg 3 maanden gratis. Proximus.
5: Wekenlang zoeken naar de juiste tweedehands auto? Niet meer nodig. Dankzij Auto Hero wordt een auto kopen eindelijk eenvoudig. Kies jouw droomauto en haal hem bij jou in de buurt op. Of we bezorgen hem. Zo is een auto kopen eindelijk leuk. Vind jouw droomauto nu bij Auto Hero.

0: Nutella. De goeiemorgen die ons samenbrengt.
1: Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.
2: Hey, will you read me?
3: The sales major town to ground control.

0: Schweppes. Take your time.
1: Wat maakt ons nu Belgen? Niet alleen moe friet of Jacques Brel. Wat ons bindt is onze liefde voor wat echt is.
2: Voor mij een echte.
1: Cecimel wordt Chocomel. Maar blijft de enige echte.

0: Als je je telecomabonnement vergelijkt op mijnvergelijker.be, dan kan je slim besparen. En dat voelt goed. Je telecomabonnement vergelijken, mijnvergelijker.be. Kijk, vergelijk, betaal minder.
1: De burrata van Galbani, daar zijn geen woorden voor nodig. Gewoon proeven. Proef zijn heerlijk romige hart. Mmm, Galbani, nummer 1 in Italië.
2: A proposition I'd like to discuss with you. I've chartered an airplane to fly us over Isla Sorna, and we'd like you to be our guide.
3: De rug op het eiland.
4: Oh my god.
3: En deze keer is de redding niet nabij.
4: You probably won't get off this island alive.
3: Levensgevaarlijk. Jurassic Park 3. Zondag bij VTM 2 en op VTM Go.
5: Het lijkt kat in bakkie voor Anderlecht daar in het zuidoosten van Kazachstan bij 0-3 tegen 10 schoppers van Kairat Almaty. Veel meer stelt het allemaal niet voor. En het begon allemaal prima, Gilles. Ik stel voor dat we die 0-1 er meteen ingooien. Anar Bekov, die al wel eens goed was tegen de Rode Duivels, vandaag een mindere dag.
6: Nee, maar alweer een hele vroege goal voor Anderlecht. Het lijkt een beetje de winnende formule te zijn in deze fase voor Anderlecht, want zowel tegen Hammarby als tegen PAOK als vandaag ook tegen Almaty scoren ze heel vroeg in de wedstrijd. Hier hebben ze natuurlijk wel een beetje hulp of veel hulp van de doelman die er niet goed uitziet. Ja, als je dan ook al komt als doelman, dan moet je zeker hebben dat je bal 100% raakt en dat je hem wegslaat of wegbokst. In dit geval is dat niet het geval geweest en heeft hij nog eens de pech dat hij een eigen ploegmaat raakt en op die manier een ongoal veroorzaakt.
5: Ja, dat goede begint wat jij zegt, Gilles. Svetkovic inderdaad na 16 seconden, Sikan na 6 minuten daar in Zweden en nu na 2 minuten. Mogen we dat toch aan Vitor Bruno toeschrijven vroeg op het seizoen? Want vorig jaar was dat vaak een probleem, een zwak begin.
6: Nee, het feit dat je vroeg scoort is natuurlijk een extra bonus die je dan krijgt, zal ik maar zeggen. Maar het gaat vooral om de manier waarop je aan de wedstrijd begint, de intensiteit en het idee dat je hebt. En ja. Je zag vanaf het begin van de wedstrijd vandaag ook alweer dat er voldoende grinta was, dat er voldoende druk naar voren was, dat de ploeg meteen op de afspraak was, zullen we maar zeggen. En dat resulteert dan in dat vrij vroege doelpunt, wat natuurlijk heel goed is voor het vertrouwen om het verloop van de wedstrijd meer in de kant van Anderlecht laten evolueren.
5: Ja, hebben ze ook op geselecteerd op die grinta en op getransfereerd. En dan is er ook nog Ambros, dat is ook wel kwaliteit, Gilles, die 0-2.
6: Ja,
5: een extra wapen ook, dat schot.
6: In het begin vond ik hem een beetje, of niet alleen in het begin vandaag bedoel ik, maar in het begin van zijn transfer, een beetje afwachtend voetballen. Maar je ziet duidelijk dat hij gegroeid is, dat hij heel snel het niveau opgepikt heeft en dat hij heel snel zijn plaats daar veroverd heeft op het middenveld en dat hij vooral van op zijn positie, zei het weliswaar deze keer vanuit een mindere centrale positie, door het systeem dat Bruno nu speelt met Sikan als steun van Svetkovic als diepste man, moet hij een beetje meer uitwijken naar die flank, maar je ziet dat hij dan met zijn linker goed naar binnen komt en net als tegen PAOK scoorde hij ook een beetje vergelijkbaar. Dat was wel een lichaamsbeweging en ging hij door, maar hij trapt vanuit de 16, hij trapt makkelijk en hij trapt vooral zeker vanuit die tweede lijn.
5: Een goede trap heeft hij, vind jij hem ook oké als spelmaker op een middenveld met Kana en met Jansana?
6: Ik heb, ja.
5: Want Saliba die zou met een transfer in zijn hoofd zitten, horen we.
6: Ja, het is natuurlijk een beetje anders, want hij kwam in het begin als een meer centrale speler, zullen we maar zeggen. Omdat het systeem toen was dat Svetkovic eerder van op die flank vertrok met een Gakana en dan Svetkovic als diepste man. Maar je ziet de laatste weken dat de evolutie meer geworden is dat Svetkovic als diepste fungeert en dat Sikan daar een beetje achter, waardoor daar ze meer in een 4-4-2 gaan spelen en Ambros dus iets meer naar die flank wordt geduwd.
5: Waardoor hij zijn linker kan wapenen ook.
6: Dat wel, maar hij heeft natuurlijk niet. Hij is geen puur, je ziet het ook, hij is geen pure buitenspeler met die extra snelheid of die diepgang of die dribbel. Ja. Maar eens hij kan komen en Anderlecht in balbezit is en de dominante ploeg kan zijn, dan komen zijn kwaliteiten wel tot uiting.
5: Ja, intussen Anderlecht tegen 10 Kazakken. Je hebt het onmiddellijk gezien, Gilles, dit is geen geel, maar dit is rood. Het is allemaal buiten beeld gebeurd. Maar ik zei de geweldige regie daar.
6: Ik had het vooral zien aankomen, omdat het al 5-6 keer gebeurd was dat die centrale verdedigers iedere keer ze Sikan en Svetkovic inspelen van bij Anderlecht heel kort dekten, wat normaal is, maar ze gingen er vaak net over. En ze werden al een paar keer verwittigd. Want de scheidsrechter fluit iedere keer een fout in het voordeel van Anderlecht door die ruwe aanpak. Maar hier zie je duidelijk dat hij een fractie van een seconde, of meer dan een fractie van een seconde, te laat is. Dat hij er gewoon vol op de enkel van Sikan trapt. Dus terecht dat die gele kaart wordt herroepen en dat het een rode kaart is geworden.
5: We hebben het niet gezien. We zagen het online gebeuren dat het geel een rode kaart geworden was. Maar de regie heeft het allemaal buiten beeld gehouden. Waarvoor nogmaals onze excuses. We kunnen daar eigenlijk gewoon helemaal niks aan doen. Dan gaan we de 0-3 er nog in gooien. Is dit het einde van Kairat, denk jij, Gilles?
6: Dit was eigenlijk al het einde na 0-2, zullen we maar zeggen. Want uiteindelijk hebben ze niet zoveel gebracht in aanvallend opzicht. Twee keer en twee keer dat Kozemans er goed bij zat. Maar dit is na de 0-2 en zeker na die rode kaart de definitieve doodsteek. Het enige gevaar loert nu bij Anderlecht dat ze die tweede helft een beetje te gemakzuchtig worden. Want je weet, Anderlecht de laatste jaren een voorsprong verdedigen, dat het soms wel eens fout loopt. Dus ze moeten gewoon...
5: Maar nu tegen team, man, Gilles.
6: Ja, maar Bruno moet gewoon hameren op het feit dat ze gewoon met dezelfde manier van uit de kleedkamer moeten komen, dezelfde intensiteit, en dat ze de score nog zelf kunnen opdrijven naar meer dan 0-3. Maar dit mag je nooit meer weggeven. En ook in de terugwedstrijd uiteindelijk niemand, zelfs bij 0-0 en die vroege 0-1, waren we het al over eens dat dit Almaty nooit Anderlecht een probleem zal geven.
5: Ja, het ziet er hoe dan ook uitstekend uit voor heel Anderlecht bij 0-3. Bij de rust tegen Kairat Almaty misschien nog een paar goals bijpompen en dan is die terugmatch helemaal een maat voor niets. Dat zou geweldig nieuws zijn. Zo meteen komt die eraan, die tweede helft.

0: Met Kellogg's maak je kans om elke dag Pokémon-prijzen te winnen. Haal nu je Kellogg's in huis. Snelste internet. Wat een verschil.
1: Mijn lievelings hier is de pissebed.
0: Stel nu je fiberpack samen en krijg 3 maanden gratis. Proximus.
2: Ontdek de nieuwe Tempoor Pro. Onze meest innovatieve matras ooit. Ontstaan uit ruimtevaarttechnologie. Met ultragevoelige cellen die 20% meer druk verlagen. Tempoor. The future of sleep is here. Profiteer van de jubileumacties. Ga naar een Tempoor verkooppunt of naar tempoor.be.
3: Ava, do you read me?
4: The sales major down to ground control.

0: Schweppes. Take your time.
1: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
2: Wat maakt ons nu Belgen? Niet alleen Moelfrit of Jacques Brel. Wat ons bindt is onze liefde voor wat echt is.
3: Romein en echte.
2: Huh? Cecimel wordt Chocomel.
4: Maar blijft de enige echte.

0: Oh, welcome back.
1: Hebben weken bij Kruidvat. Nu Finish vaatwastabs voor maar €38,99. Lenor geurparels 3 voor maar €10. En Axdove en veel meer, 3 plus 3 gratis. Kruidvat.
2: Ik wist niet hoeveel mijn auto waard was, maar toen zag ik de reclame van wijkopenauto's.be met Philippe Gilbert.
3: Vul gewoon de gegevens van je auto in en ontvang de prijs. En in een vestiging zoals deze
4: verkoop je hem
3: op wijkopenauto's.be.

0: finally with someone who's genuinely attractive.
1: I know.
2: Maar iemand heeft iemand door.
3: What's with you?
4: Zulu 149er?
5: That's my code name.
2: Catherine Heigl en Ashton Kutcher in Killers. Vanavond bij VTM 2.
6: Opnieuw welkom bij Bekkies. Ze gaan het opwarmen om in te vallen. Wellicht gewoon centraal achterin. Kan ook voor de defensie spelen, maar er moet wat veranderen na die rode kaart voor Shirobokov. 0-3 achterstand voor Kajrat, een man minder. En Tristan de Greef gaat er een komen. Ja, je kunt nu eigenlijk al beginnen roteren in het vooruitzicht van de komende wedstrijden. Komend weekend sowieso geen wedstrijd voor Anderlecht. Normaal gezien thuis tegen Kortrijk, maar die wordt pas 3 september afgewerkt. En dus een weekend vrij. Tristan de Greef, hij gaat erin komen. En met het nummer 24 bij Anderlecht, Jatsana. Naar, of is in de kleedkamer gebleven. En ook Bajbek, die gaat erin komen. Nee, het is Svetkovic die daar zich bezeerde. Dus met het nummer 24, Mrinski naar de bank. En dus Stapelov weer op de flank. En Bajbek centraal achterin. Voor alle duidelijkheid, Bajbek dus. En Svetkovic eruit bij Anderlecht. En in zijn plaats de Greef. Waardoor Sikan weer de diepste man wordt. En de Greef meer van op de 10 zal spelen. Ik hoorde deze week nog in de Highland Voetbal Podcast dat centraal eigenlijk zijn betere positie is. Dat de toekomst is van Tristan de Greef. Niet zozeer op de flank. Dus kijken of hij daar zijn streng kan trekken. Er gaat plaats komen, want Saliba, die niet in de selectie zit, zou azen op een transfer. Net zoals een Ndiaye, die vandaag ook niet in de selectie zit. Die zou weer teruggaan naar Schalke 04. Weten de collega's van het laatste nieuws mij te vertellen. Doel. Krijg je trouwens nog een fantastisch weetje doorgestuurd uit het archief, zeg maar. De vorige keer dat Anderlecht 0-3 voorstond bij de rust, was de tweede ronde van de Beker der Jaarbeursteden, zeg maar de voorloper van de UEFA Cup. Dus 20 november 1969. Uiteindelijk werd het 3-7. Maar het stond bij de rust al 0-6. 3 goals van Paul van Imst. 2 van Wilfried Puijs uiteindelijk. En eentje van Johan de Vriend. Ja, zo vaart is het voorlopig niet gelopen. 0-6 bij de rust, dat waren nog eens tijden. Ja, 20 november 1969. Toen had Eddy Merckx pas zijn eerste Tour de France gewonnen.

Ngakana. Nieuwe Ngakana, eerste keer dreiging. Anderlicht

in de tweede helft. Jan Sana. Niet de allerbeste pas. Biancone, zo hard. Diepste man. Raakt er niet doorheen. Anwar Beekhoff. Mamar. Hij begrijpt het ook allemaal niet. Mamar. En dan wordt hij aangelopen door Gewal. Even reageren. En Biancone denkt, kom, we staan 0-3 voor. Met een bal meer op het veld. Laat hij zo niet kennen. Krijgt wel geel voor die reactie.

Petro. Even druk van met Mils. Mamar

Petro. Ja, dus even diepgang van Ambros. Toch maar kort houden. Nog eentje bijduwen. Volgende week een galaavond. Dat zou het ideale scenario zijn voor Anderlecht. Augustinsson.

goede speelbal. Ambros. Even rondtikken, zoeken naar die opening. Jansana. Ngakana. Ngakana. Ja, er staat zoveel volk. Eigenlijk geen doorkomen aan. Goal, maar is te ver van de voet. Foutje, leek mij. Van Biancone. Geel. Ja, nu vallen de kaarten makkelijk. Het zijn nu twee verdedigers op rij die een kaart pakken. Eén totaal overbodig van Mamar. En hier Biancone. Die de aanval afbreekt. En zo oordeelt de scheidsrechter. Ja, hij knikt van nee. Maar er ging wel een fout. Of die dan absoluut geel moet zijn, dat is nog iets anders. Aan haar bek of. Afrika. Ghana zit ertussen. Mamar, mindere controle. Oksane, Gustavo, opnieuw tot bij Oksane. Jansana met overgave, zit er ook goed tussen bij Afrika. Heeft de steun. De voorzet van Jansana niet op maat. Ambros kan hem niet oppikken. Sikan doet dat wel. Ja, Jansana, dan moet die bal toch echt bij de greep aankomen. Mamar, de greep biedt zich aan. Buyback tot bij Tapalov. Jokkola. Gustavo. Ja, nog eens doorspeeld tot bij Matta was de bedoeling. Het kon hoor. Alleen geen goede bal voor Gustavo. Sikan. Goed de ruimte ingedoken. Kan naar buiten. Nou, Mamar wil het zelf doen. Sikan is te zelfzuchtig. Ambros pikt op. Iedereen weer terug bij Kairat. Augustinsson. Ja, binnendoor de greep. De deur dicht gedaan door Buyback. Doeltrap voor Kairat. Hier Buyback. Hij zet zijn lichaam goed in het duel met Augustinsson. Foutje van de greep, even aan het shirt trekken van Afrika.

Gakana gaat vlot voorbij Tapolov, wordt nog teruggehaald door Gustavo. De voorzet aangeraakt, dan naar Beko klimt. Een goede actie van Gakana.

Kosemans. Lijkt me toch gewoon een correcte tussenkomst van Erik Jansana. Luis Mata. Jansana. Een klein foutje. Gewoon probeert nog wat meer kaarten aan te smeren bij Anderlecht. Daar gaat Kevin al niet in mee. Sorry, ja, ben geen ballen, jongen. Ik mag het veld niet oplopen. Dan wil hij het ook alleen maar doen voor de voortvarendheid van het voetbal. Tapolov ging diep. Augustinsson met het overzicht. Ngakana opgejaagd door Gual. Nou, Gual haalt het. Uiteindelijk toch Ngakana nog met een laatste baltoets. Gustavo, ook samen, gaat hij strappen in de armen van Kosemans. Ja, hij boos. Hoe is het mogelijk dat we daar balverlies leiden? Geen verkeerde keuze hoor, van de Greef om daar even diep te gaan. Liep dan wel plots meters buiten spel. Als hij op het juiste moment de bal krijgt, gaat hij helemaal alleen richting Anarbekov. Ambros. Mamar.

Ja, kan maar. Ik had nog even doorgehaken bij Topalov. Wel even wisselen. Big Bollard gaat erin komen als aanvallend. Goede keuze bij Uras, van Uras Bakhtin. Scoorde 1 keer 2 assists. Ook in de voorronde al. En ook met rug nummer 17. Tuyak Bayev gaat erin komen. Kazakhs Jeugd International. Ed Nielsen naar de kant. Vooral voor deze Big Bollard. 18 jaar. De jongste weken ook goed voor een goal. En 2 assists in de competitie. Dus heeft veel een neus voor goals. En Ed Nielsen, ja. 1 echte kans misschien. Dat is te weinig. Hij heeft niet kunnen wegen op die defensie van Anderlecht. Tuyak Bayev. En Bek Bolat. Geen Gewal, geen Ed Nielsen.

Ook geen competitie voetbal komend weekend voor Kajrat. Ook die wedstrijd is uitgesteld tegen Irtis. Dus iedereen kan fris aan de aftrap staan in het Astridpark. Voorlopig Anderlecht met een voorgift van 3 doelpunten. Vooraleer heel wat andere ploegen aan hun eerste van 2 wedstrijden beginnen in deze laatste voorronde van de Europa League. Weet Anderlecht eigenlijk al dat ze naar de league face gaan. Dit mag Paarswit nooit meer uit handen geven. Augustinsson, diepe bal tot bij Sikan. En dan makkelijk voor Anar Bekov. Een uur gevoetbald. Het zou ook wel het ideale moment zijn om Antman wat meer minuten te geven. Eventuele debuut van Winkler, die hier op de bank zit.

Daar staat hij, Antman. Klaar om in te vallen. Komt erin voor Ngakana. Opdracht volbracht. Hij had ook aan de overkant van het veld naar buiten kunnen lopen. Dat zei Kevin Harm ook nog wel even. Oliver Antman krijgt nog een half uur. Gaat gewoon op rechts spelen, Antman. De Greef op links, dus toch weer naar de flank. En Ambros dan wat centraler. Mamar, goed voorbij zo'n man. Antman houdt het veld breed en dan Oksane met de fout. Dat scheelt. Aanval, bewust afgebroken.

Hier nog eens de poging om het al makkelijk voor Colin Kozemans, Jaco Oksanen. Speelde vorig jaar nog tegen Kairat Oksanen in de voorronde van de Champions League bij het Finse Koeps. Dit is uitgeschakeld worden door Kairat. Dat duurt even, deze vrije trap. Ondertussen heel veel aandacht voor dat ene mansmuurtje. Levert wel een hoekschop op.

hoofd van Afrika. Antman klaar voor de hoekschop. Petro en Biancone, de mannen om in de gaten te houden. De hoekschoppen, maar in de eerste helft bijzonder goed. Leverde twee doelpunten op. Hier komt hij van Antman, maar niet goed. Trapt ook een beetje in het veld. Mamar had die bal ook gewoon kunnen controleren. Nu moest Ambros nog ver uitwijken. En noodgedwongen terug tot bij Kozemans. Biancone. Antman. Drie kwart wedstrijd zijn we bijna ver. Anderlecht heeft alles onder controle. Het verschil tussen de Kazakse kampioen en de Belgische recordkampioen is groot. Gustavo. Petro voor de neus van de jonge Beko Bolat. Mamar. Ambros tussen de linies. Mamar rustig naar Jansana. Anderlecht probeert het veld zo breed mogelijk te houden met de Greve en Antman. Waardoor Mamar eigenlijk meer de binnenkant neemt. Stakt is toch wel wat anders nu er wat gewisseld is bij Anderlecht. Biancone, Mamar, Antman. Ja, de Greef staat al een tijdje met de armen wijd open, wil die bal al lang hebben. Gaat er naartoe, 1 op 1 met Apolov. Misverstandje met Augustinsson, maar het kan allemaal. Voorzet komt er. Uiteindelijk weggekopt door Luis Mata. Antman. Voorzet is goed, daar is de Greef. Uiteindelijk knalt hij zijn tegenstander omver. Bajbik. Ook al was hij niet helemaal klaar om de hoekje te gaan, Augustinsson. Toch kon hij die bal makkelijk oppikken. En Bajbek heeft een knietje van de Greef gevoeld. Hier die voorzet. De Greef komt. Springt niet. Ging er eigenlijk vanuit dat Bajbek die bal wel zou raken. Daar komt de Greef niet bij de bal. En knalt hij vol tegen zijn tegenstander aan. Hij kan weer verder. Geen Antman. Wel opnieuw Ambros. Die bal wel goed aansneed in de eerste helft. Lucas Ambros. Daar komt hij weer. Bal botst daar. Ah, Sikant denkt, ja, dat is toch een bal voor mij. Mamar. Stevige tussenkomst daar toch weer van Tojak Bajev. Sadibekov staat klaar om in te vallen. Centrale verdediger. Augustinsson. Ambros. Bajbek krijgt die bal niet weg. Ambros. Ambros. Oef, ja. Ik kon hem eigenlijk niet afgeven aan Altman. Ging dan voor eigen succes. Het was de Greef. Excuus. Hoe dan ook. Redding aan Arbekov.

Ambros. Tot bij Antman. Jan Sana. Foutje van Gustavo. Een vrije trap voor Ander. Ligt nog 20 minuten op de klok. Dan kan er nu gewisseld worden bij Kairat. Nog eens de fout van Gustavo. Nog eens kijken naar De Greef. Niet de best verdedigd door Baybeke dan De Greef. Dacht daar Anar Bekov nog te graas te nemen. Maar die deed op tijd de deur weer dicht. Dat ene stapje richting zijn paal redt hij met het gezicht. Dit kan ook beter. Standaard situaties. Plomp verloren. En dan kan er gewisseld worden. Ook Korgin gaat erin komen. Oksanen. De man van de own goal. Hij naar de kant. In zijn plaats komt Sadibekov. En ook Korgin gaat erin komen. Komt erin voor Luis Matta. Twee nieuwe verdedigers. Biancone. Petro, tikje naar Ambros. Antman. Voorlopig nog geen pot te kunnen breken in het shirt van Anderlecht. Maar goed, is er nog maar pas. Ambros, goede bal tussendoor. Komt toch bij Jan Sana als eerste bij de bal. Nee, tikt daar uiteindelijk aan Arbeko van. En Jan Sana heeft al geel. Of niet? Nee, het is zijn eerste excuus. Hij was een tijdje geleden aan het flirten met geel, kreeg er toen geen. En nu komt hij te laat bij Anar Bekov. Goeie loopactie. En dan raakt hij Anar Bekov. Gaat hij door, gestrekt been vooruit. Gevaarlijk spel en dus geel. Zo kom je niet in. Ook al was het niet de bedoeling om Anar Bekov te raken. De VAR gaat er nog eens naar kijken. Want hij ging met gestrekt been, stuts vooruit. De wissel ondertussen. Mamar naar de kant en we krijgen het debuut van Winkler. Overgekomen van Hertha BSC. Scoorde in de tweede Bundesliga 1 goal, 2 assists tegen Heidenheim. Maarten Winkler. 23 jaar van Berlijn naar Brussel. Ja. Vooral naar Almaty. Ja. Echt gevaarlijk kun je dit uiteraard niet noemen. Poging van Bekbolat.
Nee, dit Kairat heeft absoluut niks te zoeken in de Europa League. En heeft Anderlecht dit seizoen al tegen betere tegenstanders gevoetbald.

Altman. Kakana. Of van Kana, excuus. Bal tot bij Winkler. Eerst de bal toe, schaap voorbij. Amar Beekhoff. Gaat hij meteen scoren? Nee. Raakte verkeerd. Het zou een binnenkomer zijn geweest. Martin Winkler. De stifter van Kana. En dan bijdraaien. En dan raakt hij niet lekker. Blind, getrapt, weten waar het doel staat. En zo blijft het voorlopig 0-3. In wat alles bij elkaar gewoon een overbodige tweede helft is geweest. Maar nog een kwartier. Vooral voor Anderlecht om er misschien nog één bij te duwen. Sikan, Winkler is mee. De Greef, nee. Dan was Sikan vorige week donderdag veel beter dan vandaag. Maar hij heeft alweer gescoord en daarom staat hij hier. Ambros. Oh, Vitor Bruno wil dat die ballen sneller naar de flank gaan. Altman met de voorzet. De bal wordt er makkelijk tussenuit gehaald. Bekbolat haalt het niet tegenover Petro. Altman. Ambros. Mooi tussendoor gespeeld. Geen buitenspel van Winkler. Legt hem nog eens af. Komt uiteindelijk niet bij de Greef. Weer bal bezit veranderd. Ligt nee. Jokala. Dat zegt dan toch eens Tuyak Baev, maar oh, alles onder controle bij Anderlecht. Het klinkt misschien wat cru om te zeggen. Anderlecht had zich gewoon die reis naar Kazachstan kunnen besparen. Verfescoren laten aansmeren en dan Karat naar huis spelen in het Astridpark. Ook dat zou eigenlijk als Anderlecht gewoon zou doorpompen tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard gebeurt zoiets niet, maar zo groot is het klassenverschil. En Anderlecht is gewoon mee aan het spelen. Als ze wat beter zouden zijn in de laatste meters van het veld, zou de score al veel hoger hebben opgelopen. Hier goede bal van Augustinsson, Jansana. Tikkeltje te nonchalant. De Greef. Voorbij Tapolov. Afrika. Meegeven met Kurgin. Nee, alles is te hard. Ja, ik kan wel wijzen en draaien, maar als de spelers het niet kunnen uitvoeren, dan heeft het weinig zin. Hun beste campagne, internationaal dan, voor Kairat, hebben ze in de Aziatische Federatie gehaald. In de beker der bekerwinnaars keert in de kwartfinale. Maar in Europa is het veel moeilijker voor Kairat. Kana. Nou, die wedstrijd vorig jaar thuis tegen Real Madrid. Die gaan ze de club en de supporters toch nooit meer afpakken. Kana. De Greef. Nee.
wat irritatie, frustratie bij Sikan. Dat andere licht eigenlijk zoveel beter is dan Kairat. En er toch niet in slaagt om die laatste bal goed te krijgen. Om de score nog wat uit te diepen. Laatste 10 minuten. Ambros. Een goede bal. Nog bij Sikan. Waarom wacht hij? En dan hobbelt hij nog naast. Altman gaat nog even doorjagen, maar komt er niet bij. Het begint lichtjes irritant te worden. De wijze waarop Anderlecht met de mogelijkheden omspringt. Nu nog een schot van Altman. Ook zijn vizier nog niet helemaal afgesteld.

Links Radman even doorjagen. We gaan nog eens wisselen. Bertaccini en Ochea gaan erin komen. Wat meer minuten dan hun vorige invalbeurten, dat is wel duidelijk. Sikan naar de kant. Bertaccini krijgt nog 10 minuten, net zoals Ochea, in de plek van Jansana. Dan zal er toch weer een beetje geschoven worden, denk ik. Of gaat Ochea gewoon centraal spelen? Winkler, Ochea, Kana en nu diepgang richting Bertaccini. Niet op maat en dan naar Bekhoff, goed uit zijn doel. De Greef. Ja, Bertaccini zal wel geprikkeld zijn om in die 10 minuten nog iets te tonen. Vorige week, na de kwalificatie tegen PAOK, eigenlijk de enige die niet blij was op zijn verjaardag. Maar ja, enkel de toegevoegde tijd nog gekregen om in te vallen. Nauwelijks een bal geraakt. Winkler. Corgin haalt het op van Biancone. Wordt opgelost door Adman. En nu kan Anderlecht er misschien uitkomen. Winkler levert zomaar in. Bekbolat. Wel noodgedwongen weer terug. Iedereen roept dit. Tuyagbaev, Bekbolat en dan Biancone. En Biancone is blijven zitten na het laatste contact. Zijn ploegmakkers voetballen verder. Ochea.

Ogier. Winkler, Antman op de flank. Meteen naar Bertracini, die kijkt. Waar is de Greef? Terugleggen, de Greef aannemen. En dan een botsballetje in de handen van Alarbekov. Maar dat toch nog zijn redding verrichten. Weer een kans voor Anderlecht. Geen makkelijke aanname. En dan probeert hij er nog het beste van te maken. De Greef. Draait daar makkelijk naar voren. Ook dit weer een tikkeltje te nonchalant. Bertacini wil het recht zetten. Het wegdraaien van Bajbek.

Antman. Antman, de wegleider van Tuyakbaev. Ambros, ruimte gezien bij Algea. Kan hij voorbij Tuyakbaev. Algea. Oh. Is al weken aangekondigd. Uitstekende voetballer. Algea. En dan het schot van Petro. Ja, waarom niet? Zo blijft het voorlopig 0-3. Al had Anar Bekov ook wel snel door dat die bal naast zou vliegen. Anar Bekov. Trapbal of terug tot bij Anar Bekov. Sadibekov. Zo weer tot bij Lucas Afriko. Lang duurt het balbezit van Kajrat niet. Krijgen wel een herkansing van Anderlecht. Jokala. Wissel van kant tot bij Trapbalov. Zo zitten we in de absolute slotfase van deze wedstrijd.

Toyakbaev naar buiten, tot op Tapalov. Dan zwiert die bal nog eens naar voren.

0: Nou, die allereerste wedstrijd op Kazakse bodem van Anderlecht is uiteindelijk gewoon een rustige wandeling geworden. Waarin het vlot de maat heeft genomen van Kairat. We gaan 2 minuten bijtellen, als ik het bord goed heb gelezen. Lijkt me niet zo heel veel. Maar goed, wedstrijd eigenlijk al lang gespeeld. Gustavo Biancone. Kana. Toch nog balverlies, Gustavo. Komt er nog een doelpunt van de hoop voor Kairat. Kana nog tot bij de greep. Bertaccini wil nog wel. De greep snel naar voren. Ook Ogea is mee. Dan gaat er naartoe. Ogea, mindere aanname. Bertaccini, ik denk buitenspel, gaat nog eens kappen. Raakt niet voorbij aan Arbekov, maar wel een penalty. Hens. Of buitenspel? Nee, buitenspel. De vlak, de lucht in. Ik dacht heel even dat hij naar de stip wees. Maar Bertaccini stond buitenspel. Kijk hier. Ruim zelfs. En dan gaat hij tegen de arm. Maar er is van geen tel meer. Zo blijft het 0-3. Jokola. We willen toch nog eens een actie maken. Dat is verloren moeite. Bij Kairat. Er is nog veel goede wil, dat wel. Hij blijft voortdurend coachen, maar het verschil in kwaliteit, dat kun je niet verdoezelen. De laatste 10 seconden van de toegevoegde tijd. Anderlecht komt hier in Almaty winnen met 0-3. Score die bij de rust al stond. Na de rust was het misschien net iets te nonchalant in de zone van de waarheid om die score nog ruim uit te diepen. Maar Anderlecht neemt een fameuze optie voor deelname aan de League Face van de Europa League. En mag volgende week thuis niet meer in de problemen komen tegen een teleurstellend zwak Kairat Almaty. Zij mogen weer het vliegtuig op terug naar België. Dat gaan de Kazakken ook doen naar het Astrid Park. En dan kunnen wij rechtstreeks naar Antwerpen. Niet naar reclame voor de analyse bij Gilles de Bilde en Maarten Briks.
1: Dankjewel, Floris. Een overbodige tweede helft was het, maar al bij al wel een uitstekend resultaat voor Anderlecht. En een mooie, goede Europese avond. Nu ze zo goed als zeker zijn toch van die groepsfase, die league phase in de Europa League. Gedaan wat moest daar, Gilles, in niet-ideale omstandigheden?
2: Nee, dat klopt wel helemaal. Het enige dat je een beetje jammer kan vinden is dat ze in de tweede helft een beetje nagelaten hebben om de score nog verder uit te dieven. Want het zat er zeker in als een beetje meer concentratie, een beetje meer focus. Maar tegelijkertijd ook menselijk dat je als je 0-3 voorstraat, zeker met een mannetje meer nog op het veld staat, ja, dat je het voorzichtiger aan doet, een beetje de kat uit de boom kijkt. Maar ja, de mogelijkheden waren er om het erger te maken voor Kalmat.
1: Maar goed, 0-3, is dit toch de verderzetting van die wederopstanding een klein beetje op Anderlecht, ondanks die nederlaag in Beveren?
2: Ja, we zagen weer, zeker in het begin van de wedstrijd, toen het nog 11 tegen 11 stond, zagen we meteen in het begin van de wedstrijd dat ze goed stonden, dat er genoeg gretigheid was, dat het collectief er stond, dat er weinig werd weggegeven. En nogmaals, als je dan eens zoals in de voorgaande Europese wedstrijden iedere keer het geluk hebt om snel op voorsprong te komen, dan helpt dat natuurlijk om je beter in die wedstrijd te voetballen. En dat heeft Anderlecht uitstekend gedaan, die eerste helft.
1: Ja, laten we die tweede helft er kort nog even doornemen. Nonchalance, zoals jij zei, ze hebben de kansen gehad voor nog een extra goal. Is dat het enige minpuntje vandaag?
2: Ja, dat denk ik wel. Hè, want als je ziet, de mogelijkheden lagen er. Almaty was niet in staat om zelf gevaar te creëren en leed in deze fase zelfs te makkelijk balverlies om goed te zijn. Hier, dit is wel de nieuwe man, Winkeli, daar knap weg draait van de doelman en uiteindelijk het overzicht een beetje verliest. Logisch, als je met je rug naar de goal staat en dat je niet echt in zo'n situatie 100% weet wat je moet doen. Maar dat is een voorbeeld van de paar mogelijkheden of kansen die ze gecreëerd hebben. Ze probeerden wel goed te blijven voetballen. De combinaties kwamen er vlot uit. Hier deze onder andere. Misschien net iets over te veel stations om het echt af te maken. Hier ook alweer het te mooi willen doen. Dat zijn toch zaken die als het 0-0 staat, dat je toch veel beter mee moet omgaan.
1: Dat heeft te maken met het resultaat, zeg.
2: Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat je hier ook...
1: Die had jij gestift, hè?
2: Ja, dit was een perfecte bal om eigenlijk meteen... De aanname was perfect van Sikan en dan een fractie van een seconde twijfel omdat de verdediger aan het terugkomen is, maar dan verliest hij het overzicht. Had hij meteen gereageerd, dan had hij hem kunnen liften over de doelman. Oké, weerwegkans. Nogmaals een kans, De Greef. Niet de allermakkelijkste om te controleren. Probeert er nog het beste van te maken met de binnenkant van de voet. Maar dat is het enige. Ja, minpuntje is misschien een groot woord, maar in plaats van 0-3 had het makkelijk 0-5 kunnen zijn.
1: Die Winkeler hebben we een paar keer gezien. Kan jij hem al beoordelen op deze prestatie? Zijn debuut, de nieuwe nummer 10 van Anderlecht. Diepgang wel een paar goede tikjes binnendoor.
2: Moeilijk om in te schatten, maar je ziet wel, zoals ook in de tweede helft, Antman die weer minuten gemaakt heeft nadat hij gestart was. Dus geleidelijk aan komen die mensen, of komen die spelers in de wedstrijd, in het elftal. Is hij klaar om voor een basisplaats op basis van de prestatie van de laatste, wat is het, 25 minuten? Ja. Denk ik nu niet meteen. Maar goed, het is belangrijk vooral voor Anderlecht dat ze die wedstrijd winnen, dat er een goed gevoel is. Ja. Ze spelen dit weekend ook niet met het oog op die terugwedstrijd tegen Almaty.
1: Kan die focus dan al naar Union, de wedstrijd die daarop
2: komt? Dat zou ik toch niet doen, Maarten. Ik denk niet dat Almaty in staat is om dit nog op te halen. Daarvoor zag je meteen van het begin van de wedstrijd dat er te weinig kwaliteit was. Maar je wil natuurlijk niet met een slecht gevoel naar Union trekken met een negatief resultaat of een belabberde prestatie. Dus.
1: Maar dat moet wel de match worden, Gilles, waarin wij die wederopstanding zeg maar definitief gaan kunnen beoordelen.
2: Ja, maar definitief.
1: Uit op Union, daar loopt het al jaren verkeerd.
2: De wedstrijd op Union bedoel je? Ja. Ja, dat is, ik denk dat de kloof met Union en Brugge is sowieso nog veel te groot voor dit Anderlecht. Dat lijkt me zeker het geval te zijn. Maar ze moeten knabbelen aan die achterstand en proberen op basis van dit soort prestaties en geleidelijk aan terug proberen aan te sluiten. Een eenheid te vormen zoals nu het geval is. De mentaliteit die goed zit. Dus al die zaken helpen natuurlijk om Anderlecht terug stilletjes aan op een beter of een hoger niveau te krijgen. Ja. Maar om nu al terug te zeggen dat ze gaan wedijveren met Union, dat lijkt misschien net iets te vroeg.
1: Maar dat is toch de bedoeling, dat ze willen kittelen, dat ze willen knabbelen aan die achterstand.
2: Tuurlijk, ja,
1: tuurlijk. Dus dan is die belangrijk.
2: En zeker dit jaar met het systeem van de play-offs die weggevallen zijn, dat je niet meer in die top 6 zit, moet je natuurlijk zo dicht mogelijk bij die twee ploegen blijven.
1: Ja, nog een dag of 10 en dan gaan ze naar het Dudepark. Misschien Kozemans er ook nog even uithalen. Gilles, niet veel werk gehad in de tweede helft, maar in de eerste wel belangrijk.
2: Doet weer, net als in de vorige wedstrijd Europees, wat hij hoort te doen. Hè, vorige wedstrijd belangrijk met een paar cruciale reddingen. Ook een strafschop gestopt.
1: Deze is de eerste helft nog.
2: Ja, maar deze is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar we gaan straks zien dat er twee goede mogelijkheden waren voor Almaty om een doelpunt te scoren. En waar hij iedere keer wel bepaald is of belangrijk is om die score vast te houden. Deze is in eerste instantie afgeweken. Maar dan de herneming van de spits. Daar zit Kozemans heel goed tussen. Want stel je maar eens voor dat er dan na die vroege tegentreffer die Anderlecht maakte alweer de gelijkmaker was gekomen. Mm-hmm. Dan weet je nooit hoe het kan draaien. Een pluim alweer vind ik wel voor Kozemans voor zijn prestatie vandaag. Niet veel moeten doen en het is nooit makkelijk voor een doelman omdat je niet wordt op de proef gesteld. Maar ja, dit is een centraal slapschot in de tweede helft. Hij vindt dat de trap er te makkelijk komt natuurlijk omdat er te weinig druk wordt opgezeten. Maar dat had weer te maken met die focus en die concentratie die iets losser is in die tweede helft.
1: Ja, welke conclusie trek jij nog uit vanavond, Gilles? Naar de Europa League toe waar waarschijnlijk teams zoals Milan en Juventus wachten?
2: Wel, dat in die moeilijke verplaatsing die toch wel en op een slecht veld, want dat zag je ook wel duidelijk met momenten, dat ze gewoon geconcentreerd gebleven zijn als ploeg. Dat ze die eerste helft meteen naar hun hand gezet hebben.
1: Goede goals ook.
2: Ja, dat ze gewoon verder gezet hebben wat ze eigenlijk in die voorgaande wedstrijden in Europees verband getoond hebben. Namelijk die stabiliteit, die organisatie. Een beetje mee geluk gemoeid in de eerste fase met de goal. Maar goed, dat is de fout van deze man die er volledig of half naast zit. En die dan op die manier de Anderlecht toelaat om vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen. Maar Anderlecht was stabiel. Anderlecht was constant. Het collectief stond er nogmaals. Die zaken zitten allemaal goed. Alleen dat de tweede helft gewoon de focus wordt verliezen. Maar goed, Maarten, bij 0-3 kan je dat permitteren, zal ik maar zeggen. Ambros, die weer een meer dan degelijke eerste helft speelde en bepalend was. Dus er waren toch een aantal jongens die zich getoond hebben. Sikan, die weer een doelpunt maakt, was misschien niet aanwezig in de wedstrijd, maar hij doet waar hij voor staat, namelijk scoren. Dus een paar zaken die je toch wel geruststellen stilletjes aan bij Anderlecht wat betreft de manier waarop ze zich in het begin van de wedstrijd tonen op het veld.
1: Ja, want je gaat misschien een team als Milan of Juventus tegenkomen in die league phase, maar je gaat ook elftallen zoals Kairat tegenkomen. Dus je hebt je plaats wel als je Anderlecht bent toch in die league
2: phase. Ja, dat lijkt me zeker. Op basis van deze prestatie en de vorige prestaties, zowel tegen Pauk als tegen Hammarby, kan je niet zeggen dat Anderlecht het niet verdiend heeft om zich te plaatsen voor de Europa League. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Maar goed, het is een ander kaliber, de ploegen die je daarnet genoemd hebt. Of ze gaan meedoen tot het einde, dat denk ik ook niet, maar ze kunnen zich wel tonen, presenteren in Europa als een meer dan degelijk elftal.
1: En ze zijn er weer bij, dat was vorig seizoen ook niet het geval, nog voor op de wedstrijden. Ja. Misschien nog een woordje voor de fans. Gilles, 18 mensen meegereisd met Anderlecht, een vlucht van 10-11 uur via Istanbul. Hier zien we ze, we hebben ze geteld. Dat is toch ook de kracht van Anderlecht, hè? Dat die mensen er toch ook blijven achterstaan, u ja, maar mee achterna reizen.
2: Dat heb je in ieder club, denk ik, zo van die die-hard fans. Maar zeker bij dit soort verplaatsingen, dan moet je toch chapeau voor zeggen dat die mensen er alles aan doen om hun club te blijven volgen. Zelf op, wat is het, meer dan 5000 of 6000 kilometer afstand. Ik mag hopen voorin dat ze het gekoppeld hebben aan een citytrip in Astana of zo. Maar,
1: kunnen die morgen gaan werken als ze terugvliegen via Istanbul? Dat wordt ook moeilijk.
2: Nee, maar het is belangrijk voor de club. Denk ik dat de supporters zijn. Dat zag je ook al in die vorige wedstrijden thuis. Het stadion is iedere keer uitverkocht. Ja. Dat hebben we ook al.
1: Die vibe die is wel terug. Ja. Oké, Gilles, ik ga je bedanken voor je komst naar de studio voor Kairat tegen Anderlecht 0-3. Anderlecht lijkt dus al zo goed als zeker van die league phase in de Europa League. De terugmatch is een formaliteit, maar we gaan die toch uitzenden om 7:50 volgende donderdag hier bij VTM2. En dinsdag zijn we er ook alweer terug met de terugmatch in de playoffs van de Champions League met dan Bodo Glimt tegen NEC, niet te missen voor de liefhebbers. Om 8:50 ook hier bij VTM2. Graag tot dan. Goedenavond nog. Bye bye.

0: laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Gouden Zone FM.
1: Are you ready to party?

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn, zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: FC Noah in de vorige ronde. 2-2 werd het in eerste instantie uit. Thuis uiteindelijk 2-1 winst na een 1-0 achterstand. Daarvoor in de tweede ronde. Rekenen ze af met Maarten Borisov. Ook uit toen een gelijkspel. En hier bijgeveld een 4-0 winstpartij. Op eigen veld zijn ze zeer sterk.
1: Absoluut. En dan zal ik de opstelling nog even afmaken. Op de flanken staan aan de linkerkant Surdé en aan de rechterkant Suarev. En in de spits, de punt, staat Ivo Kazi. Speler uit Kosovo. Een paar Kosovaren in de basis bij de ploeg uit Zwitserland. Verder ook gewoon veel Zwitsers, veel spelers. Je vooral in de Zwitserse competitie spelen FC Sion in eigen huis. Al 13 wedstrijden ongeslagen. Het is dus echt geen makkelijke wedstrijd vanavond voor Ajax. De laatste 3 competitiewedstrijden werden door Sion ook allemaal gewonnen. Vorig jaar eindigde de club 4e in de Zwitserse competitie. Hij heeft ook vooral de reputatie van de beste defensie uit Zwitserland. Houdt het goed dicht, kreeg de minste tegengoals, zoals we inmiddels zien. Met Davy Klaassen, de aanvoerder van vandaag. Daar samen met Kabachalman, aanvoerder van Sion. Klaar staat, de tos is gedaan. De vaantjes zijn uitgewisseld en worden nog naar de zijkant gebracht. De laatste sprintjes worden getrokken. En dan is dat misschien wel het goede moment om even naar de opstelling van Ajax te gaan, Corné.
0: Ja, ze staan allemaal klaar voor de foto. Laten we ze noemen met Ter Stegen op doel. Dat is dan een Europees debuut voor hem in het shirt van Ajax. Uiteraard niet in zijn algehele tijd. De Europese wedstrijden heeft hij veel gespeeld. De Duitsers achterin. Guy vanaf rechts, die krijgt de voorkeur boven Rosa. Centrum duo bestaat uit Bouwman en Paas. En vanaf links Caio Henrique, de Braziliaan. Regeer op de 6e positie met aanvoerder Klaassen voor hem. En ook een basisplek is er voor Julian Brandt, de Duitse. Glog moet het dan, is de verwachting, een beetje gaan doen vanaf de linkerzijde. Een beetje hangend vanaf links. De positie die werd ingevuld door Ouazzane afgelopen weekend in die thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Leonardo krijgt de kans in de spits. Berghuis is rechts buiten van Ajax. Nog een minuutje, denk ik, tot aan de aftrap. Wellicht een mooie quizvraag voor de mensen die luisteren daar. Want dat zullen ongetwijfeld heel veel zijn vanavond. Wil vooral naar radio@ajax.nl. Maar dan ben ik benieuwd of zij weten welke 2 oud-Ajaxiden ooit voor Sion hebben gespeeld. Jij weet het.
1: Ja, ik heb ook
0: Ik
1: heb de krochten van het internet afgezocht over informatie naar deze club. En inderdaad ook de verbanden met Ajax. 2 spelers zijn het inderdaad die voor beide clubs hebben gevoetbald. En het lijkt me een goed idee om dat even uit te zetten, die vraag. Mail dus naar radio@ajax.nl. Je kan ook een berichtje op X sturen met hashtag Ajax Radio als je het antwoord weet. Maar ook als je het niet weet, stuur gerust een berichtje. Waar vandaan luister je vandaag? Wat is je gevoel bij deze wedstrijd? Je mag het allemaal met ons delen. Wij lezen alles en wij lezen het graag als alle spelers inmiddels zo'n beetje klaarstaan om de aftrap te gaan nemen. Ajaxiden staan allemaal klaar. Laatste spelers van Sion nemen hun positie in. Het begint te schemeren in Zwitserland en het ziet er prachtig uit. Die bergen op de achtergrond en er is afgetrapt door Ajax. En de bal gaat meteen naar links voor. Davy Klaassen kopt hem.
0: Brandt krijgt hem uiteindelijk dan bij hem. Die komt er net niet aan. Bal richting de helft van Ajax. Baas sterk in de lucht in zijn eerste duel. Dat is belangrijk om direct de toon even te zetten. Maar dan wel de overname van de Zwitsers. De rechterzijde, net een paar meter over de middenlijn, is er even balbezit voor de aanvoerder Kabachalman. Dan gaat het terug bij Sion. Dat net als Ajax toch ook heel erg houdt van balbezit. Geduldig is in die opbouw. En met heel veel passes uiteindelijk dat het vijandelijke doel probeert te bereiken. Ook zij zetten vaak hoge druk, zoals Ajax dat nu ook probeert. De verwachting is wel dat ze misschien tegen dit Ajax dan wat meer ingezakt zullen gaan spelen. Anders dan in de Zwitserse competitie. Even opletten nu Ajax, want daar is Jon in het strafschopgebied van Ajax. Dan gaat de speler naar de grond, dat is Suarez. Maar dat is veel te makkelijk, wat die buitenspeler van Sion daar doet, de Franse man uit Malta. Hij speelt volgens mij zijn interlands voor Malta. Maas was daar in duel met die rechtsbuiten, maar dat was niet heel veel aan de hand. Dan kan Bouwman namens Ajax weer oppikken. Gaat de bal naar Regeer. Regeer op zijn beurt naar de inlopende Baas.
1: Baas speelt naar Caio Henrique, die daar ter hoogte van de middenlijn staat aan de linkerkant. Speelt hem terug naar Juri Baas. Die legt het spel weer naar rechts. Aaron Bouwman, die de enige speler is vooralsnog die alle minuten van de officiële wedstrijden speelde voor Ajax dit seizoen. Juri Baas steekt nu de middenlijn over, maar met een matige paas zo in de voeten bij Batata, die Braziliaanse middenvelder. Met toch een fijne naam om uit te spreken voor ons als commentatoren, Batata. Balbezit weer overgenomen door Ajax. Maar Sion ook weer. Wat rommelig fase daar in de middencirkel. Als Ajax daar uiteindelijk toch als winnaar uitkomt. Met de onderschepping van Caio Henrique. Speelt hem opzij naar Oscar Gloch. Die daar de linksbuitenpositie in lijkt te vullen vandaag. Dat misschien wel af zal wisselen met Julian Brandt. Die daar ook wel eens heeft gespeeld aan de rechterkant. 1-2'tje tussen Berghuis en Marcus Leonardo. Ook Guy mengt zich in het spel. En nu Berghuis weer halverwege de helft van Sion aan de rechterkant van het veld. Komt naar binnen toe en vindt Juri Regeer naar Brandt. Daar is wat ruimte om een goede paas te geven naar links. Het puntje van de 16, Oscar Gloch, speelt Leonardo in. Leonardo legt hem af en het schot is daar van Berghuis. Het eerste schot van Ajax is niet de schot op doel, want dat schot gaat een metertje of anderhalf over.
0: Aardig gespeeld toch wel door Ajax zo in minuut 3. En de eerste mogelijkheid die we kunnen noteren voor de Amsterdammers. Ook goed werk van spits Leonardo, die het vertrouwen krijgt van Michel Sanchez. Zoals de coach het al zei, hij heeft een plan voor elke speler van Ajax. Zo ook van de goede spits van de Amsterdammers, de Braziliaan Leonardo, die een moeilijke start kent, maar het vandaag dan mag laten zien. En daar kaatst hij goed toch op de inlopende Berghuis. Jammer dat het schot van de rechtsbuiten een beetje te wensen overliet. Nu Sion aan de andere kant, na een duel met Regeer, mag buitenspeler Surdé dan door. Linksback heft, die komt dan op. Het is een beetje de hoogte van de lijn van het 16 meter gebied aan de linkerzijde. Die bal wordt ingeslingerd richting de tweede paal. Maas staat daarop te letten in combinatie met Henrique. Maar Ajax krijgt de bal nog niet volledig weg. De bal wordt voor het doel gebracht door Lavanci. De rechtsback van Sion staat helemaal op de achterlijn. Wat betreft zijn ook de aanvallende intenties duidelijk van de coach van Sion. Polo, die er, zoals Davel zei, inderdaad al een tijdje zit. En dat is een redelijk unicum voor deze ploeg uit Zwitserland. Dat nu de eerste corner krijgt te nemen van dit duel. Zo worden getrapt vanaf de rechterkant door Sudé.
1: Sudé krijgt hem teruggespeeld. Korte variant, de 16 ingeslingerd. Randje 16 blijft die bal wat hangen. Dan kan er een afstandsschot komen. Maar dat is een afzwaaier die zo met een soort boogje in de handen van Ter Stegen terechtkomt. Die hervat het spel snel richting Gloch. Maar die speelt hem dan slordig weer in de voeten van een speler van Sion. Cabachalman, de aanvoerder van Sion, speelt hem naar het midden. Daar is Batata, die chipt hem de 16 in. Daar is Botelli, gevaarlijke spits aan de zijde van Sion. Die eigenlijk als een soort valse spits dus speelt achter Nivo Kazi, de Kosovaanse spits van dienst van Sion Ajax. Met de overname inmiddels al bij Ter Stegen. Een paar spelers van Sion zetten druk, maar Ter Stegen blijft heel rustig. Speelt naar Regeer en die speelt hem in één keer door naar Julian Brandt. Halverwege de eigen helft. Brandt verlegt het spel naar de rechterkant toe. Daar is Berghuis. Dan gaat Guy nog eroverheen. Berghuis nog steeds. Geeft hem nu af aan Guy. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar die bal komt zo in de voeten van Batata terecht. Ajax vooralsnog wat slordig in die beginfase. Het is aftasten voor beide ploegen. Sion misschien met iets meer balbezit. Sion dat dus erom bekend staat verdedigend aardig sterk te staan. Ajax zal moeite moeten doen om door die Zwitserse defensie heen te breken. Maar ook aan de bal lijkt het aardig, wilde ik zeggen. Maar hier het inleveren en een grote kans voor Julian Brandt in de 16. Afgeven is naar Leonardo. Die raakt de bal verkeerd of helemaal niet eigenlijk. Uiteindelijk Oscar Gloch. Dit is toch een aardige kans voor Leonardo nadat de doelman Rachoppi van Sion de bal zo inlevert. Julian Brandt heel rustig blijft. Eigenlijk een perfecte paas aflevert naar Leonardo. Maar die maait gewoon vol over de bal heen.
0: Och, och, och. Wat een kans voor Ajax. En wat een reuze kans voor spits Leonardo. Hij heeft hem voor het intikken. Na een goed breedte paasje van Brandt. Geen buitenspel stond hij de spits. Maar hij maait volledig over de bal heen. Dat is bijzonder jammer voor Ajax dat hier dus op 0-1 had moeten komen. De corner blijft nog wel staan. Die wordt getrapt door Brandt vanaf de linkerzijde. Is niet heel goed. Blijft een beetje hangen. Randje 16 uiteindelijk. Het schot is daar nog van Gloch met zijn linker. Ook gestuit en uiteindelijk weggewerkt door Sion. Over de zijlijn geschoten achteruit. Maar nog even bijkomen van die reuze kans voor spits Leonardo. Die had daar zijn eerste officiële moeten maken voor Ajax. Scoorde in de oefenwedstrijd tegen Volendam. Vanaf 11 meter kreeg met name tegen de Iris Shelbourne dotten van kansen. Miste, stond wel elke keer op de goede positie. Dat moet gezegd worden, zo ook nu, daar waar die dus kreeg van Brandt. Hopelijk is de volgende dan wel raak voor Leonardo. Als Ajax balbezit heeft, Leonardo is de kans goed naar Klaassen. Klaassen vanaf de rechterzijde geeft hem aan Berghuis. Berghuis kijkt, rijdt hem dan in. De tweede paal, daar waar Gloch stond. Maar ook een verdediger van de Zwitsers die op tijd kan wegwerken. Gloch wel weer even met de overname aan de linkerzijde zijn we. Terug naar Paas, die staat van 15 meter over de middenlijn. Dan een gespeeld paas van Brand vanuit de as. De bedoeling was Berghuis. Hij schrijft hem in de voeten van Hefti. Dan lijkt de Sion weg te kunnen. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Sudé.
1: Ja, Sudé die heeft daar een duwtje uitgedeeld. Of even aan het shirt getrokken van Ntongai. Dat is gezien door de scheidsrechter. Ja, inderdaad, ik zie het ook terug in de herhaling. Wordt even vastgehouden en Ntongai, waardoor Sudé er vandoor kon, de linksbuiten van FC Sion, goed gezien door de scheidsrechter. Ajax met de vrije trap, die is snel genomen. En Ajax overspelend achterin. En Ntongai met de bal aan de voet, een metertje of 10 voor de middenlijn, speelt af naar Aaron Bouwman. Bouwman ziet aan zijn linkerzijde Yuri Baas staan. Daar gaat de bal ook naartoe. Daar is Caio Henrique die de bal inlevert. Heel slordig gedaan. Daar gaat Suarez er vandoor voor Sion. Ziet in het midden Botelli, maar die bal is niet goed. Het is slordig uitgespeeld van Sion. Een slordige paas daar aan Ajax-zijde, waardoor er een mogelijkheid ontstaat voor Sion. Maar dat loopt met een sisser af. Ajax inmiddels weer met de hervatting. De bal is bij Aaron Bouwman. Baken van rust toch daarachterin. Speelt de bal af naar Regeer die de bal op komt halen. En ja, zijn naamgenoot Yuri Baas gaat de bal nu naar rechts voor. Crosspaas van Baas is goed naar Berghuis. Nu puntje van de 16. Bal teruggekregen van Julian Brandt. Gaat dan een keer schieten, maar die bal komt tegen een Zwitsers been aan. Bal wel weer meteen heroverd. Julian Brandt aan de rechterkant van de 16. Guy met de voorzet. Leonardo nu dan. Maar nee, Leonardo glijdt uit en krijgt de bal dan naast. Ja, ik... Ja. Moet er een beetje van lachen, want het ziet er voor de tweede keer een beetje knullig uit, Cordé.
0: Ja, hij blijft niet op zijn benen staan. De aanval is goed van Ajax. Het terugleggen van Guy ook alleraardigst. Ja, het is dat Leonardo de bal in dit geval wel een beetje achter zich krijgt. En daardoor een beetje uit balans raakt op het moment dat hij wil schieten. Glijpartij van de Braziliaanse spits van Ajax. Die Ajax eerder dus al wel op voorsprong had moeten schieten hier in het prachtige Alpenland in Zwitserland. Daar waar Bouwman nu een overtreding maakt, net over de middenlijn. De mails ook al binnenkomen. Laat vooral weten hoe je erbij zit, hoe je luistert. Bij Sion tegen Ajax. Mail naar radio@ajax.nl. Kan ik ook even meepraten via X. Dat is de hashtag Ajax Radio. Of even via ons account Ajax Radio. En dan zijn we ook vooral benieuwd of er al mensen zijn die antwoord hebben op de quizvraag. Welke twee oud-Ajaxiden speelden in het verleden voor Sion uit Zwitserland? Ik zie dat Jeroen in elk geval één goed antwoord heeft gegeven. Jeroen uit Amsterdam. Die noemt Gabri. Dat is inderdaad één van die twee oud-Ajaxiden. Als Ajax nu even vanaf de rechterzijde gevaarlijk lijkt te worden, de bal van Guy landt in de handen van Ratchop, die daar waar Leonardo heeft gevaarlijk opdook. Hij noemt Ibrahimovic als tweede speler, maar dat vind ik bijzonder. Ibrahimovic heeft zeker in Zwitserland gespeeld. Nu even opletten aan de andere kant, want daar waren de Zwitsers bijna. Botelli met een schot, randje 16. Die bal belandt zomaar op de paal.
1: Ja, dat is gewoon de paal geraakt door FC Sion. Oppassen voor Ajax dat nu de bal heeft achterin. En om even terug te komen, nu we toch de tijd hebben. We zullen de bal op de paal niet missen. Maar de bal wordt achterin overgespeeld door Ajax. Ik zie dat op X wel iemand allebei de spelers heeft genoemd. Credits naar Nick. Nick van Ruiven, want die noemt inderdaad Gabri. Maar ook Ogararu. Roemeense rechtsback heeft dus ook voor zowel Ajax als voor FC Sion gespeeld. Oscar Glog aan de linkerkant speelt hem in de diepte richting Brand. Maar te diep die bal wordt onderschept door Kabachalman, aanvoerder van FC Sion. Nu aan de rechterkant doorvoetballen van Sion. Lavanchi door naar Suarez rechtsbuiten. Suarez met een mooi paasje, ook wel makkelijk gedaan moet ik zeggen. Henrique is helemaal weg. Kabachalman kan heel ver komen, geeft hem terug naar Suarez in de 16. Het schot buitenkant voet. Dat had een wereldgoal kunnen zijn, maar de bal vliegt over. Maar het tweede gevaarlijke moment voor Sion binnen een paar minuten tijd. En het is echt opletten voor Ajax. Twee wake-up calls zijn dit zeker te noemen. Eerst nog die bal op de paal van Botelli. En nu een gigantische kans voor de man aan de rechterkant, Suarez. Na slordig balverlies van Ajax dat zich daarna ook kinderlijk eenvoudig laat wegspelen aan die rechterkant. Het is... we komen goed weg, Corné.
0: Ja, een beetje egoïstisch gedacht wel. Door die buitenspeler van Sion na een uitbraak had hij toch twee medespelers voor het uitkiezen voor het doel. Maar dan gaat hij het buitenkant rechts proberen. Rechts in het strafschopgebied van Ajax. Mijn oude trainer zou zeggen, alleen Cruijff mag dat met buitenkant rechts. Dan zou ik om mijn donder hebben gekregen als ik dat heb gedaan. Dus Suarez mag blijven staan. Het is een open wedstrijd. Aan de andere kant ineens Ajax. Weer bij Glog. Die randje 16 naar binnen draait en dan schiet met zijn rechter. Zoekt de verhoek, de kruising daarvan. daar mist hij dan op een meter na ongeveer. Michel Sanchez ondertussen is wit heet langs de zijlijn. Zal met name niet blij zijn door dat balverlies van zojuist, waardoor Sion twee keer gevaarlijk op kon duiken voor het doel van Ter Stegen. We zijn 12 minuten onderweg in Zwitserland. Het is eigenlijk een wonder dat het nog 0-0 staat. Want Ajax kreeg, ik durf wel te zeggen, de allergrootste kans via Leonardo. Maar ook Sion had toch nu inmiddels al twee keer kunnen scoren. Nu regeer op de middenlijn. Speelt Berghuis in, die komt van rechts even naar binnen getrokken. Dan ontstaat er ruimte nog wat verder naar rechts bij Guy. Guy speelt daar Leonardo in, randje 16. Leonardo naar de grond. Wordt aan zijn shirtje getrokken, maar arbiter Al-Hakim ziet daar geen overtreding in. Laat het spel doorgaan. Sion moet terug, noodgedwongen door het druk zetten van Ajax. Is daar Cioppi, Zwitser met Italiaanse roots. Die geeft hem wat slordig mee door de as. Wordt wel opgepikt daar door Kabat-Chalman. Dan kan Sion uitbreken via de linkerkant. Al duurt het allemaal even en moet nu Sourdé terug naar Hefti. Gaat het naar So, de Fransman, centrumverdediger. Zijn we 13 minuten onderweg. Is het heel aardig om naar te kijken. Maar is er dus nog niet gescoord, is het?
1: Ja, het is aardig om naar te kijken, maar dat is niet voor iedereen zo, denk ik. Mocht je net zijn ingeschakeld hier bij Ajax Radio, welkom. Leuk dat je luistert. Ik heb vernomen van iemand in mijn oortje dat het niet voor iedereen mogelijk is om te kijken. Zelfs al heb je daar wat voor betaald. Gelukkig zijn wij hier voor jou. Wij kunnen wel kijken. En we houden je graag 90 minuten lang op de hoogte van wat er gebeurt hier in Zwitserland. Sion Ajax, 14e minuut. Twee gigantische kansen gehad voor Sion Ajax. Moet beter, ook een grote kans gehad voor Leonardo. Die eigenlijk over de bal heen maaide als momenteel Sion aan het rondspelen is overin. Met centrale verdediger So. Die is afspeelt naar zijn andere centrale verdediger Kroning. Ajax zet mondjesmaat druk en Sion steekt de middenlijn over. Aan de linkerkant is er ruimte bij linksback Hefti. Die gaat de bal voorgeven. Maar daar staat Mark Ter Stegen goed op te letten. Maar er is een overtreding gemaakt. Een sliding van Guy om die voorzet eigenlijk te voorkomen. Maar die voorzet kwam er hoe dan ook. Maar toch dus een overtreding gemaakt door de Deense rechtsback van dienst. Dan wordt het een vrije trap voor Sion. Zo'n beetje ja, een meter of vijf van de cornervlag verwijderd. Het wordt een soort van verkapte hoekschop dat de Zwitsers daar kunnen gaan nemen. Het is Sourdé, de linksbuiten, die achter de bal gaat staan. En veel spelers van Sion die zich verzamelen voor de goal van Ter Stegen.
0: Daar wordt die bal klaargelegd door een van die Zwitsers. Hefti is dat, die hem gaat trappen. Dit is Sourdé die achter de bal staat. En iedereen een beetje rondom Ter Stegen in het doelgebied. Ajax moet dit even overleven. Minuut 15, daar die vrije trap. En dan belandt hij in het zijnet. Ajax komt goed weg. Als laatste geraakt, denk ik, door een Zwitser. Al wil Patata van iets anders weten. Patata verlengt hem daar bij de eerste paal. Dan gaat hij dan uiteindelijk misschien nog via een Ajax-been in het zijnet. Het antwoord is nee. Het is echt de Braziliaanse controleur die hem als laatste heeft geraakt. En dus wordt het een keeperstrap voor Mark Ter Stegen. Die even met zijn armen zwijt om iedereen even tot rust te bedaren. Uiteindelijk dan nu met de lange trap komt. Dat is een aardige bal op Guy. Die is doorgelopen. Guy met de ruimte nu bij Berghuis. Berghuis moet gaan dribbelen. Gaat schieten Berghuis. Maar dat schot gaat recht in de handen van Cioppi. Had Ajax meer mee kunnen doen. Die uitbraak naar die goede trap van Ter Stegen. Want ze stonden met z'n vieren tegenover in eerste instantie drie Zwitsers. Berghuis kiest dan voor het schot van afstand. Daar waar hij ook had kunnen kiezen voor bijvoorbeeld Klog aan de linkerzijde.
1: Ja, gigantisch veel ruimte lag daar. Het was eigenlijk 3-3. Daar had Berghuis absoluut meer mee kunnen doen dan dat afstandsschot van een metertje of 20. Dat zo over de grond in de handen van die doelman rolde. Diezelfde doelman, Cioppi, heeft de bal nu aan de voet. Speelt af naar So als Julian Brandt daar wat druk begint te zetten. En So dwingt tot een lange bal naar voren. Die komt wel aan bij maar 7, Chouarev, daar komt de rechtsback eroverheen. Maar die bal daar naartoe is niet goed. De uitverdediger ook niet helemaal van Jurie Baas. Die kopt de bal over de zijlijn. Halverwege de helft van Ajax mag Sion daarom gaan ingooien. Lavanchy doet dat. De rechtsback gooit hem terug helemaal naar So. Aan de zijkant zien we dat Michel Sanchez druk staat te gebaren en te schreeuwen. Is duidelijk niet tevreden over de eerste 16 minuten van zijn ploeg. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Het is Sion dat toch wel de betere ploeg is. De grotere kansen heeft gecreëerd. Al is Ajax er ook een paar keer gevaarlijk uitgekomen. Aan de linkerkant nu voor Sion is het Hefti. Speelt terug naar Kronig. Zo speelt Sion die bal rustig rond. Nu wel op de helft van Ajax. Patata, die Braziliaan. die al een jaar of 7 bij de club speelt. Werd als 18-jarig jongetje gehaald van een tweede divisionist uit Brazilië. En heeft inmiddels al 200 wedstrijden, meer dan 200 voor de club gespeeld. Die Patata, als nu over de linkerkant Surdé er vandoor gaat voor Sion, speelt hem naar de spits van dienst. Niveau Kasi, staat hij geen buitenspel? Blijkbaar niet, want het gaat door. Voorzet van de linksback nu komt in de handen van Ter Stegen.
0: Ter Stegen rustig bij de eerste paal, kan hem klemmen, wil direct vooruit, kijkt ook vooruit, maar moet dan toch even op zijn tellen passen. Ons letterlijk om even rustig de bal te rollen richting baas Ajax. Inderdaad, de ijzersterk gestart, kreeg wel de eerste grote kans dus via Leonardo. Dat had de 0-1 moeten zijn. Hij is Sion beter in de wedstrijd gekomen. Het dwingt het Ajax toch ook geregeld achteruit. Daar waar Ajax afgelopen zondag tegen Heerenveen de Vriezen echt bij de strot pakt in de eerste 20, 25 minuten, moet het nu zelf veelal achteruit. Hier in het Alpenland, waar de sfeer goed is, de Zwitsers zich met name laten horen, maar ook die 500 meegereisde supporters uit Amsterdam zich laten horen. Nu baas in balbezit, krijgt de bal van Bouwman. Meter of 5 voor de middenlijn, balletje naar de linkerzijde. Naar Gloch. Die heeft dus de rol van Gods of van Ouazzane van afgelopen zondag. Een beetje hangend op links. Komt toch ook veel richting de as. Nu een verkeerde eerste paas van Guy. De bedoeling was Leonardo met de overname van een andere Braziliaan. In een shutje van Sion, Batata. Uit uiteindelijk tot een afstandsschot van Surdé, de linksbuiten van Sion. Maar wel van heel ver. Opportunistisch gedacht door de Zwitser. In dienst dus van Sion. Ter Stegen heeft de bal opgeraapt. Neemt ook even zijn tijd bij dit soort spelopvattingen, spelhervattingen. Denk ook om wat instructies te geven aan zijn ploeg. Want hoe krijgt Ajax het voor elkaar om het met name in verdedigend opzicht wat compacter te houden en Sion minder vaak gevaarlijk te maken?
1: Ja, elke keer als inderdaad Sion die middenlijn van Ajax oversteekt, lijkt het tot een kans, lijkt het wel. Het ziet er achterin bij Ajax bij Vlagen heel kwetsbaar uit. Nu is het Guy aan de rechterkant. Die probeert Berghuis te bereiken. Via een Zwitsersbeen gaat de bal over de zijlijn. Dus diezelfde Guy heeft de bal inmiddels ingegooid. Teruggegooid naar Bouwman. Bouwman maakt een paar meters naar voren. Speelt af naar Yuri Baas. Halverwege de helft van Ajax. Henrique. Die opvallend vaak in de midden, ja, in de as van het veld opduikt. Nu in de middencirkel biedt hij zich weer aan. Caio Henrique. Bal gaat aan hem voorbij. Helemaal naar Oscar Gloch. Die linksbuiten staat vandaag. Gloch komt naar binnen toe. Naar de as van het veld. Verlegt het speel naar de rechterkant. Daar staat Berghuis aan de rechterkant. Bal lang naar hem onderweg. Goed aangenomen door Steven Berghuis. Speelt hem af naar Yuri de Geer. Die zich komt aanbieden. Bal gaat weer terug naar Berghuis. Is een meter of 20 van de achterlijn verwijderd. Nu weer naar het midden gespeeld. Bouwman ver naar voren gekomen. Die lijkt misschien wel te gaan schieten richting de 16. Bouwman nog steeds aan de bal. En dat is een schot. En wat een redding ook van Rachopi. Ja, niemand pakt hem aan, Aaron Bouwman. En een pegel is het hoor. Die zo richting de rechterkruising lijkt te vliegen. Maar het is een uitstekende redding ook van die Zwitserse doelman. Ja, hier nog in de herhaling. Doelman gaat gestrekt en tikt die bal over de lat heen. Maar een mooi schot is het van Aaron Bouwman.
0: Iets meer naar de hoek en het was de 0-1 geweest voor Ajax. Hij flikt het al eerder als centrumverdediger van Ajax. Vorig jaar, volgens mij, toen een keer in de voorbereiding zo'n hard schot van afstand. Nu was hij dicht bij de openingstreffer in Zwitserland. De corner ondertussen genomen vanaf de linkerzijde. Kort Brandt en Klaassen. Klaassen krijgt er terug van Brandt. Balletje dan voor het doel was de bedoeling van de aanvoerder van Ajax. Dan verslikt hij zich in een Zwitser. Wordt de bal uiteindelijk opgeruimd door de aanvoerder van Sion, Kabatjalman. Zat misschien meer in, daar waar Klaas ineens de ruimte kreeg, bijna op de achterlijn, om een teamgenoot te vinden voor het doel. De inworp is van Ajax. Nu even een wat sterkere fase van de Amsterdammers ingeleid door die kans van zojuist, dat schot van Bouwman. Zal toch ook de Ajaxiden wat meer vertrouwen hebben gegeven, want Rachopi moest daar toch echt even aan het werk. Guy in de as van het veld, die staat echt overal. Speelt hem naar de rechterzijde aan de zijlijn Berghuis met de verkeerde inspelpaas op Klaassen. Maar Ajax heeft de bal weer overgenomen met Regeer. Halverwege de held van Sion, lange passen van de nummer 6 van Ajax. Moet hij dan wel noodgedwongen terug omdat hij geen afspeelmogelijkheid ziet. Via Baas wordt er gezocht naar de linkerzijde. Daar staat Brandt. Brandt gaat naar binnen, maar slikt zich in een speler van Sion. En dan maakt hij de overtreding. De Duitser is Avanci volgens mij, die hem de voeten dwars zit. Ja, het is een overtreding van Brandt, omdat hij uiteindelijk, als hij de bal verliest, met zijn noppen het gezicht raakt van zijn opponent. Dus komt er een vrije trap terechtgegeven door arbiter Alakim voor Sion. Dan zien we Michel Sanchez ziedender en ziedender worden langs de kant. Die is echt allerminst blij met wat zijn team laat zien tegen de Zwitserse nummer 4 van vorig jaar.
1: Raciopi heeft de bal in de voet. Doelman speelt de bal ver naar voren toe. Probeert Botelli te bereiken. Bal op het hoofd bij Bouwman. Die kopt hem vervolgens naar Patata toe. En de overname van Sion kan gevaarlijk worden aan de rechterkant. Misschien met Suarez. Ingreep is van Jurie de Geer. Goede ingreep. En de inworp is zelfs voor Ajax. Caio Henrique gaat die inworp nemen. Heeft de bal opgepakt. Even tot adem komen. Neemt even de tijd om die inworp te gaan nemen. Kijkt naar links, kijkt naar rechts. Nu toch wel zo'n beetje gaan gooien. Twee handen de lucht in ook bij de trainer van Sion. Duurde hem iets te lang. Nu genomen en veel ruimte aan de rechterkant bij Berghuis. Brandt is met hem mee. Kai komt er overheen. Berghuis gaat het zelf doen. Schiet net naast. Metertje of 1-2. Dit was een goede actie van Berghuis. Hij had hem ook nog mee kunnen geven aan Kai. Die er overheen kwam. Dat krijgt hij denk ik ook van het teamgenoot te horen. En de reactie van Berghuis is ook wat venijnig. Het ziet er niet heel vriendelijk uit in ieder geval. Die bal kan er ook zo invliegen. Maar die bal meegeven op Guy was ook een goede optie geweest. Ja, laten we het in het midden houden wat nou de beste optie was. De bal is in ieder geval naast. Het was een gevaarlijk moment dat dus voortkwam uit de inworp van Henrique. Waar hij nogal lang mee wachtte. Maar dat pakte goed uit. Het is nu opnieuw een doeltrap voor doelman Raciopi.
0: Kansen genoeg. We zijn 24 minuten onderweg in Zwitserland. En zowel Ajax als Sion had toch wel een keer of twee kunnen scoren. Moeten scoren wellicht. Ajax dus zojuist weer met Berghuis. Daar waar hij ook voor Kloch had kunnen kiezen. Daar, jij noemde ook inderdaad Guy die er overheen kwam. Ik denk dat dat woordje vanuit Kloch kwam richting Berghuis. Die de bal graag had ontvangen. Berghuis reageerde wel een beetje gek op die reactie dan weer van Kloch. Nu Ajax weer met Berghuis vanaf de rechterzijde. Nog een keertje schieten wellicht. Nee, nu kiest hij voor de paas naar Kloch. Mag Kloch het laten zien in de 16 van Sion. Bal voor het doel. Brandt gaat schieten. Oh. De redding en dan in herkansing Berghuis. Nee, oh, wat een kans. Wat een grote kans voor Ajax. Berghuis stuit dan op een verdediger van Sion. Daar waar eerder Brandt vrij kon schieten en Raciopi redding bracht.
1: Ja, het is een doelman waarbij je bij zijn naam zou denken dat het eerder een Pokémon dan een doelman is die Raciopi, maar hij kan keepen hoor. Hij houdt die bal prachtig uit de rechteronderhoek. Dat schot van Julian Brandt. Het is Kloch met de actie aan de linkerkant. Een lage voorzet die met een beetje geluk terecht komt bij Brandt. Die hem mooi uit de lucht met zijn linker richting die rechteronderhoek schiet. Maar een uitstekende redding van die doelman. En dan inderdaad nog een kans dat die volgt voor Berghuis. Maar dan staat er gewoon een Zwitser voor in de persoon van Batata. Als Ajax weer onderweg is naar die goal van Sion met Julian Brandt. Een goede fase voor Ajax de afgelopen minuten. Dat als we de 24e minuut, de 25e minuut van de wedstrijd eigenlijk noteren. En Ajax rondspeelt op de helft van Sion. Jurie Baas met de bal in de voet. Meter of 10 over de middenlijn heen. Speelt hem af naar Regeer. Regeer naar Brandt. En weer terug naar de Baas. Een mooi driehoekje daar. De bal nu naar Bouwman. De middencirkel uitloopt. Aan de rechterkant Berghuis vindt. Berghuis heeft Regeer bij zich. Daar gaat de bal ook naartoe. Regeer naar Brandt in de as van het veld. Weer terug naar Berghuis aan de rechterkant. Kan een voorzet gaan geven, want daar staan aardig wat ploeggenoten. Doet dat ook. Berghuis richting de tweede paal. Daar staat Henrique, maar ook de rechtsback Lavanchy die goed oplet en de bal over de achterlijn komt.
0: Goede fase van Ajax, zoals je zegt. Ze lijken de controle toch weer hebben teruggepakt van Sion. Dat de laatste 10, 15 minuten dicteerde. Nu mag Brandt de hoekschop nemen vanaf de linkerzijde. Minuut 26. Kloch krijgt hem van Brandt. Speelt hem terug naar Henrique. Het is een variant dus. Nu weer voor het doel gebracht door Brandt. Daar zoekt die Baas bij de tweede paal. Maar wordt er andermaal goed verdedigd. Nu weer met het hoofd. In dit geval door Hefti. Linksback van de Zwitsers. Over de eigen achterlijn. En dus weer een hoekschop voor Ajax. Aan de andere kant, dat publiek voelt dat ook. Dat Ajax nu wat sterker gaat worden. En nu misschien gevaarlijk kan worden uit weer een hoekschop. Daar komt de bal voor het doel op het hoofd van Bouwman. Maar die kopt hem een meter over het doel van Raciopi. Dan maar even de tijd neemt even voor dit moment. Want Sion wordt eindelijk naar achter gedrukt. En dat hebben we in deze wedstrijd nog niet heel veel gezien. Maar hopen dat Ajax een van die kansen die je toch geregeld krijgt weet te verzilveren. De grootste dus voor Leonardo. Maar ook Berghuis en Brandt waren al een keer dichtbij.
1: Ja, het is eigenlijk een wonder dat het nog 0-0 staat in Zwitserland. Want aan beide kanten zijn er echt 100% kansen geweest. Het is dan vooralsnog de wedstrijd van de doelmannen. Als Ajax de bal heeft met Ntongai vlak voor de middenlijn afgeeft aan Berghuis. Die heeft een crosspaas in gedachten richting Gloch. Met een prachtige uitvoering en een prachtige aanname ook bij Gloch. Meegeven aan Julian Brandt. De 16 in voorzet van Brandt. Randje 16. Berghuis uithalen. Maar die bal vliegt over een meter of twee. Toch wel de zoveelste kans voor Berghuis om uit te halen. Maar het is te wild geschoten van de nummer 23 van Ajax. Want die bal gaat toch echt ver over. Het is wederom, als het geen 100% kans is, dan wel 80 à 85. Want het is gewoon vrij uithalen van randje 16. Heel mooi het overzicht bewaard van Oscar Gloch. Die de bal pan klaarlegt. Maar Berghuis weet het doel niet te vinden. Het is opnieuw een doeltrap voor Rachoppi. Daar toch met dat, ook dat opvallende logo op dat broekje. Ik moet er steeds naar kijken. Je ziet dat niet vaak op voetbaltenues. Het logo van de grote fastfoodketen met de gele M.
0: Ja, dat is frappant inderdaad. Als je naar een sportwedstrijd op het allerhoogste niveau zit te kijken. Of althans bijna het allerhoogste niveau. Nu Sion aan de andere kant. Het gaat echt heen en weer. Wat dat betreft de gele eerste helft. Zo'n beetje bal voor het doel gebracht. Henrique moet verdedigen in duel met Suarez. Rechtsbuiten van Sion. De Braziliaan zit even aan zijn shirtje. Suarez kan door. Krijgt de bal dan met wat geluk bij Lavanzi. Achterlijn. Daar gaat de bal voor het doel. Lavanzi krijgt hem terug. Gaat hij schieten? Nee, een paar Ajaxiden gooien zich ervoor. En dan wordt de bal voor het doel gebracht. Wilde ik zeggen door Cabalcelman. Maar die geeft hem weer aan Suarez. Hij dan met de voorzet op de knie van Henrique. Staat in zijn eigen 16. Dan de bal met wat geluk weer voor de voeten van die rechtsbuiten. Nu teruggespeeld naar Cabalcelman, de aanvoerder. Dan helemaal terug naar So. Dan was Sion toch weer even gevaarlijk. Met name door die goede individuele actie van de rechtsbuiten. Die hem nu weer ontvangt van Kronig. Het is uiteindelijk Lavanzi die hem op zijn borst krijgt. En dan zie je de hak van Suarez. De bal weer bij Lavanzi. Die kan door. Ajax moet opletten. Daar komt de bal voor het doel. Klaassen met een goed blok. Die gooit zich ervoor. En voorkomt daar dat Botelli vrij kan schieten. Goede kans voor Sion. Uitstekend gedaan door Klaassen.
1: Ja, de linkerkant van die defensie van Ajax is toch kwetsbaar. Dat voelt Sion. Valt veel aan over die rechterkant. En kinderlijk eenvoudig via makkelijke 1-2'tjes weet Sion zich door die defensie van Ajax te voetballen aan de rechterkant. Dat is toch wel de derde keer dat dat gebeurt. Die Suarez, toch een fijne buitenspeler aan die rechterkant, maakt daar optimaal gebruik van. Nu weer aan de bal die Suarez met Henrique en ook Gloch bij zich die mee komt verdedigen. Stevig duel, bal terug naar Batata en de overname dan van Ajax. Misschien een countermogelijkheid. Zo wordt Leonardo lelijk onderuit gehaald. Dan wordt de angel echt uit die aanval gehaald en een gele kaart is terecht voor Batata. Die protesteert ook niet als hij die kaart krijgt. Weet goed wat hij doet en Ajax had daar gevaarlijk uit kunnen komen. Wordt nu dus een vrije trap halverwege de eigen helft. Ja, daar wordt Leonardo lelijk op het bovenbeen geraakt. Blijft ook gepijnigd liggen op de grond. Slaapt met zijn vuist op het gras om de pijn te verbijten. Ik hoop dat het meevalt met de Braziliaanse spits die nu overeind wordt geholpen door Yuri Baas. Ajax herpositioneert op het veld als de 30ste minuut van deze wedstrijd bijna is afgelopen. De stand nog altijd 0-0 is. Het regent in Sion. En het spel dat we zien is ook nog niet al te best van beide kanten. Ajax zat er wat lekkerder in de afgelopen 10 minuten. Dat is nu een beetje weggezakt. Maar laten we hopen dat dat weer terug te pakken is, die fase, Corné.
0: Baas die dribbelt, gaat richting de middenlijn. En heeft een uitstekende opening dan in huis. Naar Berghuis, aanname bij de rechtsbuiten. Meegeven op Regeer. Speelt zich af op de helft van Sion nu. Balbezit van Ajax met Brandt. Terug naar Bouwman. Die krijgt een duwtje in zijn rug. Van die locatie, de spits van Sion. Hij krijgt de bal wel aan de linkerzijde bij Gloch. Die drijft zijn actie wat te ver door. Hij slikt zich dan in een Zwitser. Uiteindelijk wordt dat hersteld door Henrique. Lijkt daar een overtreding te maken. Maar arbiter Alkin laat doorspelen. Dat is gunstig voor Ajax. Als Brandt de bal verlekt naar Henrique. Goede actie van de Braziliaan. Halverwege de helft van Sion. Terug naar Brandt nu. We staan met z'n allen zo rondom de 16 van de Zwitsers. Als Brandt hem naar de rechterkant krijgt. Met wat geluk. Guy met de punt van zijn schoen. Tikt hij hem door naar Berghuis. Die wil dan de inworp nemen. Als hij verwacht dat Sourdé de bal over de zijlijn tikt. Maar de grensrechter die er echt kort op staat. Steekt de vlag, wijst de vlag de andere kant op uit. Dus mag Sion de bal over gaan nemen met Hefti. De Zwitserse linksback gaat inworpen. Bal richting Batata, Braziliaan met de lange trap. Een vuurpijl wordt opgepikt door de defensie van Ajax. uiteindelijk weer opgepikt door Souridé. Op de middenlijn is dat. Daar in duel met Regeer met zijn hoofd pakt hij de bal af. Dat is slim gedaan door de man die deze week zijn verjaardag vierde. Uiteindelijk moet hij nu met een wilde trap komen om te voorkomen dat Sion eruit kan. Daar aan de rechterzijde een duwtje van Berghuis. Niet al te slim gedaan. Krijgt dan een vrije trap tegen en steekt dan heel cynisch zijn duim op richting de scheidsrechter. Ik heb het idee dat de Berghuis er niet heel lekker in zit. Je mekkert het een beetje, moppert. Mek vecht ook af en toe met ploeggenoten. Heeft ook al een paar goede mogelijkheden gekregen. Het soort fratsen toch eigenlijk niet doen. Cynische gebaartjes, dat past niet bij een ervaren speler als Berghuis. Ondertussen Sion met balbezit. De balbezit is voor Batelli.
1: Ingeleverd zo bij Bouwman. En Ajax kan dan weer een aanval gaan opzetten. Wil dat doen over de linkerkant. Kloch ver teruggekomen. Wordt nu flink in de weg gezeten door rechtsback Lavanchy. Maar ontdoet zich van de rechtsback. Knap gedaan door Oscar Kloch. Die nu de eigen helft oversteekt. En geeft aan Julian Brandt. Die staat op de helft van Sion. En dan weer een overtreding. Toch weer de angel uit een Ajax-counter haalt. Dit keer geen gele kaart. Het is zo centrale verdediger. Die veel te laat die tackle inzet bij Julian Brandt. Er ligt wel wat minder ruimte voor Ajax dan bij die tackle zojuist. Dus ik snap op zich dat de gele kaart op zak blijft. Maar vervelend is het wel dat telkens als Ajax eruit kan die afgelopen 10 minuten dat er een speler wordt neergehaald door Sion. Sion dat nu overneemt. Lange bal speelt naar Nivo Kasi, de spits van dienst van de Zwitsers. Sterk aan de bal, heeft Bouwman in de rug en speelt nu door naar Kabachalman, de aanvoerder. Kan de 16 inkomen, heeft Klaassen voor zich afleggen. Nu het schot is daar en het doelpunt ook. Het is 1-0 voor Sion. Want die bal die wordt afgelegd door Kabachalman. Komt terecht bij Surdé, die heel secuur die bal in de linker onderhoek legt. Ajax niet scherp, defensief. Deze wedstrijd en in de 34ste minuut krijgt het de deksel op de neus en komt Sion op een 1-0 voorsprong.
0: Ja, niet verrassend dat het weer via die rechterkant gebeurt. Die Suarez is toch een last voor de defensie van Ajax. Nu komt hij er weer doorheen. En Rieke kan uiteindelijk niet verdedigen. Na een lange paas komt die bal op de schouder van Baas. Bouwman moet dan verdedigen bij spits Nivokazi. Die verlengt de bal richting Suarez. En die kan dan veel te veel meters maken. Even kijken wie er komt inlopen. Dat is uiteindelijk zijn compaan Souridé. Goede loopactie van die linksbuiten, de Zwitser. En die tikt hem dan met zijn rechter langs Ter Stegen. En zo is het feest hier in de Stade de Tourbillon in Zwitserland. Want de Zwitsers leiden met 1-0 en heel erg onverdiend. Kun je dat op basis van de eerste helft natuurlijk niet noemen. Want Ajax heeft kansen gekregen. Maar Sion heeft over het algemeen toch het beste van het spel. En slaat dus nu toe via Souridé. Ajax moet aan de bak.
1: Ja, Ajax moet flink naar de bak. Het feest wordt gevierd in Zwitserland. Er worden fakkels ontstoken op de tribunes. Rode fakkels. Kleur ook van het tenue van Sion. Spelen nu in het wit, wit met rood. Het is wel een beetje de kleur van de stad in ieder geval. Dat rood, het rook van die fakkels nu over het veld goed te zien als Ajax inmiddels heeft afgetrapt. Op zoek moet naar de gelijkmaker in de Zwitserse Alpen. Als Regeer de bal speelt naar Ntongai. En Ntongai kan wat meters maken halverwege de helft van Sion. Berghuis speelt even terug naar Juri Regeer. Regeer die levert de bal in, maar krijgt hem met gelukje terug. Maar weet de bal alsnog niet in bezit te houden. Dan kan Sion er opnieuw uit. Batata wordt vastgehouden. Dat wordt een gele kaart voor Juri Regeer. Die daar heel doelbewust zijn fout goed wil maken. Dat doet in de zin dat hij die counter eruit haalt. Maar hij incasseert wel een gele kaart. Toch een beetje pijnlijk hoor dat dit nodig is om die aanval eruit te halen. Ja, trekt zo'n beetje de hele broek van Batata uit om hem te stoppen.
0: Het is een beetje Ekkelenkamp met Ronaldo.
1: Ja, inderdaad. Maar dan net even een iets ander niveau.
0: Dat wel, ja. Maar de vrije trap dus terecht voor Sion. Ook prima gedaan door Regeer. Want ze waren echt vertrokken hoor, die Zwitsers. Die nu met wat meer vuur lijken te spelen ook. Er worden wat fakkels afgestoken vanaf de tribune, vanaf de korte zijde. Waar de harde kern van Sion zich heeft verzameld. En zich nu ook nu uit laat horen. Batata met een aardige beweging. Ondertussen op het middenveld daar wel balverlies na verkeerde inspelpaas. En dan Berghuis met de slordigheid. Waar wij die brand gewoon makkelijk moeten bereiken. Tikt hij hem zo op de voeten van een van de Zwitsers. Die eruit kunnen nu via de linkerzijde. Souridé, man van het doelpunt van zojuist. Twee seizoenen bij Gent gespeeld. Dreigt met schieten. Geeft al voor Batata. Halverwege de Ajax zelf gaat het naar de linkerzijde. Nu met Hefty. Hefti zal naar binnen komen. Combinatie aangaan. 1-2'tje in de 16. Uiteindelijk opgepikt die bal. Goed door Regeer. Met hulp van Klaassen. En dan kan Ajax er misschien een keer uitkomen als Glog de bal ontvangt aan de linkerzijde. Wel halverwege zijn eigen helft nog. Henrique stoomt eroverheen. Glog kiest voor de paas naar Brandt. Ja, Brandt dan weer terug naar Glog. Het was Klaassen trouwens. Als Brandt de diepte loopactie maakt, is het een beetje lastig te zien door rookontwikkeling na het uurwerk op de tribune. Wat er allemaal gebeurt op dat veld. Het lijkt 66 wel met Ajax Liverpool.
2: Ja.
0: En we zien wel dat er volgens mij wordt overgeschoten. Dus even de vraag of het een corner is of een doeltrap.
1: Ja, hij kan aangeraakt zijn, maar dat kunnen we niet gezien hebben. Want echt een gigantische rookpluim. Ik vind het eigenlijk verrassend dat het spel niet even is stilgelegd. Want er is aan de linkerkant van het veld, waar Ajax dus moet scoren, eigenlijk niks meer te zien. Een groot gedeelte. Het is een schot dat wel is aangeraakt. Want het is een hoekschop voor Ajax. Een grensrechter met haviksogen zal het zijn. De hoekschop van Brandt gaat richting de tweede paal, weggewerkt door Zo, verdediger van Sion. Komt terecht bij Henrique, halverwege de helft van Sion. Veel Ajax hier nog voor de goal, maar Henrique lijkt terug te gaan naar Guy, die daar helemaal als laatste man opgesteld staat. Terug naar Henrique, die nu meer rechtsback dan linksback staat. Sowieso overal opduikend op het veld, aanvallend nuttig, maar... Ja, ik heb het idee dat hij op die linksbackpositie soms toch wel iets vaker mag staan dan dat hij daar staat. Veel gevaar komt er toch van die kant van Sion als Ajax nog steeds rustig rondspeelt in de middencirkel. Juri Regeer afspeelt naar Bouwman. Bouwman vindt Berghuis aan die rechterkant. Die speelt hem dan in de voeten van Surdé. Het zal de bedoeling zijn geweest naar Leonardo, maar daar stond Surdé toch duidelijk tussen. Hij krijgt de bal nu weer terug van een ploeggenoot. Surdé ter hoogte van de middenlijn. Veel Ajax ziet er weer terug. Mooie actie toch van de linksbuiten Surdé, maar uiteindelijk toch een goede ingreep van Anton Guy.
0: Ja, Guy die snoept hem de bal af. Hij wil een overtreding, die Zwitser, maar dat krijgt hij niet. Van Alakim en dan kan Ajax verder. Met weer Berghuis, een paar keer slordig balverlies in de laatste paar minuten. Nu kiest hij voor de veilige bal terug naar Regeer. Die staat in de as van het veld op de helft van Sion. Een meter over de middenlijn. Korte combinatie met Glog. Staat echt overal op het veld. Wat dat betreft zijn de positiewisselingen bij Ajax wel interessant. En wellicht ook aantrekkelijk. Maar levert het vooralsnog geen doelpunt op. Misschien dan nu. Als Glog aan de rechterzijde Berghuis weet te bereiken. Guy was al doorgelopen. Maar lijkt zich even te verstappen. Of trapt op de hak van zijn tegenstander. Waardoor die niet door kan. Zwitserse verdediger kiest voor de bal dan maar over de zijlijn. Geen risico genomen nu door Sion. Dat met een voorsprong de rust in wil gaan. Die 1-0 dus van de voet van Surdé. Op aangeven van Suarez. Nu moet Ajax het hoofd koel houden. En hopen dat het in de eerste helft nog op gelijke hoogte kan komen. Brandt. Oh, levert ook zomaar in. Dat zijn we niet gewend van de Duitse. Die op heel hoog niveau indruk heeft gemaakt de laatste jaren. Natuurlijk in de Bundesliga bij Borussia Dortmund. Ajax heeft de bal wel weer terug met Berghuis. Berghuis naar Glog. Is halverwege de helft van Sion. Met een hakje van Brandt. Die bereikt daar Leonardo niet. Dan kan Sion via doelman Raciopi wegwerken. Dan zijn we nu beland bij Botelli op de middenlijn.
1: Ja, FC Sion met de bal achterin. Lavanchy speelt terug naar Zo. Zo terug naar zijn doelman. Raciopi die verlegt het spel naar de linkerkant. Ajax zet mondjesmaat druk op die helft van Sion. Maar het is niet genoeg om de Zwitsers van de leg te brengen. Die de bal rustig en goed laten rondgaan. Nu weer aan de rechterkant bij Lavanchy. Gaat de 1-2 aan met Batata. Batata kiest toch voor de linkerkant. Daar staat zijn compaan op het middenveld. Aanvoerder Kabachalman. Die een loopactie aangaat. De middencirkel in. En Chouarev weet te vinden aan de rechterkant. Die probeert Botelli te vinden. Dat lukt niet. Maar wel weer de overname van Sion. Direct halverwege de helft van Ajax. Nu aan de linkerkant is het Surdé. Surdé met een schaar. Durft er niet langs te gaan bij Guy. Nu aan de linkerkant is het linksback Hefti. Die ver naar voren over is gekomen. Komt naar binnen toe. Kan heel makkelijk langs Guy komen. Het schot in de handen van Ter Stegen. Het was Chouarev trouwens. Die helemaal naar de linkerkant was gekomen. De gevaarlijkste man toch wel aan de kant van Sion. Toch weer met een vrije schietkans. Guy grijpt niet in. En het is gelukkig Ter Stegen die goed staat op te letten. En de bal redelijk eenvoudig op kan pakken. Maar het is toch een schiettent daar achterin bij Ajax, bij Vlagen. Het is nu weer de hervatting van Ajax en Bouwman met de bal in de voet.
0: Bouwman gaat dribbelen. Ajax inderdaad grijpt inderdaad krachtig in als het achteruit moet. Met name via de flanken dus met Guy en Henrique. En dan is die Suarez een aardige voetballer inderdaad. Speelde 12 interlands voor Malta. goed. Dat is toch ook van het niveau waarvan je zegt, dan moet iemand als Henrique dan ook Guy toch meer raad mee weten. Ajax nu toch met Berghuis, Leonardo. Had je niet gezien, kwam zich aan, bieden randje 16. Maar hij kreeg de bal niet goed aangespeeld door de rechtsbuiten van Ajax. Waardoor Sion weer kan overnemen via een van die centrumverdedigers. Gaat de bal terug naar Choppy, de doelman. Die komt dan vervolgens met de lange bal. Goed onderschept daar, gewonnen het kopduel door Bouwman. De middencirkel, Klaassen weet de bal, de tweede bal niet te veroveren. Dus weer FC Sion. Nummer 4 van afgelopen jaar. Hoop weer eens een Europese competitie te gaan halen. De League Face is voor hen toch ook alweer een tijdje geleden. Ze speelden trouwens ooit op Anfield met 1-1 gelijk tegen Liverpool. Dat was in 2015, 2016 de laatste keer dat ze een hoofdtoernooi in Europa wisten te bereiken. Toen de Europa League. Nu zijn ze dus nog anderhalve wedstrijd weg van weer een hoofdtoernooi. Alleen dan de Conference League. Laten we hopen voor Ajax dat dat niet gebeurt natuurlijk. Ajax moet dit klusje zien te klaren. Vandaag een goed resultaat boeken. En het dan volgende week donderdag in een uitverkochte Johan Cruijff Arena afmaken tegen FC Sion. Maar dan moet het eerst op gelijke hoogte komen. Alsnog staat het 1-0. 3 minuten nog in de eerste helft. En Henrique gaat ingooien namens Ajax.
1: Henrique staat druk te gebaren naar zijn medespelers dat ze zich beter moeten aanbieden. Uiteindelijk is het Klaassen die dat doet. Klaassen dat heel veel voorkomt in het spel. Overname van Sion nu gevaarlijk. Vlak voor de 16 van Ajax. Botelli geeft af aan Tsuarev. Geeft af vervolgens ook weer een die bal vliegt net over. Gigantische kans op 2-0. Het is uiteindelijk rechtsback Lavanchy. Die gaat schieten via een Ajax-been. Gaat die bal vlak over het doel van Ter Stegen. Maar heel slordig balverlies van Ajax daar op het randje van de 16. En het is maar goed dat Aaron Bouwman die bal nog aanraakt. Daarom hoeft Ter Stegen niet in actie te komen. En vliegt die bal echt maar een centimeter of 10 à 20 over het doel van de Duitser. Is het dus een hoekschop voor Sion. En is het eerder oppassen voor Ajax dat het niet 2-0 wordt. Dan nog op jacht gaan naar die gelijkmaker. Dat is het gevoel en het beeld wat er nu heerst in de Alpen in Zwitserland. De hoekschop is daar van Surdé weggekopt door Bouwman. En dan is er even lucht voor Ajax. Die bal belandt in de middencirkel. Maar de bal is nog steeds in bezit van Sion.
0: Nu via de rechterzijde. Kabachalman, de aanvoerder, gaat hem weer inbrengen. Daar moet Henrique verdedigen met het hoofd. Dat doet hij dan ook. Maar Sion wel met de tweede bal. Sion brengt hem weer in de 16. Daar komt die vocatie er net niet aan. En kan regeren in combinatie met Baas wegwerken. Ligt er iemand op de grond in een Ajax-shirt. Dat is Leonardo. Maar gaat het spel wel door met Brand aan de rechterzijde. Krijgt hij hem bij Guy. Ja, de Deen met een handig wippertje. En dan staat de Deen ook helemaal alleen. En wordt hij uiteindelijk afgetroefd door Sourdé, die goed mee kon verdedigen. Maar Ajax heeft de bal wel weer overgenomen met Glog. Glog gaat dribbelen in de 16. Voorleggen daar die bal. Daar stond Regeer. Nee, het is Berghuis, maar die komt er niet aan. Omdat Sion via Patata wegwerkt. En dan ook wat ruimte vindt aan de andere kant. Zo vlak voor rust wordt het een open wedstrijd. Dat is het eigenlijk al de hele eerste helft. En met name in deze fase zijn de ruimtes groter. Kan ook Sion daarvan profiteren. Sion dat een enorme kans kreeg dus zojuist op de 2-0. Dat zal wat geweest zijn voor de Zwitsers. Ja, waar Baas dacht in eigen 16 te gaan draaien met de bal. In plaats van die bal gewoon maar een ros te geven. Leverde dat uiteindelijk een kans op voor Sion. Nu met balbezit aan de rechterzijde. Net voor de middenlijn. Suarez rijdt weg bij Glog. Bal dan uiteindelijk via Henrique over de zijlijn. Dus een inworp voor de Zwitsers. Waarbij we de grote kans van zojuist nog even zien. Het schot daar van Lavanchy via het been van Bouwman. De vingertoppen van Ter Stegen. Gaat die bal net over het doel. Dat was echt nog een goede redding van de Duitser.
1: Ja, dat zie ik ook pas in deze herhaling. Het zijn gewoon nog de vingertoppen van Ter Stegen die daar de 2-0 voor Sion voorkomen. Als Sion nog één keer gaat aan de rechterkant. Kabachalman, Ajax moet verdedigen en zorgen dat het niet erger wordt in de rust. En de hensbal wordt hier gevraagd, geappelleerd, niet gegeven door de scheidsrechter. Dus Sion nog steeds met Batata. Die wipt de bal twee keer behendig over een Ajax-ziet heen. Gaat dan naar de grond. Geen overtreding. Dan is het Ajax. Kan misschien nog één keer aanvallen. Scheidsrechter zou ook kunnen affluiten, want de blessuretijd zit erop. Glog nog aan de linkerkant. Ajax moet nu heel snel naar voren. Doet dat niet. Dus de scheidsrechter fluit af voor de eerste helft. Een eerste helft waar Ajax het heel lastig heeft. Echt wel kansen heeft gekregen via Leonardo, Brandt en Berghuis vooral. niet heeft gescoord. En dat gebeurde dan wel aan de andere kant. Het was Tsuarev die de bal binnenschoot voor Signol. En de ploeg uit Zwitserland op een terechte 1-0 voorsprong schoot.
0: Dat was Sourdé uiteindelijk. Het was Sourdé, de 1-0 ja. Op aangeven van die smaakmaker inderdaad van Sion. Dat is de man aan de andere kant, Suarez. Staat halverwege dus in de Alpen 1-0. Dan moet dat welbekende vaartje naar maar aan te passen komen in de rust. Want ik vermoed dat Issel Sanchez bepaald niet tevreden is met de eerste helft. Tot straks, over een kwartiertje.

0: Welkom terug bij Ajax Radio. We gaan bijna beginnen aan de tweede helft van het duel tussen FC Sion en Ajax. We zijn in Zwitserland, Alpenland. Het gaat niet goed met Ajax in de eerste 45 minuten. Want Ajax staat achter met 1-0 tegen de Zwitserse nummer 4. Doelpunt werd gemaakt in de eerste helft door Sourde, linksbuiten op aangeven van de absolute smaakmaker Suarez vanaf de rechterzijde. Ajax moet het beter. Ajax dat wel grote kansen kreeg, met name in de beginfase via spits Leonardo. Ook Brandt en Berghuis waren al een keer dichtbij de treffer. We zien Brandt in de catacombe staan van dit mooie stadion gelegen tussen de bergen in Zwitserland. Trekt wat met zijn schouder. Leonardo volgt hem. De spits blijft dus ook staan. Krijgt nog even wat aanmoedigingen van Rossa, de wisselspeler van Ajax. En dan zijn we natuurlijk benieuwd wat Michel Sanchez, de coach, heeft gezegd in de rust. En misschien heeft hij ook wel een beetje gehandeld. En is hij, heeft hij ingegrepen. Alsnog zien we de spelers van Ajax nog niet op het veld. Sion, dat Daaf, naast me, denk ik, heel erg blij zal zijn met die voorsprong.
1: Ja, vast en zeker. En we hebben het gezegd, het zal ook niet als een hele grote verrassing komen misschien. Sion speelt altijd heel goed, vooral in eigen huis bedoel ik dat. Afgelopen 13 officiële wedstrijden ongeslagen in het eigen huis. Prachtige stadion. En we zien een wissel aan de zijde van Ajax. Het is Jordi Mocchio die het veld in gaat komen. Nog niet helemaal duidelijk ten koste van wie. Dat zou goed Yuri Regeer kunnen zijn.
0: Geel, hè?
1: Ja, precies. Die heeft een gele kaart gekregen. Die trok een keer aan de noodrem. En ik zie de Ajax die het veld opkomen. En inderdaad is Yuri Regeer in de kleedkamer achtergebleven. Is het dus Jordi Mocchio die zijn positie gaat invullen. En nog 45 minuten heeft in het Stade Tourbillon. Dat tot een nok toe gevuld is met 13.500 supporters. Waar de sfeer opperbest was. Zeker na die 1-0 van FC Sion. De sfeer werd zo goed dat het veld bijna niet meer te zien was. Door het rook van alle fakkels. En nu is dat alweer opgetrokken. En staat FC Sion klaar om de aftrap te nemen. Zij zullen die voorsprong willen vasthouden of misschien zelfs uitbouwen. En Ajax moet hard op jacht naar die gelijkmaker om de uitgangspositie volgende week in Amsterdam te verbeteren. Sion heeft afgetrapt.
0: We zijn begonnen aan de tweede helft. De Zwitsers met de bal bezit achterin. Daar waar Leonardo jaagt op verdediger Kronig. De bal even teruggaat naar Rachoppi, die ook een goede redding had in de eerste helft op een inzet van Brandt. Ziet nu aan de andere kant zijn rechtsbuiten weer in duel komen met Henrique. Daar is Suarez. Een goede actie meegeven op Lavanzi. Die komt er net niet aan. De aanname niet al te best bij de rechtsback. Dan kan Ajax verdedigen met de Mocchio die hem over de zijlijn schiet. Maar het is een plaag. Je rechtsbuiten van Sion. En Henrique heeft er zijn handen vol aan. Nu de inworp van de Zwitsers. De hoogte van de lijn van de 16. Vanaf de rechterzijde gaat de bal terug naar centrumverdediger Sol. Dan naar Kronig. En dan even buurt aan de linkerzijde. De lange trap is daar van Hefti. In niemands land. Want Botelli loopt wel, maar kan er niet aankomen. Via de stegen gaat de bal lang. Dan bij Ajax in de middencirkel gaat Brandt naar de grond. In duel met middenvelder Kabatjalman. Sion komt eruit. Beter uit die strijd. En kan nu in balbezit de helft van Ajax bereiken. Naar Batata, de Braziliaan. Kijkt vooruit. Is dan toch voor de paas even terug. En zo staat Ajax gegroepeerd. Zijn we anderhalve minuut bezig in de tweede helft. En is het balbezit voor de Zwitsers.
1: Ja, bal gaat rustig rond achterin bij Sion. Nu een crosspaas van So naar de linkerkant. Die komt niet aan. Gaat over linksback Hefti heen. Dus een inworp voor Ajax. Snel genomen door Guy. Die lijkt de gebaren naar Bouwman waar de bal heen gaat. Snel naar voren toe. Maak wat meters. Want dat is mogelijk daar met die ruimte die Bouwman heeft. Steekt dan de halve helft over en geeft de bal terug aan Anton Guy. Die speelt hem naar Yuri Baas. Spel verlegd dus naar de linkerkant van het veld. Henrique ver op het veld opgesteld. Ingespeeld meter tot 10 over de middenlijn. Speelt weer terug naar Yuri Baas. Baas kijkt om zich heen. Ziet dan Anton Guy in de middencirkel staan. Daar gaat de bal naartoe. Guy met een aantal passen. Nu op de helft van de helft van Sion. Aan de rechterkant is het Berghuis. Die komt naar binnen toe. Berghuis afgeven aan Mokkio. Mokkio moet zijn best doen dat de bal niet wordt afgesnoept. Dat gaat goed. Berghuis nu naar Guy. Met wat geluk komt die bal aan. Guy naar Mokkio. Draait mooi weg. Speel naar de linkerkant. Daar is het Henrique die meegeeft aan Oscar Klog. Net buiten de 16 aan de linkerkant. Teruggeven aan Henrique. Die kan dan voorzetten met links. Toch even inhouden. De bal afgeven naar Mokkio. Randje 16. Oh, die levert wel heel slordig in. Guy staat daar best wel vrij. Maar Kawad Zaman staat daartussen. Maar Ajax met de onderschepping. Mokkio herstelt zijn fout. Krijgt hem terug van Klog. Mokkio gaat maar eens schieten. Dat schot is een aardige afzwaaier. Ligt er ook nog iemand op de grond. Dat is een speler van FC Sion. Na een tackle van Anton Guy. Daar lijkt niet zo heel veel aan de hand. Maar Mokkio brengt wel meteen wat in de wedstrijd, moet ik zeggen. Brengt toch wat frissigheid op dat middenveld. Mengt zich veel in het spel. Zijn schot gaat wel ver over. En daarom is het FC Sion nu met balbezit achterin.
0: Brand jaagt op de 16 van Sion. Eigenlijk had Mokkio moeten kiezen voor de paas op Guy. Die had vrij kunnen schieten. Wat ons redelijk vrij. Want met zijn kwaliteit moet je altijd de bal gunnen natuurlijk. Als hij van een meter of 20 kan vuren. Dus Guy ook al eerder belangrijk geweest. In die uitwedstrijd tegen Shelbourne bijvoorbeeld. En talloze wedstrijden vorig seizoen in de Eredivisie. Je ziet nu aan de andere kant dat Baas het balbezit heeft. Balletje afgeven op Klog. De dribbel wordt ingezet door Klog aan de linkerzijde. Maar te lang doorgevoerd. En dus kan Sion overnemen. Even een uitbraak van de Zwitsers. Bouwman staat op te letten. Voorkomt dat Nivokatie door kan. Maar dan is er ook al gefloten door de arbiter van dienst Al-Hakim. Ik zag eerder al een overtreding gemaakt door Henrique. Die overtreding was op Suarez op de middenlijn. Bij de paas van rechtsbuiten. Dus kan de bal weer even terug naar middenlijn. Voor een vrije trap dus van Sion. Sion heeft die vrije trap inmiddels genomen. Mocht Ajax weer naar voren door de paas naar achteren. Naar Rachoppi, de doelman. Heeft hem mee aan Kronig. Kronig met een korte paas op Botelli. Man die dus furoren maakte op de toekomst 3 jaar geleden bij de Future Cup. Daar topschutter werd, winnaar van de Noah Gessen trofee. Dus speler van Sion meldt zich nu voor het doel. Want daar is Sion gevaarlijk via de rechterzijde. Bal voor het doel gebracht. Net niet de aanname uiteindelijk bij Nivokatie op 1,11 meter. Bal werd voor het doel gebracht door Lavanzi. Die weer vanaf die rechterzijde zomaar mocht doorlopen. Daar is weer Sion met overname naar balverlies op het middenveld van Ajax. Maar dan mislukt de lop en kan Ajax er misschien uit. Sterker nog, Ajax is eruit met Klog. Klog in de 16 van Sion. Het schot van Klog gaat naast. Dat was een goede kans voor Ajax. En de eerste in de tweede helft, die komt na 50 minuten. Na een uitbraak en een paas van Brand op Klog.
1: Ja, een mooie paas van Brand is dat nadat hij vlak daarvoor eigenlijk een dramatische paas gaf. Was dit wel zo'n echte brandpaas die je wilt zien in de diepte naar Oscar Klog. Die aan de rechterkant toch ook nog Leonardo bij zich heeft. Die helemaal vrij staat. Ik snap dat hij zelf gaat, Oscar Klog. Maar het schot met links is te wild en niet nauwkeurig. Wel een grote kans voor Ajax. Laten we hopen dat de ploeg van Michel Sanchez daar wat vertrouwen uit kan halen. Want dat is wat er nodig is in deze tweede helft. En wat er ontbrak in die eerste helft. Diezelfde Michel Sanchez maakt zich nu heel druk aan de zijkant. Richting de vierde man. Krijgt dat ook te horen. De kaart blijft op zak bij de scheidsrechter gelukkig. En het ging daar om een inworp. Die volgens de trainer van Ajax voor Ajax had moeten zijn. Hij ging naar Sion. Afijn, we zijn weer aan het voetballen. En Sion heeft de bal achterin. Het is zo. Die teruggeeft naar doelman Rachoppi. En die speelt hem opzij naar Kronig.
0: Kronig neemt de tijd. Balletje even aannemen. Niemand van Ajax die komt de buurt. En dus meegeven op zijn aanvoerder. Kabat Chalman. Meter of 20 voor de middenlijn op de helft dus van Sion. Maar Ajax zet geen druk in deze fase. Laat het balbezit aan de Zwitsers. Die zijn daar comfortabel mee. Dat is wat ze het liefst ook hebben. Langdurig balbezit en op die manier tot de kans komen. Ajax gegroepeerder dan in de eerste helft. En wat minder met druk vooruit. Dat werkt in de eerste helft inderdaad ook niet al te best. Dat druk zetten van Ajax. Misschien dat daardoor Michel Sanchez het wat voorzichtiger doet in die tweede helft. Wat minder offensief. Ajax wel met de bal bezit. Nu met Bouwman, die kreeg van Baas. Want dan maar even terug naar Baas, die veel ruimte heeft om even over de middenlijn te komen. Bal onder de voet. Afwachten. Korte paas op Mokkio. Mokkio met zijn rechter terug naar Baas. Baas dan naar Brand. Die zich kon melden in de as van het veld. En in één keer meegeeft op Guy. Guy dan weer naar Berghuis. Die staat aan de zijkant geplakt. Hij heeft nu wel een goede paas in huis op Brand. Die heeft de ruimte, kan verdelen. Kiest nu voor de paas naar de linkerzijde. En zo schuift Ajax net de seconde telkens een beetje op. Guy nu naar Berghuis. Berghuis voorzet met rechts. Gevaarlijk. Brand net niet. Net is Brand die nu kan aannemen. Randje 16. En hem geweldig binnenschiet. De Duitser met zijn derde alweer in het shut van Ajax in minuut 53. Zorgt hij voor de gelijkmaker met een droge knal. En wat zit hij er heerlijk in.
1: Beter kan je hem bijna niet binnenschieten. Julian Brand krijgt de bal. Een afvallende bal. Randje 16. Een besluit eens uit te halen. En het is een geplaatst schot. Stijf in de rechterkruising. Tegen de winkelhaak aan. Bal wordt in eerste instantie uitverdedigd. En vanaf metertje of 17 is dit echt heerlijk binnengeschoten van de Duitser, zeg.
0: Uit het niets toch eigenlijk in die tweede helft dat Ajax op gelijke hoogte komt. Ook verdiend kun je het niet helemaal noemen. Ajax leek niet goed uit de kleedkamer te zijn gekomen. Maar het eerste, de beste schot op doel is dan nu wel raak. En dan laat Brand zijn klasse zien, want het is een heerlijke vreeftrap. Wel opletten direct na de aftrap. Want daar is Sion. Daar is Sion. Daar is de voorzet. Daar is het wegwerken van Baas. Maar wel even de aanname randje 16 van Nivokatsi. Die gaat naar de grond. Daar is niks aan de hand. Het verdedigende werk was prima van Baas. En dan kan Ajax door. Ajax moet vertrouwen krijgen uit die tegentreffer van zojuist. Of het tegentreffer, die goal, die gelijkmaker van zojuist. Via de voet dus van Brand. En dat kwam ook na een goede, geduldige aanval van Ajax. Daar waar het de bal wat langer rond liet gaan. Uiteindelijk via de rechterzijde die voorzet dus van Berghuis bedoeld was voor Klaassen. En uiteindelijk bij zijn lookalike terecht kwam. Brand randje 16. Uithalen en raakschieten. En dus 1-1 in Zwitserland. En dat is natuurlijk, als het dan zo blijft, een veel betere uitgangspositie voor Ajax. Maar er is nog een lange weg te gaan. Nu nog 35 minuten als Mokyo balbezit heeft. En hem meegeeft aan Baas.
1: Baas speelt Leonardo in de 16. Die komt daar niet uit, want volle druk van de verdedigers van Sion. Wel Ajax nog steeds. Nu het schot van Guy. Die wordt ook geblokt, want er staan veel Zwitserse verdedigers daar achterin. Niet voor niks de beste defensie van Zwitserland. Vorig seizoen minste tegengoals. Nou, in ieder geval is er alleen gescoord door Ajax. Inmiddels dus in de 53ste minuut. En Ajax dat goed uit de kleedkamer is gekomen. Julian Brand opnieuw doelpunt te maken. Speelt naar Mokyo, die ook uitstekend invalt aan de rechterkant. Is het Berghuis met de voorzet richting Klaassen. Maar uitverdedigen van Zo Ajax met volle druk naar voren toe. En het momentum is overduidelijk voor de ploeg van Michel Sanchez. En dat mag voor mij even zo blijven. 1-1 is inderdaad al een stuk betere uitgangspositie om het volgende week in de Johan Cruijff Arena af te maken. Maar laat duidelijk zijn dat Ajax hier gewoon wil en kan winnen als de bal naar de rechterkant gaat. Daar is Berghuis. Die speelt de Guy in. Die randje 16 staat. Die probeert de bal aan een soort van over zich heen te spelen. Een blinde bal naar achter toe. Dat is makkelijk inleveren. Het is Botelli nu met de bal. En veel ruimte aan de linkerkant voor linksback Hefty.
0: Open wedstrijd zeg. Nu heel veel ruimte weer voor de Zwitser. Sourdé is daar langs Guy. Daar is Botelli. En die bal gaat net naast. Toch? Ajax ademhalen. Komt goed weg. Minuut 56. En daar was hij weer. Die gevaarlijke Botelli na een goede actie van Sourdé. Die Guy te slim af is. En dan probeert hij het uiteindelijk met de punt van zijn schoen. De Zwitser. Die echt de naam is. Dit is hoor voor FC Sion. Het is wat dat betreft ook niet goed te begrijpen. Dat hij het niet heeft gemaakt bij Borussia Mönchengladbach. Het stond toch jaren te boek als een zeer groot talent. Nu schrijft hij de bal dus net een meter naast het doel van Ter Stegen. En zo heeft ook Sion weer een kans gehad. Dan gaan we nu weer even buurten aan de andere kant. Waar Ajax de bal bezit heeft op de helft van Sion. Met Guy. Guy ook even de bal onder de voet. Het gaat wat minder gehaast naar voren. Heb ik het idee dan in de eerste helft. Nu wat gecontroleerder. De bal naar Gloch. Staat halverwege de helft van Sion. Kaatsen met Brand is prima. Klaassen staat in de 16 samen met Leonardo. De bal gaat naar Berghuis. Daar is de voorzet van Berghuis ingeslingerd met heel veel gevoel. Maar weggehaald door Sion. Tweede bal is voor Bouwman. Bouwman naar Baas. Nu staat Sion. Compact worden ze omsingeld door de elf van Ajax. Met Gloch nu. Die aan de linkerkant naar binnen komt. Korte passen. kijken, wijzen naar Mocchio die de bal wel wil hebben. Nog via Mocchio naar Bouwman. Bouwman is ingeschoven en weer de ruimte gevonden aan de rechterzijde. Bij Berghuis, die kiest voor de kaas. Met Klaassen, dat is goed hoor. Mooi 1-2'tje. Uiteindelijk krijgt Klaassen de bal terug. Stiftje in de richting van Leonardo is lang onderweg. Braziliaan kan niet aannemen. Dus kan Sion weer opruimen en moet Baas aan de bak verdedigen.
1: Ja, het gaat op en neer. Een leuke wedstrijd is het. Het was het in de eerste helft op zich ook al. Maar nu is het Ajax dat beter speelt. Dus voor ons, met toch de Ajax weer op, is de tweede helft toch net iets leuker. Davy Klaassen in de middencirkel naar de rechterkant. Daar is ruimte bij Steven Berghuis. Die gaat de actie aan, komt naar binnen toe Berghuis. Leonardo inspelen. Nou, doe het dan een keer. Leonardo schiet hem net naast een metertje of twee. Schiet met links. Misschien net iets te gehaast. En heeft het vizier toch nog niet helemaal op scherp staan vandaag. Heeft toch een aantal kansen gehad. Eén gigantische in de eerste helft. Maar die eigenlijk over de bal heen schoot. Dit was iets beter gedaan, maar nog niet goed genoeg. Leonardo komt steeds dichterbij die goal. Maar het zou voor hem zo fijn zijn als die bal er toch een keertje in gaat vliegen. Het is nu Sion dat mag gaan opbouwen via doelman Raciopi. Die speelt een lange bal naar voren. Die wordt doorgekopt door Nivokazi. Naar Napotelli is de bedoeling, maar in de voeten van Juri Baas afgeven naar Bouwman. Bouwman kan aardig wat meters maken. Krijgt geen Zwitserse druk te verwerken. Net voor de middenlijn geeft hij de bal af aan Julian Brandt, die zich komt aanbieden aan de linkerkant. Gaat Henrique eroverheen, die steekt de helft van Sion over. Geeft af aan Gloch, die geeft hem aan Brandt. Terug naar Gloch, mooi gevoetbald door Ajax. Gloch probeert de ruimte voor het schot te vinden misschien. Nee, Berghuis laat hem doorgaan. Die bal voor Anton Gai. Gai moet dan oppassen dat de bal niet wordt afgesnoept door Surdé. Dat gebeurt wel, maar diezelfde Surdé maakt dan in het vervolg een overtreding op Oscar Gloch. Dus komt Ajax daar redelijk goed weg met een vrije trap op een aardige plek om die bal eens voor de goal te slingeren.
0: Ja, ze heeft toch wel weer de controle overgenomen na dat doelpunt van Brandt. Je ziet toch echt dat dat wat met het vertrouwen heeft gedaan binnen de ploeg. Het elftal van Michel Sanchez. Nu moet het doorzetten en hopelijk de 1-2 maken in Zwitserland. Maar tegelijkertijd natuurlijk opletten op de uitbraken van Sion. Het is nu weer Berghuis aan de rechterzijde dreigen met een actie buitenom. Hij kiest voor Mocchio, die staat op een meter of 18. Kaatsen met Brandt. Doe het nog een keer, jongen. Randje 16. Hij kiest nu voor de paas op Berghuis. Daar is Gai, de voorzet van Gai. En daar is het doelpunt en daar is die eindelijk. Marcus Leonardo met zijn eerste voor Ajax. En de voorsprong voor de Amsterdammers.
1: Ja, onze gebeden zijn gehoord. Daar heeft hij zijn doelpunt dan toch eindelijk te pakken. Marcus Leonardo staat op de goede plek. Waar hij zo goed in is, op de goede plek staan. En de bal komt er nu ook op zijn hoofd. En hij kopt hem tegen de touwen aan. Ajax staat voor en komt zo goed uit de kleedkamer dat het na een kwartier voetballen gewoon al met 1-2 voor staat.
0: Kom maar op met die ketchupfles voor Leonardo, de spits van Ajax. Want nu heeft hij hem te pakken. Zijn eerste eindelijk na al die kansen. En dit doet hij prima. Naar de voorzet van Gai vanaf de rechterzijde. Die wordt nog aangeraakt. En komt dan op het hoofd terecht van Leonardo, die goed knikt naar de grond. En ook de verdediger die nog op de lijn staat, daar kansloos gemaakt. En dus Ajax, een tikkie verrassend, denk ik. De avondvoorsprong is het.
1: Ja, echt een verschil van dag en nacht bijna tussen de eerste helft en de tweede helft. Ajax heel goed uit die kleedkamer gekomen. Ik benadruk het nog maar een keer. De 61ste minuut loopt en Ajax staat met 2-1 voor. Als Sion nu een kans kan gaan creëren, maar dat niet doet. Die bal vliegt ver over het doel van Ter Stegen. Meepraten mag altijd, mag nog steeds. Zeker nu Ajax voor staat, is het nog veel leuker om mee te praten. Laat eventjes weten waar vandaan je luistert, wat je van de wedstrijd vindt, hoe je je voelt. Alles mag, radio@ajax.nl. Daar kan je ons bereiken. Wij lezen alle mailtjes en ook een berichtje via X is mogelijk via de hashtag Ajax Radio. Laat van je horen.
0: Het chagrijn is toch weer een beetje verdwenen, merk je ook online weer bij de Ajax-fans. Maar die 1-0 achterstand natuurlijk bij rust. Heeft Ajax het omgedraaid in een tijdsbestek van 15 minuten in de tweede helft. Doelpunten Brandt en Leonardo. Met name die laatste is natuurlijk lekker voor het vertrouwen van de Braziliaanse spits die het dit seizoen toch echt moet gaan doen voor Ajax. Nu heeft hij hem te pakken. Dan zal hij ongetwijfeld met een ander gevoel op het veld staan. En Brandt heeft ondertussen toch ook alweer zijn derde gemaakt in het shirt van Ajax. Nu balbezit voor Bouwman achterin die hem ontvangt van Gai. Sion zal toch ook wat meer moeten komen. Zeker in eigen huis met die return nog in de Johan Cruijff Arena voor de boeg. Dat zou aan de andere kant toch ook weer meer ruimte kunnen bieden voor Ajax. Baas ondertussen maakt zich boos op de grensrechter. Verwachten. De inworp mee aan de linkerzijde. Maar heeft hem in duel met Suárez blijkbaar als laatste geraakt. En dus de Zwitsers met de inworp. Die lijken wat meer haast te hebben nu. Suárez even terug met de bal richting de aanvoerder. Cabacalman. Dan ja, Avanci gaat er terug naar Zo. Ajax gegroepeerd door. En dan in de eerste helft. En nu is het ook weer het moment om wat meer te gaan inzakken op eigen helft. Guy ondertussen moet afrekenen met Sourdé. De linkerzijde tikkiebal richting Berghuis. Dan gaat de bal blijkbaar tot ongenoegen van het Zwitserse publiek. Ja, Hefti, dat is de linksback van Sion over de zijlijn. Dus mag Ajax gaan inworpen in minuut 63. We zeggen het nog maar een keer. De voorsprong voor Ajax staat in 2.
1: De bal is bij Ter Stegen, geeft mee aan Jurie Baas. Ajax echt herenmeester. Veel balbezit, de bal gaat soepel rond. En dus al 2 doelpunten in die tweede helft. Nu het zoeken naar Leonardo, de kerstverse doelpuntenmaker. Die bal komt niet aan, is te ambitieus van Jurie Baas. Nu een stevig duel tussen Mokio en Cabacalman. Het is te stevig van Mokio zijn zijde, want het wordt een vrije trap voor FC Sion. Ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Ja, ook in het stadion is het toch vooral het uitvak dat we horen. Dat was in de eerste helft wel anders. Een uitverkocht uitvak in dit Stade de Tourbillon. Prachtige uittrip zal het zijn voor al deze Ajaxiden. Wel aardig wat voor hun bier moeten afrekenen, maar daar wel een prachtige omgeving. En inmiddels ook wedstrijd voor terugkrijgen. Inmiddels een doeltrap voor Mark Ter Stegen nadat een lange bal van Sion zo over de achterlijn dwaalde. Duitse doelman staat weer zijn mannetje vandaag onder de lat. Ik blijf het mooi vinden om te zien dat hij dat prachtige Ajax tenue draagt. Doeltrap genomen inmiddels. Bouwman met de bal aan de voet. Bouwman speelt opzij naar zijn collega centrale verdediger Jurie Baas. Die maakt wat passen halverwege de eigen helft nu. Jurie Baas nog altijd toch weer eventjes terug naar Bouwman. Ja, Ajax hoeft niet echt meer. Dan zie ik Ajax wel graag nog steeds gaan. Met die voorsprong op zak is dat een uitstekende uitgangspositie voor volgende week. Maar Ajax lijkt niet van plan het daarbij te laten. Nu weer op de helft van Sion. De bal in de richting van Julian Brandt. Brandt ziet aan de rechterkant Guy. Guy ziet daar nog verder aan de rechterkant Berghuis staan. Berghuis gaat naar binnen toe. Berghuis wordt toch iets teruggedwongen door het sterke verdediger van Hefti. Bal naar de linkerkant toe. Daar is het Jurie Baas. Jurie Baas naar Henrique. Henrique die vindt daar Oscar Glog.
0: Glog met de aanname. Henrique ondertussen de Braziliaan doorgelopen. Ontvangt de bal niet van Glog. Hij gaat naar Brandt. Die zich meer en meer komt melden. Bemoeien met de opbouw van Ajax. Elke keer wordt hij weer gezocht. De Duitser in de as van het veld. Die teampositie dus. Lijkt hij zijn draai te hebben gevonden. Als Baas inschrijft, te maken krijgt met Botelli. Die er even aan zijn shirtje. De verdediger van Ajax komt via Henrique naar de linkerzijde en hem terug ontvangen. Nu naar Bouwman. Bouwman, 10 meter voor de middenlijn, speelt Mokio in. Hij dus de vervanger van Regeer op de zespositie. Regeer die in de eerste helft een gele kaart kreeg. Mokio met een goede paas nu op Leonardo. Die kan draaien. Leonardo meegeven op Klaassen. Oh, de controle niet bij Klaassen. Glog dan net niet. Anders kon hij schieten vanaf een meter of elf. Daar voetbalde Ajax er even heel goed doorheen door die Zwitserse defensie. Is het jammer dat uiteindelijk de combinatie met Brandt mislukte. Nu wel Leonardo. Oh, die krijgt hem via de hak van Brandt op een presenteerblaadje zo'n beetje. Als de aanname goed is bij de Braziliaan, kan hij oog in oog met keeper Rachoppi zorgen voor 1-3. De aanname is net niet lekker bij de spits. Springt een beetje van zijn voet, waardoor die doelman van Sion kan oprapen. De aanvallen van Ajax zien er steeds beter uit. Nu moeten ze verdedigen als Sourdé balbezit heeft. Hij zorgde voor de 1-0 nog in de eerste helft. Even terugspelen op aanvoerder Cabacalman. Het gebeurt net voor de middenlijn op de helft van Sion. Daar is Sourdé weer terug naar de man met nummer 88. En dan de opening zoek aan de rechterzijde bij So. So naar Lavanzi. Dan weer die lastpas zoeken. Natuurlijk Suárez meegeven op Lavanzi. Dat is een goede actie aan aan de rechterzijde. Klaassen verdedigt goed. Voorkomt dat een van die Zwitsers gevaarlijk kon worden randje 16. Ajax dan in de uitbraak wellicht. Met Leonardo en Henrique. En dan de rust bij Brandt.
1: Julian Brandt, 10 meter voor de middenlijn, speelt even terug naar Davy Klaassen. Die voor mijn gevoel niet heel erg in het spel van Ajax voorkomt, de aanvoerder. Doet ook niet veel fout, dat moet ik er zeker ook bij zeggen. Aan de rechterkant is het Bouwman. Bouwman ook een metertje of 5 voor de middenlijn. Nu de middenlijn overgestoken, Berghuis ingespeeld. Leonardo wil dan Kai bereiken, maar ja, daar staat toch overduidelijk een tegenstander tussen. Dan probeert Leonardo zijn fout te herstellen, stevige tackle. Maar Sion gaat nog door met Botelli. Botelli kan gaan schieten van afstand misschien. Doet dat ook, maar schot wordt geblokt door Mocchio en komt uiteindelijk bij Brandt terecht aan de rechterkant. Berghuis met wat ruimte. Je durft de sprint niet aan te gaan. Even terug naar Julian Brandt. Goed de rust bewaard door de rechtsbuiten van Ajax. In de middencirkel is het nu Julian Brandt. Die kijkt om zich heen. Ziet aan de linkerhand Caio Henrique. Henrique metertje of 3 over de middenlijn. Speelt even terug bij Jurie Baas. En zo laat Ajax die bal rustig rondgaan achterin. En lijkt er toch geen vuiltje aan de lucht. Ik had niet gedacht dat ik dat zou gaan zeggen zo rond de minuut 68 toen we de rust in gingen. Maar het is wel het spelbeeld. Ajax staat voor met 2-1 en laat de bal rustig rondgaan en heeft van Sion in de tweede helft weinig te duchten.
0: Komen leuke reacties binnen op radio@ajax.nl. Kan ook niet anders natuurlijk met deze voorsprong. Hidde bijvoorbeeld is jarig. Gefeliciteerd ook vanuit deze positie. En hopelijk dus een mooi verjaardagscadeau van Ajax. Zit lekker te luisteren op zijn verjaardag aan de Franse kust. Wordt er ook geluisterd vanuit Lissabon bijvoorbeeld. Op de camping in Turkije. Men is blij dat Ajax in die eerste wedstrijd in de play-off om een plekje in de league feest van de Conference League de voorsprong staat tegen Sion in Zwitserland. Maar nu komt er een penalty. Zowaar voor de thuisploeg en geel voor Mocchio. Wat was daar dan aan de hand vanaf de rechterzijde? Met die bal voorgegeven. Mocchio ging dat duel aan. En de scheidsrechter, zonder enige twijfel, wijst naar de stip. Al-Hakim. Ach, dat is toch wel licht. Het is Mocchio in duel daar met Botelli. De handen van Mocchio even op de schouder van die nummer 10 van de Zwitsers. Maar om hier een penalty voor te geven, Daag?
1: Ik weet ook niet wat ik zie, Corné. Er is hier volgens mij helemaal niks aan de hand.
0: Er is een VAR.
1: En het zou eigenlijk schandalig zijn als de VAR hier niet naar gaat kijken. Mocchio, ja, die tikt zijn tegenstander daar eventjes op de schouder. Maar echt vasthouden kan je het niet noemen. De scheidsrechter staat daar op het randje van de 16 in gesprek met Davy Klaassen. Staat duidelijk wel te wachten of er nog iets gaat gebeuren vanuit de VAR. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat de scheidsrechter naar de kant geroepen gaat worden. Natuurlijk, wij hebben een Ajax-bril op, maar ook als ik die afzet ben ik er toch wel van overtuigd dat mijn mening hetzelfde zal zijn over deze actie. Scheidsrechter nog altijd in overleg met de VAR van dienst. Ook Ter Stegen meldt zich nu bij de scheidsrechter. Davy Klaassen, Botelli. Nou, die is er echt van overtuigd.
0: Ja, die gaat dat het voordoen.
1: Botelli doet het eventjes voor bij Ter Stegen. Maar zelfs bij het voordoen heb ik zoiets van ja,
0: dat is niet zoveel.
1: Je maakt je punt niet echt.
0: De Polonaise.
1: Ja, de Polonaise inderdaad.
0: Ja, het is vreemd dat hier een strafschop wordt gegeven. Maar het feit dat het spel al zo lang stil ligt. En Hakim, ik denk, een conclave is met Malek. Betekent dat misschien de VAR wel gaat kijken.
1: Nee, ja, geeft hem gewoon.
0: Nou, dan is dat heel makkelijk gegeven. En een cadeautje voor de Zwitsers. Want we zien het nog een keer in de herhaling. En het ongeloof is van het gezicht te lezen van Mocchio. Dat hier een penalty voor wordt gegeven voor de thuisploeg is niet te bevatten. Maar hij ligt op de stip en dus gaat hij het proberen. De man die zo'n goede wedstrijd speelde in de eerste helft, Suárez. Dan is dit de kans natuurlijk voor Marcus Stegen om zich te onderscheiden als doelman van Ajax.
1: Ja, Bouwman wordt daar nog even weggehaald. Die probeert Suárez nog een beetje uit zijn concentratie te halen. Ze hebben het druk met elkaar, die spelers die daar op het randje van de 16 staan. Ter Stegen laat zich niet gek maken. Die staat op de lijn ook wat gebaren te maken. Die wijst zo naar die linkerhoek toe met zijn duim. Zo van, pak die hoek maar tegen Suárez. Maar die staat daar gedecideerd achter de bal. Korte aanloop wordt het van Suárez. Die aanloop is daar. Het schot is daar. Die vliegt erin in de linkeronderhoek. En meteen gaan alle rode fakkels achter dat doel alweer aan. Ze worden helemaal gek op de tribune. Want FC Sion scoort voor de tweede keer tegen Ajax. En zet de stand op 2-2.
0: In de eerste helft was het verdiend. Nu zeker niet. Want er ligt toch ook geen veldje aan de lucht voor Ajax. Dat het na die 1-2 van Leonardo volledig onder controle had. En de 1-3 dichterbij was dan de gelijkmaker van de Zwitsers. En dan uit het niets uit een... mag het zeggen... Het is objectief gezien toch ook gewoon absoluut geen penalty. Een cadeautje dus voor Sion en ook nog geel voor Mocchio. Stuurt Suarez eens tegen de verkeerde hoek in. Stegen gaat richting voor hem dan gezien linkerhoek. Terwijl die rechts van hem wordt gepasseerd. En dan is het feest bij Sion. Feest op de tribune. Want dan staat het ineens weer gelijk dus in de Alpen. Dan hoop ik dat Ajax zich niks aantrekt van die tegentreffer en die goede lijn doorzet. Want ze waren goed bezig. Ondertussen wel gewisseld, zie ik, door Michel Sanchez, Leonardo naar de kant, Tolu erin. En Gloch is de totaal derde wissel bij Ajax. Die wordt vervangen dan door Abdella Ouazzane. Zij dus nu in minuut 73... in het veld gebracht door Michel Sanchez. En direct dan maar op jacht naar de 2-3. En wat mij betreft naar gerechtigheid.
1: Nou, ook Owen Wijndal staat in het veld aan de linkerkant voor Caio Henrique. En driedubbele wissel dus van Michel Sanchez. Vlak na die gelijkmaker van FC Sion. Die helemaal uit het niets kwam. Ajax zo goed in die tweede helft. En daarom is dit echt wel een domper. Maar die lijn doorzetten. En dan kan Ajax absoluut nog wel een derde maken. Misschien een aanval via Berghuis aan de rechterkant. Die speelt Mocchio in. Die zal drang voelen om dat goed te maken. Ja, hij heeft eigenlijk niet heel veel goed te maken, want het was helemaal geen overtreding. Maar zo werd hij wel gegeven. Hij dus die de penalty veroorzaakte volgens de scheidsrechter. Voorzet is daar richting Brand. Tolu voor het eerst met het hoofd. En krikt hem meteen binnen. Ja, ja, het is Tolu die direct weer zo belangrijk is na zijn invalbeurt. Staat nog geen minuut binnen de lijn. Had de bal nog niet gehad en knikt de bal zo in de verre hoek.
0: De eerste voor Tolu. En dit zijn echt secondes dat hij in het veld staat. En direct is hij zo belangrijk met een doelpunt. En daar dan inderdaad gerechtigheid voor Ajax. Want heel snel naar die penalty. En die onverdiende 2-2 is Ajax weer op voorsprong gekomen. Goede actie bovendien vanaf de linkerzijde van Ouazzane. Dan komt die bal voor met heel veel geluk. Want een soort van flipperkast met Zwitserse schouders en hoofden. En dan voor het doel op het hoofd van Tolu. Die weet daar wel raad mee. Die knikt. En die knikt raak voor Ajax.
1: Ja, heerlijk hoe snel deze gelijke treffer, de gelijkmaker van FC Sion, wordt goed gemaakt door Ajax. Door die boomlange Tolu. Die zo goed speelt als hij invalt. Echt wat losmaakt bij Ajax al de afgelopen wedstrijden. En dat nu binnen een minuut ook bekroond met een doelpunt. De stand is weer 3. Tenminste, de stand is weer een voorsprong voor Ajax. En het is 3-2 in de 75ste minuut. Ook Sion besluit na dat doelpunt van Ajax direct te gaan wisselen. Roudani komt het veld in voor Sourde. En ook nog een tweede wissel aan de kant van de Zwitsers. Even kijken wat dat precies voor wissel gaat worden. Het is een verdediger die erin komt in de persoon van Silla. Ivo Kasi gaat dan naar de kant toe. Lijkt toch een wat verdedigende wissel te zijn. Dat is opvallend. Ja, nou, die wissel stond al klaar voordat Tolu...
0: Ja, Botelli gaat de spits in. Ik denk dat Silla er dan net achter komt te spelen. Dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, dat zou een hele goede optie zijn. Inderdaad, die Botelli die eigenlijk op 10 stond, is van nature een spits en zal nu in de spits gaan spelen. Eigenlijk ook een betere spits dan die Nivo Kasi die er in eerste instantie in stond. Een overtreding wordt er gemaakt inmiddels op Mocchio. Een paar meter over de middenlijn, iets wat aan de linkerkant. En dan kan Ajax even de rust pakken en op zoek gaan naar een vierde treffer. Bouwman aan de bal.
0: Je kijkt even naar de rechterzijde. Daar komt Berghuis zich aanbieden. Halverwege de helft van Sion. De kaats met zijn goede vriend Klaassen. Dan een driehoekje met Bouwman. Bouwman naar Paas. Paas dan naar een van de Wijndal. Die op zijn beurt naar Ouazzane. Aan de zijkant geplakt. Wel weer een goede actie van Ouazzane. In combinatie nu met Brands. Dan wel balverlies bij de Duitse. Bal net even niet meekreeg. In minuut 76. Gaat hij nu druk zetten. Dan moet hij de bal laten aan een van die centrumverdedigers van Sion. Kronig met de bal aan de voet. Heeft hem mee aan zo. Sion zal toch moeten komen. Dacht weer op gelijke hoogte te komen. Kwam ook op gelijke hoogte. Maar zag aan de andere kant een minuut later vervolgens Tolu de 2-3 binnenkoppen. En dus moet de thuisploeg weer komen in het eigen stadion. In dat stadion waar het zo vaak weet te winnen. Waar het zo vaak in elk geval niet verliest. Staat het nu op achterstand. Dan zien ze hier de 14.000 dat Guy geel krijgt. Van de scheidsrechter Alakim. Het was even pootje haken wat Guy daar deed. Het was ongelukkig, denk ik. Maar wel vrije trap dus aan voor Sion. Zo vlak voor de harde kern. Die staan op de korte zijde achter het doel van Testegen. Die nu zijn manschappen aan het organiseren is. Heel aan het praten. De ervaren Mark Testegen. Dat is toch ook dit duel. Wel al twee keer vissen. Eén keer uit een penalty. Eén keer uit een goed doelpunt in de eerste helft van Sourdé. Daar komt die vrije trap. Is uitdraaiend bij de tweede paal net op tijd weggewerkt door Paas. Met de achterkant van zijn hoofd verlengt hij de bal. Door de bal over de zijlijn gaat aan de andere kant. En er een inworp komt dus voor de thuisploeg. Oh, lijken ze de bal even zijn kwijtgeraakt. Nee, het is een inworp voor Ajax.
1: Ja, en ik zie de vlag van de grensrechter daar opnieuw de lucht in gaan. En dat betekent nog een wissel. Een wissel aan de zijde van Ajax. En Tongai gaat het veld verlaten. En voor hem, logischerwijs, is het Lucas Rosa. Die binnen de lijnen komt, die nog 13 minuten mag spelen. Guy lijkt een beetje van slag te zijn naar die wissel. Ik weet niet waar dat precies aan ligt. Lijkt me toch niet het feit dat hij wordt gewisseld zo laat in de wedstrijd. Misschien ook wel, misschien toch teleurgesteld. Speelt zeker geen slechte wedstrijd. En Tom Guy nu dus nog 13 minuten voor de Braziliaanse rechtsback. Als de bal rustig rondgaat bij Sion achterin. Naar de rechterkant wordt gespeeld. Kopbal van de zojuist ingevallen Rosa. Bal bij Ouazzane, die hebben we nog niet echt gezien. Staat ook pas net binnen de lijnen. Bal naar Davy Klaassen. Klaassen draait mooi weg en de bal terug naar Ter Stegen. Ter Stegen, ruimte ligt aan de rechterkant. Bij voor het eerst Rosa.
0: Rosa met een goede controle op de paas van Ter Stegen. Kijkt vooruit, maar kiest dan even voor de paas terug. Waarom ook niet? Nu toch vooral consolideren. Balbezit even heilig bij de Amsterdammers. Als Paas hem ontvangt, terug naar Bouwman. Het is weer een driemansverdediging in de opbouw bij Ajax. Waarbij Mokyo zich telkens komt aanbieden als derde man in de as van het veld. Om te zorgen in elk geval voor driehoekjes. Bouwman wordt nu wat ruimte gelaten. Kan doordribbelen, meegeven aan Paas. Paas weer met het blik vooruit, maar direct ook terug naar Bouwman. En zo houdt Ajax de balbezit op eigen helft. Rosa nu met een crosspaas. Die bal is wat lang onderweg richting van Ouazzane. Verdedigend werk is van Lavanzi. De overname dus van de Zwitsers. Maar bovendien goed werk van invaller Wijndal. Die er kort op zit en voorkomt dat Sion via de rechterzijde gevaarlijk kan worden. Nu de inworp. Maar centrumverdediger Zo. Hier dan weer even naar Kronig. Zo speelt Sion rond op eigen helft. Kiest Ajax ervoor om die linies kort te houden. Op eigen helft Brandt met Tolu als twee vooruitgeschoven pionnen om af en toe druk te zetten met z'n tweeën. In balverlies dus Ajax. Ook al wat vaker dit seizoen. Weer in een 4-4-2 formatie. De bal nu aan de linkerzijde. Het Hefti probeert voor te trekken. Bal niet op maat. Ja, Mokyo en Klaassen lijkt Ajax te verdedigen. Maar dan is er balverlies bij Berghuis. Die het dan wel zelf herstelt met een sliding. En zich dan kwaad maakt op Klaassen. Berghuis maakt zich vaak kwaad deze avond.
1: Zeg dat.
0: Even rustig aandoen. Sion nu met de inworp. Bal voor het doel is de bedoeling. En die bal gaat achter het doel van Ter Stegen. Waar ik de Zwitsers zonder shirtje nog wel zie springen. Die hebben hoop. En er wordt bovendien een wissel gepland. Een dubbele zelfs bij de thuisploeg.
1: Ja, ik zie daar twee spelers inderdaad van Sion klaarstaan om te wisselen. Het spel gaat nog wel eventjes door. Nog geen groen licht gegeven voor die wissel als Ajax de bal achterin overspeelt met Juri Baas. Aan de rechterkant staat Rosa druk om de bal te vragen. Misschien komt de bal daar. Ja, inderdaad, met tussenstation Mokyo. Rosa, een metertje of vijf voor de middenlijn. Ja, Mokyo gaat de bal terug naar Bouwman. Weer terug naar Mokyo. Mooi driehoekje daar gemaakt. En nu het spel naar de linkerkant toe met Juri Baas. Baas eigenlijk in de as van het veld. Wordt wat druk gezet daar door Silla, invaller aan Sion-zijde. Ik zei dat het een verdediger was. Het is eigenlijk een verdedigende middenvelder. Niet zo'n verdedigende wissel als dat ik dacht bij Sion. Dat was ook apart geweest. Nu Berghuis gevonden aan de rechterkant. Ver naar voren. Puntje van de 16. Voorzet richting Tolu. Gaat er net aan voorbij. Ja, ik zou hem maar zoeken, die Tolu. Het hoofd van Tolu was net te goud waard. Eerste keer dat hij de bal aanraakt. De 81ste minuut is het, 82 bijna. Als daar dan toch die wissel is voor Sion. Ukempila komt het veld in. En ook Berdaes. Het zijn twee frisse buitenspelers die het veld in komen. Dit zal wel een aanvallende impuls zijn. Middenvelder Patata gaat het veld af. De Braziliaan meer dan 200 wedstrijden voor Sion speelde. En voor hem komt dus die Ukempila. Ook Botelli gaat het veld verlaten. Nieuwe namen dus. Frisse krachten ook bij Sion. Dat weer iets aanvallender gaat spelen. En in die laatste 8 minuten van deze wedstrijd, 8,5... zal proberen nog op jacht te gaan naar de gelijkmaker.
0: Ja, ze zullen toch ook wel beseffen dat het een lastige opgave wordt om met een nederlaag dan volgende week naar Amsterdam af te reizen. Ondertussen, Daaf, als het balbezit is voor Ajax in minuut 82 op eigen helft, stroomt de inbox werkelijk helemaal vol. Ik weet niet of je daar kan, maar heel veel luisteraars vanavond bij Ajax Radio. Fijn dat jullie luisteren. Altijd welkom uiteraard. Elke wedstrijd van Ajax zijn we er 90 minuten bij. Integraal verslag. Zo ook dus volgende week donderdag als Ajax het hoopt af te maken in de Johan Cruijff Arena tegen de Zwitsers. Nu balbezit achterin met Baas. En die 2-3 voorsprong nog altijd. Baas naar Bouwman. Wat betreft de laatste paar minuten staat het goed achterin. Dat duo van Ajax. Met die afwezigheid natuurlijk van Daley Blind. Fijn dat Baas het weer als vanouds oppakt achterin. Zwitserland, of Sion, komt nu wel wat meer druk zetten. Als Brand wordt gezocht in de as van het veld. Het continu gezocht en ook vaak gevonden. Brand dus heel belangrijk met die gelijkmaker. En ook natuurlijk lekker dat de twee nieuwe spitsen van Ajax hebben gescoord. Leonardo met zijn eerste. En datzelfde geldt voor Tolu, die ook al heel belangrijk was in de competitie met een assist op Mokkio. Nu Berghuis aan de rechterzijde ziet dat de bal over de zijlijn wordt geschoten door Hefti. Dus mag Ajax met de inworp gaan komen. Berghuis laat het aan Rossa. Rossa dus de vervanger van Guy. Dus wat dat betreft met die twee een beetje stuivertje wisselen. Tolu in de 16 neemt de bal goed aan op de borst en schiet uit de draai. Schiet de bal wel recht in de handen van Rachoppi. Die haast heeft en vervolgens een van zijn spitsen probeert te bereiken. Maar dat wordt prima ondervangen door in dit geval Wijn.
1: Ja, met het vertrouwen zit het toch wel goed bij die Tolu. Probeert het vanuit alle hoeken. Dit was een soort van uit de draai. Dan in één keer met links dat schot op doel. Het was net iets te lastig, maar toch een aardig schot. En ik vind het fijn om te zien dat hij het gewoon vanuit alle hoeken probeert. En dus ook wel treffzeker is geweest. Ajax achterin, rondspelend. Juri Baas, nu tussen de linies door naar Brand gespeeld. Ruimte voor een paas naar rechts. Daar staat Rosa. Die kan opkomen en meegeven aan Berghuis. Berghuis kan misschien terugspelen naar Rosa. Nee, daar is geen ruimte voor. Dus een balletje terug. Mokkio en Klaassen. Klaassen helemaal terug naar Bouwman. Die staat wel op de helft van Sion. Net als eigenlijk elke andere veldspeler. Aan de linkerkant is het Wijndal. Die wat meters maakt. Wijndal heeft Ouazzaan. Maar geen goede bal of een miscommunicatie. Noem hoe je het wil noemen. Het gaat in ieder geval mis. Bal over de zijlijn. Nog een wissel aan de kant van FC Sion. En het is Kololi die het veld in komt. Nummer 10 van FC Sion. 34 jaar al een ervaren speler. Die zo'n beetje voor elke club in Zwitserland heeft gespeeld. En als international actief is voor Kosovo. Hij krijgt nog 6 minuten. Dus nog een nieuwe aanvallende impuls voor Sion. Als de tijd wegtikt. De 85ste minuut noteren. En het nog altijd 2-3 staat.
0: Ze zijn uitgewisseld dus bij Sion. Nu de laatste 6 minuten aan officiële speeltijd. Balbezit achterin met Kronig net voor de middenlijn. Ajax weer op eigen helft. Ajax zal momentjes gaan uitkiezen om druk te zetten, een keer de bal te veroveren en wellicht nog in de tegenstoot voor 2-4 te zorgen. Nu moet het verdedigen. Bouwman doet dat met het hoofd als de bal van achteruit over die laatste defensie wordt gewipt. Goed gedaan en dan Rosa met de lange trap op Tolu. Die dacht daar dat Berghuis was doorgelopen. Daarom kopt de spits ook door. En ik werd dat onderschept, doorzien door linksback Hefti. Bal via keeper Rachoppi weer richting de helft van Ajax geschoten. Bouwman moet weer optreden, doet dat verdedigend ijzersterk. Krijgt de bal bij Wijndal aan de linkerzijde. Halverwege de eigen helft wordt hij op de hielen gezeten. En dus kan Sion uiteindelijk gaan inworpen omdat Ouazzaan hem voor het laatst raakt. Nu moet Wijndal weer verdedigen. Bij de cornervlag heeft hij de bal onderschept. Nu voor zorgen dat Ajax de bal bezit houdt. De bal richting Brands, die gaat naar de grond. Spel mag wel door. Nu Sila, een van de invallers bij Sion. Dit is het duel van Mokkio. Dan moet Ajax oppassen, net buiten de eigen 16, dat het goed uitverdedigt. Dat doet het uiteindelijk wel via Berghuis, die in één keer Tolu probeert te bereiken. Die komt er net niet aan. En dan balverlies bij Mokyo. Mokyo herstelt dan wel zelf goed. Doet dat in duel met Lukembila. Dan is er misschien ruimte voor een uitbraak via Brandt, die de bal wel achter Ouazzane speelt.
1: Ouazzane, een metertje of vijf over de middenlijn met een mooie behendige actie. Voorbij zijn man, voorbij twee man eigenlijk. De derde komt dan op zijn pad, dat is er één te veel. Goede verdedigende actie van So. Had ook niet veel afspeelmogelijkheden. Ouazzane nu toch weer Ajax in de aanval. Tolu speelt de bal terug naar Rosa. Mokyo terug naar Bouwman. Even de rust bewaard bij Ajax. De bal gaat soepel rond. Eigenlijk de hele tweede helft al. Het is Ouazzane opnieuw aan de bal in de as van het veld. Speelt naar Tolu. Veel ruimte bij Brandt. Brandt kan het dan afmaken. Nee, het is Davy Klaassen. Het is Davy Klaassen met een heerlijk stiftje. En de 2-4 voor Ajax in de 87ste minuut. Het is een heerlijk doelpunt, hè, Corné?
0: Oh, met gevoel zegt de aanvoerder van Ajax. Wat blijft hij rustig. Oog in oog met Rajčović. Na een heerlijk balletje van Tolu. Die de ruimte ziet bij de aanvoerder van Ajax. Die was doorgelopen. En dan zo cool met een stiftje. Dat afmaken. Heerlijk. En Ajax op 2-4.
1: Ja, ik dacht dus even dat het Julian Brandt was. Dat is niet zo. Het is Davy Klaassen en Tolu naar dat doelpunt. Ook met de assist. Die paas op het perfecte moment gegeven. Goed gezien dat er veel ruimte lag bij Davy Klaassen. Ja, die maakt dit inderdaad
0: heel koeltjes af. Ik snap dat Brandt is. Want het gochme, de techniek. Dat
1: ja. Het is misschien meer een Brandt-eske goal dan een Davy Klaassen-achtige goal. Maar nee, ik heb Davy Klaassen wel vaak dit soort doelpunten zien maken in zijn eerste periode bij Ajax, heb ik het idee. Toen kwam hij nog wel vaker in die 1-op-1 tegen de doelman. Toen heeft hij wel eens vaker met zo'n stiftje inderdaad langs de doelman gespeeld. Als Ajax weer onderweg is naar dat doel van Rajčović, Tolu. En Klaassen misschien met nog een kans. Nee, het is een verdedigende actie van Sion. Nee, we hebben eigenlijk geen moment om het over iets anders te hebben. Want Ajax zit er bovenop in die slotfase. En staat nu met een riante 4-2 voorsprong voor. En een uitstekende uitgangspositie lijkt het te gaan meenemen uit de Zwitserse stad. Nog steeds balbezit voor Ajax. Nu is het wel Julian Brandt, dat weet ik zeker. Die speelt de bal terug helemaal naar Juri Baas. Baas die speelt naar Klaassen. Klaassen naar Bouwman en de rust achterin bij Ajax.
0: Wat een ommekeer zeg bij de Ajax-zieden. Dat zagen we toch even niet aankomen in de rust. Met al dat zaggerijn op de tribune in dat uitvak. En natuurlijk hier in Nederland. En ook bij al die luisteraars die Ajax Radio volgen vanavond. Maar ze zijn erin geslaagd om het om te draaien. En nu zijn ze op jacht zelfs naar de 2-5. Helemaal afmaken dan maar Ouazzane met het balletje voor het doel daar. En net niet Tolu. Weggewerkt door So in dit geval over het doel van Rajčović. En dus krijgt Ajax nog een hoekschop te nemen. Terwijl Davy Klaassen hartstochtelijk wordt toegejuicht door de 500. Die zijn meegereisd vanuit Amsterdam. Genieten deze dagen van de Alpen. En ik denk morgen ook nog wel even zullen nagenieten van dit duel. Als de hoekschop komt vanaf de rechterzijde. Eén hand de lucht in bij Berghuis. Bal bij de eerste paal. Net niet Tolu. Die was daar weer bijna. Nee, het is Mokyo. Bal blijft nog wel in bezit van Ajax. Met Baas, handje 16 aan de linkerzijde. Dreigt even met een actie naar voren. Maar kiest dan, dat is te verwachten, dat is ook te begrijpen, voor het balletje even terug. Balletje terug naar, in dit geval, Bouwman. Zo komt Baas centraal achter.
1: Bouwman krijgt de bal terug van Baas. Gaat nu voor een lange paas naar voren. Dat was iets wat ambitieus. Nou, Tolu, die haalt die bal er nog wel uit. Ja, die speelt zo sterk in die invalbeurt. Oh nee, het was Mokyo, zie ik. Dat was een mooie actie van Mokyo. Die komt daaruit de spits gelopen. En speelt de bal naar Rosa toe. Rosa, je ziet aan de rechterkant Bouwman. Ziet ook Berghuis, laat een station over. Dat is de ingreep van linksback Hefty. Dan kan Sion er misschien nog een keertje uit. Bololi is een van de invallers. En een goede tackle van nota bene Berghuis. De verdedigende actie dus van de rechtsbuiten. Die een wat gefrustreerde indruk maakt vandaag. Maar hier zijn frustratie op een goede manier uit. Met een perfecte tackle op de bal. Geeft daar wel een hoekschop mee weg. Als we ook zien dat er 5 minuten blessuretijd bij gaan komen. Waarvan er nu 20 seconden zijn weggetikt. Een hoekschop gaan we dus zien voor Sion vanaf de linkerkant.
0: Ja, daar de concentratie bij een van de invallers. De bal zal indraaiend voor het doel komen. Daar is Tolu. Goh, wat komt hij hoog. De spits kopt hem weg. Opgepikt wel halverwege de Ajax-helft. Door Sion en weer ingebracht. Oh, daar blijft de bal liggen. En is het bijna Tolu die zijn eigen doelman verschalkt. tikt de bal terug. Was niet helemaal de bedoeling geweest, denk ik. Maar Ter Stegen staat op te letten. Duikt richting die bal en heeft hem op tijd. Lag even op het gezicht bij die boomlange spits bij Ajax. En de blik van Ter Stegen richting zijn teamgenoot. Van, wat flik jij me nou? Het loopt goed af bij Ajax in de slotfase van dit duel. Als het dus 2-4 staat. Ajax dat op achterstand kwam in de eerste helft. Toen in één keer op voorsprong via doelpunten van Brandt en van Leonardo. Uiteindelijk werd het dus in deze tweede helft 2-3. En zojuist dus 2-4. Laatste doelpunt gemaakt door Klaassen. Daar waar eerder Tolu zorgde voor 2-3. Mokyo heeft de bal opgepikt op eigen helft. Meegeven aan Klaassen. Klaassen even richting zijn teamgenoten. Houdt tempo nog wel even hoog, jongens. En nu een goede bal tussen de linies van Mokyo en ook van Brandt. Die bal is net hard wellicht voor Berghuis. Aan de rechterzijde houdt hij hem nog wel binnen op de achterlijn. Dan heeft hij Rosa bij zich. Dan kiest hij voor de bal naar Klaassen. Klaassen. Net buiten 16 meter gebied. Kort tikje dan naar Rosa. Rosa weer terug naar Klaassen. Zo kiest Ajax voor de bal. Bezit aan de rechterzijde. Maar staat Ouazzane met twee handen de lucht in. Die wil de bal hebben aan de andere kant. Wordt niet bereikt door Berghuis. Klaassen dan wel weer met een goede onderschepping. Halverwege de helft van Sion. Gaat het via Rosa terug naar Bouwman. Bouwman naar Baas.
1: Baas in de middencirkel ziet aan de linkerkant weer Ouazzane gebaren dat hij de bal wel wil hebben. Bal gaat eerst naar Wijndal, terug naar Juri Baas. Baas wordt een beetje opgejaagd, terug de eigen helft op gedwongen. En speelt de bal dan helemaal terug naar Ter Stegen als bijna 2,5 minuut van die 5 minuten blessuretijd zijn weggetikt. En de bal weer bij Juri Baas.

0: Tolu terug naar Rosa. Maar Diene loopt dan tegen een tegenstander aan. Wel weer de onderschepping van Ajax. Aan de rechterkant is het Brand die terugspeelt naar Davy Klaassen. Ajax omsingelt nog maar een keer de 16 van Sion. Bal naar links, daar is het Owen Wijndal die het veld is gekomen voor Henriquez. Speelt hem naar Ouazzane. Die wil nog wel. Mooie actie langs de directe tegenstander. Ouazzane achterlijn zoeken. Komt dan met de voorzet. Misschien nee, nog steeds Ouazzane. Dan is hij wel over de achterlijn, denk ik. Maar het is een hoekschop. Mooie actie van de invaller. Ouazzane haalt er nog een hoekschop uit. En het is tijd dat wegtikt in het voordeel van Ajax. En Ajax dat ook nog tot kans kan komen uit deze hoekschop.
1: 17-jarige Ouazzane gaat de bal even neerleggen aan die linkerzijde voor deze hoekschop. Zal een van de laatste kansen zijn, denk ik, van dit duel. De hoekschop kort genomen. Brand staat vogelvrij. Balletje weer voor het doel brengen. Tolu zoeken, maar die wordt verdedigd door Sion. Wordt er uiteindelijk een overtreding gemaakt door Wijndal. Loopt daar een van die spitsen van Sion even in de rug. Ontvangt er ook nog even geel voor van Al-Hakim, de scheidsrechter. Die ten onrechte dus een strafschop gaf aan Sion. Dat daardoor bij een 1-2 stand zowaar op 2-2 kon komen. Daar waar er niks aan de hand was voor Ajax. Het is trouwens geel voor Rosa, niet voor Wijndal. Nou, Wijndal toch echt die duw in de rug heeft. Ah, het is Rosa die de bal dan vervolgens wegschiet. Zodat Sion niet snel met de vrije trap kan komen. Laatste minuut is ingegaan van dit duel. Laatste minuut van de blessuretijd. Eén kans wellicht nog voor Sion. Dan moet het wel snel zijn aan de linkerzijde. Met de actie daar van een van die invallers. Dat levert niks op. Want Ajax zit er goed tussen. Maar het levert wel nog een hoekschop op, zie ik. Want Rosa raakt hem voor het laatst. En dus moet Ajax nog één keer verdedigen.
0: Ja, als hij nog doorgaat. Ik denk het wel. De laatste seconde van de blessuretijd tikken weg. Nu inmiddels weggetikt, dan zal dit echt het laatste wapenfeit van de wedstrijd zijn. Dus van Zwitserse zijde nog één keer verdedigen. En dan een riante voorsprong meenemen naar Amsterdam. Daar is de hoekschop, gaat over de achterlijn. Dan is het klaar, denk ik. Scheidsrechter fluit maar af. Nee, we krijgen nog een hoekschop. Die wordt Sion dan echt gegund, want de blessuretijd zit er toch op. Ook hier daar wat protest aan Ajax-zijde. Maar het wordt dus nog één laatste hoekschop. Die gaat nu genomen worden vanaf de linkerkant richting de eerste paal. Daar is Ter Stegen met de vuisten. Dan kan Ouazzane hem nog verder wegtrappen. En dan moet het echt klaar zijn. Ouazzane wordt een beetje de hoek in gedwongen daar. En nu wordt er afgefloten. Ajax wint met 4-2 uit bij Sion in de Zwitserse Alpen. Een eerste helft die heel moeizaam verliep. Een 1-0 achterstand zelfs in de rust. Maar in de tweede helft zagen we een andere Ajax. Een Ajax dat vroeg in de tweede helft al twee keer scoorde via Brand en Leonardo toen nog een discutabele penalty tegen kreeg. Tolu maakte vervolgens de 3-1. Toen kreeg Ajax de 3-2 moet ik zeggen. En toen nog de kers op de taart van Davy Klaassen.
1: Het stiffie van Davy Klaassen. De man met meer dan 400 duels voor Ajax 1. Met de aanvoerder, aanvoerdersband om zijn arm. Zal nu zijn spelers leiden richting het uitvak waar het absoluut feest is. Want dit is een uitstekende uitgangspositie natuurlijk voor de return. Volgende week donderdag in de Johan Cruijff Arena. Als Ajax het moet gaan afmaken tegen deze Zwitsers. En uiteindelijk dus het hoofdtoernooi moet gaan bereiken van de Conference League. We hebben mentale weerbaarheid gezien. We hebben karakter gezien. Vandaag het elftal van Michel Sanchez. Ajax wint dus in Zwitserland. Dat zien jullie heel graag. Volgende week donderdag. Want dan zijn we er weer 90 minuten bij. Ja.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
2: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En die zegt om bijna 1:08 dat we gelijk gaan schakelen met de Grootvest in Enschede. Want de wedstrijd tussen FC Twente en Karabach, de eerste in de play-offs om een plek in de groepsfase van de Conference League, is begonnen. En dus gauw voor de eerste helft naar onze verslaggevers Joran Zwart en Bert Verlossen. En natuurlijk onze uitanalist Jan van Sta. Veel plezier bij de eerste helft.
2: Vandaag, precies 17 jaar geleden, stonden beide ploegen ook tegenover elkaar. Toen werd het 3-1 voor FC Twente door doelpunten. Twee keer Brian Ruiz en Van Douglas. En vandaag dus opnieuw een confrontatie tussen FC Twente en Karabach. We zitten in de tweede minuut van de wedstrijd. Stand nog steeds 0-0. Nog niet veel gebeurd. En een rustig begin vanaf de zijde van Karabach. Want die zijn op dit moment in balbezit. Een inworp aan de linkerkant van het veld. Die wordt dan naar een van de medespelers gespeeld. Dan gaat de bal weer naar achteren. En bij Karabach natuurlijk veel Brazilianen, Portugezen. En de doelman die komt uit Bosnië, Herzegovina. Doelman die heel wat interlands heeft gespeeld. Nu de lange bal van Karabach meteen richting de voorwaarts. Moet Prupper achter de bal aan. Maar Oenestal staat op zijn plek. En die heeft het eerste balcontact in deze wedstrijd. Tweede minuut, Oenestal in balbezit.
3: Gooit uit naar Robin Prupper, de aanvoerder die zich de laatste weken mede door blessures achterin van Staf Lemkin weer heeft teruggeknokt in het elftal. Hij staat vandaag rechtscentraal. Naast hem Ruud Nijstad, die heeft nu de bal aan de voet. Speelt hem weer terug richting Prupper. Bal is niet helemaal op maat en zo belandt de bal aan de voet van Van Rooij. Die moet eventjes terug omdat hij onder druk wordt gezet. En zo gaat Karabach tot verrassing van Jan van Staar onder andere toch wel druk zetten in de openingsfase. De lange bal van Oenestal wordt opgevangen door FC Twente uiteindelijk. Met Weghorst die de bal probeert door te spelen op Urja zetten. Die bal komt niet aan. Vervolgens probeert Adelgaard de bal binnen te houden. Lukt niet. Ingooi voor Karabach. Maar toch een verrassende start van deze wedstrijd, Jan.
4: Ja, maar goed, het begin van die wedstrijd, hè, van waar liggen de ruimtes? En ze spelen toch echt met één diepe spits en dan lopen de mensen vanaf het middenveld. En dan moet je maar kijken of ze dat heel lang volhouden. Wat is meer het balbezit bij Twente? Of ze die bal wat langer in de ploeg kunnen houden? En daar gaat het uiteindelijk om, dat je wat meer op hun helft terecht gaat komen. En dan zullen ze ongetwijfeld wat terugzakken. Maar het is in ieder geval een open begin, Bert.
2: Balbezit Adelgaard met de inworp aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van FC Twente. Adelgaard laat het over aan Wijman, die speelt de bal naar Adelgaard, speelt de bal meteen weer diep richting Weghorst. Krijgt een duwtje, probeert de bal te verlengen. Kan niet weggewerkt worden door Vargoni. Een van de twee centrale verdedigers in het hart van de verdediging bij Karabach. Dan wordt Oyasetter geprobeerd aangespeeld te worden. Maar dat mislukt dan. Dan gaat de bal over de zijlijn. En dan mag Karabach gaan inwerpen. Ja, het smeertje is goed. Want vak P heeft een oproep gedaan van: dit is de wedstrijd. Deze twee lijkt. We willen graag Europa. En nou, dit is de kans voor FC Twente om in de groepsfase te komen van de Conference League. En dat moet dan over twee wedstrijden ten koste gaan van Karabach. Prupper. Prupper speelt de bal richting Weghorst. Dan Oyasetter kan hij in balbezit komen in het duel met Silva, de Braziliaan. Laatstgenoemde heeft de bal, speelt de bal naar voren. En zo komt Karabach in balbezit. Nu kan het gevaarlijk worden in de omschakeling. Dan moet FC Twente oppassen. Karabach is op de helft van FC Twente.
3: Met Kasjuk, de Oekraïner aan de rechterkant van het veld, wordt onder druk gezet door Wijkman. Moet daar eventjes terug. Houdt wel balbezit in de ploeg. Dan gaat de bal naar die rechtsback. Dat is Silva. En zo houdt Karabach eventjes de bal in de ploeg. Is het nu FC Twente dat terugplooit op de eigen helft. Maar ja, Betje zei het al. Het zweetje zit er goed hierin. En ja, je hebt vorig jaar natuurlijk het hele seizoen gespeeld om Europa te halen. Dan moet je het nu ook gaan benutten als je zo dichtbij bent. En een goede uitgangspositie neerzetten voor het duel van volgende week in Azerbeidzjan. Nog altijd het balbezit aan de voet van de middenvelder van Karabach rondom de eigen middenlijn. En je wacht tot de druk komt van Weghorst. Dan wordt daar de opening gespeeld naar Langa, de linksback van Karabach. Die moet eventjes terug met de borst. Doet dat op Mouadib, de Fransman. De linksbuiten van Karabach scoorde vorige week nog tegen Kiev. FC Twente probeert druk op de bal te zetten. Maar krijgen even geen voet aan de bal. Nu misschien wel als die bal te kort is. En dan kan FC Twente eruit met Piaccia aan de rechterkant van het veld. Geeft mee aan Daan Rots. Staat vandaag dus op de teampositie. Maar even aan de rechterkant van het veld. Geeft mee aan Van Rooij. Voorzetter op Weghorst. Daar gaat hij de lucht in. Kan net niet bij die bal. Goede voorzet van Van Rooij. Opgepikt door Adelgaard aan de andere kant van het veld. Dit was de eerste goede aanval van de wedstrijd. Jammer dat Weghorst die bal niet kan verlengen. Want dan is gelijk een grote kans. Maar een goede aanval van de Tukkers. En dat was dus het eerste gevaar van deze wedstrijd.
2: Wil je ze nog mooier hebben? lopen, Jan.
4: Nee, dit was een lekkere voorzet. En ja, daar kom je wel of niet goed uit met je passen. Heb je goed getimed om omhoog te gaan. Maar ja, dit zijn wel de ballen waar Weghorst wat mee moet doen. En het was een geweldige voorzet. En ja, hij deed er ook wel echt alles aan. Maar hij kwam er misschien net niet goed uit. Of je zit ernaar te kijken van waar ligt dan die fout. Maar de voorzet was perfect, hè?
3: Ja, je ziet bij FC Twente vooral die chipballetjes richting de tweede paal de laatste weken. Zeker bij Ferencváros heb ik me daar kapot aan geërgerd. Maar dit was echt een heerlijke strakke voorzet van Verhooy. Waar je als spits eigenlijk alleen maar tegenaan hoeft te lopen. Ja, misschien dat hij toch net ietsjes te scherp was. Of dat Weghorst te laat was. Maar kortom, daar was het eerste gevaar van FC Twente dat de bal opnieuw heeft. Maar nu Weidman ziet inleveren.
2: Balbezit voor Karabach. Wordt de bal breed gespeeld. Dat is vaak niet de beste oplossing. Karabach blijft in balbezit. Wordt de bal meteen diep gespeeld richting die Fransman Mouadib. Speelt onder andere bij Lille. Nu FC Twente in balbezit. Dat is goed. Serouki krijgt terecht applaus. Weidman kan de bal meteen verplaatsen richting Oriasetter. Oriasetter draait om zijn tegenstander heen. Nu in de as. Aan de rechterkant komt hij nu uit. Oriasetter nog steeds in balbezit. Speelt de bal naar Piazza. Piazza aan de rechterkant had zojuist die mooie voorzet. Nu Van Rooij. Van Rooij, nou terugleggen. Is daar iemand? Nou, binnenschieten? Nee, hier niet. Oriasetter stond daar nog met links. Wordt die bal binnengeschoten, maar geblokt door een verdediger van Karabach. Het is een hoekschop voor FC Twente. Mogen duidelijk zijn, FC Twente begint goed aan de wedstrijd. Eerst al die goede voorzet vanaf de rechterkant. En nu komt weer het gevaar van rechts. Maria Setter aan de rechterkant met links. En via het spelen van Karabach gaat die bal over de achterlijn. Wat nu rechts is natuurlijk een hoekschop voor FC Twente vanaf de linkerkant. Wordt het eerste paal, daar komt de bal wel terecht. Wordt die weggewerkt door de verdediging. Wordt die weer opgepikt door FC Twente. Adelgaard stond er nog voor de rechtsverdediging. En die speelt de bal naar Lars Oenestal.
3: Ja, dan moet hij eigenlijk ietsje sneller handelen. Dan kan FC Twente een nieuwe aanval gaan opzetten. Maar hij wacht tot de bal bij hem komt en wordt dan onder druk gezet. Moet helemaal terug naar de doelman. En daardoor kan FC Twente wel weer iedereen de posities innemen. Waaronder Rami Serouki. Oh, daar was een hele goede loopactie van Daan Rots. Maar Serouki houdt de bal in bezit. Rots die wijst nog even naar Serouki dat hij die bal gewoon moet geven. Want er ligt enorm veel ruimte achter die verdediging van Karabach. En nu kan ook Weidman de diepte ingestoken worden. Maar FC Twente is geduldig, speelt de bal veelvuldig rond. Een goede bal van Rooij op Rots. Die wordt neergelegd. Nou, Chaya, dit is gewoon een vrije trap. Wordt daar heel erg makkelijk weggewuipt. En vervolgens geeft hij wel een vrije trap aan de uitploeg. Ja, hier maakt hij zich er niet geliefd mee, Jan.
4: Nee, maar wij zitten heel ver weg. Maar we zien zelf al dat dit een overtreding is op Rots gemaakt. Maar goed, hij wuift dat dan weg. En dan denkt hij weer, ja, gaat er makkelijk liggen. Maar dan is het een overtreding. Nou, dan denk ik van, ja, als je dan een beetje scheidsrechter ben, laat dit ook doorgaan.
3: Ja, misschien wel een beetje hetzelfde geval als afgelopen zondag bij Twente PEC. Het ene geval werd er niet gefloten voor een overtreding op Prupper. En vervolgens twee minuten later wel van Weidman. Dat gebeurde hier dus eigenlijk ook een beetje. Maar ja, ik had jullie al een beetje gewaarschuwd voor deze arbiter. Want ik heb hem vorig jaar in Lyon gezien met Go Ahead. Toen floot hij ook een dramatische wedstrijd. Ik hoop dat hij vanavond iets beter voor de dag komt. Maar het begin is niet goed. Wel is het balbezit nu voor de uitploeg met Karabach. Die rustig wacht tot de druk gaat komen van Weghorst. Die lokt de bezoekers richting de rechterkant van het veld. Gaat de bal over de zijlijn via Weidman. En zo mag Karabach gaan ingooien.
2: Karabach aan de rechterkant van het veld kwam dus al een paar keer goed weg. In het centrum bij Karabach ook Hoeseinov. Hij is de aanvoerder die nu in balbezit is. 35 jaar, speelt al sinds 2012 voor Karabach. De international van Azerbeidzjan. Nu het balbezit voor Karabach op de eigen helft. Karabach had het tempo even uit de wedstrijd. Vargoni, de Hongaar, neemt binnen bij Karabach en een van de beste spelers. Ja, ik ben zijn naam even kwijt, maar het schijnt dat een van de beste spelers van Karabach onlangs vertrokken is. En daardoor is Karabach ook een klein beetje ontmanteld. Wordt de bal weer naar de laatste linie gespeeld, maar de doelman wil wel opbouwen. Krijgt de bal weer terug van een medespeler. Daardoor zet FC Twente hoog druk. Vargoni, ja, hier komen ze wel aardig uit. Dit is een overtreding. Goed de voordeelregel toegepast. Heel goed eronder uitgespeeld door Karabach. Kurbanli nu aan de linkerkant van het veld. Daar is een voorzet. En dat is de ruimte aan de rechterkant, maar dat is net niet te belopen. Maar dit is wel keurig van achteruit opgebouwd. Onder druk om er onderuit te komen, Jan.
4: Ja, nou, je ziet wel, want dit is natuurlijk gewoon in principe een goede counter. Want die spelen ze van achteruit helemaal door met veel lef. En ze draaien goed weg, maar ja, die eindpaas is dan gelukkig voor Twente niet goed. Dus dat scheelt al een beetje. Maar het is wel een typische ploeg die kan omschakelen. Maar ja, Twente kiest er heel vaak voor als ze de bal niet hebben om er terug te zakken. En dan geef je ook vaak het initiatief weg. Ook hier in een thuiswedstrijd. Nou, daar kiezen ze voor. Weghorst is is dan de diepste man. Staat ook op eigen helft. Ja, en dan wacht op een foutje van de tegenstander, lijkt het vaak. Dus dan denk je van, ik heb het initiatief wel als tegenstander, maar het wordt je eigenlijk gewoon gegeven, Joran.
3: Ja, zeker. Maar nu was wel een keertje hoog druk zetten wat FC Twente deed. En daar voetbalde Karabach zich uitstekend onderuit. Nu het bal bezitten voor FC Twente in de achterhoede, omdat de bal via een speler van Karabach over de achterlijn ging, wordt er rustig van achteruit opgebouwd. Een slordige paas van Adelgaard, die bij lange na niet bij Weghorst terechtkomt. Lijkt mij dit buitenspel voor de spits van Karabach, maar er mag door worden doorgespeeld. Dan is daar de diepteloopactie een hakje en dan wordt hij simpel onderschept door Adelgaard. En die begint toch slordig aan de wedstrijd. Speelt de bal nu ook zomaar over de zijlijn. En zo kan Karabach op zo'n 25 meter van het doel gaan ingooien. Dus ondertussen gedaan op Lobato, de Portugees van Karabach. Die speelt de bal terug en zo is de bal aan de voet van Farkonyi, de Hongaar van Karabach.
2: Farkonyi in balbezit. Nu het balbezit voor Jankovic, de man uit Montenegro. Op het middenveld, belangrijke speler. Balverlies bij Karabach en Oriacenter op snelheid. Oriacenter op snelheid nog steeds. Krijgt Weghorst de bal. Maar ja, Weghorst komt niet in balbezit. En dan hoor je het groezemoes alweer richting Weghorst. Maar ja, daar kon Weghorst trouwens niets te doen. Karabach wel in balbezit. Aan de linkerkant van het veld met Mouadib. Mouadib, de Fransman, met Van Rooij tegenover zich. Tweede keer verslikt Van Rooij zich in Mouadib. Mouadib met de bal bij een medespeler. Kan Karabach zomaar gevaarlijk worden. Goed ingreep van Prupper. Krijgt daarvoor terecht applaus. Dan FC Twente met wat ruimte. Met Rots aan de rechterkant van het veld. Rots meteen door richting Piazza. Piazza probeert dan via zijn directe tegenstander bij een andere speler van FC Twente te komen. Twente lijkt een vrije trap te krijgen. Piazza werd onderweg aangeraakt door Bruno Langa, de man uit Mozambique. Speler aan de linkerkant van het veld. Het spel ligt even stil. Dan is er een blessurebehandeling voor Piazza. Het is af en toe wel lekker snel, hè, van beide kanten.
4: Ja, ze zoeken allebei de omschakeling met name. Maar dat heeft ook te maken dat dan de ruimte ook met name heel groot is waar je in kan spelen. Nou, de type als Oriacenter en Rots, dat zijn natuurlijk de spelers die in de diepte kunnen komen. Ja, en dan krijgt die Weghorst een beetje ongelukkig die bal half achter hem. Maar in dit spel waar de omschakeling heel snel moet, daar is zijn spel gewoon niet op aangepast. Hij is de man, zeg maar, in de 16. Aanspeelpunt zou die moeten zijn. En dan als er de ballen van de flank komen. Maar in de omschakeling vanaf de middenlijn, Joran?
3: Nee, daar moet je hem niet gaan zoeken. Terwijl ondertussen wat woede is bij het thuispubliek en ook bij John van der Brom en Pruppen en Van Rooij. Omdat die bal over de zijlijn wordt gespeeld omdat Piazza even geblesseerd is. Maar vervolgens mag Piazza het veld niet meer in. Die moet een minuut langs de kant gaan toekijken. Dat zijn die nieuwe regels. En dus houdt Prupper de bal nu rustig aan de voet. Want die denkt, ja, dan gaat die minuut wat sneller en rustiger voorbij. Dan wordt hij onder druk gezet door Kubanyi, de spits van Karabach. En houdt het fluitconcert aan. Want FC Twente speelt dus eventjes met een mannetje minder. Nijstad die denkt dat Piazza rechtsbuiten staat. Maar speelt de bal zomaar over de zijlijn. Want Piazza staat dus nog altijd aan de zijkant. En dus nu een ingooi voor Karabach. En is nog altijd wachten totdat Piazza van de vierde official weer binnen de lijnen mag gaan komen. En eigenlijk als Karabach slim is, dan gaan ze nu het tempo wat omhoog gooien.
4: Ja, maar dit is ook zo'n regel waarvan je denkt, er wordt een overtreding gemaakt door een speler van Karabach ten opzichte van een speler van Twente. Dan wordt die speler van Twente een minuut weg. Dan in wezen de dader die blijft staan. En de geblesseerde speler, eigenlijk zouden ze allebei naar het veld een minuut eraf moeten.
2: Ja, en hij werd niet eens behandeld. Blijven staan, hè?
4: Ja, dat weet ik. Maar nu zit je te kijken. Hoe lang staat hij daar al niet? Een minuut duurt toch lang, Joran?
2: Ja. Oh.
3: Ja, nou, gelukkig is Karabach een beetje lief voor FC Twente. Spelen ze die bal weer op de zijlijn. Mag Piazza nu eindelijk weer het veld in. En dan wordt John van den Brom ook tot rust gemaand. Jij zegt een minuut is lang. Dat zal voor John van den Brom ook hebben gevoeld. Maar ondertussen is het gelukkig weer 11 tegen 11. En kan het tempo bij FC Twente weer wat omhoog. Ingooi ondertussen genomen door Wijkman. Die speelt de bal op Adelgaard. De diepte in op Weghorst. Die laat de bal zomaar onder zijn voet doorglippen. Wint vervolgens wel het tweede duel van Hussein of de aanvoerder van Karabach. En dan gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En eigenlijk een beetje een slordige fase van de wedstrijd. Waarin FC Twente dus wel de beste mogelijkheden heeft gehad via Uriacete. En die bijna kopkans van Weghorst. En na een kwartier is nog wel 0-0.
2: Balbezit voor FC Twente. Inworp net op de helft van Karabach. Weghorst laat de bal lopen. Daardoor Rots, die speelt de bal te snel diep richting Uriacete. Dat was niet te lopen voor de Noor. Balbezit dus verrast door Slomislic, de Bosnische international, een ervaren doelman. Hij dus met het balbezit, wacht even of Weghorst heel erg dicht in de buurt komt, pakt dan de bal op. En dan moet hij binnen 8 seconden de bal weer in het spel brengen. Nou, de scheidsrechter gaat tellen. 5, 4, 3. En dan komt de uittrap van de doelman van Karabach. En die bal die gaat aan de rechterkant uit het veld. Dus aan de linkerkant een inworp voor FC Twente. Adelgaard, eerste kwartier. Twente met een paar goede mogelijkheden. Openingsfase was goed van de proef van John van der Brom. En dus kijken we echt wel naar een wedstrijd die best wel het aankijken waard is tot dusver. Nu weer de inworp van Adelgaard richting Weghorst. Weghorst wint dat duel op punten. Speelt de bal meteen naar de rechterkant richting Piazza. Piazza buitenom van Roy. Piazza aan de rechterkant. Even naar binnen speelt de bal breed richting Tseruki. Tseruki richting Wijnman. Wijnman speelt de bal naar Prupper. Alle veldspelers van FC Twente op de helft van Karabach. Prupper naar de rechterkant, naar Van Roy. Van Roy speelt de bal breed naar Wijnman. Wijnman naar Nijstad. En zo is het balbezit even in deze fase voor FC Twente. Staan er op dit moment veel stil van FC Twente. Staat Karabach heel erg gegroepeerd. Nu Piazza vanaf de rechterkant. Meteen weer de dubbele dekking. Kan balletje weer uithalen. Van Roy. Van Roy naar Tseruki. Tseruki naar Piazza. Piazza naar Wijnman. En die heeft ruimte om te voetballen. Wijnman richting de 16. Weghorst wordt ingespeeld. Dan Tseruki. Dus een aardig driehoekje. En dan nu ineens de voorzet. Die komt niet. Piazza met een schuimbeweging. Piazza met de voorzet. Afvallende bal. Wijnman komt niet in balbezit. En zo komt Karabach hier weer uit. En blijft het 0-0.
3: Ja, uitkijken voor de counter. Kastjuk is snel. Loopt Tseruki eruit. Dan moet Nijstad er naartoe. Gevaarlijke uitbraak van de bezoekers. Maar Nijstad loopt het gat dicht. Nog altijd Kastjuk. En met Tseruki erbij. Nijstad tikt de bal dan over de achterlijn. Kastjuk gaat heel makkelijk liggen. Wil een strafschopbal. Wordt duidelijk over de achterlijn gespeeld door Nijstad. Maar nu geeft de scheidsrechter een doeltrap. En dan is Kastjuk het absoluut er niet mee eens. En dan staat er ook een videoanalist van Karabach op het videoplatform met zijn handen in het haar. Want dit was toch een duidelijke hoekschop. Maar goed, het streept zich allemaal weer mooi tegen elkaar weg. En zo heeft FC Twente ondertussen alweer de doeltrap genomen met Prupper. Er ligt heel veel ruimte aan de linkerkant bij Urjasette. Maar Prupper die vindt de linksback. Dat is Adelgaard. En die heeft ook ruimte. Eigenlijk moet hij nou een keertje tempo gaan maken.
4: Ja, hij zou zeker tempo moeten maken. En met name, je ziet al, als ze de wisselpaas spelen, dan doen ze nu ook weer met Nijstad. Geweldige paas. Ja, dan speel je die achterhoede kapot. Dus je hoopt dat er in ieder geval een eindactie en genoeg mensen in de 16 gaan komen, Bert.
2: Met Rots speelt de bal naar Piazza. Piazza met de voorzet. Wordt hij weer weggewerkt door Karabach. Opgepikt door Van Roy. Die leidt dat balverlies op een plek waar hij geen balverlies moet leiden. Ze zijn wel heel erg snel in de omschakeling. Want Karabach weer diep op de helft van FC Twente. Met de spits Kurbanli. Kurbanli van de bal afgezet. En dit doet FC Twente goed. Terecht applaus. Nu heel veel ruimte om te voetballen voor Twente. Rots naar Piazza. Piazza vanaf de rechterkant. Dan is het tempo weer uit de aanval. Piazza richting de as. Naar Wijnman. Wijnman. Dan moet Twente het aan de linkerkant breed houden. Dat doet Adelgaard. Dan maar de bal naar Piazza. Die heeft heel veel ruimte. Heel veel ruimte. Adelgaard staat daar vrij aan de linkerkant van het veld. Adelgaard nu in balbezit met tegenover zich Silva. Adelgaard haalt de bal uit richting Wijnman. Wijnman op de helft, diep op de helft van Karabach, speelt de bal breed richting Prupper. Weer de opsluiting van FC Twente van Karabach. Dan de bal naar de zijkant en naar Rots. Rots kijkt. Rots speelt de bal naar Piazza. Het is goed. En dan ineens voor en dan bij de tweede paal. En daar is helemaal niemand, want de bal die verdwijnt over de achterlijn. Dit is alweer, ja, je zei het al, Jan, een goede bal van Rots. Ineens lekker meegestoken.
4: Ja, dan zit er ook snelheid in zo'n aanval. En dan zie je dat de laatste bal, die moet dan eigenlijk goed zijn. En ja, dat begrijpt iedereen wel. Dat zullen die spelers ook weten. Maar dan doe je er eigenlijk te weinig mee. Je kon keurig op de achterlijn. Hoe zijn de loopacties voor het doel? Dan zit je daar te kijken. Maar dan waait die bal gewoon 10 meter voorbij het doel. Ja, en dan kan je als aanvaller niks mee. Dus het is jammer van de aanval, want het ziet er aardig uit.
3: Ja, zeker. FC Twente is vooral gevaarlijk over die rechterkant. En als ze een beetje tempo in zo'n aanval gooien en een diepteloopactie maken, dan zijn ze ook gelijk gevaarlijk. Nu dus nog de eindpaas. Eindpaas is nu wellicht goed van Karabach als de linksbuiten de diepte in wordt gestuurd. Maar uitstekend dichtgelopen door Van Roy. Wel een ingooi voor de bezoekers. Die wordt door Mouadib gegooid, denk ik. Even kijken, want er staat een camera voor. Heeft de bal in de handen gepakt. En dan begint de scheidsrechter te tellen. Ja, dat zijn ook de nieuwe regels. Nog 1 seconde, anders wordt er ingooi voor FC Twente. Dus wordt er snel gegooid. De bal gaat eruit richting Jankovic. Die vindt Mouadib. Dat is toch wel een bedrijvige speler, die Fransman. Wordt onder druk gezet door Daan Rots. En speelt de bal dan naar Hussein, of de aanvoerder van Karabach. Naar de rechterkant van het veld, naar Silva. En die vindt Kasjuk. Dat is de Oekraïner. Dat is toch wel een gevaarlijk spelletje. Heeft al een paar keer Adelgaard de hielen laten zien. Maar ook hij heeft nog niet de goede eindpaas weten te vinden. En zo staat het dus na 19 minuten en 19 seconden nog altijd 0-0. Is balbezit nu even langdurig voor Karabach. Die houden de bal rustig in de ploeg met Jankovic en Lobato. De twee defensieve middenvelders van Karabach. En is de FC Twente dat afwachten tot ze er een keertje gevaarlijk uit kunnen om druk te gaan zetten. En dan loeren op de counter. De bal gaat de rechterkant op naar die rechtsback. Dat is Silva tegenover Adelgaard. Gooit er een schaar uit, maar dat levert eigenlijk helemaal niks op. Moet dan terug naar Lobato. En zo is de bal weer bij de centrale verdedigers van Karabach rond de middenlijn.
2: Karabach met z'n allen op de helft van FC Twente. Met Varaconi, de Hongaar, die wacht en die kijkt of er beweging is. Dan wordt de bal weer breed gespeeld richting Hoestijn of de aanvoerder. En zo is het balbezit even nu voor Karabach. Dan is er druk van Weghorst. En zo blijft Karabach in balbezit. Net op de helft van FC Twente wordt de bal diep gespeeld richting Langa. De man uit Mozambique is die bal binnengebleven. Dat is zo, dan moet Twente oppassen in de 16. Want Karabach is daar levensgevaarlijk. Nog steeds het balbezit. Langdurig balbezit van Karabach. Twente heeft in de problemen. Silva met de voorzet wordt hij weggewerkt door Tseruki. Weer opgepikt door Lobato. Dan wordt die bal weer ingebracht en dan gaat hij over alles en iedereen heen. En dan mag FC Twente gaan gooien. En zo zitten we in de 21ste minuut. Is het best wel een verheffend potje om naar te kijken, Jan?
4: Ja, het is een open wedstrijd. We geven het al aan. Ze proberen in ieder geval Karabach. Maar ja, dat heeft meer te maken met Twente, met het terugzakken. En dan druk gaan zetten op eigen helft. Want ja, dan geef je het initiatief een beetje weg. Merk je ook al het publiek een beetje. Die hopen dat ze gelijk 1-1 durven te gaan spelen. En ja, dat is toch wat lastiger schijnbaar met deze ploeg. Want ja, Piaccia is niet de type dat gelijk al het moment gaat kiezen. Weghorst, die is dan vaak de enige. En die rent een beetje tussen die verdedigers in. Maar echt 1-1 spelen, als je achterin steeds de man over wil houden, lukt dat ook bijna niet. Dus ja, dat ze zo lang in balbezit kunnen blijven, wordt niet gewaardeerd op de tribunes.
3: Nee, en ook niet door de spelers op het veld. Want ik zag bij dat druk zetten zojuist van Weghorst dat Piaccia en Oya zetten niet helemaal aan de taken voldeden zoals ze het achterin graag wilden zien. Nu wordt er een overtreding gemaakt op Van Rooij. Scheidsrechter ziet het niet. En Jan, jij zag ook een overtreding.
4: Ja, als je zonder de bal te spelen in één keer speler op de grond ziet liggen bij een duel, ja, dan moet er ergens gefloten worden, lijkt mij. Want die gaan meestal niet zomaar liggen. Maar ja, het is een beetje het verhaal van, kan je met deze spelers die dat misschien van nature wat minder hebben, ze willen wat, Piaccia ook, die wil vaak aan de bal komen, dan een actie maken, maar dat druk zetten met de drie voorsten en dan met Rots daar kort achter, ja, dat moet een afstemming zijn en dat moet je vaak spelen. Dus ja, of dat er ooit erin gaat komen op hun helft af en toe is, lijkt mij.
3: Ja, het loopt nog niet helemaal. Misschien nu wel in balbezit. Als de bal van Urniazet richting Piaccia gaat, wordt dichtgelopen door Facconi. Wel een ingooi voor FC Twente op zo'n 10 meter van de achterlijn. En we weten dat Bart van Rooij ver kan gooien. En dus gaat hij zich ook melden daar aan de zijlijn om die bal de 16 binnen te slingeren. En dus gaan er ook wat lange mannen richting de eerste paal, waaronder Weghorst. Daan Rots meldt zich daar ook. Prupper gaat doordekken, kan dus niet in de 16 komen. En ook Nijstad, die loopt richting de 16, maar blijft er nog wel buiten. Daar komt de ingooi van Van Rooij. Op het hoofd van Weghorst, wilde ik zeggen. Bal belandt op zijn knie. Houdt de bal ook niet in bezit. Wordt weggehaald door de verdediging van Karabach. En als die bal goed wordt verlengd, dan is het heel gevaarlijk. Want daar gaat Gurbanli. De spits wordt eventjes vastgepakt op Pruppen. En die gaat de eerste gele kaart van de wedstrijd krijgen. Ja, tikt de spits daar heel lichtjes aan. En ik denk dat dit gewoon een gele kaart is, omdat daar heel veel ruimte lag voor Karabach. Want het was geen zware overtreding.
2: Veelbelovende aanval, hè? Dus terecht de gele kaart, denk ik. Want ja, de scheidsrechter stond er kort op. En de aanvaller ging naar de grond getrokken door Prupper. Wel heel erg gretig, maar wel ontzettend handig gedaan door die speler van Karabach. En zo krijgt Karabach een vrije trap. Even nog op de eigen helft. Er staan heel wat spelers bij. Even het tempo wordt weer uit de wedstrijd gehaald. Dan wordt die bal meteen naar de andere kant gespeeld door Jankovic. Wel goed de bal verlegd. Buitenom komt Silva. Nu weer het balbezit voor Karabach met Lobato. Lobato leidt balverlies. Dan bovenaan FC Twente. Goed gedaan door Adelgaard. Adelgaard, Oriasette. Dit is Oriasette in zijn kracht op snelheid richting Adelgaard. Er zijn mensen voor, onder andere Piazza. Weghorst is in de 16. Is dit een overtreding? Nee, zegt de scheidsrechter. En dus is de inworp voor Karabach. Ja, de scheidsrechter die ken jij goed toch, Jordan? Dat is een déjà vu toch? Want Go Ahead Eagles, welke wedstrijd was het?
3: Ja, Lyon Go Ahead Eagles inderdaad. Nou, ik ken hem niet heel goed, maar ik word niet heel vrolijk van de manier waarop hij fluit vanavond. Of aan de andere kant, ja, je kan ook op zeggen dat het juist wel heel lekker is. Want hij fluit niet veel. Maar dingen waar hij wel moet fluiten, doet hij dus ook niet. Maar dat doet hij op dit moment best wel eerlijk. Want het gaat beide kanten op. Dus mogen we er ook niet te veel over gaan klagen. FC Twente moet vooral naar zichzelf gaan kijken vanavond. Als het een goede uitgangspositie wil gaan zoeken. Dus laten we het niet te veel over de scheidsrechter hebben ingegooid voor FC Twente. Weghorst meldt zich. Houdt de bal goed in de ploeg, wilde ik zeggen. Maar speelt de bal heel slecht terug richting Wijkman. En dus kan Karabach er weer gevaarlijk uit. Maar uitstekend dichtgelopen door Bart van Rooij. Is misschien niet heel goed aan het seizoen begonnen. Maar ik vind hem vanavond prima spelen tot dusver, Jan.
4: Ja, je speelt prima. Maar je ziet ook gelijk weer dat hij dan aan het opkomen en buitenom gaat. En daar zit een bepaalde agressie dan in. Ja, en dan zit hij ook gelijk in de duels. En dit was natuurlijk een heel slim schouderduwtje om hem even uit balans. Dan loopt hij dat gaatje dicht. Maar ja, ik ben altijd weer blij als hij op zijn oude niveau gaat komen. Want dan is hij gewoon een van de beste vleugelverdedigers in Nederland. Dus ja, wat dat betreft hoop ik dat hij dit de hele wedstrijd vol gaat houden.
2: Nou, dat Barcelona van Azerbeidzjan, dat geloof ik wel. Want ze zijn in balbezit best wel behendig. Karabach in deze wedstrijd. Ze durven wel te voetballen, nemen ook soms risico. Gewoon even een balletje recht door het midden. Dat lieten ze net ook weer zien. En ja, net ook een paar minuten geleden die fantastische aanval van de ploeg uit Azerbeidzjan. Nu aan de rechterkant, ook weer in balbezit. Want het balbezit is best wel veel voor Karabach. Nu de ervaren speler aanvoerder Husainov in balbezit. Speelt de bal naar Varagoni. Dat is de Hongaar. De andere centrale verdediger. Hij speelt links centraal. Nu weer naar het rechter centrale deel van het veld. Dan is er een overtreding van Adelgaard. Er wordt niet voor gefloten. En dan is de inworp voor FC Twente. Of tenminste, ja, die is voor FC Twente. Adelgaard, volgens mij was dit een vrije trap, toch of niet?
4: Ja, nou, ik zit naar Joran te kijken, want die kende de scheidsrechter al wat beter. En dan vraag ik eigenlijk al, heeft hij zich nou verbeterd dit half jaar? Of denk je van, nou, het is een beetje hetzelfde. Je weet niet wat je aan hem hebt. Ene moment denk je van, nou, hij fluit niet. En de volgende moment laat hij alles weer doorlopen. Dus ja, dan denk je bij je eigen. Doet hij dat expres of denkt hij van nou dit is ongeveer zijn niveau? Maar het is, je moet gewoon doorspelen.
3: Nou, het was een uur voor de wedstrijd toen we de opstellingenblaadjes beneden zagen. En toen waarschuwde ik jullie gelijk al. Ja. Volgens mij heb ik geen woord te veel gezegd. Maar FC Twente is ondertussen in de aanval met Piatje aan de rechterkant. Balletje tussen Rots en Van Rooij in. En dan doet die middenvelder van Karabach dat heel erg slim. Jankovic wacht eerst op de slijding van Rots. Draait dan de andere kant op en speelt de bal dan tegen Van Rooij aan. Zo helpt hij zichzelf uit de nesten daar aan die linkerkant van het veld. Kan Langa zo dadelijk de ingooi gaan nemen. De scheidsrechter telt alweer af. De bal gaat richting die spits, Gourbanli. En dan zit Van Rooij er wederom uitstekend tussen met hulp van Prupper. En zo is balbezit weer voor FC Twente. Ja, het valt me eigenlijk op dat Adelgaard best wel laag speelt elke keer. Terwijl er best wel veel ruimte is aan die linkerkant van het veld. Maar FC Twente zoekt het voornamelijk richting de rechterkant bij Piatja. Maar voor de verandering zou het goed zijn om ook eens via de linkerkant te gaan zoeken. Nu gaat Adelgaard daar tussen de linie proberen vrij te komen, waardoor Ujazet wat meer vrijkomt aan de linkerkant. Maar FC Twente houdt de bal aan de rechterkant aan de voet van Prupper. Nu moet daar eigenlijk die diepteloopactie komen aan de linkerkant. En die vindt hij dan ook. Goeie paas, zeg, van de aanvoerder bij Ujazet. Nou, 1-1. Zijn man voorbij. Dat is Silva, maar die komt er niet voorbij. Silva gaat wel makkelijk naar de grond. Houdt wel balbezit. En dat is een uitstekend verdedigd van die rechtsback. Gaat dan vervolgens opnieuw naar de grond. Glijdt uit. Ingooi voor Karabach.
2: Oh. Allebei een kaart. Ja. Gaat hij dat doen? Nee toch, joh, scheidsrechter. Kom op, ja. Ja, het is wel een artiest hoor. Twee kaarten. Silva krijgt de gele kaart. En Adelgaard krijgt de gele kaart. En zo zijn we nog geen half uur onderweg. 3 gele kaarten in een wedstrijd waar eigenlijk heel weinig gebeurt. Maar goed, die rechtsback is wel een voetballer die wil voetballen ook. Die laat zich niet zomaar heel gemakkelijk in de luren leggen. Door Ujazet. Daar is ook al redelijk snel die Silva aan de rechterkant. De Braziliaan krijgt dus ook de gele kaart. En dan is de inworp of de vrije trap voor Karabach. Silva die blijft nog even liggen. Ja, die kent alle regels wel. Want als er nu een blessurebehandeling is, dan hoeft hij niet 1 minuut aan de zijlijn te wachten om weer te kunnen beginnen. Omdat Adelgaard ook geel heeft gekregen. Ja, en zo is het tempo weer uit de wedstrijd. Dat is allemaal in het voordeel van Karabach. Want Karabach speelt heel vaak wel op de nul. Heeft in de Europese cyclus nog maar 1 goal tegengekregen tot dusver.
4: Ja, nou, maar goed, deze ploeg die speelt al jaren op een internationaal plateau. En dat is gewoon zo. En dat zie je dan vaak terug. We hebben het gisteren bij NEC gezien. Tegenstanders die gewoon heel gegroepeerd spelen. Ja, en die dan op de counter spelen. Die dan ook vaak dodelijk zijn, met name ook. Ze hebben individueel altijd een aantal klassen. En dat zie je dan ook vanavond wel weer terug. Maar goed, dat heeft het maken met Twente. Kijk, Twente speelt nergens 1 tegen 1 achterop. Dat kan ook bijna niet met Prupper. Dus we hebben het gezien, wanneer hij een overtredingje moet maken, dan komt hij in de grote ruimte. Dat moeten we niet hebben. Maar hij kan bijna nooit 1 tegen 1 spelen. Met Lemkin was dat iets makkelijker. Die is sneller. En nu hebben ze voor een variant gekozen. Maar ja, het is een beetje gelijkwaardig ook allebei wel. Het is niet dat je zegt van, nou, Twente is zoveel beter. Ze hebben wat meer mogelijkheden gehad over de buitenkanten. Alleen, echt de laatste trap op een goal. Ik vind Weidman een beetje te ver van de 16 afspelen. Die zou ik liever dieper hebben. Want die gaat nu steeds de bal een beetje ophalen. Maar Weidman is de man van de bedenken, van de creativiteit. En het zou mooi zijn als ze hem wat dieper. Heb ook een lekkere trap nog eens een keer. Dus Joran, we zitten te wachten op een toch wat offensiever Twente.
5: Maar de eerste 10 minuten best wel aardig.
3: Nou, wacht Karabach net zo lang met ingooien tot die 8 seconden voorbij zijn. Dus is de ingooi genomen door FC Twente. Misschien dat dit even de wedstrijd nodig heeft. Silva staat daar aan de zijkant. Die wil het veld in. Maar moet eventjes wachten van de scheidsrechter. FC Twente dus even met een mannetje meer. Maar deze vervelende situatie zojuist daar aan de zijlijn kan misschien positieve effecten hebben voor FC Twente. Dan moet de tempo nu omhoog met Prupper aan de rechterkant. Van Roy gaat de diepte in, maar Prupper kan die bal nu ook zelf de 16 ingooien. Komt de bal richting de tweede paal en is eigenlijk de bezetting niet goed. Slecht weggewerkt. Maar er staat niemand van FC Twente om daarvan te profiteren. Opnieuw slordig van Karabach. Balbezit weer voor FC Twente. Met Rots de diepte ingestuurd door Prupper. Probeert daar voorbij Langa te gaan, maar goed verdedigd door die verdediger van Karabach, die gelijk de diepte zoekt. Maar daar staat Nijstad om de bal op te vangen. En dan moet die bal naar de linkerkant, naar Weidman. Want die staat inderdaad te laag op het veld vandaag. Kan nu misschien wat meters gaan maken aan de linkerkant van het veld. Nog altijd heeft FC Twente een mannetje meer, omdat die minuut nog niet voorbij is.
2: Hij heeft toch een gele kaart gekregen, Adelkaart, directe tegenstander.
4: Jij bent scheidsrechter, ja. Jij kent die regels. Alleen ja, deze mensen die weten het niet, volgens mij.
3: Nee, dat idee heb ik ook vanavond.
2: Ja.
3: Maar daar mag hij eindelijk het veld in. Is het weer 11 tegen 11 met FC Twente nog altijd aan de rechterkant van het veld. Goeie bal van Vrooy. Hakje van Rots richting Pjatja. Net op tijd geblokt door een verdediger van Karabach. Eventjes druk van FC Twente met Van Rooij. Veel speelt de bal in de as. Adelgaard, nou schiet een keertje, jongens. Want FC Twente is dan wel het meest dreigend geweest. Maar nog geen schot tussen de palen. Dat is de voorzet van Urja Zetten. Maar een makkelijke prooi voor de doelman van Karabach. En zo zitten we ondertussen in de 32e minuut. Is het wachten op de eerste echte doelpoging van de wedstrijd. Maar zit FC Twente de laatste paar minuten wel weer iets beter in de wedstrijd.
2: Balbezit Karabach. Vardakoni wordt op de uit gezeten door Weghorst. Speelt de bal naar de linkerkant. Met die Fransman die meteen weer een vrije trap krijgt. Die is wel goed hoor. Die Mouadib aan de linkerkant. Die speelt tegenover Van Rooij. Die begaat de overtreding. En dus is weer het tempo uit de wedstrijd. Karabach gaat voor een resultaat vanavond hier in de Grolsvesten. Aan de linkerkant de vrije trap. Die wordt gespeeld richting de ervaren Husseinov, de aanvoerder. Rechtscentraal speelt hij. Speelt de bal naar Silva. Die is weer helemaal opgelapt. Heeft dan nog even kunnen uitrusten natuurlijk. Nu aan de rechterkant Karabach. Karabach met Silva. Silva speelt zich vrij voorbij Orje Setter. Weghorst weg. Dan komt hij Wijnman tegen. Dan steekt hij de bal richting... En die komt dus niet in balbezit. Dan gaat de bal over de achterlijn. Zitten we in de 32e minuut van de wedstrijd. Ja, de eerste 10 minuten. Een voorzet van Piazza richting Weghorst. Dat was misschien wel de grootste mogelijkheid. En nog een heerlijke steekbal van Rots. Een echte uitgespeelde kans heb ik tot dusver nog niet gezien hier in de Grolsvesten. Wel een aardig wedstrijdje. Oenestal, wat doe je? Maar goed, die lokt de tegenstander. En Oenestal speelt de bal naar Nijstad. Krijgt de bal weer terug. Oenestal wordt meteen weer onder druk gezet. Dan Prupper. Ja, dat ging afgelopen zondag tegen Pek Zwolle niet goed. En ja, nu weer het gefluit. Want Oenestal, wat moet Oenestal doen, Jan?
4: Hij moet de Weidman bereiken.
2: Ja.
4: Die staat links op het middenveld. Die hoeft hem alleen maar, een 25 meter naar voren te schieten. Maar nu zet je je eigen achterhoede onder druk. En dan moet je kijken waar die ballen dan, waar je weg moet komen. Het is onnodig. En je merkt dan gelijk weer, Oenestal is niet de beste speler al op het veld. Hij is keeper. Maar hij kan niet echt lekker die ballen wegleggen. Maar Weidman moet dan die bal krijgen. En dat is toch je meest creatieve speler,
2: ja,
4: lijkt mij.
2: Oenestal is er om ballen tegen te houden. Daarom heeft FC Twente denk ik ook een trommel voor de nabije toekomst opgehaald, toch?
4: Ja, als je meevoetballende keeper met een lange trap, want die heeft dan heel vaak de omschakeling ook nog, zowel vanuit de handen als vanaf de grond. Maar dit soort momenten is dat je niet je verdedigers in de problemen moet helpen. Zeker gezien de afgelopen week niet, Joran.
3: Nee, zeker niet. Wat mij wel opviel, er werd gelijk een beetje wat gemor vanaf de tribunes, wat duidelijk hoorbaar was. En Prupper die schudde even met het hoofd. En toen dacht hij vervolgens van, nou, laat ik er maar wat positiefs van maken. Ik ga het publiek daarbij vak P even oppeppen. En dat werd wel positief ontvangen. Dus ging de ploeg weer eventjes achter, of de supports gingen weer even achter de ploeg van John van den Brom staan. Nu een gevaarlijk balbezit voor Karabach. Ja, hier moet hij ook een gele kaart geven aan Wijkman. Maar die moest daar ook wel even aan de noodrem trekken. Omdat Rots daar gevaarlijk balverlies leed, kon Karabach er gevaarlijk uit. Vooral aan de rechterkant lag heel veel ruimte. En Wijkman neemt een gele kaart voor lief in de dienst van de ploeg. Want dat was wel nodig, Jan.
4: Ja, maar ik zit me af te vragen, als je nou gisteren een speler van Twente bent en je zit gisteravond te kijken bij NEC, waar ook dat doelpunt uitvalt. Zo'n bal die ingespeeld wordt en die dan onnodig verloren wordt door je nummer 10. Dan is het een omschakelmoment. En ja, Wijkman moet nu wel een gele kaart. Hè. Die moet hij pakken, want anders lopen ze misschien zomaar door. Maar je moet toch lezen van wat er gevraagd wordt op het moment dat je die bal aangespeeld krijgt. Maar Ros, ja, sorry, maar dan heb je weer dat een tegenstander ja, zomaar weg kan sprinten. Dus het is heel vervelend. Maar nu, ja, de Karabach mag dan weer doorgaan. Oh.
2: Ja, buitenspel.
4: Ja, Bert, ze vlaggen wel.
2: Ja, nou, zeker was ook buitenspel van de spits Kurbanli. Wat me opvalt is dat het soms heel erg snel gaat bij Karabach. En dan heb je een paar spelers die met Twente het niet kunnen afknipperen. Rots net dus ook. Die moet gewoon in de bal en dan gewoon balbezit spelen, Twente. Dat gebeurt dan niet. Karabach positioneel en in balbezit best wel aardig vanavond hier in de Grolsvesten tot dusver. Nu de bal richting Weghorst. Verliest het duel van Varagoni. En zo komt Karabach weer in balbezit. Karabach zeker niet minder dan FC Twente. Nu Wijman voor het eerst op een positie waar hij hem graag wil hebben. Wijman nog steeds. Wijman kan hij de bal steken. Hij schiet. Ja, hij had de bal moeten steken op Piazza of op Weghorst, maar ja.
4: Ja, wat wij bedoelden, hè, dat zei ik straks al, je moet Wijkman wel daar hebben. En dan maakt hij een verkeerde keuze in het eind, want hij moet Piazza gewoon inspelen. Dat was het meest logische, want die kant ging niet op. Maar je hebt vaak bij dat soort spelers het onverwachte. En hij had nu al bedacht, halverwege Joren, dat hij zou gaan schieten.
3: Ja, je zou hem wel aankomen dat hij ging schieten. Uitstekende actie, alleen het schot.
2: Ja. Je zag hem ook denken van, nou, Weghorst kan niet zo snel lopen. Dus ik kan best
4: steek hem niet diep.
2: Nee.
3: Nou, dan helpt het ook mee dat je afgelopen zondag natuurlijk op dat doel hebt gescoord tegen PEC Zwolle. Dus hij zag hem er alweer invliegen, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Doeltrap dus voor Karabach, die is ondertussen genomen. Bal aan de voet van Langa en dan laat Rots daar heel makkelijk zijn tegenstander uit teruglopen. Kan Karabach er gevaarlijk uit, maar Nijstad loopt het goed dicht. Wel ten koste van een nieuwe ingooi, maar er lag opnieuw even ruimte daarbij Mouadib. Dat is toch wel de gevaarlijkste aanvaller van Karabach. We zitten ondertussen in de 36e minuut. Moet FC Twente weer even terugplooien op eigen helft. Is het wachten tot er een druk moment gaat komen, maar Karabach kan de bal rustig rondspelen op eigen helft. Ja, en Silva, die gaat steeds wat hoger spelen daar aan die rechterkant van het veld. Daar moet FC Twente wel rekening mee gaan houden. Want ook Adelgaard staat dus al op een gele kaart. Al 3 gele kaarten voor FC Twente na 36 minuten. Dus ja, Karabach weet waar ze het moeten zoeken. In elk geval niet over de zeilen, want dit is een verschrikkelijke paas.
2: Ja, zeker. Van de Hongaar Varagoni. En dus mag FC Twente gaan ingooien. Precies op de middenlijn. Iets over de middenlijn op de helft van Karabach aan de linkerkant van het veld. Wijnman die meldt zich. Heeft nu ook het balbezit. Wijnman kan niet in de vooruit dan, maar via Oenestal. Oenestal kan dan de bal naar Prupper spelen. Dat gebeurt dan ook. Prupper de aanvoerder. Meteen weer druk van Karabach. Karabach ook druk op de man die aan de linkerkant speelt. Centraal natuurlijk Nijstad. En zo is het balverlies bij Twente. En Karabach is, Jan, ja, ik blijf het zeggen, zeker niet minder dan FC Twente. Met name in balbezit zijn ze best wel behendig. Nu aan de linkerkant met Mouadib. Mouadib speelt de bal naar het centrum. En zo is Karabach weer in balbezit met aan de linkerkant van het veld Langa. En via Langa zijn we nu weer bij de doelman van Karabach. En die speelt de bal richting de rechterkant, richting Silva. Silva richting Kasjuk, de Oekraïner. Speelt de bal, die verspeelt de bal aan Oliasetten. Misschien is dit dan de mogelijkheid voor FC Twente. Oliasetten nog steeds. Weghorst wacht, doet. Weghorst randje 16. Weghorst nog steeds. Speelt de bal breed richting Piazza. Er is misschien de mogelijkheid. Piazza in de 16. Oh, probeert in de korte hoek te schieten. Terecht. Applaus voor Piazza. Maar het is wel de hoek van de doelman. En Slomislic ligt daar goed. Het is een hoekschop voor FC Twente. De eerste schietkans in deze wedstrijd. Marco Piazza doet dat goed. Krijgt de bal van Weghorst. Heerlijke actie van hem. Maar de doelman ligt daar goed in de korte hoek. En daarom is het nu een hoekschop voor FC Twente.
3: Die wordt genomen door Wijkman. Die gooit één hand de lucht in. Dan gaat er weer een verdediger van Karabach liggen. Ligt het spel dus eventjes stil. Moet Wijkman wachten tot hij die corner kan gaan nemen. Zegt de Chaya, zegt even tegen de mannen daar in de 16. Niet aan elkaar komen, niet doen, want Dan gaat de bal of op de stip of er komt een vrije trap voor Karabach. Hij gaat ook nog eventjes naar de doelman. Want daar staat Adelgaard volgens mij bij in de buurt. Of is het Zerouki? En ja, die moet natuurlijk de keeper wel wat ruimte geven daar in die 5 meter. Nou, gaat hij nog een keertje zeggen dat ze niet aan elkaar moeten komen. Kan dan nu eindelijk die hoekschoppen worden genomen door Wijkman. Die gaat opnieuw zijn passen uitmeten. Zou hem eventueel ook terug kunnen leggen op Van Rooij. Die is er helemaal vrij op randje 16. Nu komt daar die hoekschop van Wijkman. Bij de eerste paal gaat Rots net onder die bal door. Gaat de bal via het hoofd van Langa over de achterlijn. En dus volgt er een nieuwe hoekschop. Maar FC Twente heeft natuurlijk wel voldoende lengte daar in de 16 om gevaarlijk te worden. Dan moet die bal van Wijkman iets omhoog. Het publiek gaat er nog maar een keertje achter staan. Zij voelen dat dit een goed moment is voor FC Twente om toe te slaan. Zo'n 7 minuten voor rust komt daar de hoekschop van Wijkman op de penalty stip. Goede bal gaat wel. Prupper de lucht in. Die blijft liggen. Wil een penalty. Komt wel opnieuw voor de voeten van Wijkman. Opnieuw richting de tweede paal. Wordt verlengd door Husseinov. Nieuwe hoekschop voor FC Twente. Tot ongenoegen van de doelman van Karabach. Maar die aanvoerder verlengde die bal wel degelijk over de achterlijn. Maar een goede fase van FC Twente. Nu moet je toeslaan.
2: Nu de hoekschop aan de linkerkant. Wijkman gaat zich daarmee belasten. Dit is een fase dat FC Twente even wat druk heeft op de goal. En op de laatste linie van Karabach komt dan de hoekschop vanaf de linkerkant met rechts. Dus een indraaier. Prupper staat klaar. Weghorst ook. Nou, komt de voorzet van Wijkman bij de tweede paal richting Weghorst. Die kan wel koppen. Maar heeft ook een overtreding begaan. Dus een vrije trap voor Karabach in de 40ste minuut van de wedstrijd. Even een fase dat FC Twente dreigend was. Begon dus met die actie van Piazza en een drietal hoekschoppen, Jan.
4: Ja, nou goed, je ziet al op dit soort momenten dat de tegenstander wel heel, heel professioneel is. Dat ze hebben ook bijna geen jonge spelers. Ze zijn allemaal geroutineerde spelers. Die maak je niet zo gauw gek. En ja, die hebben het fysieke vermogen. Maar ze zijn rustig aan de bal. Ze proberen toch nog balbezit te spelen. Komt ook door Twente dat die gewoon denken van nou, rond de middenlijn ga ik eens een keer met Weghorst lopen. Maar voorop lopen toch een paar handenbinders. En ja, die moet je toch wel in de gaten houden, dit soort type spelers. En nu is er een corner voor Karabach.
3: Ja, weer via Mouadib gevaar aan die linkerkant van het veld. De bal gaat via Van Rooij over de achterlijn en dus mag Mouadib een corner gaan nemen. Maar dat laat hij over aan Kadi, de nummer 10 van Karabach. Ja, hij draagt nummer 20, maar hij speelt op de 10 positie. Corner is kort genomen op Mouadib. Die daagt daar Adelgaard een beetje uit. Speelt terug op Kadi. Die haalt de bal weer verder uit naar Langa. Dan verwacht je eigenlijk een breedte paasje, maar Langa zoekt de actie, leeft in. Nu moet FC Twente tempo gaan maken in de omschakeling met Wijkman. Ah, kan die bal net niet meetikken op Urja zetten. En zo zit Kadi er weer tussen. Weghorst zet druk daar op Lobato. Maar die draait daar slim weg. En zo ligt de ruimte voor de bezoekers aan de rechterkant van het veld. Geeft hem mee aan Silva. 1 tegen 1 met Daan Rots. Goed verdedigd wilde ik zeggen. Maar het balbezit blijft voor Silva. En Lobato houdt de bal verder in de ploeg. Omdat Urja zetten er net niet bij kan. Maar eigenlijk die halve momentjes daar. Daar moet de FC Twente toeslaan. Die bal moet je hebben. Dan kun je gevaarlijk zijn in de omschakeling. Want dat is eigenlijk het enige waar FC Twente vandaag gevaar uit kan stichten als ze snel het spel verplaatsen van de ene kant naar de andere kant of bij balverlies van de bezoekers die nu een eerste echte poging van de wedstrijd hebben. Maar het schot van Mouadib, ja, je ziet het, die is eigenlijk stijf links, want dit boogballetje met links of met rechts gaat makkelijk over het doel van Oenerstal en dus geen echt gevaar. We zitten met zo'n 3,5 minuut voor rust. Het publiek gaat er nog een keertje achter staan. FC Twente op jacht naar de openingstreffer, maar ze moeten echt wel uitkijken voor die gevaarlijke uitbraken van Karabach.
2: Balbezit voor Oenerstal, de doelman van FC Twente, heeft nog weinig te doen gehad. Waarom wacht je zo lang? Ja, daarom ook weer het gefluit van het publiek. Dan Prupper met de lange bal richting Weghorst. Die heeft nog geen duel gewonnen, krijgt nu wel de vrije trap mee. De overtreding van de centrale aanvoerder, de centrale verdediger Husseinov, in duel met Weghorst. Door de lucht is Weghorst vaak te kloppen door de twee centrale verdedigers. Want daar is weinig winst te boeken. Het moet toch via de zijkant komen. Misschien via Oria Setter. Ook al een tijdje niet meer gezien. Zijn bal is wel goed richting Rots. Maar ja, de doelman komt eruit, Slimovic. En die heeft hem. En zo is het balbezit voor Karabach. Even FC Twente. Dus Oria Setter begon wel heel erg goed. Ook een fase niet gezien. Nu weer het balbezit aan de linkerkant met Langa. Langa probeert altijd wel de voorwaarts te zoeken. Nu krijgt Karabach de vrije trap. Prupper oppassen. Niet te veel. Mekkeren tegen die scheidsrechter. Die krijgt zo een gele kaart. En je hebt al een gele gele kaart van die scheidsrechter. Dus laat even, want Adelkaart heeft al een gele kaart. Prupper en Wijkman, dat zijn de drie bij Twente. En Zilva is de speler van Karabach die geel heeft gekregen van de scheidsrechter. Nu weer bij Slomislic, de doelman van Karabach. Speelt de bal naar de linker centrale verdediger, Langa. De bal wordt dan meteen weer verlengd, dan moet Prupper oppassen. Dit doet Kadi heel slim aan de linkerkant van het veld. Is Kurbanli. Kurbanli, nu weer gevaar. Nou, is dit een kans op Karabach? Nee! Slim van Oenestal, voordat Kadi gevaarlijk kan worden. En zo zijn er wat speldeplikjes van Karabach. Zitten in de 44e minuut van de aanval van de wedstrijd. En in deze aanval kan muziek zitten.
3: Ja, goed meegegeven van Oenestal, die er eerst goed tussen zit. Daarna meegeeft aan Zerouki. Snel gegooid door de doelman. Dus kan Wijkman naar de actie zoeken. Moet eventjes terug. Goed meegeven wilde ik zeggen aan Uya Zetten. Maar er zit weer een verdediger tussen. En Adelgaard komt vervolgens zijn man niet voorbij. Nee, dat is toch wel een beetje de dissonant vanavond in het elftal, vind ik, van John van der Brom. Adelgaard, er lukt niet veel bij de Deen die overkwam van Go Ahead Eagles. Maar hij gaat nu wel de ingooi nemen. Doet dat op Wout Weghorst. Moet de bal in de ploeg houden. Zet zijn lichaam er goed tussen. Goed hakje nu wel van Adelgaard. Legt de bal terug op Wijkman. Kan die de actie zoeken of de bal meegeven aan Adelgaard? Hij gaat voor de actie. Gooit de bal dan voor. Maar ja, Weghorst was net in die hoek. En dus staat hij niet voor de goal. En nu moet FC Twente gaan uitkijken dat hij vlak voor rust niet tegen een tegentreffer aan gaat lopen. Want Karabach kan er gevaarlijk uit. Bal naar de linkerkant. Naar Mouadib. Staat 1 tegen 1 met Van Rooij. Gaat de 16 binnen. Legt de bal voor richting de tweede paal. Nee, gaat schieten. En een geweldige redding van Oenestal. Want als hij er niet aan zit, gaat die bal binnen, hoor.
4: Ja, dit zijn ballen die dan normaal gesproken altijd wel goed kan verwerken. Hij verwerkt hem nu ook naar corner. Maar je ziet het in de omschakeling. We geven het in het begin van de wedstrijd. Wat verwacht je nou voor een wedstrijd? Nou, ze spelen heel lang op balbezit. Maar die omschakelmomenten hebben we aangegeven. Ja, zo'n type ploeg lijkt het wel behendig. Het is een paar snelle mensen. En ze maken wel goede keuzes om mensen aan te spelen. Ja, en bij Twente, net hebben we ook eens een actie gezien. Ja, laten ze toch even liggen. Nu weer een corner van Karabach vanaf rechts.
2: 45e minuut loopt hier in de Grosvesten, staat 0-0. Terechte tussenstand, wedstrijd in evenwicht. Karabach misschien positioneel beter dan FC Twente. 2 minuten extra tijd gaat erbij komen. Wordt die bal weggewerkt door Weghorst. Oh, daar krijgt Karabach zomaar weer de mogelijkheid. Is het Kershoek die die bal laat liggen, dan wil Oenestal de bal meteen diep spelen. Wordt dat belet door een speler van Karabach. En dan moet Oenestal oppassen. Nog 3 tellen. En dan komt er weer een beroerde uittrap van de doelman van FC Twente. En dan meteen weer het balbezit voor Karabach aan de linkerkant van het veld. Het thuispubliek gaat er nog eens achter staan. Het begin was goed van FC Twente. De eerste 10 minuten. Maar ja, dat kwam Karabach goed door die 10 minuten zonder kleerscheuren. En ik moet zeggen dat de wedstrijd nu wel in evenwicht is. Nu balbezit voor Prupper aan de rechterkant. Prupper probeert de bal eens diep te spelen richting Rots. Rots zit ook niet echt lekker in de wedstrijd. Dit is denk ik net een niveautje te hoog voor Rots, deze tegenstander Karabach. Karabach met weer een risicootje. Het loopt allemaal weer goed af voor de ploeg uit Azerbeidzjan. Nu aan de linkerkant in balbezit. Dit is wel goed van Piazza. Piazza op Rots. Rots nu meteen weer omsingeld. Krijgt de bal bij Saruki. Is dit dan de mogelijkheid? En de kans? Wijman vanuit de tweede lijn. Schot geblokt. Dan is er misschien de mogelijkheid voor Weghorst. Maar die komt niet in balbezit. En dus is het gevaar geweken voor Karabach. Zitten we in de tweede minuut van de extra tijd bij deze 0-0.
3: Ja, dan moet Wijman eigenlijk ietsje sneller handelen, zodat hij echt tot een goede doelpoging kan gaan komen. Hij moet de bal nog een keertje klaarleggen voordat hij echt lekker kan schieten. En dan wordt het schot gekraakt. Probeert hij vervolgens de bal met het hoofd nog bij Weghorst te krijgen. Maar de bal belandt in de handen van doelman Slomislic, die de bal gaat uittrappen richting de spits. Die gaat het duel aan met Nijstad, maar die hoeft niet te koppen, want Prupper staat erachter. Die verlengt de bal richting Uria Zetter. Die moet achter Silva aan. Dat is toch wel een aardig backje, hoor. Die rechtsback van Karabach speelt de bal terug naar Lobato. En is ondertussen nog maar zo'n 7 seconden te spelen in de eerste helft. Kijkt scheidsrechter Chaya al naar de klok. En haalt hij nu de fluit naar de mond. En zo gaan we rusten met een stand van 0-0. Nou ja, hij wacht nog altijd met de fluiten. Nu gaat hij affluiten voor de eerste helft. FC Twente begon dus goed. Kreeg ook een goede kans via Piazza. Zo'n 10 minuten voor rust. Maar ook Mouadib, de linksbuiten van Karabach, heeft een goede mogelijkheid gehad. Verder ja, is het wel een beetje in evenwicht, zoals Bert al zei. En dus een terechte tussenstand 0-0 bij rust.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En dan is het alweer bijna 4:04 en dan zal zometeen de tweede helft gaan beginnen van die wedstrijd tussen FC Twente en Karabach FK. Een wedstrijd in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Conference League. Eerste wedstrijd bij rust 0-0. En ik kan nu nog vertellen dat in dezelfde Conference League play-offs Ajax met 1-0 achterstaat bij rust in Zwitserland tegen het Zwitserse Sion, FC Sion. Wij gaan gauw weer voor de tweede helft van die wedstrijd tussen FC Twente en Karabach. Onze mannen ter plekke, de verslaggevers Bert van Losser, Joran Zwart en natuurlijk onze huisanalist Jan van Staaien. Veel plezier bij de tweede helft.
2: 45 seconden onderweg, het staat 0-0. Zojuist de grootste kans voor Karabach. Wat een opbouwfout. Was het Bruns die net binnen was?
3: Nijstad
2: was het, die zomaar de bal in de voeten speelde van een speler van Karabach. En in de omschakeling was Karabach dichtbij de openingsgoal in deze wedstrijd. Mouadib schoot de bal snoeihard tegen de paal. Geluk dus voor FC Twente. Ja, je zal maar achterkomen in deze fase, Jan.
3: Ja, dat moet je helemaal niet hebben, want je hebt weinig gecreëerd. Dat is ook logisch, de ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Maar ja, dan moet je niet in de counter lopen. Maar Nijstad die wilde de paas echt helemaal over de rechterkant gooien. Maar ja, hij kwam niet omhoog, die bal. En dan zie je hoe kwetsbaar je bent als je in de opbouw al een foutje maakt, Joran.
4: Nou ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat je zo slecht begint aan een helft. Van één balletje van Zerouki vanaf de aftrap terug op Nijstad. Die wil de bal openen, dus iedereen gaat naar voren. En dan raak je hem helemaal verkeerd. En dan ligt het helemaal open. 3-2 was het Bruns die dus is ingevallen.

0: Niet helemaal lekker. Wel een ingooi voor FC Twente aan de linkerkant van het veld. Het publiek gaat erachter staan. Zijn bekomen van de schrik van die bal op de paal. En FC Twente heeft nog een helft om een goede uitgangspositie te creëren voor het uitduel van volgende week.
1: Ja, want de tweeluik. Volgende week wordt het natuurlijk in Baku beslist in Azerbeidzjan. Karabach tegen FC Twente. Halverwege dus 0-0. Karabach zojuist dus met het schot tegen de paal. Goede actie van Wijnman. Wijnman meteen op Oriasetter. Draait om zijn as in. In dit geval is het rots. Dan wordt de bal naar de rechterkant naar Van Rooij gespeeld. Piazza stijf aan de rechterkant. Piazza probeert via zijn directe tegenstander een medespeler te bereiken. In eerste instantie komt hij niet voorbij. Langa, nu speelt hij de bal breed richting Seruki. Seruki speelt de bal weer terug naar Wijnman. Wijnman naar Seruki. Seruki speelt de bal aan de linkerkant naar Adelgaard. Adelgaard richting de as. Dan naar Van Rooij. Hij nu dus de aanvoerder. Van Rooij probeert de bal voor te zetten. Dan zit er een speler van Karabach tussen. Dat is die Fransman, zijn directe tegenstander. En zo krijgt FC Twente zomaar de bal op een presenteerblaadje. Is het nu een doeltrap? Was even een foutje van Mouadib. En daar kon FC Twente bijna van profiteren. We zitten in de vierde minuut na rust bij die 0-0 tussenstand. De eerste helft in evenwicht. Het begin in deze wedstrijd was voor FC Twente. Maar de laatste fase met Karabach steeds brutaler. Nu het balbezit voor Karabach. Dat gaat bouwen aan een aanval. En ja, dit doen ze weer fantastisch.
0: Ja, dit is uitstekend opgebouwd. Langa vrijgespeeld. Oh, nou, dan levert hij vervolgens de bal helemaal in, kan FC Twente nu toeslaan. Maar draait Wijkman de verkeerde kant op. En is Karabach er weer vandoor. Met Kadi raakte dus al de paal. Kan nu heel veel meters maken. Wijkman in de achtervolging. Uitstekend gedaan door Wijkman. Die zijn fout goed maakt. Met een uitstekende tackle op de bal. Rots. Och, die wil de bal de diepte inspelen. Schiet de bal tegen de rug van scheidsrechter Chaya aan. Ja, die kan hier niks aan doen. Hij doet niet alles goed vanavond. Maar dit was een beetje ongelukkig.
2: Ja, je hebt soms het idee dat ze die scheidsrechter echt willen raken. Nee, omdat hij denkt van nou, ik schiet er gewoon die bal in zijn rug. Nee, dit was een mogelijkheid. Want ja, hier aan de linkerkant was natuurlijk de ruimte. Dat hadden ze ook gezien, maar ja, hier had de scheidsrechter een beetje pech. Hier kon hij zelf weinig aan doen.
1: Loopactie van Rots. De ruimte ligt eraan de rechterkant. Piazza komt in balbezit. Piazza met de aanname. Piazza naar zijn directe tegenstander. Seruki ineens door richting Oriasetter. Ja, die zit ook nog niet echt lekker in de wedstrijd. Begon wel voortvarend. En deze bal gaat over de noorden heen, over de achterlijn. En dus is het balbezit voor Karabach aan de rechterkant van het veld. Ja, de sfeer is natuurlijk weer uitstekend hier vanavond in de Grolsvesten. Er was een brief van vak P. We gaan vanavond achter FC Twente staan met z'n allen. Want dit is namelijk de tweeluik waar we het om willen gaan doen. We willen graag Europa in. En Twente zit in de 51ste minuut op 0-0 in de thuiswedstrijd. Met Bruns in balbezit, de vervanger van Prupper. De loopactie van Rots. Die loopactie is voor niets geweest. Dan Van Rooij. Van Rooij speelt de bal breed richting Nijstad. Ik hoop dat hij van de schrik bekomen is. Nijstad dribbelt met de bal over de middenlijn. Speelt de bal naar de linkerkant. En weer een klote bal van Oriasetter. Omdat Nijstad speelt hem goed in. Maar Oriasetter door de lucht te laten hem lopen. En ook over de grond. En dus is de inworp voor Karabach.
0: Ja, snel genomen. FC Twente heeft de bal weer via Wijkman. Gooit er een akker uit. Vrije actie. Meegeven aan Weghorst. Dan moet dat balletje eigenlijk ook weer goed zijn op Wijkman. Maar balverlies van Weghorst. Die vervolgens ook de overtreding maakte op Jankovic. Ja, misschien is het publiek van FC Twente ook iets te kritisch op Wout Weghorst. Want werkelijk elk balcontact van Weghorst wordt eigenlijk een beetje met gefluit en gemor behandeld door het publiek. Nu had hij de bal wel degelijk beter mee moeten geven aan Wijkman. Maar er zat een verdediger tussen. Vervolgens zet hij wel goed druk. Wel ten koste van een overtreding. Vrije trap is ondertussen genomen. Van Rooij zit er goed tussen. Kopt de bal naar Piazza. En die levert de bal zomaar in bij Mouadib. Heeft een fraaie actie in huis. Wel met een beetje geluk er voorbij. Mouadib gaat de 16 binnen. Legt terug. Blijft de bal liggen. Kadi. Het is 0-1 voor Karabach. Ja, een beetje geluk voor Mouadib daar bij die actie. Dan legt hij de bal daar in de 16 bij Koulibaly. De spits van Karabach die tikt de bal heel zachtjes terug op Kadi Borges. De nummer 20 van Karabach. En die kan heel eenvoudig van een meter of 10 binnenschuiven. Heel matig verdedigd van FC Twente. Goede aanval van Karabach, dat moet gezegd worden. En FC Twente moet in de achtervolging.
1: Ja, je voelt het al eigenlijk halverwege de eerste helft. Twente begint heel erg goed aan de wedstrijd. En Karabach die laat Twente een beetje razen. En zij zijn in balbezit gewoon heel erg behendig. Op het middenveld zetten ze veel eerder druk. Op het middenveld heeft Twente ook niet naarmate de wedstrijd vordert. Want Wijnman, Seruki en Rots is niet het middenveld wat beter is dan het middenveld van Karabach, Jan.
2: Nee, maar goed, we geven al aan als je dan ziet hoe zo'n doelpunt weer ontstaat. We geven al een fase aan dat je heus slordig balverlies leidt. Welke linie dan ook. En dan draaien ze. Dit is dan een aanval over de zijkant die dan heel wat geluk

0: gelukkig meegaat, maar ja, prima uitgespeeld natuurlijk. Maar goed, als je dan kijkt van hoe de situatie op het veld staat, ja, dan is dat gewoon, laat maar zeggen, niet goed. Verdedig het niet goed.
1: Ja, je mag ook nooit die bal verliezen als Piaccia zijnde.
0: Nee, nou ja, daar heb je het alweer. Het begint altijd met een individuele fout, lijkt het wel. En ja, bij Twente, elke counter die geplaatst wordt, die levert gevaar op. En die verdediging, ja, ik denk dat de afstemming ook op het middenveld nu met deze twee middenvelders, Weidman, en dan heb je ook nog een keer Rots, dat geen echte middenvelder is. Ja, dan moet ze Rookie, ja, die is niet in zijn best te doen, maar die moet het eigenlijk alleen doen, verdedigend. Ja, dan vraag je om de problemen. Tegen dit soort ploegen, we hebben het al aangegeven, geroutineerde ploegen, fysieke ploegen, en die maak je niet gek. Dus wat dat betreft, eigenlijk is het de tweede helft een logische tussenstand.
2: Balbezit voor FC Twente, Oenestal. Twente dus achter met 1-0. Kadi zojuist dus met de openingsgoal na een fout dus van Piazza. Maar ja, er zijn ook nog verdedigers achter Piazza. Die konden ook niet ingrijpen, maar dat heeft Karabach goed uitgespeeld. En zo staat de ploeg uit Azerbeidzjan met 1-0 voor hier in Enschede. Oenestal. Oenestal krijgt de bal van Bruns. Bruns en Oenestal heeft de bal doorgespeeld richting Nijstad. Nijstad, Adelka, draait weer om zijn as heen. Ja, waar dan naartoe? Dan wil Bruns de bal wel. Daar gaat de bal ook naartoe aan de rechterkant. Hij dus recht centraal. Bruns met zijn indribbel. Speelt de bal naar Van Rooij. Van Rooij speelt de bal weer terug naar Bruns. 54 minuut wedstrijd. Stand 0-1. Bal bezit Bruns. Bruns speelt de bal breed naar Nijstad. Nijstad kijkt. Waar is de beweging? Ja, Ros wil wel diep. Krijgt de bal niet. Bruns. Bruns kijkt. Dan is er de loopactie van Ariacete. Die zegt van nou geef hem maar. En er zit weer Silva tussen. En in tweede instantie komt de bal toch bij Ariacete. Goed balletje van Zerouki. Dan probeert Ariacete Weghorst te bereiken. Maar dat lukt niet. En dan weer. Oeh, daar heeft Twente geluk. Goede actie van Adelka. Want zo blijft FC Twente in balbezit. En Van Rooij heeft de bal gespeeld op Piazza.
1: Nou, Piazza, maak je fout maar goed. 1 tegen 1 met Langa aan de rechterkant van het veld. Van Rooij gaat eroverheen. Wordt gezocht ook door Piazza. Maar er zit weer een speler van Karabach tussen. Doep te maken. Kadi speelt de bal dan over de zijlijn. En het publiek gaat erachter staan. Dit is mooi om te zien. Ondanks die 0-1 achterstand gaat het publiek volledig achter de ploeg van John van den Brom staan. Die op jacht moeten naar de gelijkmaker. En dan het tempo omhoog moeten spelen. Ariacete vrijgespeeld of is het Rots? Rots die schiet. Komt de bal bij Weghorst. Slim duwtje in de rug van die verdediger van Karabach. Blijft de bal liggen bij Piazza. Gooit de bal voor. Dit moet hem zijn. Ariacete. Er wordt hem zo vaak een gebrek aan rendement verweten. Hier moet hij die bal toch helemaal vrij binnenkoppen. Op die voorzet van Piazza. Heeft de bal voor het binnenknikken daar bij de eerste paal. Maar hij kopt hem naast. Dit had een heel snel antwoord moeten zijn van FC Twente. Maar FC Twente is wel op jacht naar de gelijkmaker.
2: Balbezit voor Karabach. Wat een vrije kopkans voor Ariacete, de buitenspeler van FC Twente. Nu zijn we aan de linkerkant bij Langa. Langa speelt de bal in op de spits. Kurbanelli, die komt niet in balbezit. Overname FC Twente met nu Serouki. Serouki over de as. Serouki speelt de bal breed richting Weidman aan de linkerkant van het veld. Ariacete meteen weer de dekking van Silva. Ariacete komt niet voorbij Silva. Dan de bal uithalen richting Adelgaard. Ja, dit moet dan allemaal sneller. Adelgaard. Kijk. Waar kan ik de bal naartoe spelen? Dan maar weer breed richting Bruns. Bruns op de helft van Karabach. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar Van Rooij. Van Rooij meteen weer druk van Karabach. Dan de bal weer terug naar Bruns. Bruns speelt de bal breed richting Nijstad. Dit moet allemaal hoger, dit tempo bij FC Twente. Want zo speel je de laatste linie van Karabach niet stuk. Nu misschien Ariacete. Vanaf links. Ariacete dreigend naar binnen. Dan Weidman. Weidman speelt de bal weer naar Ariacete. Ariacete kijkt. Kijk. Speelt de bal breed richting Van Rooij. Dan is weer het snelheid die aanval. Dan vanaf de rechterkant. Rots krijgt de bal van Piazza. Rots probeert een actie. Rots met een actie. Het is een hoekschop voor FC Twente. Oh. Nee! Het is een doeltrap. Nou, ik zag er een hoekschop in. Maar goed, de assistent scheidsrechter die gaat erover. En die beslist een doeltrap voor Karabach.
1: Ja, doeltrap voor Karabach. Daar is niet iedereen het in het stadion mee eens. Want iedereen zag net zoals wij dat dat een hoekschop had moeten zijn. Rots krijgt hem niet. Gaat nog even in conclave met de arbiter. Maar dat heeft geen zin. De arbiter gooit wel weer de handen de lucht in dat de tempo moet worden gemaakt. Dat vind ik dus wel een goede regel. Dat de tempo moet worden gemaakt bij die doeltrappen. De bal is ondertussen genomen. Silva heeft alweer ingeleverd bij Adelgaard. Maar die vindt Ariacete niet. En dan is hij goed verdedigd van Nijstad. Heeft Bruns de bal. Maar ja, ik baal toch nog een beetje van die kans van Ariacete. Die bal echt helemaal vrij voor het inkomen. Ja, Jan, als je 1-0 achterkomt, dan moet je eigenlijk gelijk toeslaan als je zo'n kans krijgt.
0: Ja, maar goed, we roepen het al vaker. We hebben het afgelopen weekend ook gezien. Dan had hij er ook al 2-3 op de schoen. En ja, het is altijd een speler waar je van denkt, hij heeft een enorme dreiging en drive heeft hij. ja, het eindschot. En heeft hij wel een fase gehad vorig seizoen dat hij dan in één keer alles wel ging maken. Hè? Dan kwam er, dat dacht je van, nou, nu is hij er door. Maar dit seizoen ja, denk je toch weer van, oh, doe er nou wat meer mee. Want je klasse van, daar straalt er vanaf normaal gesproken. Al heeft hij het vanavond wel heel erg moeilijk. Maar ja, dit zijn kopkansen, die moeten er gewoon in.
1: Zeker. Nu gaat Wijdman de actie aan. Gaat naar de grond in de 16. Lijkt me geen penalty, al vindt het publiek dat wel balbezit voor Jankovic. Die wordt onder druk gezet, levert in bij Van Rooij. FC Twente heeft het initiatief, maar dan gaat Seruki daar een overtreding begaan. Wel een slimme overtreding, ja, want anders lag er ruimte. Van Rooij die houdt de bal dan in de handen. En dan komt daar de vierde gele kaart van de wedstrijd voor Seruki. Ja, op deze is er weinig af te dingen, want Seruki haalt de counter eruit omdat de aanname daar niet goed is. Vrije trap dus voor Karabach. Daar kunnen ze wel eventjes de tijd voor gaan nemen. Scheidsrechter Chaya heeft dus al 5 gele kaarten gegeven binnen het uur. We zitten in de 59e minuut. FC Twente dus tegen een 0-1 achterstand aan te kijken door dat doelpunt van Kadi. En zo moeten ze in de achtervolging. Vrije trap gaat zo dadelijk worden genomen door Hoesijnov. Die heeft een bal breed gespeeld. En FC Twente gaat op jacht naar de gelijkmaker.
2: Twente met de steun van het thuispubliek. Nu het balbezit van Karabach aan de rechterkant van het veld. Zo. Silva met een schoonheidsfoutje, want die laat de bal zomaar over de zijlijn lopen. Weghorst, die het vanavond weer lastig heeft. En nu is de bal voor Karabach. Ja, Weghorst, als Weghorst aan de bal is, dan hoor je het gemor vanaf de tribunes. Dat heb je ook goed gehoord, Jordan. Ja, het is wat dat betreft wel heel erg lastig, denk ik ook, voor Weghorst. Die dus van Ajax overkwam, de international. En ja, die het bij FC Twente nog maar één keer gescoord heeft in de wedstrijd tegen Ferencváros. En keihard werkt en nu een vrije trap tegen krijgt. Overtreding begaat hij op Jankovic. En niemand vindt het een overtreding, behalve de scheidsrechter. Maar ik denk dat hier de scheidsrechter ook wel een klein beetje gelijk had. Van die 5 gele kaarten had hij er 2 niet hoeven te geven. Die aan Silva en die aan Adelgaard. De andere kaarten voor de spelers van FC Twente waren terecht. En Karabach heel erg professioneel probeert weer het tempo uit de wedstrijd te halen. Maar Davy Hoesijnov, de aanvoerder, met het balbezit voor Karabach.
1: We gaan zo een wissel krijgen bij FC Twente. 2 wissels zelfs, want ik zie ook Linsson klaarstaan. Maar de andere is Sam Lammers. En ik zag dat de vierde official het bord al even aan het testen was. Wout Weghorst gaat zo dadelijk het veld verlaten. En dan gaat Lammers in de punt komen. Dan ben ik benieuwd wat voor geluid er ditmaal van de tribunes gaat klinken. Want ja, zondag werd Sam Lammers met veel gejuich begroet. En Pjatja is de andere speler die het veld gaat verlaten. Het is wachten tot die wissel kan plaatsvinden. Daar zegt scheidsrechter Chaya dat die wissel kan worden doorgevoerd. Een dubbele wissel dus bij FC Twente na een uur spelen. Marco Pjatja gaat het veld verlaten voor Christian Linsson. Dat betekent dat Daan Rots naar de rechtsbuitenpositie gaat. Een applaus voor Pjatja die in de eerste helft dicht bij een doelpunt was. Maar zijn inzet in de korte hoek gekeerd zag worden. En daar is de tweede wissel na een uur spelen. En dat is het Wout Weghorst. Ja, dat is zeg wel genoeg, hè?
0: Ja, maar goed, we zien dat hij moeite heeft met zichzelf, wat hij moet laten zien. Het zit hem nooit bij hem in het werken. Hè. Laten we daar helemaal kort in zijn. Maar het zit hem gewoon ook niet mee. De scherpte, alles wat hij doet, het gaat allemaal moeizaam. Hij heeft ook, laten we zeggen, toch een probleem op dit moment om de eigen vorm te vinden. Dat is nou eenmaal, dat valt dan wel eens een keer weg. Maar ja, de andere kant zeggen, ja, we hebben 3 goede spitsen. Ja, dan moet je maar wisselen.
2: Ja, van 3 naar nummer 2 nu Sam Lammers. Hoe zou Vennegoor of Hesseling daarmee omgaan? Want vorige week stond hij nog in de basis, Jan.
0: Ja, maar goed, dat is een jonge speler. Die weet dan best wel dat zijn kansen moeten gaan komen. En we hebben het al vaker gezegd. Die heeft wel een wedstrijd Europees verband kunnen spelen. Maar goed, dat was dan ook niet echt dat je denkt van, nou, die heb op de deur geklopt en er staat een enorm talent. Hij werkt. Het is eigenlijk een beetje een Weghorst in de verjongde uitvoering.
2: Maar Weghorst hadden ze ook veel langzamer moeten brengen, denk ik.
0: Je wil hem ook een beetje beschermen.
2: Ja,
0: en
2: juist.
0: En als club zijn.
2: Een weekje vakantie gaat na het WK. Ja, je had ook moeten zeggen van, joh, jouw tijd komt nog wel in Enschede rustig aan. En die hadden ze bijvoorbeeld afgelopen weekend moeten brengen. Nog een half uurtje in de thuiswedstrijd. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen PEC Zwolle. Dan help je Weghorst. Je helpt Lammers en je hebt dat hele gezeik niet.
0: Ja, nee, maar goed, je weet zelf als je een speler van het Nederlands elftal en Ajax gaat halen, dan wordt er een verwachtingspatroon en die jongen dat speelt al een verleden mee. Die wil hier graag spelen. Nou, hij heeft dat nog toe een enorme druk. En hij kan het nog niet waarmaken, maar het heeft te maken dat hij de vorm nog niet heeft. Nou, dat is helemaal geen schande, maar dan had je misschien, wat jij terecht geeft, die route had beter geweest. Maar het goed, een speler die zelf gaat zeggen van die statuur, ik ben fit, trainer, ik wil spelen. Ja, dan is dat altijd lastig. Dan is dat lastig, maar goed, aan de andere kant, we hebben nu wel gezien dat hij gewoon wat meer rust nodig heeft.
1: Aanval van FC Twente via de rechterkant van het veld. Daan Rots is daar nu dus geposteerd als rechtsbuiten. Linsson met zijn eerste balcontact. Krijgt de bal mee van Van Rooij. Probeert dan zijn tegenstander uit te spelen. Lukt ook wel, maar de bal gaat ook over de zijlijn. En dus een ingooi voor Karabach. Geen geslaagde eerste actie dus voor Christian Linsson. De clubtopscorer van vorig seizoen. Hij moet het dus ook doen met een plaats op de bank. Maar hij krijgt een half uur van trainer John van der Brom om te laten zien waarom hij vorig jaar zo belangrijk was voor FC Twente. Ingooi ondertussen genomen. Goed driehoekje daar weer gespeeld. Maar FC Twente zit ertussen met Lammers. Linsson vrijgespeeld. Wijkman, nou schiet een keertje. Geeft de bal mee aan Ujazette. Eigenlijk te kleine ruimte. Probeert Lammers ertussen te komen. Balbezit weer voor FC Twente omdat Adelgaard opvangt. Ja, als je zo het momentum te pakken hebt, moet je ook gaan toeslaan met de Adelgaard. Aan de linkerkant van het veld wordt op de huid gezeten door Kasjuk, de Oekraïner. De rechtsbuiten van Karabach normaliter. Een hele gevaarlijke speler. Dat vanavond op de beginfase na weinig gezien. Een kaatsje van Lammers die Linsson de diepte in probeert te spelen. Maar die bal mislukt. En zo is balbezit weer even voor Karabach.
2: Goed van Seruki. Seruki speelt de bal richting Ujazette. Ujazette aan de linkerkant van het veld. Komt aan de kant staan. Ujazette voorbij Silva. Nou, Wijdman krijgt hem bij Linsson. Linsson krijgt hem niet bij Lammers. Wijdman met een schot. En de redding van Siomislic. De doelman die daar goed staat opgesteld. Dit was weer een mogelijkheid voor FC Twente. Wel een aardig aanval trouwens. Vanaf de linkerkant Wijdman dus in de 16 met het schot gepakt door de doelman. Ja, als je toch een goal wil maken is dit wel terecht, Jordan. De fase voor FC Twente. Karabach nu in balbezit. Weer een balverlies aan de zijde van de ploeg uit Azerbeidzjan. Nu Seruki. Seruki speelt de bal naar Adelgaard. Adelgaard diep op de helft van Karabach. Speelt de bal naar de linkerkant naar Ujazette. Nou, nog zo'n actie. Ujazette weer. Naar binnen, Ujazette nu met zijn rechter. Oh. En die bal die gaat richting Lammers. En die schat die bal niet goed in. Lammers dacht, hey, daar zit wel een verdediger bij. Maar de verdediger Vargoni laat de bal vakkundig aan zich voorbij gaan. Zojuist dus de mogelijkheid voor Wijnman. En zo heeft FC Twente wel wat mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Maar tot echt 100% uitgespeelde kansen, die heeft FC Twente vanavond ook nog niet echt gehad, hè?
0: Nee, maar dit was het moment. Maar je ziet gelijk als Linsson erin komt en Lammers erin komt, dan zie je een snelle combinatie ook. En dat zijn toch spelers die dan vanuit het centrum gewoon iets kunnen creëren. En je ziet dat er een andere dynamiek is. Want bij Wout heb je natuurlijk heel snel de lange bal en een kaatser en een aanspeelpunt. Maar je moet combineren en daar is Twente toch normaal gesproken altijd goed in.
2: Maar
0: dus,
2: waarom speel je dan als trainer Russische roulette eigenlijk? Want tegen Ferencvaros al. Nou, dit is een goede voorzet. Nou, Lammers.
1: Komt net te kort om die bal van Rooij binnen te koppen. En dan krijgt hij ook nog een vrije trap tegen. Omdat daar een botsing is. En krijgt Rots veel voor protesteren. Lammers gaat ook nog richting de arbiter dat hij daar echt niks doet. Nou, hij gaat gewoon de lucht in om die bal te koppen. En dan raakt hij heel misschien naar een verdediger van Karabach. Die ook weer heel snel gaat staan. Omdat hij weet dat hij zo dadelijk een minuut naar de kant moet. Als die mannetjes het veld in gaan komen. Nou, die zijn er al. Dus Husseinov moet nu naar de zijkant. Ja, hij blijft staan. Maar scheidsrechter Tjaja zegt terecht, aanvoerder naar de zijlijn. Je moet een minuutje buiten het veld. Dan gooit vak P met allemaal bekers bier richting het veld. Dat moet ze natuurlijk ook niet doen. Maar ik begrijp de woede wel even. Want er gebeurde helemaal niks. Daar Husseinov gaat slim naar de grond. Ja, dat is ook misschien die Europese geslepenheid waar ik het eerder al over had. Maar hij moet nu toch wel echt door die nieuwe regels een minuut naar de kant. En dan moet FC Twente het tempo erop houden.
2: Een gele kaart.
1: Ja, maar dat was in de eerste helft ook zo.
2: Ja, toen, dat heeft de scheidsrechter niet goed.
1: Nou, hij wees in eerste instantie wel naar de zijkant dat hij die kant op moest. Maar het blijft dus 11 tegen 11. Vrije trap is genomen door de doelman. En dan komt er nog een gele kaart daar voor de trainer Gurbanov. En is de vrije trap dus ondertussen genomen. Maar
0: dat kan helemaal niet dit. Hij loopt nog naar de zijkant toe om een gele kaart te geven. Dus ze gaan gewoon de bal weer terugspelen naar de keeper.
2: Berghuis krijgt geel. We zien dat het een broertje is van Steven Berghuis. Heel rustig, timide. En stond nu binnen een paar tellen al binnen de lijn ook. Nou, gaan we. Ja, dit helpt FC Twente allemaal niet, hè. Helse fluitconcert hier in de Goalsvesten. Nog iets meer dan een kwart wedstrijd bij die 0-1. De goal al een tijdje geleden gescoord door de Gadi Borges. Zo heet hij volledig. De bal richting de voorwaartse. Overtreding van Karabach. Vrije trap voor Seruki op de eigen helft. thuispubliek gaat er nog een keer achter staan. Seruki met zijn rechter zet die Orias Setter aan het werk. Maar Matteo Silva zit er goed tussen. En dan moet Adelkaart aan de bak. Adelkaart doet dat. Blijft Twente in balbezit? Nee. Het is Karabach. Het is even een strijd op leven en dood. Maar via Weidman, goede voetballer is dat toch. Komt Bruns in actie. Terecht applaus voor Weidman. Misschien wel een van de betere spelers vanavond. Aan de zijde van FC Twente. Rots. Rots speelt de bal naar Seruki. Die bal is ook weer niet lekker van Rots. Die bal die moet gewoon strak ingespeeld worden. Nu zit er weer een speler van Karabach tussen. En daardoor is die snelheid uit de aanval. Wordt de bal weer naar de linkerkant gespeeld. Richting Nijstad. Nijstad naar Orias Setter. Orias Setter meteen weer de dubbele dekking bij Karabach. Dan is er ruimte voor Adelkaart. Adelkaart gewoon schieten. Dat doet hij. Schiet Huizoor over. Eindelijk weer eens wat vuur bij FC Twente. 68 minuten wedstrijd. Maar de doeltrap is voor Karabach.
1: Ja, je ziet dat Karabach het wel iets minder goed kan belopen. Logisch natuurlijk ook, want ze speelden maandagavond nog in de eigen competitie. Toen wonnen ze met 3-1. En ten opzichte van dat duel staan er gewoon 7 dezelfde spelers binnen de lijnen. Dus die vermoeidheid, zeker met die lange reis ook nog in de benen, moet toch een keertje gevoeld gaan worden door de ploeg uit Azerbeidzjan. Nu de rechterkant daar, Daan Rots vrijgespeeld. Kan er niet langskomen. Wel een ingooi, wil hij dan snel nemen. Maar tot 2 keer toe wordt die bal weggetikt door een speler van Karabach. En dus kan Rots niet gooien. Ondertussen heeft Van Rooij al een andere bal te pakken. En die gaat de bal de 16 binnenslingeren. Wacht wel tot wat meer mensen zich daar gaan melden. Nog een dikke 20 minuten te gaan. FC Twente moet het tempo omhoog gaan gooien. Om die vermoeidheid bij Karabach echt te laten toeslaan. Van Rooij goed vrijgespeeld naar Nijstad. In de as van het veld op zo'n 30 meter van het doel van Karabach. Legt de bal breed op Adelgaard. Ja, hier gaat het tempo er dan weer uit. Eigenlijk ben je op zo'n 20, 30 meter van het doel van Karabach. En dan moet je de zijkanten gaan zoeken. Niet terug in de as. Maar ondertussen heeft FC Twente zichzelf vrijgespeeld bij Weidman. Goede actie weer voorbij aan Kostjuk. Gaat naar binnen. Legt de bal breed op Seruki. Die kan net niet schieten. Legt de bal nog een tikje breed op Van Rooij. Die gooit de bal voor. Is geen bezetting. Want Urja Zetter stond nog te ver aan de zijkant. Gaat die bal erop de arm. Ja, het publiek wil
2: eigen lichaam.
1: Maar het is inderdaad het eigen lichaam. Maar ik snap wel dat het publiek daar ziet dat die bal op de hand komt. Want dat was wel degelijk het geval. Maar absoluut geen penalty. Want de bal gaat via de borst van Silva op de hand. FC Twente nog wel in de aanval. Met Daan Rots aan de rechterkant van het veld. Moet zijn tegenstander opzoeken. Legt de bal terug op Van Rooij. Die gooit de bal de 16 in. Wordt opnieuw weggekopt. Kan FC Twente opvangen? Nee. Seruki nu wel in balbezit. FC Twente heeft de druk erop.
2: Ja, Van der Brom gaat ook nog even naar de vierde official. Maar ja, de bal komt van zijn eigen lichaam. Dus het kan nooit een handsbal zijn. En het thuispubliek, dat stuurt FC Twente naar voren met Lienzon. Lienzon naar Rots. Nu het balbezit van Rooij speelt in op Lammers. Dit doet Lammers hartstikke goed. Oh, heerlijke bal van Lammers van Rooij. Nou, in tweede instantie niet. Nu ook geen hands. Nee. Orias Setter mist hem. Maar wat een heerlijke bal van Lammers. Van Rooij bijna met de gelijkmaker. En dan wordt die bal weer ingebracht. Richting de voorwaartse. Richting Weidman. Ja, dit is de fase dat FC Twente moet toeslaan in deze wedstrijd. Weidman speelt de bal naar Adel. Die had al lang moeten lopen. Dat zegt Weidman ook. En dan wordt de bal gespeeld richting Lammers. Maar wat een heerlijke actie van Sam Lammers.
3: Ja, nee, maar hiervoor ga je naar het voetballen.
2: Ja.
3: Ja, nee, maar we hebben het er vaker over gehad. Het is niet het verheerlijken van een speler, maar het combinatiespel.
2: Maar dat wordt ons wel verweten.
3: Nee, nou ja, dat maakt mij niet uit. Ik ben een liefhebber van een combinatievoetbal. Maar dit zag er natuurlijk geweldig uit. En ja, de verkeerde mensen krijgen de kansen.
2: Ja, Van Rooij en Weidman.
3: Van Rooij, dit is wel een Europese avondje nu.
2: Ja. Maar die keeper zat er ook goed bij trouwens, bij Van Rooij. En in tweede instantie werd hij goed geplokt. 71 minuut wedstrijd. Balbezit Twente.
1: Max Bruns toont op. Ja, FC Twente volop op jacht naar de gelijkmaker. Bal naar de rechterkant van het veld, naar Rots. Je ziet toch wel dat er meer automatismen zijn aan die rechterkant. Met Rots als rechtsbuiten en Van Rooij die er wat meer overheen kan. Nu wil het publiek opnieuw een vrije trap. Maar volgens mij werd daar goed de bal gespeeld door Langa. Wel alweer het balbezit voor FC Twente. Dat echte regie in handen heeft. En nu moet gaan toeslaan. Bal aan de linkerkant van het veld bij Adelgaard. Vindt Urja Zetter. Nou, 1 tegen 1. Zoek je mannetje op. Gaat naar binnen. Dan is daar rugdekking. Moet hij dus eventjes terug op Adelgaard. Maar je ziet dat er meer mensen van FC Twente vrijkomen tussen de linies. Urja Zetter kan zijn man gaan opzoeken. Adelgaard gaat eroverheen. Bal komt bij Lienzon. Aanname niet goed. Bal springt van de schoen. En zo kan Karabach opruimen. Gaat de bal de diepte in. Maar FC Twente vangt op. Die speelt spits Koulibaly, die loopt niet eens meer op die diepte loopacties. Op die diepe ballen, want Nijstad is veel en veel sneller en veel fitter. FC Twente gaat op jacht naar de gelijkmaker met Daan Rots aan de rechterkant van het veld. Dan gaat Van Rooij er alweer overheen, wordt in de as gevonden. Dan is daar Zerouki en dan is de bal geopend naar de linkerkant van het veld naar Weidman. Die gaat natuurlijk naar zijn rechterbeen, speelt de bal dan door op Uyazetter. Nou moet je tempo maken als je even 1 tegen 1 staat of die bal voor de goal slingen. Lammers meldt zich, kaatsje op Weidman, die kan gaan schieten. Weidman schiet ook, schot gekraakt. En dan moet FC Twente wel uitkijken voor de tegenstoot. Goed verdedigd door Nijstad, die vervolgens nog een keertje duel aan moet gaan. Kopt de bal naar voren, balbezit weer voor Twente.
2: Heerlijke bal van Lammers, lekker strak ingespeeld. Dan blijft de vaat in de aanval. Nu Zerouki aan de rechterkant met het balbezit voor Rots. Weer Van Rooij. Van Rooij die loopt een tegenstander omver. Dus is de vrije trap voor Karabach. Ja, hier zag de scheidsrechter een overtreding in. Hij begint meteen ook weer te draaien. Het automatisme. Op 10 dus Linsson en Lammers. Ja, ik snap er helemaal niets van voetbaltrainers soms. Als je het goed heeft staan. Ja, als je goed eindigt, dan moet je ook zo beginnen. Maar goed, dat is mijn bescheiden mening. En dan kun je die andere spelers wel later in het seizoen brengen. Maar balbezit en de vrije trap is voor Karabach. Net buiten de 16 aan de linkerkant van het veld is het de doelman die goed staat te keeper trouwens. Die Slomislic, de man uit Bosnië, de international met de lange bal richting de voorwaartse. Zerouki duwt. Karabach blijft in balbezit. Fel op de bal van Rooij. En nu het balbezit voor Jankovic op het middenveld. En aan de linkerkant nu Langa. Langa leidt balverlies ten opzichte van Linsson. Want Linsson heeft nu de bal, maar krijgt een vrije trap tegen. Ja, het thuispubliek is fel tegen de scheidsrechter. Het moedigt FC Twente aan, waar het kan wat dat betreft een heerlijke Europese avond, toch Jan?
3: Ik had me voorbereid op deze scheidsrechter.
2: Ja, had je?
3: Ja,
2: dankzij Joran.
3: Ja, natuurlijk, namens Joran, want ja, die kende hem al. Dus ik denk, nou, ik ga er eens goed voor zitten. Maar hij heeft me nu teleurgesteld in zijn afwezigheid. Nee joh, maar het is, hij, volgens de regels zal hij best goed fluiten. Want jij bent ook scheidsrechter, jij ziet soms wel eens een keer wat wij niet zien. Maar aan de andere kant, het is vaak wat een beetje... Een beetje onrustig
2: niveau.
3: Nee, maar die spelregels zijn overal hetzelfde bed. Ja, dus dat maakt mij niet uit. Maar je ziet wel bij Twente door de omzettingen dat er wat meer voetbal is ingekomen. En bij Karabach is het beste er wel af, Joram.
1: Ja, zeker. Daar zie je echt wel dat de vermoeidheid toeslaat. We zien ook dat er een wissel klaar staat. Dat is nummer 18. Dat is Dani Bolt. Gelukkig niet zo moeilijk Azerbeidzjaanse naam die erin gaat komen.
2: Een mooie achternaam.
1: Ja, volgens mij is hij wel snel, denk je niet?
2: Ja.
1: Maar de Braziliaan gaat zo dadelijk het veld inkomen. Dat wordt dan de eerste wissel van Karabach. Bal aan de voet van aanvoerder Husainov. Die opent de bal naar de linkerkant van het veld, naar Langa. Die moet het duel aangaan met Van Rooij. Van Rooij wint dat duel. Gaat de bal wel over de zijlijn. Dus een ingooi voor Karabach. En die gaat Langa nemen. Maar die moet eventjes wachten tot die ingooi genomen kan worden. Want daar is de invalbeurt van Bolt. Hij komt in het veld voor Moussa Gurbanli, de spits. En zo een verdedigende wissel van de trainer Gurban Gurbanov. Die er dus in 2009 en 2014 ook al bij was toen Karabach hier speelde. In 2009 kwam FC Twente ook op een 1-0 achterstand. Toen won het uiteindelijk nog met 3-1. En in 2014 ging het hier missen in de voorrondes van de Europa League. Het werd weliswaar 1-1. Maar op basis van uitdoelpunten ging Karabach door naar de groepsfase van de Europa League. En op dit moment heeft de ploeg uit Azerbeidzjan ook de beste papieren om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Want zij staan op een 1-0 voorsprong. Fraaie actie van Langa. Dat is toch wel een prima linksback hoor. Die speler uit Mozambique haalt er nu ook een hoekschop uit die zo dadelijk voor dat uitvak kan worden genomen. Het uitvak dat een stuk voller zit dan tijdens de duels met Ferencvaros en Dutch. En zij gaan zien dat Mouadib, de gevaarlijkste speler van vanavond, die hoekschop gaat nemen.
2: 0-1 nog steeds hier in de Grolsvest. Minuut 76 loopt. De korte hoekschop. Nu de doelpunt te maken even in balbezit. Gadi Borges en zo. Karabach even op de helft van FC Twente. Lange tijd niet gezien. Met Husainov, de aanvoerder, heeft de bal gespeeld naar de rechterkant. Naar Silva. Silva ineens door. En Bolt met het eerste balcontact. Dan moet Nijstad oppassen. Want er is meteen druk van Karabach in de persoon van de Oekraïner Kashnu. En zodoende komt de bal in handen van Karabach. Karabach krijgt de inworp. Weidman denkt van, hey, die is voor ons. Maar Nijstad raakt inderdaad de bal als laatste. En Bolt gaat zich daar mee belasten. Ja, 5-4 en de inworp is genomen. Ja, de spelers moeten ook nog een beetje wennen aan die nieuwe regels in Europees verband, maar ook in de nationale competities. Nu het balverlies van Lobato. En misschien dat Twente dan meteen gevaarlijk kan worden. En Lobato maakt zijn fout dan weer goed. En dan is het de vrije trap voor FC Twente met Linsson. Dit duurt dan weer een minuutje dat Twente kwijt is geraakt, omdat Karabach even op de helft te vinden was van FC Twente. Bruns, ja, waar naartoe? Beweging moet er zijn. Beweging is er niet, dan maar de bal naar Van Rooij. Van Rooij speelt de bal naar Nijstad. Nijstad moet dan het spel zo snel mogelijk proberen te verplaatsen. Nijstad speelt de bal naar Adelkaart. Meteen druk van Bolt. Nijstad wordt dan weer ingespeeld. Nijstad wacht dan. En dan zijn ze weer aan het loeren, Karabach. Oenestal met een lastige bal. Daar mag Linsson geen balverlies leiden. Twente blijft in balbezit, maar Linsson wordt in de rug gelopen. Dus een terechte vrije trap. Maar ja, je had ook voordeel kunnen geven, want Twente was gewoon in balbezit. Maar Twente heeft nu de bal, want Linsson heeft de vrije trap genomen. En Seruki in balbezit.
1: Ja, de stormloop op het doel van Slomislic is een beetje gaan liggen. Misschien dat Urja Zette daar nu gevaar kan gaan stichten aan die linkerkant van het veld. Met Weidman geeft de bal mee aan Adelgaard, die wel iets hoger op het veld is gaan spelen in de tweede helft. Weidman goed tussen de linies doorgespeeld op Seruki, kan gaan schieten. Legt de bal breed op Linsson. Die wil daar een combinatie aangaan met Lammers. Maar daar is de ruimte echt heel klein. En dus kan simpel worden verdedigd door Karabach. Wel weer balbezit van FC Twente. Dat nu dus weer eventjes de druk opvoert met Van Rooij aan de rechterkant van het veld. Seruki diepgang bij Linsson. Daardoor kan Seruki naar binnen bewegen. Kan schieten. Legt de bal breed op Linsson. Die schiet. Schot gekraakt. En dan moet Rots die bal winnen. Anders is het heel gevaarlijk. Doet Rots uitstekend. Geeft mee aan Bruns. Nou is daar de voorzet van Linsson aan de rechterkant van het veld. Wordt verlengd door een verdediger van Karabach. Gaat die bal over de achterlijn of kan Bolt die bal binnenhouden? Nou, hij blijkt echt snel te zijn, want hij houdt die bal binnen. Legt de bal terug op zijn ploeggenoot. En die gaat de bal naar voren schieten. Nee, geeft mee aan Bolt. Die wordt dan onder druk gezet door Urja Zetter. En dan is dat een gevaarlijk hoekje waar die staat. Maar hij haalt er wel slim een doeltrap uit door de bal tegen Urja Zetter aan te schieten.
2: 79 minuten wedstrijd. Je kan wel zien dat het een ervaren Europese ploeg is. Want vorig jaar speelde Karabach nog in de Champions League. En nu speelt Karabach de bal, de keeper, richting de voorwaartse. Wordt die bal nog even verlengd door Kasjuk. En nu heeft Oenestal het balbezit. Oenestal heeft de bal gespeeld naar Nijstad. Nijstad speelt de bal naar Weidman. Weidman terug op Nijstad. Gebeurt allemaal nog op de helft van FC Twente. Seruki zegt, kom op tempo maken. Daar gaan we. Urja Zetter, nu aan de linkerkant van het veld. Urja Zetter met Silva tegenover zich. Urja Zetter weer naar binnen. Urja Zetter met zijn rechter speelt de bal richting Linsson. Deze is te scherp. Ja, dat finesse wat Linsson heeft, wat Weidman heeft, dat heeft Urja Zetter in de passing niet, Jan.
3: Nee, maar hij is dan zo snel en dan heeft hij eigenlijk, nu gaat hij echt de bal spelen, terwijl hij gewoon een heel zacht tikkie moet geven. En dan kan je zo doorsteken. Maar ja, als hij dat ook nog gaat beheersen, dan is het helemaal een geweldige buitenspeler. Nee, maar dat is zo zonde, want alles wat hij dan doet, tot aan die laatste bal, ja, die gaat dan weer te hard. En dan is het zonde voor de loopactie van Linsson ook nog eens een keer. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat er een fase nu is dat je zegt van, ik zie in ieder geval weer een aardige combinatie.
1: Ja, hij moet ook voor dat gevaar gaan zorgen, want het komt wat minder van de rechterkant de laatste paar minuten. Nu ligt er opnieuw ruimte bij de Noor, maar het gaat even via een tussenstation. Dat is Weidman. Ja, niet zo laconiek met buitenkantje voet. Want als die bal echt wordt onderschept door Bolt, dan ligt er heel veel ruimte voor Karabach. Het loopt goed af. Weidman baalt een beetje van zijn eigen actie, maar hij moet weer meters gaan maken om zich te melden op het middenveld. Staat nu op de linksbackpositie. Bal aan de rechterkant van het veld bij Van Rooij. Rots gaat de diepte in. Bal richting Lammers. Maar die bal is te hard om hem lekker aan te nemen. Wil de bal volgens mij ook gewoon uitkaatsen. Maar Lammers raakt die bal niet goed. Wel minder gemor dan bij een foutje van weg. Dus dat valt echt wel op. Maar de bal gaat over de achterlijn. Doeltrap wordt zo dadelijk genomen door Slomislic. En dan is het nog een 10 minuten tot het blessuretijd gaat in die er dan ingaat. Ja, dan moet de FC Twente toch wel een beetje tempo gaan maken.
2: Oh, dat is zo.
1: Aardig inglijden daarvan. Ja. Doelpunt maken Borges, maar hij raakt gelukkig niemand. Maar FC Twente moet de tempo omhoog gaan gooien. Misschien dat Van der Brom nog wat nieuwe elan. Oh, wat een fout van Bruns, zeg. Levert de bal zo in bij Langa, die er gevaarlijk uit kan. Er gaat zijn Oekraïense ploeggenoot de diepte in, dat is Kasjuk. Die schiet de bal en een goede redding van Oenestal. Maar dit zijn fouten die je echt niet mag maken, Jan.
3: Nee, maar als je dan in de opbouw zit, je bent de laatste lijn. Nee, je bent daar verantwoordelijk voor. Ja, dan moet je heel zuinig kunnen spelen. Maar goed, Bruns heeft vaak, en het Nijstad hebben dat ook tegelijk na de rust gezien. Ja, dat zijn jonge spelers. Die zijn soms nog even te veel risico nemen. Maar op dit niveau kan je geen enkel risico nemen.
2: Balbezit voor FC Twente, voor Bruns. Bruns heeft de bal gespeeld naar de aanvoerder, omdat Prupper in de kleedkamer in de rust is achtergebleven. Van Rooij. Van Rooij nu naar Seruki. Seruki met Adelkaart. Adelkaart speelt de bal naar Weidman. Weidman aan de linkerkant van het veld. Weidman, Lammers beweegt in de punt van de aanval. Dan wordt de bal naar Adelkaart gespeeld. Weidman dan Wijman kijkt. Wijman speelt de bal naar Nijstad. Nijstad, Twente, de omsingeling van Twente. Speelt de bal diep richting Oriasetter. Aan de linkerkant meteen Silva tegenover zich. Wijman krijgt de bal. Wijman kijkt. Linsson staat daar helemaal vrij. Dat is een goede actie. Linsson is dit het moment voor FC Twente. Adelkaart. En de doelman heeft hem weer... Ja,
3: maar dit is een terugspeelballetje. Ja,
2: hij moet hem met rechts knallen.
3: Ja, wat er gebeurt.
2: Links, maar het zag er weer dreigend uit. Maar daar stond Linsson wel helemaal vrij. En dit had zomaar een kans kunnen zijn. Het is een schietpoging geworden van Adelgaard. Maar die had de trekker vol moeten overhalen. En dat deed hij niet.
1: Maar hij mist echt overtuiging in zijn poging. En eigenlijk is het bij elke kans van FC Twente de verkeerde speler die in de positie komt om te scoren. Want ja, Adelgaard is natuurlijk, hij maakt een doelpunt tegen Ferencvaros. Maar is niet een... speler die heel veel doelpunten maakt. Ja, was wel een uitstekende inspeelpaas van Wijdman overigens. Dit is weer een dramatische bal van Verhoor. Die speelt de bal zo over de zijlijn aan de andere kant van het veld. En ik zie opnieuw twee wissels klaarstaan bij FC Twente. Waar Fennegoor of Hesselink in de ploeg gaat komen. En ook de aanwinst Thorvaldsen komt in de ploeg. Ik zie dat Adelgaard zich gaat melden aan de zijlijn om gewisseld te worden. Even kijken wie van het veld gaat. Het is inderdaad Adelgaard die het veld gaat verlaten. En ook Wijdman gaat naar de kant. En zo is John van der Brom door zijn wissels heen aanvallende wissels, want FC Twente weet dat het vanavond een goed resultaat moet gaan halen, want in Baku zal het volgende week wel een lastig verhaal worden. Maar vanavond is er nog alles om voor te spelen, want FC Twente heeft de druk erop. Het moet alleen nog een keertje toeslaan.
2: Spits nummer 3 erbij, naast Lammers en ook Thorvaldsen. Maar ja, 0-1, ik zou niet de poort helemaal opengooien, want een uitdoelpunt telt niet meer in Europees verband, toch Jan?
3: Nee, dat telt niet meer. Dus ja, wat dat betreft, tuurlijk, je probeert er alles aan te doen om toch in ieder geval de gelijkmaker nog te forceren. Want ja, dan ziet de wereld er weer heel anders uit. Maar ja, Twente is wel zeker de tweede helft de bovenliggende partij. Maar ja, de kansen die dan gekomen zijn, het zijn niet de hele grote kansen, maar wel mogelijkheden. En ja, je hoopt altijd nog een keer dat ze toeslaan en dat de goede mensen aan de bal gaan komen, Joran.
1: Ja, zeker. Met nu Nijstad moet eventjes terug op Zerouki. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp wel dat John van der Brom het risico neemt, want na die wissel van de spits is Karabach met 5 verdedigers gaan spelen. Dus je kan ook wel een aanvaller extra binnen de lijnen brengen. Met nu Van Rooij, die wordt vrijgespeeld aan de rechterkant van het veld. Neemt misschien iets te veel hooi op zijn vork, maar herstelt, houdt de bal in de ploeg. Met Nijstad nu op de helft van Karabach. Alles en iedereen op doelman Oenestal na op de helft van Karabach. Bal aan de linkerkant van het veld bij Urjazet. Het draait goed weg bij Bolt. Dat is toch echt wel een mindere verdediger dan Silva. Misschien dat Urjazet daarvan kan gaan profiteren. Lammers nu ook aan de linkerkant van het veld. Die moet zich daar toch voor de goal gaan melden. Bruns vindt Van Rooij. Opening is ondertussen gevonden aan de rechterkant van het veld. Thorvaldsen. Zijn eerste balcontact wordt met gejuich ontvangen. Maar moet wel eventjes terug. Ja, dat is toch een speler die voor de actie moet gaan zorgen. En dan moet hij ook lef en durf gaan tonen. En de bal niet terug gaan spelen op Van Rooij. Ondertussen de bal alweer aan de linkerkant van het veld. Bij Urja zetten. Maar het gaat allemaal uit
3: vanuit stand. Ja, het is vanuit stand. En ja, die verdedigers hebben het zo makkelijk. Die zijn heel gegroepeerd en komen er dan maar door. In dit tempo kom je niet door. Het zal toch heel snel moeten nu over de buitenkanten weer.
2: Aan de rechterkant Thorvaldsen maakte zijn debuut afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Nu vanaf de rechterkant. Dan moet er een voorzet komen. Die komt er ook. En ja, dat zijn allemaal makkelijke ballen voor Slomislić. Dat is een lange doelman. Heeft meteen weer de bal gegooid. Want Karabach is weer weg aan de rechterkant van het veld. Met Kasjuk, de Oekraïense international. Die wacht even. Het balbezit is er voor Karabach. Nu Silva meegekomen. Silva tegenover Nijstad. Dat doet Silva goed. Ja, die backs die zijn wel aardig bij Karabach. Die willen wel voetballen. Zijn ook niet bang om een bal onder druk in ontvangst te nemen. En zo heeft Karabach even weer de bal met Vargoni. De Hongaar heeft de bal gespeeld naar de man die in de eerste helft het meest gevaarlijk was. Muadib. Muadib krijgt een vrije trap. Een overtreding van Van Rooij. En zo heeft Karabach even weer wat rust. Krijgt het een vrije trap op de helft van FC Twente. Twente heeft nog iets minder dan 4 minuten en wat extra tijd. De bal wordt diep gespeeld richting de man die erbij is gekomen. Bolt. De 1-2. Nee, Bolt krijgt de bal niet mee. Karabach probeert even de bal in de ploeg te houden. Silva met Lammers tegenover zich. Silva speelt de bal diep. En er is een handigheidje ook. Want Nijstad raakt de bal als laatste. En zo heeft Karabach even de ruimte. Bolt heeft snel ingegooid. Nu het balbezit voor Bordeges, de doelpuntenmaker. Want ja, dat is alweer een tijdje geleden. Karabach begon de fase naar rust sterk. In eerste instantie al meteen een bal tegen de paal. En even later was het dan raak. En FC Twente kan nu een bal opvangen via Lammers. Die krijgt de bal van Linsson. Nu aan de linkerkant Orias Setter. En die wordt tegengehouden. De bal gaat over de zijlijn. Twente op de helft van Karabach in balbezit.
1: Ingooi ondertussen genomen door Nijstad. Op de borst gegooid van Linsson. Die speelt daarmee ook de bal weer terug op Nijstad. En die kan opstomen. Geeft de bal weer terug aan Linsson. Is erg druk daar aan die linkerkant. Dus eventjes uithalen richting Bruns. En dan moet de opening gevonden worden aan de rechterkant van het veld. Daan Rots heeft zich weer in de as gemeld. Sinds de invalbeurt van Thorvaldsen. En Lammers is ietsjes lager op het veld gaan staan. Vennegoor of Hesselink in de punt. Lammers zoekt een 1-2'tje met Nijstad. En meldt zich dan weer in de punt van de aanval. Maar ja, ik zei het net al. De bewegingen, de diepgang. Dat is iets wat ontbreekt bij FC Twente. En dus ook een beetje gemor vanaf de tribunes. Thorvaldsen gaat naar binnen. Moet het veld eigenlijk breed gaan houden op dit moment. Want het is al zo vol, zo klein daar in het centrum. Nijstad kan meters maken. Nou, maak tempo Nijstad. Zoekt dan de buitenkant bij Urjasetter. 1 tegen 1 met Bolt. Gaat naar zijn rechterbeen. Legt de bal voor. Goede voorzet. Ja, Lammers. Raakt de bal wel met het hoofd. Maar die bal gaat ook meters naast. En dan wordt Husseinov gefeliciteerd door zijn ploeggenoten. Dat hij daar Lammers het koppen belette. Gaat deze bal dus over de achterlijn. Zitten we in de 88ste minuut. Gaat de scheidsrechter weer even naar de zijkant. Komt er weer een gele kaart voor iemand van de bank. Ja, ze zijn echt wel gretig met het geven van gele kaarten vanavond.
2: Jan, is dit FC Twente groots vanavond? Want ik hoorde een persconferentie van Saruki van nou, zo slecht was het ook allemaal nog niet. Maar is dit Twente nog in groots te doen?
0: Nou,
2: dit Twente kan nog wel beter, toch?
0: Ja, tuurlijk kunnen ze beter. Maar goed, dat heeft... Kijk, de tegenstanders in Nederland in de competitie over het algemeen zijn minder als dat dit soort ploegen zijn. We hebben Ferencváros hier gezien. Nou, Dutch hebben dan... Die waren helemaal niks. Maar deze ploegen zijn gewoon wat verder in gedachten. In gewoon van het resultaat halen. Nou, dat hebben ze stiekem gedaan zoals het er nu uitziet. En dan hebben ze nog een thuiswedstrijd. Maar het is ook geen ploeg waar je van denkt nu gelijk... Het is een beetje gelijkwaardig, heb ik de indruk. Van beide ploegen willen wel... Zijn niet allebei in goede doen. Alleen hun counter is gewoon heel erg gevaarlijk.
2: Nijstad in balbezit heeft de bal gespeeld naar Orias Setter. Applaus voor Orias Setter. Nu Linsson. Linsson met de voorzet richting Vennegoor of Hesselink. En dan moet FC Twente doordekken. Oppassen voor... Ja, nou juist doordekken. Moet Twente oppassen voor de omschakeling. En Twente heeft weer het balbezit. Bruns heeft de bal gespeeld naar Thorvaldsen. Meteen in actie. Thorvaldsen, dat heeft hij wel. Het is heel een truistige speler. Thorvaldsen, jonge speler. Daar verwacht men veel van bij FC Twente de komende jaren. Linsson dan speelt de bal breed. Nu Twente weer diep op de helft van Karabach. Bruns naar de zijkant. Thorvaldsen. Nou, komt die voorzet. Thorvaldsen met de voorzet. Wordt die bal weer weggewerkt. Ja, er stond helemaal niemand. Ja, een speler van Karabach. Een beetje blinde voorzet van Thorvaldsen. Nijstad kan weer opvangen. 89ste minuut. Voorlaatste minuut van de officiële speeltijd. Twente zet nog een keer aan. Het publiek gaat er ook nog een keer achter staan. Met Orias Setter. Orias Setter naar binnen. Dit is goed. Orias Setter met schot. Is dit hem? Nee, die keeper is iets te goed vanavond. Slomislic met de redding. En ook is deze mogelijkheid voorbij voor FC Twente.
1: Ja, er zit wel iets meer overtuiging in dan in die poging van Adegaard van zojuist. Maar ook deze is net niet moeilijk genoeg voor de doelman om hem echt tot problemen te dwingen. Ja, de uittrappen van die doelman worden wel minder en minder. Opgevangen door FC Twente. Vennegoor Hesselink wint daar het kopduel verlengd op Lammers. Die leeft de bal dan in. Kan FC Twente daar de bal heroveren op het middenveld? Het antwoord is ja. En dus kan FC Twente op jacht naar een nieuwe aanval met Urias Setter. Die daar aan de linkerkant wordt vrijgespeeld door Linsson. Balletje is eigenlijk iets te zacht, waardoor Bolt ertussen zit. Ingooi voor FC Twente. Linsson gooit het terug op Nijstad. Ja, FC Twente moet tempo gaan maken als het nog iets wil vanavond. Oeh, Nijstad, dat gaat ook maar net goed. Als die Oekraïner daar iets meer oplet, Kostjuk, dan zit hij ertussen en kan die alleen op Oenestal af. Maar het loopt goed af. FC Twente nog altijd in balbezit. Nog zo'n 12 seconden reguliere speeltijd te gaan. Bal bij Linsson. Die gaat natuurlijk naar binnen naar zijn rechtervoet om die bal voor te geven. Nee, zoekt de combinatie met Seruki. Bal in de as van Roy. Tikje breed op Thorvaldsen en dan een goede voorzet. Of meegeven aan Van Roy. Van Roy legt de bal terug op Thorvaldsen. Dit moet hem zijn. Thorvaldsen krijgt hij nog een herkansing en schiet. Schot wordt gekraakt. Goed verdedigd. Maar dat was opnieuw een goede mogelijkheid voor FC Twente. Voor die aanwinst van FC Twente. Maar de bal gaat over de achterlijn via een verdediger. Had inderdaad iets sneller moeten handelen of de bal breed moeten leggen. Maar het wordt nog wel een hoekschop voor de thuisploeg.
2: Hoekschop vanaf de rechterkant. De extra tijd loopt. 4 minuten extra tijd heeft FC Twente om nog een gelijkmaker op het bord te krijgen. Richting de eigen aanhang speelt FC Twente. Dan ligt er weer een bal in het veld. En de scheidsrechter heeft weer wat gezien. Dan komt nu de hoekschop vanaf rechts een indraaier. Komt er weer een bal. Ja, dat moet je ook niet doen. Ja, die bal die wordt tot frustratie van Nijstad diep in vak P geschoten. Komt nu de vrije trap vanaf de hoekschop moet ik zeggen. Vanaf rechts een indraaier. Weggewerkt, afvallende bal. Nee, die bal die wordt verlengd en weggeschoten door Mouadib. En zo komt FC Twente weer in balbezit. Moet Linsson oppassen, want die wordt opgejaagd. Linsson nog steeds in balbezit aan de rechterkant van het veld. Haalt de bal weer uit. Ja, die bal moet naar voren. Want daar valt het te halen. Wordt die bal ingebracht. Wordt die weer weggewerkt. Ja, dit is heel makkelijk verdedigen voor Karabach. Door de bal in de as te gooien. Dat is heel makkelijk verdedigen. En dat blijkt ook. Want Karabach doet het rustig aan. Mag een inworp gaan nemen. Tweede minuut extra tijd loopt. En de linker centrale verdediger die een hele goede wedstrijd speelt. Bruno Langa met de inworp. Bruns speelt de bal naar Van Rooij. Een blinde trap van Van Rooij. Daar is ook het beste wel af. En Seruki die speelt vanavond trouwens in de tweede helft ook een goede wedstrijd. Tempo zit wel in de wedstrijd. Ook bij Seruki speelt de bal naar de rechterkant. Torvaldsen doet hij het nu wel, Joran.
1: Legt de bal terug op Seruki. Weer iets te traag handel. Bal blijft misschien liggen voor Rots. Maar net op tijd zit Jankovic ertussen. Onder druk gezet, Langa. Maar hij blijft rustig. Speelt de bal terug op Jankovic. Nou, die gaat waarschijnlijk liggen daar op de achterlijn. Of hij probeert hem tegen speler van Twente aan te schieten. Het lukt beide niet. Ingooi voor FC Twente. Op een mooie positie om die bal die 16 binnen te slingeren. Met Van Rooij. Het publiek gaat er nogmaals achter staan. Ja, daar heeft het echt niet aan gelegen vanavond. Ze hebben er vanaf de eerste seconde achter gestaan. Af en toe wat gemor, maar vooral positieve steun. De ingooi van Rooij. Kan die worden verlengd? Nee. Opgevangen en weggewerkt door Kadi Borges. Bal gaat over de zijlijn op de helft van FC Twente. Nijstad gaat snel gooien. Ja, FC Twente heeft nog anderhalf minuut. Ingooi is snel genomen. Nijstad gaat die bal dan naar voren schieten? Nee, zoekt het breed op Linsson. Verschrikkelijke bal, waardoor Linsson die bal in één keer naar voren moet schieten. Daardoor is hij niet helemaal nauwkeurig. Moet Torvalds het duel aangaan met Langa. Die haalt die bal vrij weg met een omhaal. En dan moet FC Twente daar de bal winnen om op jacht te gaan naar een nieuwe aanval. Nou, het kan nog. Nog één minuut te gaan. Seruki legt de bal terug op Linsson.
2: Linsson richting de goal. Linsson met voor zich een directe tegenstander. Daarom moet hij de bal breed leggen. En FC Twente leeft nog deze aanval ook. Bruns brengt de bal in. Bruns richting de 16. Wordt hij weer weggewerkt door Karabach. Wordt hij weer opgepikt door Seruki aan de linkerkant van het veld. Seruki doet hij het. Seruki, nee, iets te ver naast de goal. Wel weer wat dreiging van FC Twente in de laatste minuut van de verlenging van de extra tijd. Ja, de scheidsrechter die zegt tegen de keeper, kom op, aanmaken. We hebben nog even te gaan. Komt de uittrap van de doelman van Karabach. En zo staat Twente dus nog steeds achter met 1-0. Heeft het wel geprobeerd om de gelijkmaker op het bord te krijgen. Maar de treffer van Gadi Borges gaat waarschijnlijk de winnende worden. Of Twente doet het nog een keer met Lammers. Lammers speelt de bal naar Oria Setter. Nog 20 seconden in die extra tijd. Oria Setter richting de 16. Ja, Oria Setter speelt de bal naar Seruki. Dan moet Vaat in deze aanval. Nijstad speelt de bal breed richting Bruns. Aanslag op Seruki. Aanval loopt door. Torvaldsen aan de rechterkant van het veld. Torvaldsen, kom op. Torvaldsen vanaf de rechterkant. Torvaldsen met de voorzet. Weer een schijnbeweging. Dalmar met linksvoor. Dit is een goede voorzet richting Lammers. Die kopt de bal terug. Twente nog steeds in balbezit. We zitten over de extra tijd heen. Oria Setter richting Lammers. Doet hij het. Lammers in de 16. Lammers met de voorzet. Nee! Weer de redding van de doelman.
1: Nog wel een hoekschop.
2: Het is nog een hoekschop.
1: Fluit af. Ja, je zat erop te wachten. Ja, volgens de regels is het tijd. En dan weet je dat hij kan fluiten. Maar ja, zelfs hier op de perstribune vliegen de beekjes bij ons om de oren. Het publiek is woedend. Maar scheidsrechter Chaya geeft geen hoekschop. Tijd is tijd volgens de arbiter uit Albanië. Ja, die is de hele avond al volgens de regeltjes. En FC Twente heeft met 0-1 verloren van Karabach. Door een slechte fase vlak na rust. Kadi Borges, hij maakt de winnende. En FC Twente moet in de achtervolging wil het de groepsfase van de Conference League bereiken.
2: Wat vond je ervan, Jan?
3: Nou, het was wel een enerverende wedstrijd. En er zaten wel fases in waarin je echt wel weer wat combinatievoetbal zag. Alleen de verkeerde mensen komen in kansrijke posities, ook in de afronding met name. Ja, je kan ze niet verwijten dat ze er alles aan gedaan hebben. Maar goed, het laatste zetje om op het doel te schieten en echte overtuiging. Ja, dan heb je de pech dat er nog een aardige keeper staat. Maar al met al denk ik dat een gelijkspel de verhouding wel was geweest. Sowieso, maar dat is niet zo. Dus je hebt nog één week en nog één wedstrijd, Joran.
1: Ja, een beetje echt een een typische Nederlands-Europese wedstrijd. Ja, we hebben het al zo vaak gezien dat de Nederlandse ploegen echt prima mee kunnen in Europa. Maar uiteindelijk lukt het vaak net niet om dan ook toe te slaan op de momenten dat het moest. En dat is vanavond dus ook bij FC Twente gebeurd. Ja, komt die uitspraak van Ten Hag toch weer als een boomerang terug. Dat de Nederlandse ploegen niet hebben gepresteerd in Europa. Maar FC Twente doet het tot dusver ook niet. En ze moeten echt aan de bak om volgende week alsnog de groepsfase van de Conference League te bereiken. Maar we hebben vanavond gezien dat het er wel degelijk in zit. FC Twente is echt niet minder dan Karabach. Heeft een hele week om zich voor te bereiden. Want de competitiewedstrijd met Telstar is verplaatst. Karabach komt de komende week nog wel in actie. Dus FC Twente moet volgende week daarvan gaan profiteren in Azerbeidzjan. Maar het kijkt dus wel tegen een 1-0 achterstand aan.

von Lindberg. Da ist wieder Kehr. Stattdessen für Recic.

Magenta Ballfunk Jagd. Recht exklusiv die Idee des Dänen.

0: Een heel goede avond iedereen. Opnieuw welkom in de Planet Group Arena. Zometeen over een minuut of vier de aftrap tussen KH Gent en Hibernian uit Schotland. Heenwedstrijd van de playoffs richting de UEFA Conference League met een heel mooie opkomst uit Schotland. Er zijn heel wat supporters zonder ticket die ook in Gent aanwezig zijn. Maar de meerderheid zit in de O'Leary's Sportsbar. Wim, die hebben ze daar exclusief afgehuurd voor de hele club.
1: Mooi, hè?
0: En AH Gent hoopt natuurlijk dat die Schotten met lege handen terugkeren naar huis. Göteborg uit Zweden, Cherkasy uit Oekraïne, die gingen al voor de bijl in rondes 2 en 3. En nu moet ook die laatste horde worden genomen. En Hibernian, dat is, Wim, laten we eerlijk zijn, geen traditionele topclub, niet Rangers of Celtics. Ze zijn vijfde geëindigd, maar een hecht blok, een sterk collectief hebben ze zeker wel.
2: Ja, zeker. En ook in een opstelling, een veldbezetting zoals Rick de Mil ook meestal speelt bij de Buffalo's. Beetje hybride, maar in een 3-5-2. Ja, dus gespiegeld. Wat wil zeggen dat er nogal wat duels gaan zijn, man tegen man. En dat die duels gaan moeten gewonnen worden. En we zagen toch wel dat die Schotten veel duelkracht hebben.
0: Dit is de basiself van Rick de Mil.
2: Met de Roef, dan een Gom, Beurtjes, Van der Heijden. Dat staat als een blok. Volkaart en Araujo op de flanken. Driemans middenveld met de vlieger, De Lorge, Benes. En Sonko, die kan ook op dat middenveld komen. Zo wat van links. De diepste zal alleszins Vergara zijn.
0: Ja, één ding is duidelijk, Wim. Dat als er geroteerd wordt, dan wordt er niet aan de defensie geraakt.
2: Nee.
0: Daar wordt niet aan gemorreld. Dat vijftal achterin, dat staat nu als een huis.
2: Ja, en ook vorige week Burgess klaargestoomd tegen Göteborg om toch nog erbij te zijn. Alhoewel Pascotti op hete kolen zat om te kunnen spelen. Maar Burgess erbij. En dan denk je, de donderdagavond is misschien niet helemaal fit. Maar deed het geweldig. Maar ook op La Louvière, op dat kunstgras. Hadden we misschien verwacht dat hij even zou mogen rusten. Maar nee, niks daarvan. Hij toch wel en met een bom twee geweldige aanwinsten tot nu.
0: Scheidsrechter komt uit Polen vandaag. Zijn naam Paweł Raczkowski. Daar gaan we onze tong misschien nog een paar keer over breken vandaag. De captain O'Hara van Hibernian. En dit is de rest van het elftal.
2: Ja, hier staan ze in de 4-3-3. Maar het zal ook wel een beetje anders zijn met Zallinger dan Paslak. Dan O'Hara, Kerr, Meijer, Shaiwa, Obita en Mulligan staan hier op het middenveld. Obita en Meijer zouden kunnen gewisseld worden. Gambelos, nu op links meest aanvallende middenvelder. En twee goede jonge spitsen, Low en Elding. Vooral die laatste heeft ons al kunnen bekoren.
0: Ja, die heeft al drie keer gescoord dit seizoen. Je kan het nu misschien al even verklaren waarom hij jou bevalt.
2: Heel erg snel, kan van links komen, kan van rechts komen. Werkt makkelijk af, zowel met zijn linker als met zijn rechtervoet. Die Low, die heeft het wat moeilijker. Dat is deze hier. Die heeft het wat moeilijker om af te werken. Die laat nogal eens wat kansen liggen. En dus toch maar rekenen op Davy Roef vandaag weer. Maar aan de overkant, eerlijk gezegd, heb ik die keeper ook al wel goede zaken zien doen, die Oostenrijker.
0: Ja, het is ook een beer van een vent, 1,96 meter, volgens de info die we terugvonden. En normaal spelen ze dus in het groen, groen en wit. Dat zijn mooie shirts die ze vaak hebben. Dit zijn uittruitjes natuurlijk in zwart en wat is het? Wat paarsachtige kleuren. Voldoende verschil wel met het lichtblauw van de Buffalo's. En de Buffalo's die gaan in de tweede helft, Wim, naar de eigen spionkop spelen. Dat kan misschien nog een voordeel blijken.
2: Dat is altijd een voordeel hier in
0: maar
2: die thuiswedstrijden.
0: Wat we wel moeten zeggen is, een nadeel hebben ze ook. Namelijk, in tegenstelling tot de eerste twee rondes, is de eerste wedstrijd al thuis. En kunnen ze het niet in eigen stadion afmaken in de terugwedstrijd.
2: Nee, klopt. Vandaar, had de Mosse altijd, als hij bij Mechelen trainer was, een 0-0 is ook niet slecht in een heenmatch. Dan kan je, dan hou je ook altijd alles over. Alleen, doe je jezelf veel plezier door hier vanavond toch te winnen. Maar wordt niet evident.
0: Drie wedstrijden van de zes dus gewonnen, de Buffalo's. In totaal dit seizoen, maar in Europa maar eentje die uitzegen in Göteborg. Waar Gent misschien voor de rust ook meer dan één keer had kunnen scoren. Maar vlot scoren blijft nog altijd wel een uitdaging. Alleen tegen KV Mechelen hier twee goals. Maar naar Mechelen speelde toen ook verre van geweldig. Hier is Sonko. In de tweede minuut Araujo natuurlijk weer in de aanval. Wat heeft die al aan meters afgelegd in de eerste maand van de competitie en van het seizoen. En hij wordt ook niet gespaard, de Portugees. Die moet maar blijven draven op links.
2: Ja, geweldige seizoenstart heeft hij. En Sonko heeft een goed begin van de wedstrijd. Al drie keer toch met een soort actie, ja, die vertrouwen uitstraalt.
0: En Josué Vergara natuurlijk ook weer aan de aftrap. Nog maar één keer moest hij invallen. Hij wordt echt wel, ja, gebruikt als steunpilaar daarvoor in, als nieuwkomer. Meteen zeker van zijn basisplaats. Ook geen sprake meer natuurlijk van Kanga. En ook niet van Max Dean trouwens vandaag in de wedstrijdselectie.
2: Nee. Transferitis zal er dan toch van komen.
0: Ja, hij zoekt echt wel naar dat vertrek. Millwall werd al genoemd. Bolton ook, daar werd hij mee gelinkt. Sonko opnieuw. En dan de vlieger die overneemt. En dan de trap in één keer. Ja, is de doelpoging van de wedstrijd. Laszlo Benes kan alleen maar goed zijn voor het vertrouwen van de nieuwe aanwinst van Gent.
2: Zeker
0: tussen
2: weten.
0: De palen, maar in de handen van Zallinger.
2: En het was een ingestudeerde hoekschop. Ja, met vier heel dicht daar bij elkaar. Iets heel speciaal. Alleen hadden die schotten het wel door. Dus is het plannetje niet gelukt.
0: Wat toch altijd goed, zo'n vroege doelpoging. Het is even de doelman testen. Al was het geen grote moeilijkheid voor die Zallinger, een 30-jarige Oostenrijker is dat. Die bezig is aan zijn tweede seizoen bij Hibernian. Hips, dat is de afkorting. En die term wordt eigenlijk vaker gebruikt in Schotland. Dus dat gaan we ook wel geregeld doen. Bekt iets makkelijker. Ze hebben dus in de eigen competitie al twee wedstrijden gespeeld. Verrassend genoeg thuis verloren van Motherwell, 1-2. En op verplaatsing, zoals jij in de voorbeschouwing al zei, Wim, zijn ze gaan winnen met dezelfde cijfers bij de Rangers, ook 1-2. Op Ibrox, dat is toch een fameuze prestatie. Bij de Rangers, daar speelt nu trouwens Daisuke Yokota, ex-agent natuurlijk. Ja. Ngom brengt de bal voor doel, maar makkelijke plukbal voor Zallinger. Vorige week 0-0. Een clean sheet voor die doelman op bezoek bij Skendia in Noord-Macedonië. Die hebben ze geklopt in de derde voorronde. 2-1 gewonnen thuis. Dat was ook geen simpele zege, moet ik zeggen, met een goal in de toegevoegde tijd om met 2-1 te winnen. En dan 0-0 in de kwalificatie over de streep getrokken vorige week. Goed doorgedraaid hier. Dan is er wel wat ruimte op de linkerkant.
2: Goed dekking gegeven door een kop. Bal nog geraakt door Campbell. En dus ook, gooien.
0: Ze hebben dus ook twee wingbacks met Mayer op de linkerkant. En op de rechterkant. Dat is de bekendste naam, denk ik, hè, bij Hibernian. Paslak.
2: Ja.
0: Ex-Borussia Dortmund.
2: Ja, we hebben een jaar of drie toch hebben we daar nog bezig gezien. Ik denk zelfs Champions League.
0: Ja, hij heeft 55 matchen gespeeld voor BVB. Maar intussen, ja, wat afgezakt is sinds februari. Deze man nu in beeld. Aanwezig bij Hibs. Heeft daar een contract getekend tot 2029. Zit eigenlijk in de piek van zijn carrière. Ja. 28 jaar. Maar hij heeft het toch niet kunnen waarmaken aan de top van het Europese voetbal.
2: Ja, zakken in een vijfmansdefensie zoals een beetje verwacht. Misschien zelfs gevreesd. Hè? Want ja, kom er maar eens door.
0: In alle eerlijkheid, ik ga de mensen er misschien thuis niet blij mee maken, maar ik verwacht nu geen open wedstrijd met de 3-3 eindstand. Ik denk dat het over twee wedstrijden wel eens een heel close call zou kunnen zijn.
2: Ah, oeh. Ah, hooggegeven voet van Mayer op een goal. Ja, die is zwaar geraakt hoor, denk ik.
0: Het was een stevige schreeuw.
2: Op de heup, op de heup, hips, op zijn hips.
0: Ja, hips op plaai, heb je al gezegd.
2: Ja. Hibernian. Veld erin gegaan. Kijk maar.
0: Nou, mag gele kaart zijn, toch?
2: Ja, trekt nog net op tijd. Als hij het voelt, zijn voet terug.
0: Ja, toch?
2: Ja. Komt goed weg, deze Mayer.
0: Adam Meyer, een 21-jarige Engelsman, maar in elk geval, Gent houdt er wel een vrije trap aan over. En op spelhervatting. Daar kan altijd wel iets gebeuren als je Burgess ook mee naar voren hebt gestuurd. Daar komt hij inswingen, goed getrapt hoor. En dan is er de poging van Sokko. Ja, Vergara kon niet koppen, maar we krijgen toch een nieuwe doelpoging voor de Buffalo's. De tweede van de wedstrijd voor de Zweed. Momodou Sokko, maar die trapt hard over.
2: Ja, moeilijk voor Vergara. Sokko op de goede plek. Kan met links die bal niet drukken. Moest ook snel gaan. Ja, en ze nemen hun tijd. De keeper daar net al wat uitdagend staan wachten in zijn 16 meter. Tot er iemand van Gent komt terugzetten.
0: Ja, ze hebben in Europa dit seizoen nog niet gewonnen. Buitenshuis, ze verloren dus bij Malisheva. Wim, dat heb ik in alle transparantie moeten opzoeken hoor. Malisheva,
2: ja,
0: Kosovo.
2: Kosovo, ja, ik zei het, ja. Daar hebben ze 2-0 verloren.
0: Dat, ja, is toch opvallend.
2: Verrassend, ja.
0: En vorige week dus ook niet gescoord. Dus buitenshuis in de twee vorige matchen voor de Conference League geen goal kunnen maken. De bal onderweg aangeraakt, die cross van Paslak. Maar die vecht zich opnieuw in balbezit. En dan wordt zijn voorzet opnieuw afgeblokt door Matthias Delorge. Delorge die in de competitie voorlopig invaller is, maar in Europa zet Rick de Mullen toch telkens aan de aftrap. Zoals gezegd, is vooral in het voorste compartiment dat de Mul wisselt. De rest laat hij staan, omdat het daar allemaal goed in elkaar steekt achterin in de verdediging.
2: Jazeker. Ref had al gefloten voor de assistent vlagde. Dus er was al communicatie geweest op die buitenspelfase.
0: Abonnees mochten vandaag weer gratis binnen. En de opkomst, ik zou zeggen, vergelijkbaar met de vorige twee wedstrijden, Wim, of misschien nog net iets meer.
2: Net iets meer, heb ik de indruk.
0: Zeker daarachter de goal in de Spionkop zit het goed vol.
2: Ook in de hoofdtribune meer volk.
0: Ja, dat is hier net onder ons. Dat is wat moeilijker te zien voor ons. Wij zitten hoog en droog. Het is wat minder warm ook dan vorige keer. Dat zal voor de jongens op het veld vooral aangenaam zijn. En het regent niet. Dat is al iets anders dan de voorbije dagen. Het is lange tijd anders geweest, maar er is redelijk wat uit de lucht gevallen.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar blijkbaar is dat voor deze grasmat hier in Gent niet altijd goed nieuws. Want er zijn wat problemen. Niet alleen hier. Er zijn veel grasvelden waar het enerzijds heel droog is geweest, maar ook waar er wat schimmelproblemen zijn. Dat is ook hier niet anders.
2: Op Mechelen heel erg.
0: Ja, als zelfs de Champions League winnaar, Wim, Paris Saint-Germain moet uitwijken op de openingsspeeldag naar een ander veld. Dat is toch een schande. Ja, dat mag je als Belgische ploeg ook soms wat struggelen met je veld. Dat is geen schande na een fantastische, moeilijke, warme zomer om als greenkeeper daarmee om te gaan. Hier is Gert nog een keer en daar moet een schot van komen. De vlieger wordt afgeblokt. Het zijn de Buffalo's in de openings 10 minuten, Wim, die toch het gevaarlijkste voor de dag komen. Met Sonko. Ja, wordt van de bal gezet. En dan hier Mulligan. Ja, paasje tussendoor was de bedoeling. Redelijk riskant op die plaats. Als centrale middenvelder daar iets te makkelijk balverlies geleden. Maar de Gentenaars vinden het niet erg te vliegen. Moet naar zijn rechter. Benes. Maar Araujo is wel links. Goeie cross. Ja. Dan werd daar in de tweede zone Volkaart wat vastgezet, geblokkeerd. Maar een kom heeft hem alweer opgepikt. Dat wordt een inworp. Ja, toch een bemoedigende start.
2: Zeer goed wedstrijd. Begin eerste 10 minuten. Recuperatie van de vlieger hier natuurlijk. Hij was daar al ook in de 16 om te trappen. Verdedigende middenvelder, maar met zeer offensieve bevliegingen.
0: Ja, Roger mag het nog een keer proberen. Nee, dit is de minste verloop.
2: Alles gaat over links wel.
0: Zoals Sonko
2: en Araujo. Ja, vorige week Volkaart, eerste helft ook heel erg veel aangespeeld. Maar met Meijer heeft hij daar toch iemand die hem van heel erg nabij volgt. Dus het is vooral Nkom die daar moet opkomen en wat vrijheid krijgt.
0: Maar we kunnen wel bevestigen dat de woorden van Rick de Mil gisteren op de persconferentie geen loze beloftes waren. Hij zei, we gaan niet afwachten starten, omdat we eerst thuis spelen. Daar moeten we vol aan de bak en gaan we dus proberen aanvallen. Niet naïef, niet met de deur open achteraan, maar wel op zoek naar de zegen.
2: Ja, ook wel met hoge druk, want kijk hier, de Lorze komt hier tackelen op de rechtsachter, als je het zo kan noemen. En dat is toch ook een soort verdedigende middenvelder die dat hier kwam doen.
0: Sibi van der Heijden die had daar aanvaller Nathan Lowe wel even beet. Maar dat is typisch Sibi van der Heijden natuurlijk. Die zoekt de grenzen op van het toelaatbare. Die weet wanneer hij een speler moet loslaten.
2: Ja, dat is tegenwoordig heel erg in. Hè. En veel scheidsrechters laten dat toch ook wel toe. Dat heeft Vergara ook al moeten ondervinden. In een zeker twee keer tegen Cercasi.
0: Ja, absoluut. Dat was bij zijn debuut hier in de Planet Group Arena voor de Panamees.
2: Ja, wel het voetballen van achteruit. Met veel mensen die zich aanbieden.
0: Dit is Obita, een linksvoetige, eigenlijk ook linksachter of linker wingback. Maar kan ook centraal in de defensie als meest linkse pion staan. Dat doet hij dus vandaag, Paslak. Wie is daar blijven liggen? Ah, in contact met Sibi van der Heijden, denk ik.
2: Komen, zegt de ref.
0: Een van de schotten geraakt in het aangezicht. Het is Josh Campbell.
2: Ja.
0: Ja, het is me ontgaan, maar...
2: Hier gaan we het zien.
0: Hopelijk geen beweging.
2: Nee. Ah, schouder, even schouder zetten.
0: Gebeurt weinig.
2: Ja, opvangen. En dus, ja... Toch wel een normale reactie. Ja, Campbell geeft wel aan. Het is mijn schouder. Was inderdaad. En Campbell met zijn hoofd wat lager. Dat kan wel eens aankomen.
0: Dat zal in Schotland ook wel geregeld gebeuren. Zoiets. Dus Campbell hoeft niet te veel te klagen. Openingskwartier bijna volgemaakt. Wel de eerste keer Hibernian. Met Obita brengt de bal richting tweede paal. En komt daar in duel. En weet even niet waar de bal is. Bashir Ngom en een penalty. Ai, dat is een... Opdoffen voor de Buffalo's. Bashir Ngom verward even, wist niet waar de bal was. En dat neem je mee in de volgende fase. En zo begaat hij die overtreding en krijgt Hibernian bij de eerste keer dat ze eigenlijk in de 16 van de Buffalo's komen meteen een strafschop.
2: Het was O'Hara die in duel ging. En hier wil die, gaat nu na dat koppen die bal wegtikken. Ja, we zien het veel. Ziet de man niet, ziet die bal, wil die wegtrappen en trapt op de voet van O'Hara. Dat is altijd een penalty. Dat is licht, dat is onvrijwillig, dat is heel erg ongelukkig. Maar ze fluiten dat altijd. En de VAR die er vandaag is, gaat dat niet terugfluiten.
0: Nee, het is vervelend voor een Ngom. Want die behoort de voorbije weken stevast tot de uitblinkers. Maar ze hebben natuurlijk nog de penalty mirakelman.
2: En hij zal een psychologisch spelletje aan het spelen. Hij zal wat water gaan drinken. Heeft daar geen hand toe?
0: Ja, nee,
2: maar zal het wel weten. Alleen, ze hebben al wel wat penalties gehad, maar niet de man die hem nu gaat nemen.
0: Campbell staat klaar.
2: Ja.
0: Davy Roof.
2: Nee, het zijn twee jongens die hem trapten die nu op de bank zitten.
0: Dus... Ah, nee, het is toch Elding.
2: Ja, ah, het is toch Elding.
0: Campbell had de bal vast, dat is een afleidingsmanoeuvre. Elding.
2: 20 jaar.
0: 20-jarige spits. De Ier, overgekomen van Sligo Rovers. Het is een goeie hoor. Hij scoorde dus al 3 keer dit seizoen, 2 keer in Europa. Sheva onder meer en tegen Scandia ook. Maar dat was in de thuiswedstrijden. Kan hij het ook op verplaatsing? Nee! Alweer doet hij het. Davy Roof, wat een ontlading hier in het stadion. Hij blijft het maar waarmaken bij penalties. Hij blijft ze maar pakken. Wat is het toch een fenomeen. Davy Roof. En zo blijft het 0-0. Met dank alweer aan de captain. Wim, jij als doelman. Verklaar het eens. Hoe kan het blijven lukken?
2: Eerst zet hij zich... Heel erg naar de inkant, hier ook. En dan gaat hij naar die rechter. En hij pakt ze heel erg veel. Kijk, staat niet in het midden, maar gaat dan wel elke keer naar daar. En van bijna al zijn penalties. Ik weet er een dat hij op links heeft gepakt, maar hij pakt ze bijna allemaal op rechts. Was ook zo tegen hier, tegen Cercasi, de tweede van de avond die zij kregen. Pakte hij ook daar net op dezelfde wijze. Geweldig en broodnodig. Want achterkomen is echt wel uit de boze. Davy Roof, geweldig.
0: Cruciaal kan het zijn. Zeker op dit moment ook. In in een wedstrijd, wanneer Gent goed begonnen is en wanneer de tegenstander bij een eventuele voorsprong nog meer munitie krijgt om vooral te gaan verdedigen, niks zelf meer te laten zien, een muur op te trekken. Dat gaat nu vooralsnog niet gebeuren.
2: Ook N'Gom zal gelukkig zijn.
0: Zeer zeker. Zeer zeker. Deze man natuurlijk.
2: Ja, zeker, natuurlijk.
0: Het was ook niet goed getrapt, maar misschien dwingt Roef dat ook wel af.
2: Ja.
0: Met dat psychologische spel voorafgaand ook.
2: Vooral, hij gaat op een kwart van zijn goal staan en dan wisselt hij naar de andere kant terwijl ze naar hem kijken.
0: Oei.
2: Ja, dat is dan toch altijd even nadenken. En te veel nadenken om een penalty te geven is niet goed.
0: Buffalo's die wel even moeten weer wakker schieten. Ze hinderden elkaar daar op het middenveld. En nu opletten voor balverlies. De Lorge, dat komt uiteindelijk goed. Via Sonko in de vlieger zitten we bij Volkaart. Minder opvallend wedstrijdbegin van Matthijs Volkaart dan vorige week.
2: Ja, een van zijn eerste ballen. Welke hij raakt?
0: Toen hij scoorde, zijn eerste goal maakte voor Gent. Een knap doelpunt. We hebben het laten zien nog voor de wedstrijd daarnet. Met overtuiging binnengekomen. Op die indraaiende bal van Araujo. Burgess nog altijd met dat ingepakte rechterbeen. Die bal is niet over de zijlijn. Dat hoeft de coach David Gray niet te vragen aan de lijnrechter. Die stond er ook met zijn neus op. De vraag is alleen of het momentum, het goede felle begin van de Buffalo's, nu een beetje gebroken is door die penalty die ze tegenkregen.
2: Ja, even weer de rust in het elftal krijgen. Maar het moet psychologisch wel een domper zijn, toch, voor de Schotten. En typerend natuurlijk, zo'n 20-jarige een penalty laten nemen. Hè. Ervaren jongens, die passen daar meestal voor de laatste tijd. Er worden er ook veel gemist.
0: Ja, maar ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ze opvallend veel ervaren mannen ook op de bank hebben gezet vandaag.
2: Die normaal de penalties trappen.
0: Ja, Boyle bijvoorbeeld, record. Aantal wedstrijden quasi gespeeld bij Hibernian D op de bank. Dat is een spits. Ze hebben Newell, middenvelder en normaal de captain, ook op de bank. En ook de speler van het jaar vorig seizoen, Jamie McGrath, zit ook op de bank.
2: Ja.
0: Is toch straf.
2: Maar die was geblesseerd, gewisseld deze week. Dus dat zal hoogstwaarschijnlijk niet helemaal fit zijn.
0: En Elding had het vertrouwen, want gescoord ook dus in de League Cup. Voorbije weekend speelden ze geen competitievoetbal, maar wel een League Cup wedstrijd tegen Partick Thistle. Een tweede klasse wedstrijd die ze met 1-0 wonnen, dankzij een goal van die Elding die nu de penalty mist. In Ward Kent.
2: Araujo begon aan iets onmogelijk, leek het wel, maar kan er toch de ingooi aan overhouden. En gaat dat heel erg ver proberen.
0: Ja, dus komt Burgess weer mee. Het moet nu wel gaan gebeuren. Daar komt die lange inworp. Van der Heijden maakt die een overtreding. Goh ja, ik weet het niet, maar zijn tegenstander ging wel vlotjes neer.
2: Campbell weer. Het zal geen maatjes worden. Principe van der Heijden.
0: Nee, voorlopig gaan ze geen truitjes wisselen. Maar wat gebeurt er exact? Een beetje trekken.
2: Ja, afblijven.
0: Zwaar.
2: Ja, je ziet dat natuurlijk als trainer. Of als trainer, niet als scheidsrechter.
0: Dit is dus de trainer van Hibs, David Gray. Opletten nu, want tegenaanval mogelijk voor de bezoekers uit Schotland. Maar ook al snel balverlies bij Hibs. Dus weer een aanval voor Gent over links met Araujo. Niet simpel voor Sonko. Een beetje overhaast ingespeeld eigenlijk. Door Araujo had weinig andere aanspeelmogelijkheden, dat is ook waar. Van der Heijden. 20 minuten gespeeld, los van die penalty. Dat moet Gent als positief beschouwen. Heeft Hibernian geen enkele deftige aanval op de mat gelegd?
2: Nee, en kunnen niet zo bekoren als in die samenvattingen die we zagen. Gent echt wel baas al 20 minuten.
0: N'Gom gaat hem nog een keer sweepen zoals hij dat graag doet. Weer komt Vergara niet los van zijn man. En weer zijn dit de twee camphanen. Van der Heijden en Campbell. En een nieuwe overtreding, nummer 3. Van
1: maakt er werk mee.
2: Ja. Kijk hier. Ja.
1: Ah, het was dit keer Elding, excuus.
2: Oh ja, het is altijd wel ene die hij vast heeft.
1: Er is in principe ook een Belg actief bij Hibernian, Wim.
2: Ja.
1: Rocky Bouchiri, maar helaas is die niet fit geraakt. En wel sterker nog, die is zwaar geblesseerd geraakt eind vorig seizoen. Een Achillespeesblessure op de laatste wedstrijd van het seizoen. En nog altijd in de lappenmand, dat zal nog een paar maanden zo zijn. Dus hij zit niet op de bank, zit hier wel in het stadion. Straks meer daarover. Een goal tot bij Roef. Het is geen cadeau dit voor de vlieger, maar gaat er goed mee om.
2: Geweldig.
1: Hij begon nog op de bank tegen Cherkasi. Maar de voorbije match niet meer weg te denken als basisspeler. Bij de Buffalo's, goed van Sonko. Volkaart en Benes die...
2: Ja, ik in één tijd terugdraaien. Ja. Elke keer... Ja, durft geen bal aan te nemen. Altijd op zeker. En dan ga je niet vooruit. Integendeel trapt hem heel veel achteruit.
1: Dicht jij jezelf kwaliteiten toe als psycholoog, sportpsycholoog? Anders gaan we jou er eens op afsturen. Je weet wat er moet gebeuren. Araujo.
2: Ze hebben er één in Gent.
1: Ja, het is ongetwijfeld geschikt personeel om met hem te babbelen. Maar ik begrijp je wel. Hij mag en hij moet meer initiatief nemen.
2: Ja. Meer durven. Het zal wel een reden hebben waarom hij op die manier voetbalt.
1: De twee ploegen kunnen zich helemaal focussen op deze play-offs richting Conference League. Want Gent, dat weten we, die zagen hun wedstrijd van komend.